Sara werd zwanger en schonk Abraham op zijn oude dag een zoon, op het tijdstip dat God genoemd had. Abraham gaf aan de zoon die hem geboren werd en die hem door Sara werd geschonken, de naam Isaac. Volgens Gods bevel besneed Abraham zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaac geboren werd. Sara zei: God heeft gemaakt dat ik lachen kon, en iedereen die het hoort zal meelachen. En ze voegde eraan toe: wie zou Abraham hebben durven voorspellen dat Sara nog kinderen zou voeden? En nu heb ik hem op zijn oude dag een zoon geschonken. Het kind groeide op en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst genomen werd, gaf Abraham een groot feest. Maar toen Sara, de zoon die Hagar, de Egyptische, aan Abraham geschonken had, eens zag lachen, zei ze tegen Abraham: verjaag de slavin en haar zoon, want de zoon van de slavin hoort de erfenis niet te delen met mijn zoon Isaac. Abraham vond deze eis zeer ongepast, omdat het toch om een zoon van hem ging. God zei echter tegen hem: wat Sara ten aanzien van de jongen en uw slavin eist, moet u niet als ongepast beschouwen. Luister naar alles wat zij u zegt, want zij die van Isaac afstammen zullen gelden als uw nageslacht. Maar ook de zoon van de slavin zal ik tot een volk maken, omdat ook hij een kind van u is. Abraham voorzag Hagar de volgende ochtend van brood en een zak water, zette het kind op haar schouder en stuurde hen weg. Maar onderweg verdwaalde zij in de woestijn van Beersheba. Toen de waterzak leeg was, legde zij het kind onder een struik en ging op een boogschot afstand zitten. Want zij dacht: ik kan mijn kind niet zien sterven. Ze bleef daar zitten en weende luid. God hoorde het wenen van de jongen en de engel van God riep uit de hemel tot Hagar: wat is er, Hagar? Wees niet bang, want God heeft in zijn verblijf het wenen van uw kind gehoord. Sta op, neem de jongen en houd hem goed vast, want ik zal een groot volk van hem maken. Toen opende God haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij vulde de zak weer met water en gaf de jongen te drinken. En God beschermde de jongen. Toen hij groot was geworden, leefde hij in de woestijn en werd een ervaren boogschutter. Hij ging wonen in de woestijn van Paran, en zijn moeder koos voor hem een vrouw uit Egypte. In die tijd zeiden Abimelech en zijn legeroverste Pikol tegen Abraham: God staat u bij in alles wat u doet. Zweer daarom hier bij God dat u mij, mijn stam en mijn nakomelingen niet in de steek zult laten. U moet mij en het land waar u gastvrijheid geniet dezelfde welwillendheid bewijzen die ik u bewezen heb. En Abraham zei: dat zweer ik. Abraham beklaagde er zich bij Abimelech over dat zijn knechten zich een waterput hadden toegeëigend. Abimelech zei: ik weet niet wie dat gedaan heeft. U hebt er mij nooit over gesproken en ik heb er tot nu toe niets over gehoord. Daarop haalde Abraham schapen en runderen en bood die Abimelech aan. En zij sloten een verbond met elkaar. Maar Abraham zette 7 lammeren apart. Toen vroeg Abimelech: wat betekenen die 7 lammeren die u apart hebt gezet? Hij antwoordde: deze 7 lammeren moet u van mij aannemen. Zij moeten als bewijs dienen dat ik deze put gegraven heb. Zo komt het dat deze plaats Beersheba heet, want daar hebben zij beiden een eed gezworen. Nadat zij in Beersheba een verbond gesloten hadden, keerde Abimelech met zijn legeroverste Pikol naar het land van de Filistijnen terug. Abraham plantte in Beersheba een tamarisk
en riep daar de naam aan van de Heer, de God van eeuwigheid. En Abraham verbleef geruime tijd in het land van de Filistijnen.

Genesis. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 24. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. En hij antwoordde, hier ben ik. Hij zei, ga met Isaac, uw zoon, uw enige, die u lief hebt, naar het land van de Moria en draag hem daar, op de berg die ik u zal aanwijzen, als brandoffer op. De volgende ochtend zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaac met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn knechten, jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daarginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop liet Abraham zijn zoon Isaac het hout voor het brandoffer dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaac tegen zijn vader Abraham, vader, hij antwoordde, hier ben ik, mijn zoon. Isaac zei, we hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? Abraham antwoordde, God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder. Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe. Abraham, Abraham. En hij antwoordde, hier ben ik. En hij zei, raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en zag een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats de Heer ziet. Vandaar dat men nu nog zegt, op de berg van de Heer laat hij zich zien. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei, bij mijzelf heb ik gezworen, God sprak van de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Om uw zaad zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend noemen, omdat u naar mijn stem hebt geluisterd. Daarop keerde Abraham naar zijn knechten terug. Samen gingen zij naar Berseba en Abraham bleef in Berseba wonen. Na deze gebeurtenissen kreeg Abraham dit bericht. Ook Milka heeft aan uw broer Nachor zonen geschonken. Oes, zijn eerstgeborene, diens broer Boes, Kemuel, de vader van Aram, Keset, Gaso, Pildas, Jitlaf en Betuel, die de vader werd van Rebekka. Deze 8 kinderen schonk Milka aan Nachor, de broer van Abraham. Hij had ook een bijvrouw, Reuma genaamd. En deze schonk het leven aan Tebach, Gacham, Tachas en Maka.

Genesis, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 20. Sara bereikte de leeftijd van 127 jaar. Toen stierf zij in Kiriat Arba, ook Hebron geheten, in Kanaan. Abraham hield eerst de rouwklacht over Sara en beweende haar. Daarna liet hij zijn overleden vrouw alleen en richtte het woord tot de Hethieten. Hij zei: "Ik ben bij u maar een vreemdeling. Daarom vraag ik, geef mij een eigen begraafplaats waar ik mijn overleden vrouw kan begraven." De Hethieten antwoordden Abraham: "Heer, luister naar ons. U bent voor ons een vorst van God. Begraaf uw overledene in het mooiste graf dat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren of beletten dat u daarin uw overleden vrouw begraaft." Toen stond Abraham op, boog diep voor de Hethieten, de ingezetenen van het land, en richtte het woord tot hen: "Als u ermee instemt dat ik mijn overleden vrouw begraaf, luister dan naar mij en gebruik uw invloed bij Efron, de zoon van Sochar, zodat hij de grot van Makpela, die zijn eigendom is en die aan de rand van zijn akker ligt, aan mij verkoopt. Laat hij die in uw aanwezigheid voor de volle prijs aan mij verkopen, zodat ik een eigen begraafplaats heb." Onder de aanwezige Hethieten bevond zich ook Efron zelf. En Efron, de Hethiet, antwoordde Abraham, terwijl alle Hethieten die zitting hielden bij de stadspoort toehoorden: "Geen sprake van, heer, luister naar mij. Het stuk land schenk ik u, en de grot die erop ligt geef ik u ook. Ten overstaan van mijn volksgenoten geef ik ze u. Begraaf uw doden." Opnieuw boog Abraham diep voor de ingezetenen van het land. Abraham richtte het woord tot Efron, terwijl iedereen toehoorde: "Wees zo goed naar mij te luisteren. Ik wil voor de grond

de volle prijs betalen. Neem die van mij aan, dan kan ik mijn doden begraven. Maar Efron antwoordde Abraham: Och Heer, luister naar mij. Een stuk grond van 400 sikkel zilver. Wat maakt dat nu uit voor mij of voor u? Begraaf dus uw doden. Abraham ging op Efrons aanbod in en woog het zilver af dat Efron ten overstaan van de Hethieten had genoemd. 400 sikkels, zoals in de handel gangbaar was. Zo werd, in aanwezigheid van alle Hethieten die zitting hielden bij de stadspoort, het stuk grond van Efron in Makpela, in het oosten van Mamre, de grond met de grot en alle bomen op het terrein, eigendom van Abraham. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre of Hebron, in Kanaan. Zo werd het stuk grond met de grot door de Hethieten aan Abraham overgedragen en kreeg hij een eigen begraafplaats.

Genesis. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 67. Abraham was oud en op hoge leeftijd. En de Heer had hem in alles gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste dienaar, die het toezicht had over heel zijn bezit, leg je hand onder mijn heup. Bij de Heer, de God van de hemel en de aarde, moet je mij zweren dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de meisjes van Kanaan, waar ik woon, maar dat je naar mijn land en mijn verwanten zult gaan, om daar een vrouw voor mijn zoon Isaak te zoeken. De dienaar zei, en als er nu eens geen vrouw is die met mij mee wil komen naar dit land, moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt? Abraham antwoordde, nee, dat niet. Je mag mijn zoon daar nooit terugbrengen. De Heer, de God van de hemel, heeft mij uit mijn ouderlijk huis en uit mijn geboorteland laten vertrekken en mij beloofd, ja, gezworen, aan uw nakomelingen zal ik dit land schenken. Hij zal zijn engel voor je uitzenden en je zult daar een vrouw voor mijn zoon meekrijgen. Zou er geen vrouw met je mee willen, dan ben je ontslagen van de eed die ik je laat zweren. Maar in geen geval mag je mijn zoon naar dat land terugbrengen. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van zijn meester Abraham en beloofde onder ede wat hij gevraagd had. Vervolgens trok de dienaar met 10 kamelen van zijn meester en met allerlei kostbare geschenken van zijn meester. Hij trok naar de stad van Nachor in Aram Naharaim. Op een avond, tegen de tijd dat de vrouwen de stad uitkomen om water te putten, liet hij zijn kamelen neerknielen bij de put. En zei, Heer, God van mijn meester Abraham, laat mij vandaag slagen en wees mijn meester Abraham gunstig gezind. Ik sta hier nu bij de waterbron, en straks komen de meisjes uit de stad water halen. Wanneer het meisje tegen wie ik zeg, reik mij uw kruik aan om te drinken, antwoordt, drink maar gerust en ik zal uw kamelen ook nog te drinken geven, dan zal het dat meisje zijn dat u voor uw dienaar Isaak bestemd hebt. Daaraan zal ik zien dat u mijn meester gunstig gezind bent. Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam Rebecca aan, de dochter van Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Abrahams broer Nachor. Zij droeg een kruik op haar schouder. Het was een mooi meisje. Zij had de huwbare leeftijd en nog geen man had omgang met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer naar boven. De dienaar van Abraham liep vlug naar haar toe en vroeg, mag ik alstublieft wat drinken uit uw kruik? Zij antwoordde, drink maar, mijn heer. Meteen liet zij de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hiermee klaar was, zei ze, ik zal ook water halen voor uw kamelen, tot ze genoeg gedronken hebben. Vlug goot zij haar kruik in de drinkbak leeg en liep opnieuw naar de put. Zo haalde zij water voor al zijn kamelen. De man keek zwijgend naar haar om te zien of de Heer zijn reis met succes bekroond had of niet. Zodra de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde hij een gouden neusring van een halve sikkel tevoorschijn en deed 2 armbanden van 10 sikkel goud om haar polsen. Hij zei, vertel eens, van wie bent u een dochter? Zou er in het huis van uw vader plaats zijn om te overnachten? Zij antwoordde, ik ben een dochter van Betuel, de zoon die Milka aan Nachor geschonken heeft. Zij voegde eraan toe, stro en voer hebben wij in overvloed en er is ook plaats om te overnachten. Toen viel de man op zijn knieën, boog diep voor de Heer en zei, gezegend zij de Heer, de God van mijn meester Abraham, die hem zijn genade en trouw niet heeft onthouden en mij regelrecht naar het huis van de broer van mijn meester gebracht heeft. Het meisje was al naar huis gesneld en had daar aan haar moeder verteld wat er gebeurd was.
Nu had Rebecca een broer die Laban heette. Deze Laban liep vlug naar de man bij de bron. Nadat hij de neusring en de armbanden om de polsen van zijn zuster Rebecca had gezien en haar hele verhaal had gehoord, ging hij meteen naar hem toe. Hij stond daar nog met zijn kamelen bij de bron. Laban zei: "Neem bij ons uw intrek, gezegende van de Heer. Waarom blijft u buiten staan? Ik heb het huis voor u in gereedheid gebracht en er is een stal voor de kamelen." Toen ging de man mee naar zijn huis. Men zadelde de kamelen af en gaf ze stro en voer. Voor hemzelf en de mannen die hem vergezelden bracht men water om de voeten te wassen. Maar toen het eten was opgediend, zei hij: "Ik wil niet eten voor ik mijn woord gedaan heb." En Laban antwoordde: "Spreek maar." Hij zei: "Ik ben een dienaar van Abraham. De Heer heeft mijn meester overvloedig gezegend, zodat hij rijk is. Hij heeft hem schapen en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels geschonken. En Sara, de vrouw van mijn meester, heeft hem een zoon gebaard toen zij al oud was. Alles wat hij bezit, heeft hij voor deze zoon bestemd. Mijn meester heeft mij een eed laten zweren en mij deze opdracht gegeven: zoek voor mijn zoon geen vrouw onder de meisjes van Kanaan, waar ik woon. Je moet naar mijn ouderlijk huis en mijn verwanten gaan en daar een vrouw voor mijn zoon zoeken." Ik zei tegen mijn meester: "Misschien zal de vrouw niet met mij mee willen." Hij antwoordde mij: "De Heer, naar wie ik steeds mijn schreden richt, zal zijn engel met je meezenden en je reis laten slagen. Je moet voor mijn zoon een vrouw zoeken uit mijn ouderlijk huis en mijn stamhuis. Je bent pas van je eed ontslagen wanneer je bij mijn verwanten bent geweest en men je daar geen vrouw heeft willen geven. In dat geval ben je van de eed ontslagen." Toen ik vandaag bij de bron gekomen was, zei ik: "Heer, God van mijn meester Abraham, wil toch de reis die ik ondernomen heb met succes bekronen. Ik sta hier nu bij de waterbron. Wanneer een meisje water komt halen en ik tegen haar zeg: 'Mag ik alsjeblieft wat drinken uit uw kruik?' En zij antwoordt: 'Drink zelf, daarna zal ik ook voor u kamelen water halen,' dan zal dat meisje de vrouw zijn die de Heer voor de zoon van mijn meester heeft bestemd." Ik was nog niet uitgesproken of daar kwam Rebecca aan, met een kruik op haar schouder, en daalde af naar de bron om water te halen. Ik vroeg haar: "Mag ik alstublieft wat drinken?" Dadelijk liet zij de kruik van haar schouder glijden en zei: "Drink maar gerust en ik zal ook uw kamelen nog te drinken geven." Ik dronk. Ook de kamelen gaf ze te drinken. Ik vroeg haar: "Van wie bent u een dochter?" Zij antwoordde: "Van Betuel, de zoon van Nachor, die Milka hem geschonken heeft. Toen deed ik een ring in haar neus en armbanden om haar polsen. Ik viel op mijn knieën, boog mij voor de Heer en zegende de Heer, de God van mijn meester Abraham, die mij langs de juiste weg had geleid, zodat ik voor de zoon van mijn meester de dochter van zijn broer mocht vinden. Als u mijn meester uw vriendschap en trouw wilt geven, zeg het mij dan. Zo niet, zeg het dan eveneens. Dan kan ik ergens anders gaan zoeken." Daarop antwoordden Laban en Betuel: "Dit is een beschikking van de Heer. Wij kunnen er niets tegen inbrengen. Rebecca staat voor u klaar. Neem haar met u mee als vrouw voor de zoon van uw meester, zoals de Heer beschikt heeft." Toen de dienaar van Abraham dit antwoord hoorde, boog hij diep voor de Heer. Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden en gewaden tevoorschijn en gaf ze aan Rebecca. Ook aan haar broer en haar moeder overhandigde hij kostbare geschenken. Zij aten en dronken, hij zelf en de mannen die hem vergezelden, en brachten daar de nacht door.
Zodra zij de volgende ochtend opgestaan waren, zei hij: laat mij naar mijn meester gaan. Maar de broer en de moeder van het meisje zeiden: laat haar nog een dag of 10 bij ons blijven. Daarna kan zij vertrekken. Maar hij zei tegen hen: houd mij niet op, nu de Heer mijn reis heeft laten slagen. Laat mij vertrekken naar mijn meester. Zij zeiden: we zullen het meisje roepen en het haar zelf vragen. Zij riepen dus Rebecca en vroegen haar: wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde: ik ga mee. Toen lieten zij hun zuster Rebecca vertrekken, samen met haar voedster en met de dienaar van Abraham en zijn mannen. Zij zegenden Rebecca en zeiden tegen haar: zuster, dat je tot 1000 × 10.000 mag worden en mogen je nageslacht de poort van zijn vijanden bezitten. Toen maakten Rebecca en haar slavinnen zich gereed. Zij bestegen hun kamelen en volgden de man. De dienaar ging met Rebecca op reis. Isaac was teruggekomen van de bron Lachai-Roi. Hij woonde toen in de Negeb. Bij het vallen van de avond ging hij buiten wat afleiding zoeken. Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij ineens kamelen aankomen. Ook Rebecca keek op. En toen zij Isaac zag, liet zij zich van haar kameel glijden en vroeg aan de dienaar: wie is die man daar die over het veld naar ons toekomt? De dienaar antwoordde: dat is mijn meester. Toen deed zij haar sluier voor. De dienaar vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. Daarop bracht Isaac Rebecca in zijn tent en nam haar tot vrouw. Isaac kreeg haar lief en vond troost voor het verlies van zijn moeder.

Genesis. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 34. Abraham huwde nog een andere vrouw, Ketura genaamd. Zij schonk hem Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksan was de vader van Seba en Dedan. De zonen van Dedan zijn de Assurieten, de Letuzieten en de Leumieten. De zonen van Midjan zijn Efa, Efer, Chanok, Abida en Elda. Dat zijn allemaal nakomelingen van Ketura. Abraham liet alles wat hij bezat aan Isaac na. Aan de zonen van zijn bijvrouwen gaf Abraham wel geschenken, maar hij stuurde ze nog tijdens zijn leven naar het oosten. Weg uit de omgeving van zijn zoon Isaac. Abraham bereikte de leeftijd van 175 jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in gezegende ouderdom. Oud en verzadigd van jaren. En hij werd met zijn voorvaderen verenigd. Zijn zonen Isaac en Ismaël begroeven hem in de grot van Makpela, op de akker van Efron, de zoon van de Hetiet Sochar, ten oosten van Mamre. Het was de akker die Abraham van de Hetieten gekocht had. Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sarah begraven. Na Abrahams dood zegende God zijn zoon Isaac. Isaac had zich bij de put van Lachai-Roi gevestigd. Dit zijn de nakomelingen van Ismaël, Abrahams zoon, die Hagar, Sara's Egyptische slavin, aan Abraham geschonken had. Dit zijn de namen van Ismaëls zonen, opgenoemd volgens hun geboorte. De eerstgeborene van Ismaël is Nebachot. Dan volgen Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Gadat, Tema, Jetur, Nafis en Kedema. Zo heten de zonen van Ismaël, volgens hun nederzettingen en kampementen. 12 vorsten van 12 stammen. Ismaël bereikte de leeftijd van 137 jaar. Toen gaf hij de geest en stierf en werd hij met zijn voorvaderen verenigd. De Ismaëlieten woonden tussen Gawila en Sur, vlakbij Egypte, tot aan Assur toe. Al zijn broers trotserend had Ismaël daar vaste voet gekregen. Dit zijn de nakomelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar toen hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Arameer uit Padan Aram, de zuster van de Arameer Laban, tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heer, omdat zijn vrouw onvruchtbaar bleef. De Heer verhoorde zijn gebed en zijn vrouw Rebecca werd zwanger. Maar toen de kinderen in haar schoot tegen elkaar stoten, dacht ze: als het zo gaat, wat staat mij dan te wachten? Daarom ging zij de Heer raadplegen. En de Heer sprak tot haar: twee volken zijn het die u draagt. Twee volkstammen die al in uw schoot uiteengaan. Eén van de twee zal machtiger zijn. De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, was er inderdaad een tweeling in haar schoot. De eerste die tevoorschijn kwam, was rossig en van top tot teen zo behaard als een mantel. Hij kreeg de naam Esau. Na hem kwam zijn broer tevoorschijn. Hij hield met zijn hand de hiel van Esau vast. Om die reden kreeg hij de naam Jacob. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Toen de jongens groot geworden waren, werd Esau een kundig jager, een man die altijd in het veld was. Jacob, daarentegen, was een rustig man, die bij zijn tenten bleef. Isaac had een voorkeur voor Esau, want hij at graag wildbraad. Maar Rebecca hield meer van Jacob.
Toen Jacob eens aan het koken was, kwam Esau uitgeput van een van zijn tochten terug. Hij zei tegen Jacob: "Geef mij eens gauw wat van die rode brei, want ik ben doodop." Zo kreeg hij de naam Edom. Jacob antwoordde: "Dan moet je mij je eerstgeboorterecht verkopen." Daarop zei Esau: "Man, ik ga dood. Wat kan mij mijn eerste geboorterecht schelen?" Jacob drong aan: "Zweer daar dan eerst een eed op." En Esau legde de eed af en verkocht zo zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob hem brood en linzenbrei. Hij at en dronk en ging weer weg. Zo weinig gaf Esau om zijn eerstgeboorterecht.

Genesis. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 35. Eens kwam er een hongersnood in het land. Niet te verwarren met die uit de tijd van Abraham. En Isaac ging naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, in Gerar. Hier verscheen hem de Heer, die zei: ga niet naar Egypte, maar ga in het land wonen dat ik u aanwijs. Vestig u in dit land hier. Ik zal met u zijn en u zegenen. Want aan u en aan uw nakomelingen zal ik heel dit gebied geven. En ik zal de eed nakomen die ik uw vader Abraham gezworen heb. Ik zal uw nakomelingen talrijk maken als de sterren aan de hemel. En aan uw nageslacht zal ik heel dit gebied schenken. Door uw nakomelingen zal zegen komen over alle volken van de aarde, omdat Abraham geluisterd heeft naar mijn woord en zich heeft gehouden aan wat ik hem voorhield, aan mijn geboden, verordeningen en wetten. Zo kwam het dat Isaac zich in Gerar vestigde. Toen de burgers van die stad hem vragen stelden over zijn vrouw, zei hij: zij is mijn zus. Hij durfde namelijk niet te zeggen dat ze zijn vrouw was, want hij dacht: anders vermoorden de burgers van die stad mij om Rebecca, want zij is een mooie vrouw. Toen hij daar al geruime tijd woonde, keek Abimelech, de koning van de Filistijnen, eens door het venster naar binnen en zag tot zijn verbazing dat Isaac zijn vrouw Rebecca aan het liefkozen was. Daarop riep hij Isaac bij zich en zei tegen hem: wat zie ik? Zij is uw vrouw. Hoe hebt u dan kunnen zeggen dat ze uw zus is? Isaac zei: ik was bang dat ik om haar mijn leven zou verliezen. Toen zei Abimelech: hoe hebt u ons dat kunnen aandoen? Iemand van het volk had gemakkelijk met uw vrouw gemeenschap kunnen hebben en dan had u schuld over ons gebracht. En Abimelech gebood heel het volk: wie deze man of zijn vrouw te na komt, wordt onherroepelijk gedood. Isaac had in die streek gezaaid en hij oogste dat jaar 100-voudig, want de Heer zegende hem. Hij werd steeds rijker en was tenslotte schatrijk. Hij bezat kudde schapen en runderen en zoveel knechten dat de Filistijnen jaloers op hem werden. Daarom verstopten de Filistijnen al de putten die de knechten van zijn vader Abraham in der tijd gegraven hadden en gooiden ze dicht met zand. En Abimelech zei tegen Isaac: ga bij ons weg, want u bent veel te machtig geworden. Toen trok Isaac daar weg. Hij sloeg zijn tent op in het dal van Gerar en bleef daar wonen. Hij groef de waterputten weer open die men in de tijd van zijn vader Abraham gegraven had en die de Filistijnen, na Abrahams dood, hadden dichtgegooid. Hij gaf ze dezelfde namen die zijn vader ze gegeven had. Terwijl nu Isaaks knechten in het dal van Gerar aan het graven waren, stoten ze daar op een put met stromend water. Maar de herders van Gerar kregen ruzie met die van Isaac. Ze zeiden: dat water is van ons. Daarom noemde hij die put Esek, omdat ze daar ruzie gemaakt hadden. Toen zij een andere put groeven, kregen zij ook daarover ruzie. Om die reden noemde hij hem Sitna. Daarop verliet hij die plaats en groef een andere put. Daarover kregen ze geen ruzie meer. Die put gaf hij de naam Rechobot, want hij zei: nu heeft de Heer ons ruimte gegeven, zodat wij kunnen groeien in dit land. Vandaar ging hij naar Berseba. Op een nacht verscheen hem de Heer en zei: ik ben de God van uw vader Abraham. Vrees niet, want ik sta u bij. Ik zal u zegenen en uw nakomelingen talrijk maken omwille van mijn dienaar Abraham. Isaac richtte op die plaats een altaar op en riep de naam van de Heer aan. Hij sloeg daar zijn tent op en zijn knechten groeven er een put. Nu ging Abimelech vanuit Gerar naar hem toe, in gezelschap van zijn vertrouweling Achuzat en zijn legeroverste Pikol. Isaac vroeg hem: waarom komt u naar mij toe? U bent mij toch vijandig gezind en u hebt mij toch weggejaagd.
Zij antwoorden: Wij zien nu duidelijk dat de Heer met u is. En wij dachten: Laat er nu een eed zijn tussen ons. Laat ons een verbond sluiten, dat u ons geen kwaad zult aandoen. We hebben het u ook niet lastig gemaakt, maar u enkel goed gedaan en u ongedeerd laten gaan. En nu rust de zegen van de Heer op u. Hierop richtte Isaac voor hen een feestmaal aan en zij aten en dronken. De volgende ochtend legden zij aan elkaar hun eed af. Toen deed Isaac hen uitgeleide en zij gingen in vrede van hem weg. Diezelfde dag kwamen de knechten van Isaac met het bericht dat zij een put gegraven hadden en zeiden: We hebben water gevonden. Hij noemde die plaats Seba. Daarom heet die stad tot op de dag van vandaag Berseba. Toen Esau 40 jaar was, huwde hij Jehudit, de dochter van de Hetiet Beeri, en Basemat, de dochter van de Hetiet Elon. Deze vrouwen waren een ergernis voor Isaac en Rebekka.

Dierbare luisteraars van Radio Maria, het is ondertussen 3 uur geworden, het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus zijn leven geeft op het kruis. De Heer maakt het mogelijk voor ons, mensen, om terug binnen te gaan in het paradijs. Als het ware om bij God te zijn, voor eeuwig en altijd. De hemelpoorten die gesloten waren, worden wagenwijd geopend. En de Heer maakt het mogelijk om verzoening te krijgen met God, om terug eenheid van leven met God te ontvangen. Laten wij de Heer danken tijdens dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor de gave van zijn lichaam en bloed, in het bijzonder voor het sacrament van de Eucharistie. We vertrouwen al uw intenties toe en alle intenties die u in het hart draagt aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van het kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we opnieuw samen mochten bidden. We danken u van ganser harte voor uw biddende verbondenheid en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder in het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milsan. We zijn aan hoofdstuk 27, In de klokkenkamer, periode 1866 tot 1869. Jeanne, onbekend in haar communiteit, was voor menigeen een hoogstaande persoonlijkheid. In Saint-Servant, het stadje dat ze lang geleden verlaten had, was men haar niet vergeten. De inwoners van Saint-Servant waren trots op haar. Op 28 mei 1866 besloot de gemeenteraad de straat waarin Maison de la Croix gelegen was, haar naam te geven. Van Rue Vigne au Chapt zou het Rue Jeanne Jougon worden. Jeanne werd door dit nieuws gepijnigd. Eens kwam de pastoor van Saint-Servant, Abbé Colette, haar bezoeken. Ze smeekte hem tussen te komen omdat deze straat haar naam niet zou blijven dragen. Men zou ze Rue de la Providence moeten noemen, zegt ze. Het secretariaat van de congregatie kreeg inderdaad het bevel, maar in het geheel niet om Jeanne plezier te doen. Geen nota te nemen van deze nieuwigheid en de brieven, zoals voorheen, te adresseren aan de Rue Vigne au Chapt. Zelfs in Saint-Pern hadden er veel mensen een grote vereering voor haar en hechten veel waarde aan haar gebed. Zij leefde van geloof en smeekte God zonder ophouden. Zo bad ze ook voor de arbeiders die werkten aan de opbouw van het huis en de kapel, opdat hun geen ongeluk zou overkomen. Nu gebeurde het, op 3 januari 1867, dat een jonge leidekker die sneeuw wilde wegvegen die hem hinderde bij zijn werk aan de klokkentoren van de kapel, uitgleed en een verschrikkelijke val deed. Hij stuitte tegen een lager gelegen dak en kwam tenslotte, onder het oog van zijn vader, op een zandhoop terecht. De enige gevolgen van zijn val waren 2 maanden bedrust en een lichte doofheid aan 1 oor. Er werden nog 2 gelijkaardige feiten verteld. De zoon van een van die geredden werd priester. Hij noteerde zijn herinnering. Ik hoor mijn moeder nog zeggen, dat is een mirakel dat te danken is aan de stichteres van de Zusterkens der Armen. Het jaar nadien kwam een huismoeder de kapel binnen, vergezeld van haar kinderen. Ze droeg een van hen, ofschoon het al 4 of 5 jaar oud was. Het had nog nooit gelopen. Ze verlangde en vroeg zijn genezing. Ze bad vurig voor het altaar van de heilige Pacificus, een Romeins martelaar, wiens reliquieën door bemiddeling van de algemene overste van de broeders van Sint Johannes de Deo aan Latour gegeven waren. Daarna kwam ze met het kind op de arm weer buiten. Ze ontmoette Jeanne. Naar het schijnt nam deze het kind een ogenblik in haar armen en zette het daarna op de grond, zeggende: wat weeg je zwaar, mijn kind? In ieder geval gaf ze hem haar stok in de hand en hij begon te gaan, heel alleen, onder de bewonderende blik van zijn moeder. De kleine Jeanne loopt, hij loopt met de stok van Jeanne Jougon. Uit deze feiten blijkt de vereering die men voor Jeanne had en het vertrouwen dat men in haar stelde. De snelle aangroei van de congregatie duurde voort. In maart 1867 telde Latour 100 postulanten. In hetzelfde jaar werd in Toulon het 100ste huis geopend. In 1868 werden er stichtingen gedaan in Noord-Afrika, Ierland en Amerika. In de laatste 2 landen was dit grotendeels het werk van Père Lelièvre. Op 8 oktober 1868, 11 jaar na het bezoek van mademoiselle Peter, vertrokken de eerste zusterkens naar de Verenigde Staten. Dat was een belangrijk gebeuren in Latour en in het hart van Jeanne.
In 1869 werd het eerste huis in Italië gesticht. Ieder nieuw begin werd in het nooit aflatende smeek- en dankgebed van Jeanne opgenomen. In maart 1868 schrijft Eulalie Jamais vanuit Madrid: "Dank zuster Marie de la Croix voor de novenen die ze houdt. Ik bid haar daarmee door te gaan." Ja, Jeanne bleef waken bij God. Zij bad zonder ophouden. Ze bad vooral voor de postulanten, die ze in zo'n grote aantal in Latour zag aankomen en met wie ze samenleefde. Haar grote zorg was hen te helpen echte zusters voor de armen te worden. Gewillig in Gods hand, transparant voor de liefde die zich door hen aan de armen wilde geven. Jeanne, die zelf altijd een zo vastberaden en fiere houding had, wenste dat haar jonge zusters ook door hun houding en gedrag de diepte van hun geestelijk leven zouden laten blijken. Het gebeurde soms dat ze wat onstuimig en ondoordacht waren. Anderen hielden min of meer gekunstelde manieren. Zuster Maria van het Kruis vermaande hen zachtjes, maar soms ook wel streng. Eens bemerkte ze een jonge zuster met nog wereldse manieren en zegt aan een novice: "Laat dat meisje eens zien hoe een zusterke moet gaan en hoe ze zich moet gedragen als ze op bedeltocht gaat." Eens kruist ze zuster Claire, die in de gang holt, en houdt haar tegen. "Je laat iemand achter je, zusterke." Nieuwsgierig draait zuster Claire zich om. "Pardon, mijn goed zusterke, ik zie niemand." "Toch wel, de goede God is er. Hij laat je maar voorlopen, want onze lieve Heer liep niet zo vlug en was nooit zo gehaast als jij." Haar evangelische verwijzing naar de Heer Jezus was voor haar een soort van zelfsprekend reflex. Op een andere keer zegt ze aan een jonge zuster, die later vormingsverantwoordelijke zou worden: "Als je wilt dat je zusterkens kalmer zijn, laat hen dan bedenken dat ze bruiden zijn van de Heer. Dat ze altijd met hem samen zijn en dat hij niet van lawaai houdt. De gedachte dat hij bij hen is, zal hen meer goed doen dan allerlei vermaningen." Soms schijnt haar tussenkomst, doch dat was uitzonderlijk, niet erg gelukkig geweest te zijn. Het gebeurde eens, zo wordt verteld, dat ze het geloof en de gehoorzaamheid van een novice op de proef wilde stellen en haar opdracht gaf een dode boom water te geven. Tot ergernis van zuster Paul, die voor de tuin zorgde. Alhoewel dit soort praktijken in die tijd in de noviciaten gebruikelijk waren, heeft ze die, naar het schijnt, toch spoedig opgegeven. Ze lagen niet in de lijn van haar zo menselijke, openhartige, vrije aard. Hoe het ook zij, ze was van mening dat de postulanten door het aanvaarden van raad en onderricht zich door God zelf lieten vormen, om meer geschikt te zijn voor zijn dienst. Een zuster vertelt dat zuster Marie de la Croix haar op zekere dag naar een open venster riep waar men de arbeiders kon gadeslaan die stenen hieuwen voor de kapel, begin 1861. Ze zegt haar: "Zie je hoe die werklui die witte steen houwen voor de kapel en hoe mooi ze wordt? Zo moet jij je laten houwen door de lieve Heer." Een andere dag, wandelend langs een rozenstruik, zei ze eens tegen een jonge zuster: "Zie je die rozen? Het zijn wilde. Ook jij bent een beetje wild. Maar als je je goed laat snoeien, dan zal je een mooie roos worden, gevormd door de liefde van God. Maar je moet je laten vernederen. In plaats van af te dalen in jezelf, moet je opstijgen naar God." Het schijnt dat Jeanne in 1869, hoewel ze al tamelijk oud was, tijdelijk belast werd met de zorg voor de postulanten. Zij animeerde de ontspanningstijd. Gedurende de dag verbleef ze gewoonlijk in de naaikamer, waar ze zwarte wollen kousen breide, doch ze had toen al last van haar ogen en kon niet lang met dit werk bezig blijven. Men herinnert zich haar beminnelijkheid. Ze was voor ons een goed moedertje, waar we veel van hielden. Wanneer ze een groep voorbijging, had ze altijd een vriendelijk woordje.
Als de jongeren last hadden van de kou, nam ze hen mee de tuin in en liet ze daar marcheren om warme voeten te krijgen. Ze liet dan een refreintje herhalen terwijl ze met haar stok de maat aangaf. 1, 2, 3, marcheer vandaag, marcheer morgen, marcheer altijd, zo zal je verder komen. Ze lachte graag en deed anderen graag lachen. Hoe heet jij, zusterke? Zuster Pascalin. De oudjes in de huizen zullen je zuster Perkalin, glanskatoen, noemen. En iedereen schaterlachte. Ze sprak vaak met ontroering over de bejaarden. Zij waren haar leven. Met enthousiasme zei ze dan: ons geluk is een zusterke der armen te zijn. We moeten aan ieder van die woorden hun volle betekenis geven. De armen gelukkig maken, dat is alles. Doe een arme bejaarde nooit verdriet. We moeten hen verwennen zoveel als we kunnen. Ze legde dikwijls de nadruk op het bidden voor de weldoeners. Het moet een echt, persoonlijk en met veel verantwoordelijkheid verricht gebed zijn. Je gaat de rozenkrans bidden voor onze weldoeners. Hoeveel dankbaarheid zijn wij hen niet verschuldigd? Wat zouden wij zonder hen voor onze lieve oudjes kunnen doen? Laten we bidden, veel bidden. Zoals Sint Dominicus, zoals de pastoor van Ars, zuchten ze diep over het verloren gaan van zielen, vooral de zielen van de bejaarden. Dikwijls, heel dikwijls, zei ze tegen de jongeren: klopt, klopt aan de hemelpoort voor de zielen. Soms vroeg ze voor de mand in het bijzonder te bidden. Soms vroeg ze voor iemand in het bijzonder te bidden. Bid opdat die ziel zich mag bekeren. Men vertelt dat ze een zwak had voor de gevangenen en de ter dood veroordeelden. Van jongs af aan vormde de Eucharistie het middelpunt van haar leven. De Eucharistie was volgens haar universeel. Ze nodigde de zusters uit het Onze Vader in de Eucharistieviering tegelijkertijd met de priester op te zeggen. Het was in die tijd niet gebruikelijk dit gemeenschappelijk te doen. Ze legde hen uit hoe werkdadig het is te bidden in vereniging met de Heer, waarvan de priester de plaatsbekleder is. Wanneer ze 's nachts wakker lag, verenigde zij zich met de missen die in verafgelegen landen opgedragen werden. Het schijnt dat haar geloofsleven heel bewust en standvastig, maar ook heel eenvoudig en onthecht was. Alles beleefde ze in een spontane, ongecompliceerde vertrouwelijkheid met God, in een soort verstandhouding met hem. De sterke band die haar met hem verbond, liep langs de armoede. De armoede van de zelfverloochening bracht haar tot een volledige overgave aan hem, op wie ze haar vertrouwen stelde, en de materiële armoede die ze zozeer verlangde voor haar geestelijke familie deed haar het levensonderhoud verwachten van de liefde zelf die haar tot stand gebracht had en die zichzelf wegschonk door haar in verdeling met de arme bejaarden.

Hoofdstuk 28. De ziekenkamer. 1870 tot 1872. In 1870 verblijft Jeanne sinds enige tijd in de ziekenkamer, waar ze tot haar dood zal blijven. Het is een grote plaats op de eerste verdieping, in het midden van het hoofdgebouw van het noviciaat. Men moet slechts de gang oversteken om op de tribune van de kapel te komen. Ze deelt die kamer met drie andere zusters. Om de trappen te vermijden gebruikt ze daar ook alleen de maaltijden, want een wonde aan haar been bemoeilijkt het lopen. Een novice moet voor haar zorgen, de kamer in orde houden, haar maaltijden bovenbrengen. In deze periode werd er een foto van Jeanne gemaakt. We zien haar daar, groot en rechtop, het hoofd iets naar achter. De oogleden gesloten, omdat een oogziekte haar steeds meer belette de ogen wijd te openen. De postulanten, er waren er toen ruim 100, bleven een grote plaats in haar hart innemen. Ze is aanwezig in de naaikamer en ook in de recreaties die ze met haar vitaliteit bezielt. Voor ieder van deze zusterkens, haar Benjaminnen, zoals ze zei, heeft ze een liefdevolle aandacht, al naar gelang ze dit nodig hebben

dat voor haar zorgde. In de zon en stof bij de dorsmachine. Ze liet haar roepen. Het is erg warm, je bent moe en moet wat rusten. Ga zitten en doe wat naaiwerk. Ik zal alles halen wat je nodig hebt. Iedere dag gingen er twee zusterkens naar Becherel om de post af te halen. Als het regende wilde zuster Maria van het Kruis er zeker van zijn dat ze niet doornat waren. Kleintjes, jullie moeten heel eenvoudig zijn tegenover je oversten. Geen ziekte oplopen door onvoorzichtig te zijn, want je gezondheid hoort je niet toe. Ze behoort aan God, die je wil gebruiken bij de armen. In dit verband vertelt ze lachend een herinnering uit de eerste dagen van haar bedeltochten. Ik was eens op bedeltocht en had al een hele afstand afgelegd toen men mij een mooi konijn gaf. Ik dankte heel vriendelijk, deed het in mijn mand en ging verder. Hoe verder ik ging, hoe zwaarder mijn konijn werd. Ik overwoog hoe gelukkig het beestje zou zijn als het weer vrij zou kunnen rondlopen. En wat een verlichting dat voor mij zou zijn. Ik lichtte het deksel van mijn mand op en zei tegen mezelf dat de gezondheid van een zusterke meer waard is dan een konijn. Ze is bijzonder attent voor de meest verlegen zusterkens die moeite hebben zich uit te drukken. Als tijdens het gesprek een welbespraakt zusterke een ander onderbreekt, dan vraagt ze het eerste te laten uitspreken. Ons goed zusterke heeft haar verhaal nog niet uit. Haar belangstelling ging ook uit naar de levensomstandigheden van mensen buiten de congregatie, naar het wereldgebeuren en naar de gebeurtenissen in de kerk. Ze was er erg op gesteld dat paters na hun terugkomst van lange reizen haar kwamen vertellen wat ze gezien en gedaan hadden. Alles interesseerde haar. De belangrijkste gebeurtenissen in de jaren 1869-1871, eerst het Vaticaans Concilie en daarna de Frans-Pruisische Oorlog, waardoor dit concilie onderbroken werd, eisten haar aandacht op. De oorlog en zijn gevolgen hadden trouwens gedurende enkele maanden een weerslag op het noviciaatsleven. Vanuit Amerika werden er echo's vernomen van het nieuws dat Père Lelièvre uit Latour ontving. Zij verkeren nauwelijks in betere omstandigheden dan anderen. Alle novicen zijn verspreid, de werken zijn stilgelegd, in het grote huis lopen slechts enkele postulanten rond. De slaapzalen wachten op gewonden. Een armoede die vrijwel overeenkomt met de armoede van de streken verwoest door de oorlog. In één woord, het is treurig. Samen met de katholieken van haar tijd betreurt Jeanne het dat de overheid de paus zijn staat ontnomen heeft. Een zusterke vertelt, door de vurige gebeden die zij ons elke dag liet verrichten, begrepen wij hoezeer zij gehecht was aan de kerk en de heilige vader Paus Pius de IX. Zij nodigt de jongeren uit tot universeel gebed om daardoor de noden van alle mensen van de hele wereld voor God te brengen. Dan braken er weer vredigere tijden aan en het leven in het huis werd hervat. Als het goed weer was, ging zuster Maria van het Kruis, haar stok in de hand en leunend op de arm van een novice, graag wandelen in het grote heuvelachtige park langs het hoge geboomte dat gebruikt werd voor de balken van het huis, langs het kreupelhout dat na het kappen weer opschoot. De steile hellingen, de vijvers met hun lichtweerkaatsing en de daarin rondspringende en duikende kikkers. De granietsteengroeven met hun steile wanden. Af en toe kwam ze een groep uit het noviciaat tegen. Als ze niet te moe was, zwaaide ze met haar stok en de novicen of postulanten kwamen haar dan met veel plezier tegemoet. Ze sprak even met hen, gaf een gedachte tot overweging mee en deed dan met haar stok teken dat ze weer verder moesten gaan. De mussen vlogen weg. In die korte gesprekken lag een heel intense levenservaring besloten. Soms, als ze door de tuinen of de velden ging, wekte een bloem haar bewondering op. Ze vroeg dan aan haar jonge gezellin: weet jij wie die

gemaakt heeft? God, antwoordde het zusterke. Dan keek Jeanne haar doordringend aan en zei met diepe erkentelijkheid: het is onze bruidegom. Dat was in die periode een van de onderwerpen van haar overweging. Tijdens de winter ging ze eens met een postulante voor het venster staan om naar de sneeuw te kijken die de grond, de daken en de bomen bedekte. Kijk eens hoe mooi, dat heeft mijn bruidegom gedaan. Toen keerde ze zich om naar de jonge zuster. Hij zal ook de uwe zijn. Zij sprak ons dikwijls, zegt een zusterke, over Gods aanwezigheid in ons, in het tabernakel en in de armen. Ze raden ons vaak aan veel van hen te houden en in hen steeds de lijdende ledematen van de Heer te zien. Opmerkelijk is dat in haar geloofsvisie God op dezelfde wijze aanwezig is in ons, in het tabernakel en in de armen. Sint Johannes Eudes, wiens leerlinge ze is, zei graag dat de armen de sacramenten van de Verlosser zijn. Hij zag Christus in hen aanwezig. Bijna zoals in de gedaanten van de Eucharistie. Verschillende zusterkens werden getroffen door haar stralende blijheid en liefdevolle aandacht bij het maken van het kruisteken of als zij de communie ontving. Naar haar kijken wekte een verlangen op de Eucharistie lief te hebben zoals zij die lief had. Hoe graag zagen wij dit goed zusterke, zo eerbiedig haar mooie kruisteken maken. Haar voorkeur ging nochtans uit naar een bescheiden manier van bidden. Nadat ze met de novissen enkele gebedsteksten opgezegd had, legde ze er de nadruk op dat we later niet te veel van die devotiegebeden zouden zeggen. Je zou de oude mensen vermoeien, zegde ze. Ze zullen zich gaan vervelen en weggaan om te gaan roken, zelfs onder het rozenhoedje. Ze kwam altijd weer op de oudjes terug. Ze deelde vaak met de jongeren haar ervaring in hun dienst. Aan een van hen gaf ze enkele traditionele recepten voor kruidenthee en papomslagen. Ze voegde eraan toe: onze brave oudjes zijn zo gevoelig voor kleine attenties. Het is een middel om hen te winnen voor God. Zekere dag deed de novice de schoonmaak in een kamer die boven de hare gelegen was. Jeanne liet haar roepen: lief kind, als je de schoonmaak doet, vooral in de buurt van de zieken, moet je erop letten geen lawaai te maken met de dingen. Er voorzichtig mee omgaan. Niet met je hielen stampen als je gaat. Dat is erg vermoeiend voor de zieken. Je moet heel stil zijn. Als ze over de armen sprak, vloeide haar hart over. Lieve kinderen, zei ze dan, laten we onze lieve Heer vurig beminnen en de armen in hem. Ofwel, in geest van geloof moeten we in onze oudjes Jezus zien, want zij zijn voor ons de spreekbuis van God. Ze kwam dikwijls in de naaikamer en ging dan van het ene tafeltje naar het andere. Soms stond ze stil om een praatje te maken. Zo zei ze bijvoorbeeld eens, denkend aan de heilige familie van Nazareth: zie eens, kinderen, hoeveel die drie van elkaar hielden. Hoe gelukkig moeten zij eruit gezien hebben. Met hoeveel goedheid en liefde spraken ze samen. In onze kleine familie moet het ook zo zijn. De heilige maagd was ook arm. Ze deed als alle armen en verloor geen tijd. Want armen kunnen het zich niet veroorloven hun tijd in ledigheid door te brengen. Daarin moeten we de heilige familie navolgen. Het is een grote wijsheid, geleidelijk aan verworven, of beter gezegd, door Jezus' geest in haar verweven gedurende de lange jaren dat hij haar leidde in dienst van de armen, die Jeanne Jougon met haar jonge zusters deelt. Als afsluiting van deze periode moeten we nog een treffend gebeuren vermelden. We zijn in juli 1872, bij het begin van het generaal kapittel van de congregatie. De novissen werken in de tuin en zuster Maria van het Kruis, door de lanen wandelend,
bidt haar rozenkrans. Niet ver daarvandaan werken de arbeiders in de gebouwen van de boerderij. Plotseling hoort men lawaai, geschreeuw, geloei. Ga uit de weg, ga uit de weg. Een woedende stier is uit de stal ontsnapt. De werklui kunnen hem geen baas. Alles wat hij tegenkomt, vernielt hij. Mijn kleintjes, ga op de grond liggen, roept Jeanne. Zij blijft staan en houdt haar stok omhoog. Ik beveel je stil te staan. Het beest kalmeert en loopt langs de zusterkens zonder iemand te deren. De arbeiders overmeesteren het en zuster Maria van het Kruis gaat in stilte verder met het bidden van haar rozenkrans. Aandachtig, aandachtig voor allen die haar omringden, voor het leven in de wereld, voor God die ze met heel haar hart zocht. Haar aandacht was onverdeeld, want de aandacht die ze schonk aan God en aan de anderen was voor haar één en dezelfde. Want hij woont in hen en zij in hem. Ze bezag ieder wezen met de biddende aandacht, aandacht voor de armen. De stilte van Jeanne was een stilte van luisteren, van gastvrijheid en liefdevolle aandacht.

0: hoofdstuk 29, Heel klein voor God, 1873 tot 1875. 1873. In Alençon wordt er een meisje geboren dat Thérèse Martin zal heten. In La Tour Saint-Joseph wordt het oude zusterke Maria van het Kruis ziek. Ze bleef verschillende weken te bed. Ze genas, maar met haar 81 jaren kreeg ze haar kracht niet meer volledig terug. Van dan af vroeg men haar niet meer op de naaikamer en een novice kreeg opdracht haar bij haar wandelingen te vergezellen. In huis kon ze nog alleen lopen, maar bij het opgaan van de trap had ze hulp nodig. Ze bleef dan wachten tot er een zusterke voorbij kwam aan wie ze vroeg haar te ondersteunen. Boven gekomen dankte ze haar minzaam en beloofde de heilige maagd voor haar te bidden. Ze behield haar fiere houding. Een jonge Engelse dame ontmoette haar in die tijd, wandelend met flinke stap, één hand steunend op de schouder van een jong zusterke, de andere op een stevige stok. Ze riep zo recht en zo kwiek dat het ons nauwelijks nodig leek haar te ondersteunen toen ze met ons door de mooie lanen wandelde. Wat ons vooral trof was de grote zachtheid van haar glimlach, die haar gelaat totaal veranderde terwijl ze met ons sprak. Toen we afscheid van haar namen en haar vroegen te bidden voor ons dochtertje dat nog te jong was om ons te vergezellen, nam ze een houten doosje uit haar zak met een beeldje van Sint-Jozef. Ieder zusterke heeft altijd een beeldje van de zorgzame Sint-Jozef bij zich. Ze gaf het ons en zei: "Geef dit aan uw dochtertje als herinnering aan zuster Maria van het Kruis." Als een groepje zusters haar opzocht, stelde ze soms voor een korte geestelijke lezing te doen. Ze liet dan een bladzijde lezen uit het boek van haar geliefde Pater Nouet, L'Homme d'Oraison. Een boek dat ze altijd bij zich had en waar ze steeds op terugkwam. Ze voegde aan de lezing graag een klein persoonlijk commentaar toe dat meestal handelde over de goedheid van de Heer Jezus, zijn liefde en barmhartigheid tegenover alle menselijke ellende. Op zekere dag was er in de lezing sprake van heilige tranen. Ze liet het boek sluiten en zei aan de zusterkens: "Misschien zijn er onder u die dit moeilijk kunnen begrijpen en die zeggen: 'Ik kan niet schreien en ik zou ook niet altijd willen schreien.' Maakt u niet ongerust over die heilige tranen. Het is niet nodiger te storten en uw ogen nat te maken. Brengt liever een welgemeend offer, bijvoorbeeld door een berisping in vrede te aanvaarden. Dat mag aanzien worden als heilige tranen. Ik ben er zeker van dat u op deze manier vandaag er al meerdere keren geschreid hebt." Deze woorden zijn een duidelijke illustratie van haar glimlachende goedheid en de diepte van haar innerlijk leven. Een andere keer was er in de lezing sprake van een wauw die een hulpeloos vogeltje aanviel. Commentaar van Jean: "Indien God ons niet bijstond, zouden wij tegen de bekoring geen grotere kracht hebben dan dit vogeltje tegenover de wauw. Wij moeten daarom overtuigd zijn verhoord te worden als we om kracht vragen. Zo zal ons vertrouwen groeien, vermits we door de kracht van God kunnen overwinnen." Op 29 april 1874 kwam er een postulante binnen die niet zo jong meer was. Madame Féburier. Haar echtgenoot, lid van de Sint-Vincius-vereniging te Parijs, had een groot deel van de bouwkosten van de kapel betaald. Hij stierf in 1873 en werd in de crypte begraven. Zijn vrouw besloot bij de zusterkens in te treden. "Zie," zei Jeanne, "dat is iemand die aan God weet te geven." Ze werd opgevoed in de visitatie. Ze was een grote dame en wordt nu zusterke der armen. Zekere dag bood madame Féburier haar arm aan Jeanne om haar de trap op te helpen. Zuster Marie de la Croix, die zich altijd heel klein wist, vertelde later: "Als ik niet gevreesd had haar verdriet te doen, zou ik dit geweigerd hebben. want ik ben verslagen dat zo'n grote dame de arm geeft aan een arm meisje als ik. Ze voegde eraan toe: het is waar dat de eer van het religieuze leven ver boven de grootheid van de wereld staat. Deze laatste gedachte is karakteristiek voor de denkwijze van Jeanne. Ze heeft haar kloosterfamilie met stelligheid voorgehouden alle kunstmatige grootheid, afkomst, geld, cultureel vernis te veronachtzamen. Het is opmerkelijk, bijvoorbeeld, te zien dat Jeanne-Marie Bouy, dienstmeisje van een mademoiselle Morel, kort na haar intrede in de congregatie overste werd. Het gaat hier over een duidelijke evangelische oproep, die echter zelden in praktijk gebracht wordt. Jeanne en haar gezellinnen hadden hem goed gehoord. Voor Jeanne bestond er in ieder geval geen gevaar te vergeten dat ze een arm meisje was. Men zorgde er wel voor haar daaraan te herinneren. Bij gelegenheid van een professie sprak Père Lepailleur eens in de zaal tot alle zusterkens. Hij gaf de oude zusters die aanwezig waren een compliment, noemde ze bij hun naam en zei dat ze de pijlers waren van de congregatie. Zuster Maria van het Kruis, die er ook was, werd niet genoemd. Doch ze liet niets blijken. Toch hoorde men haar eens in een gelijkaardige situatie in zichzelf spreken en mompelen: maar ik ben het toch die het werk begon. Doch niemand hoorde ooit een bitter of opstandig woord van haar. Hoogstens een ingehouden kreet van verdriet. Zekere dag, haar hoofd in haar handen, zou ze gezegd hebben: men heeft mij mijn werk ontstolen. Bij een andere gelegenheid herhaalde ze, zoals we zagen, deze woorden bij wijze van kwinkslag, toen ze met Abbé Lepailleur sprak: beste paterke, je hebt me mijn werk ontstolen, maar ik sta het u van harte af. Men stelde haar gewoonlijk voor als een simpele vrouw, en ze werd ook enigszins als zodanig behandeld. Een novice was eens getuige dat ze werd afgesnauwd. Ze antwoordde kalm: dank u wel, mijn goede moeder. Ze werd door Abbé Lepailleur en door de raad totaal in de steek gelaten en genegeerd. Op bijeenkomsten, ontvangsten en familiefeesten was ze nooit aanwezig. Ze werd nooit bij de oversten geroepen. De goede vader en de oversten werden feestelijk gevierd. Zij nooit. Ze was in Latour als een oud vrouwtje waar niemand aandacht aan gaf. Maar ze zag het werk door God gezegend en Christus erdoor verheerlijkt. Dat was haar vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. Ze wist dat wanneer er op het noviciaat gesproken werd over het bescheiden begin van de congregatie aan de jonge zusters gezegd werd niet te geloven wat er buiten het klooster verteld werd, dat zij de stichteres en het eerste zusterke was. Ze werd pas 2 jaar na het begin aangenomen. Niet zij had de eerste oude vrouw in huis gehaald. Zeker, deze werd opgenomen in haar huis dat als eerste asiel gediend had, maar Père Lepailleur betaalde een rente van 600 frank. De meeste jonge zusters namen dit zonder meer aan. Maar anderen waren verbaasd. En er moet onder deze jongeren steeds een enigszins clandestine traditie bestaan hebben, omdat enkelen door hun familie de ware toedracht kenden. Een postulante uit Saint-Servant zegt haar eens: mijn goed zusterke, jij bent het eerste zusterke. Gewoonlijk wist ze dan aan dergelijke opmerkingen door een glimlach te ontsnappen. Dit meisje wil alles weten. Doch deze keer werd ze overrompeld en antwoordde: ik ben het derde zusterke. Mijn mama heeft me gezegd dat jij het eerste bent. Meestal weigerde ze te antwoorden als men haar naar de waarheid vroeg. Men zal je er op het noviciaat wel over spreken. Alsof ze achter de horizon zag, voegde ze er soms aan toe: later zal je alles weten. Aan zusterkens die naar Saint-Servant gingen, zegt ze: er zal wel over mij gesproken worden, maar sla er geen acht op. De goede God weet alles. Zij wist heel goed, zij, aan wie ze zich toevertrouwd had. Het schijnt dat men haar een akte heeft willen doen tekenen waarin verklaard werd dat zij niet de stichteres of het eerste zusterke was. Ze zou dit geweigerd hebben. Ze wilde niet medeplichtig zijn aan die leugen. Enkele zusterkens hebben in een bepaalde periode bij haar een soort onbehagen waargenomen. Dat misschien verband hield met het onbehagen van de jongeren, die niet dulden dat zij als een gepensioneerde of als afgeschrevene beschouwd werd, zonder dat ze de gelegenheid hadden tegen deze openlijke leugen te reageren. Doch dit is een alleenstaand getuigenis, want vele anderen leggen er de nadruk op dat ze gedurende al die jaren in La Tour bekend stond om haar buitengewone vriendelijkheid, haar glimlach, haar spontane contacten. Als ze zusterkens aan het werk zag, ging ze naar hen toe en zei dan enkele schertsende of hartelijke woorden. In het washuis bijvoorbeeld. Ik ben heel blij te zien dat je zo'n goede stevige armen hebt en dat je de wasstamper zo goed weet te gebruiken. Haar eigen ervaring en hetgeen ze van anderen zag brachten haar tot meditatie van de nederigheid, het gezag, de gehoorzaamheid. Als men met een taak belast is, van overste, zegde ze, en men blijft niet bescheiden, dan besteelt men God. Beste luisteraars, tot hier het boek dat we vandaag gelezen hebben, Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, door Paul Milson. Morgen lezen we verder.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser, gepubliceerd op 25 maart 1987. We zijn ondertussen aangekomen aan het tweede deel, de Moeder van God te midden van de pelgrimerende kerk. Hoofdstuk 1, de kerk, het volk van God, aanwezig in alle volkeren van de aarde. De kerk gaat als een pelgrim in een vreemd land voort, te midden van de vervolgingen van de wereld en de vertroosting van God. En verkondigt het kruis en de dood van de Heer totdat Hij komt, naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 11, vers 26. Het Israël naar het vlees, dat als balling door de woestijn zwierf, werd reeds de kerk van God genoemd. Uit het tweede boek Ezra, hoofdstuk 13, vers 1, het boek Numeri, hoofdstuk 20, vers 4, het boek Deuteronomium, hoofdstuk 23, vers 1 en volgende. Evenzo wordt het nieuwe Israël ook de kerk van Christus genoemd, naar het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 16, vers 18. Want hij heeft haar voor zichzelf gekocht met zijn bloed, uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20, vers 28. Heeft haar vervuld met zijn geest en haar voorzien van de middelen die haar als zichtbare en sociale eenheid toekomen. God heeft allen die in het geloof Jezus beschouwen als de auteur van de verlossing en de bron van eenheid en vrede, tot één geheel verzameld en hen als kerk gevestigd, opdat zij voor ieder en voor allen het zichtbare sacrament van deze verlossende eenheid mogen zijn. Het Tweede Vaticaans Concilie spreekt over de pelgrimerende kerk en trekt daarbij een parallel met het volk van Israël, van het oude verbond dat door de woestijn trok. Deze reis heeft ook een uiterlijk karakter, zichtbaar in de tijd en de ruimte waarin zij historisch plaatsvindt. Want de kerk is voorbestemd zich over alle delen van de aarde uit te strekken en zo deel te nemen aan de geschiedenis van de mensheid. Maar tegelijkertijd overstijgt zij alle grenzen van tijd en ruimte. En toch is het wezenlijke karakter van haar pelgrimstocht innerlijk. Het gaat om een pelgrimstocht door het geloof, door de kracht van de verrezen Heer, een pelgrimstocht in de Heilige Geest, aan de kerk gegeven als de onzichtbare vertrooster, Parakletos. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Johannes. Hoofdstuk 14, vers 26, hoofdstuk 15, vers 26 en hoofdstuk 16, vers 7. Terwijl zij door beproevingen en verdrukkingen verder gaat, wordt de kerk gesterkt door de kracht van Gods genade, die haar door de Heer is beloofd, opdat zij, bewogen door de Heilige Geest, nooit ophoudt zichzelf te vernieuwen, totdat zij via het kruis het licht bereikt dat geen ondergang kent. Juist in deze kerkelijke reis van pelgrimstocht doorheen ruimte en tijd en nog meer door de geschiedenis van de zielen, is Maria aanwezig als diegene die zalig is omdat zij geloofde.
als degene die de pelgrimstocht van het geloof heeft verder gezet en als geen ander schepsel heeft deelgenomen aan het mysterie van Christus. Het concilie zegt verder dat Maria een diepgaande rol heeft gespeeld in de heilsgeschiedenis en op een bepaalde wijze de centrale waarheden van het geloof in zichzelf verenigt en weerspiegelt. Onder alle gelovigen is zij als een spiegel waarin op de meest diepgaande en heldere wijze de grote daden van God worden weerspiegeld. We lezen het in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 11. De kerk, door Christus op de apostelen gegrondvest, werd zich ten volle bewust van deze machtige werken van God op de dag van Pinksteren, toen degenen die in de bovenzaal bijeen waren, allen vervuld werden met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 4. En vanaf dat moment begint ook die geloofsreis, de pelgrimstocht van de kerk door de geschiedenis van individuen en volkeren. We weten dat Maria aan het begin van deze reis aanwezig is. We zien haar te midden van de apostelen, in de bovenzaal, gebedsvol smekend om de gave van de Geest. In zekere zin is haar geloofsweg langer. De Heilige Geest was reeds over haar gekomen en bij de aankondiging werd zij zijn trouwe bruid. Zij nam het woord van de ware God in zich op en bracht de volledige onderwerping van verstand en wil en vrijwillig instemmend met de door hem geopenbaarde waarheid gaf zij zich inderdaad volledig aan God over door de gehoorzaamheid van het geloof, waarbij zij aan de engel antwoordde: zie, ik ben de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. De geloofsweg die Maria heeft afgelegd, die we in de bovenzaal zien bidden, is dus langer dan van de anderen die daar bijeen zijn. Maria gaat hen vooraf, wijst hun de weg. Het moment van Pinksteren in Jeruzalem was voorbereid door het moment van de aankondiging in Nazareth, evenals door het kruis. In de bovenzaal ontmoet de weg van Maria, de geloofsweg van de kerk. En op welke wijze? Onder degenen die zich in de bovenzaal aan het gebed wijden, zich voorbereidend om de hele wereld in te gaan, nadat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, waren er sommigen die Jezus vanaf het begin van zijn zending in Israël geleidelijk had geroepen. 11 van hen waren tot apostelen aangesteld en aan hen had Jezus de zending doorgegeven die hij zelf van de Vader had ontvangen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. We horen het in het Heilig Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, vers 21. Dat had hij na de verrijzenis tegen de apostelen gezegd. En 40 dagen later, voordat hij terugkeerde naar de Vader, had hij daaraan toegevoegd: wanneer de Heilige Geest over jullie is gekomen, zullen jullie mijn getuigen zijn tot aan de uiteinden van de aarde. Naar de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8. Deze zending van de apostelen begon op het moment dat zij de bovenzaal in Jeruzalem verlieten. De kerk is ontstaan en groeit vervolgens door het getuigenis dat Petrus en de apostelen afleggen van de gekruisigde en verrezen Christus. En daar zijn heel wat verwijzingen opnieuw in de Handelingen der Apostelen van terug te vinden. Hoofdstuk 2, versen 31 tot 34.
hoofdstuk 3, versen 15 tot 18, hoofdstuk 4, versen 10 tot 12 en hoofdstuk 5, versen 30 tot 32. Maria heeft deze apostolische zending niet rechtstreeks ontvangen. Zij behoorde niet tot degene die Jezus naar de hele wereld stuurde om alle volken te onderwijzen, zoals we dat horen weerklinken in het evangelie volgens Matteüs hoofdstuk 28 vers 19, toen hij hun deze zending toevertrouwde. Maar zij was wel in de bovenzaal, waar de apostelen zich voorbereiden om deze zending op zich te nemen, met de komst van de Geest der waarheid. Zij was bij hen aanwezig. In hun midden was Maria toegewijd aan het gebed als de moeder van Jezus, van de gekruisigde en verrezen Christus. En die eerste groep van hen, die in geloof naar Jezus keken als de bron van het heil, wisten dat Jezus de zoon van Maria was en dat zij zijn moeder was, en dat zij als zodanig vanaf het moment van zijn ontvangen en geboorte een unieke getuige was van het mysterie van Jezus. Dat mysterie dat voor hun ogen was onthuld en bevestigd in het kruis en de verrijzenis. Zo keek de kerk vanaf het allereerste moment naar Maria door Jezus heen, net zoals zij naar Jezus keek door Maria heen. Voor de kerk van die tijd en van alle tijden is Maria een unieke getuige van de jaren van Jezus' kindertijd en verborgen leven in Nazareth, toen zij al deze dingen bewaarde in haar hart en ze overwoog. Maar bovenal was en is Maria in de kerk van toen en van alle tijden degene die zalig is omdat zij geloofde. Zij was de eerste die geloofde. Vanaf het moment van de aankondiging en het ontvangen van Jezus in haar schoot, vanaf het moment van zijn geboorte in de stal van Bethlehem, volgde Maria Jezus stap voor stap op haar moederlijke pelgrimstocht van geloof. Zij volgde hem tijdens de jaren van zijn verborgen leven in Nazareth. Zij volgde hem ook in de tijd nadat hij het ouderlijk huis had verlaten, toen hij begon te doen en te onderwijzen. Te midden van Israël. En bovenal volgde zij hem in de tragische ervaring van Golgotha. En nu, terwijl Maria bij de apostelen was, in de bovenzaal in Jeruzalem, bij het aanbreken van de kerk, vond haar geloof, geboren uit de woorden van de aankondiging, bevestiging. De engel had toen tegen haar gezegd: Ge zult zwanger worden en een zoon baren, en ge zult hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en hij zal voor altijd over het huis van Jacob regeren. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De recente gebeurtenissen op Golgotha hadden die belofte in duisternis gehuld. Maar zelfs onder het kruis faalde Maria's geloof niet. Zij was nog steeds degene die, net als Abraham, in de hoop geloofde tegen alle hoop in. Maar pas na de verrijzenis had de hoop haar ware aangezicht getoond en was de belofte werkelijkheid geworden. Want Jezus had, voordat hij terugkeerde naar de Vader, tegen de apostelen gezegd: Gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn leerlingen. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Zo had degene gesproken die door zijn verrijzenis zich had geopenbaard als de overwinnaar van de dood,
als degene die het koninkrijk bezat, waarvan, zoals de engel zei, geen einde zal kennen. Nu, bij de eerste dageraad van de kerk, aan het begin van de lange reis door het geloof dat op Pinksteren in Jeruzalem begon, was Maria reeds bij diegenen die het zaad waren van het nieuwe Israël. Zij was onder hen aanwezig als een uitzonderlijke getuige van het mysterie van Christus. En de kerk was ijverig in het gebed samen met haar, en tegelijkertijd beschouwden zij haar in het licht van het woord dat mens geworden is. Zo zou het altijd blijven. Want wanneer de kerk dieper doordringt in het hoogste mysterie van de menswording, denkt zij met diepe eerbied en devotie aan de moeder van Christus. Maria behoort onlosmakelijk tot het mysterie van Christus en zij behoort ook tot het mysterie van de kerk vanaf het begin, vanaf de dag van de geboorte van de kerk. Aan de basis van wat de kerk vanaf het begin is geweest en van wat zij voortdurend moet worden van generatie op generatie, te midden van alle volken van de aarde, vinden wij degene die geloofde dat tot vervulling zou komen wat haar door de Heer was gezegd. Het is juist het geloof van Maria dat het begin markeert van het nieuwe en eeuwige verbond van God met de mens in Jezus Christus. Dit heldhaftige geloof van haar gaat vooraf aan het apostolisch getuigenis van de kerk en blijft altijd in het hart van de kerk verborgen als een bijzonder nalatenschap van Gods openbaring. Al diegenen die van generatie op generatie het apostolisch getuigenis van de kerk aanvaarden, delen in dat mysterieuze erfgoed en delen in zekere zin in het geloof van Maria. De woorden van Elisabeth, zalig zij die geloofd heeft, blijven de maagd ook met Pinksteren vergezellen. Zij vergezellen haar van generatie op generatie, overal waar de kennis van het heilsmysterie van Christus zich verspreidt, door het apostolisch getuigenis en de dienst van de kerk. Zo wordt de profetie van het Magnificat vervuld. Alle generaties zullen mij zalig prijzen, want hij die machtig is, heeft grote dingen voor mij gedaan, en heilig is zijn naam. We horen het weer klinken in het heilige evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, versen 48 tot 49. Want de kennis van het mysterie van Christus leidt ons ertoe zijn moeder te zegenen, in de vorm van een bijzondere verering voor de Theotokos. Maar deze verering omvat altijd een zegening van haar geloof. Want de maagd van Nazareth werd bovenal gezegend, zalig, door dit geloof, in de overeenstemming met de woorden van Elisabeth. Zij die van generatie op generatie onder de verschillende volkeren en naties van de aarde het mysterie van Christus, het vlees geworden woord en verlosser van de wereld, met geloof aanvaarden, wenden zich niet enkel met eerbied tot Maria,

verkondigt en vereert. Roept zij de gelovigen op tot haar zoon en zijn offer en tot liefde voor de Vader. Om deze reden blijft het geloof van Maria, volgens het apostolisch getuigenis van de kerk, op een bepaalde wijze het geloof van het pelgrimsvolk van God. Het geloof van individuen en gemeenschappen, van plaatsen en bijeenkomsten, en van de verschillende groepen die in de kerk bestaan. Het is een geloof dat tegelijkertijd via zowel het verstand als het hart wordt doorgegeven. Het wordt voortdurend verworven of herwonnen door het gebed. Daarom kijkt de kerk in haar apostolisch werk ook terecht naar haar die Christus heeft voortgebracht, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, opdat door de kerk Christus ook in de harten van de gelovigen geboren mag worden en groeien. Vandaag, nu we op deze pelgrimsreis van het geloof het einde van het tweede christelijke millennium naderen, vestigt de kerk via de leer van het Tweede Vaticaans Concilie onze aandacht op haar zelfbeeld als het ene volk van God, onder alle volken van de aarde. En zij herinnert ons aan de waarheid dat alle gelovigen, hoewel verspreid over de hele wereld, in de Heilige Geest met elkaar verbonden zijn. We kunnen daarom zeggen dat in deze eenheid het mysterie van Pinksteren voortdurend wordt vervuld. Tegelijkertijd wijden de apostelen en de gelovigen zich in alle volken van de aarde aan het gebed, samen met Maria, de moeder van Jezus. Omdat zij van generatie op generatie het teken van het koninkrijk vormen dat niet van deze wereld is, zijn zij zich er ook van bewust dat zij zich te midden van deze wereld moeten verzamelen rond die koning aan wie de volken als erfdeel zijn gegeven, aan wie de Vader de troon van zijn vader David heeft gegeven, zodat hij voor altijd zal regeren over het huis van Jacob en aan zijn koninkrijk zal er geen einde komen. Tijdens deze tijd van waken is Maria, door hetzelfde geloof dat haar gezegend heeft, vooral vanaf het moment van de aankondiging aanwezig in de zending van de kerk, aanwezig in het werk van de kerk, om het koninkrijk van haar zoon in de wereld te brengen. Deze aanwezigheid van Maria komt tegenwoordig op vele verschillende manieren tot uiting, net zoals dat door de hele kerkgeschiedenis heen het geval was. Ze heeft ook een breed werkterrein. Door het geloof en de vroomheid van individuele gelovigen, door de tradities van christelijke gezinnen of huiskerken, van parochie- en zendingsgemeenschappen, religieuze instituten en bisdommen, door de uitstraling en aantrekkingskracht van de grote heiligdommen waar niet enkel individuen of lokale groepen, maar soms hele naties en samenlevingen, ja zelfs hele continenten, de moeder van de Heer zoeken, zij die zalig is omdat zij geloofde. De eerste onder de gelovigen is en daardoor de moeder van Emmanuel werd. Dit is de boodschap van het land Palestina, het geestelijk vaderland van alle christenen, omdat het het vaderland was van de verlosser van de wereld en van zijn moeder. Dit is de boodschap van de vele kerken in Rome en over de hele wereld die in de loop van de eeuwen zijn opgericht door het geloof van christenen. Dit is de boodschap van centra als Guadalupe, Lourdes, Fatima en de anderen die in de verschillende landen gelegen zijn. En hoe zou ik onder hen die in mijn eigen geboorteland Jasnagora gelegen is
niet kunnen

vermelden. Men zou wellicht kunnen spreken van een specifieke geografie van het geloof en de mariale devotie, die al deze bijzondere bedevaartsoorden omvat, waar het volk van God, de moeder van God, tracht te ontmoeten. Binnen de straal van de moederlijke aanwezigheid van haar die geloofde. Een versterking van het eigen geloof kunnen vinden. Want het is in het geloof van Maria, eerst bij de aankondiging en vervolgens ten volle aan de voet van het kruis, dat binnen de mensheid een innerlijke ruimte werd heropend, die de eeuwige Vader kan vullen met alle geestelijke zegeningen. Het is de ruimte van het nieuwe en eeuwige verbond, en deze blijft bestaan in de kerk, die in Christus een soort sacrament of teken is van innige vereniging met God en van de eenheid van de gehele mensheid. In het geloof dat Maria bij de aankondiging beleden heeft als de dienstmaagd des Heren, en waarin zij voortdurend het pelgrimsvolk van God over de hele aarde voorafgaat, streeft de kerk er krachtig en voortdurend naar om de hele mensheid terug te brengen naar Christus, haar hoofd, in de eenheid van zijn geest.

0: Hoofdstuk 2. De weg van de kerk en de eenheid van alle christenen. De geest wekt bij alle leerlingen van Christus het verlangen en de inspanning om allen naar de wijze die Christus heeft bepaald in één kudde onder één herder vreedzaam te verenigen. De weg van de kerk is speciaal in ons tijdperk gemarkeerd door het teken van het ecumenisme. De christenen zoeken wegen om de eenheid te herstellen, waarom Christus daags voor zijn lijden de Vader smeekte, voor zijn leerlingen, opdat zij allen één mogen zijn, zoals Gij, Vader, in mij en ik in U, dat ook zij in ons mogen zijn, opdat de wereld geloven dat Gij mij gezonden hebt. We horen het weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 17, vers 21. De eenheid van de christenen is een groot teken dat gegeven is om het geloof van de wereld op te wekken, terwijl hun verdeeldheid een ergernis is. De ecumenische beweging heeft op grond van een meer helder en verspreid bewustzijn van de noodzaak om tot de eenheid van alle christenen te komen, van de kant van de katholieke kerk haar hoogste uitdrukking gevonden in het werk van het Tweede Vaticaans Concilie. Het is nodig dat de christenen in zichzelf en in ieder van hun gemeenschappen de gehoorzaamheid van het geloof verdiepen, waarvan Maria het eerste en meest lichtende voorbeeld is. En aangezien zij het lichtend teken is van de vaste hoop en de vertroosting van het pelgrimerende volk van God, is het voor de Heilige Kerkvergadering een reden tot grote vreugde en vertroosting dat er onder de gescheiden broeders niet weinigen zijn die aan de moeder van de Heer en Verlosser de verschuldigde eer bewijzen, vooral Oosterse christenen. De christenen weten dat zij hun eenheid alleen werkelijk zullen terugvinden als deze gebaseerd zal zijn op de eenheid van geloof. Zij moeten niet geringe verschillen oplossen in de leer over het mysterie en het dienstwerk van de kerk, en soms ook over de taak van Maria in het heilswerk. De dialogen die de katholieke kerk begonnen is met de kerken en kerkgemeenschappen van het Westen komen steeds meer samen op twee onscheidbare aspecten van heilsmysterie. Als het mysterie van het mens geworden woord ons het mysterie van het goddelijk moederschap doet onderscheiden, en als de beschouwing van de moeder Gods ons op haar beurt voert tot een dieper begrip van het mysterie van de incarnatie, dan moet men hetzelfde zeggen van het mysterie van de kerk en van het mysterie van de taak van Maria in het heilswerk. Door dieper door te dringen in de twee mysteries en het ene te verhelderen door het andere, zullen de christenen die verlangen te doen wat Jezus hun zal zeggen, zoals hun moeder hen aanbeveelt, samen verder kunnen gaan op de pelgrimstocht van het geloof, waarvan Maria nog steeds het voorbeeld is en welke hen moet voeren tot de eenheid die gewild is door hun ene Heer, en zozeer verlangd wordt door hen die oplettend luisteren naar wat de Geest tegen de kerken zegt in deze tijd. Verwijzend naar het boek Openbaring van Johannes, hoofdstuk 2, versen 7, 11 en 17. Het is een gelukkig teken dat deze kerken en kerkgemeenschappen met de katholieke kerk overeenkomen op fundamentele punten van het geloof, ook wat de maagd Maria betreft. Zij erkennen haar immers als moeder van de Heer en nemen aan dat dit deel uitmaakt van ons geloof in Christus, waarlijk God en waarlijk mens. Zij zien op naar haar die aan de voet van het kruis de geliefde leerling als haar zoon ontvangt, die op zijn beurt als moeder ontvangt. Waarom zouden wij dus niet allen samen opzien naar haar als onze gemeenschappelijke moeder, die bidt voor de eenheid van de familie van God en die allen voorgaat aan het hoofd van de lange stoet van de getuigen van het geloof in de ene Heer, de Zoon van God, die zij door de Heilige Geest in haar maagdelijke schoot ontvangen heeft. Anderzijds wil ik benadrukken hoe diep de katholieke kerk, de orthodoxe kerk en de oude oosterse kerken zich één voelen door de liefde en de lof voor de Theotokos. Niet enkel zijn de fundamentele dogma's van het christelijk geloof over de drie-eenheid en de menswording van het woord van God uit de maagd Maria vastgesteld op ecumenische concilies die in het oosten zijn gehouden, maar ook verheerlijken de oosterse christenen met plechtige hymnen Maria altijd maagd en de heilige moeder van God in hun liturgie. De broeders van die kerken hebben ingewikkelde lotgevallen gekend, maar door hun geschiedenis heeft steeds een vurig verlangen gelopen naar christelijke inzet en apostolische uitstraling, welke vaak getekend is door vervolgingen die ook bloedig zijn geweest. Het is een geschiedenis van trouw aan de Heer, een authentieke pelgrimstocht van het geloof door de plaatsen en tijden heen, waarbij de Oosterse christenen steeds met onbeperkt vertrouwen opgezien hebben naar de moeder van de Heer, haar met lofzangen geprezen en voortdurend met gebed aangeroepen hebben. In de moeilijke ogenblikken van het gekwelde christelijke bestaan hebben zij tot haar hun toevlucht genomen, omdat zij er zich van bewust waren in haar een krachtige hulp te hebben. De kerken die de leer van Efeze beleiden, verklaren dat de maagd waarlijk moeder van God is, daar onze Heer Jezus Christus, die voor alle eeuwen naar de Godheid uit de Vader geboren is, in de laatste dagen voor ons en voor ons heil naar de mensheid geboren werd uit de maagd Maria, de moeder van God. De Griekse vaders en de Byzantijnse traditie hebben getracht door de maagd te beschouwen in het licht van het mens geworden woord, door te dringen tot de diepte van de band die Maria als moeder van God verbindt met Christus en de kerk. De maagd is blijvend aanwezig in heel de omvang van het heilsmysterie. De Koptische en Ethiopische tradities zijn tot deze beschouwing van het mysterie van Maria gebracht door de heilige Cyrillus van Alexandrië. En op hun beurt hebben zij haar geprezen met een overvloed van bloemrijke dichtwerken. Het poëtische genie van de heilige Ephrem de Syriër, de citer van de heilige geest genoemd, heeft onvermoeibaar de lof van Maria gezongen en in de gehele traditie van de Syrische kerk een spoor achtergelaten dat nog steeds levend is. De heilige Gregorius van Narek, een van degenen die op de meest stralende wijze de roem van Armenië uitmaken, diept in zijn lofrede op de Theotokos, met sterke dichterlijke inspiratie, de verschillende aspecten uit van het mysterie van de incarnatie. En ieder daarvan is voor hem een gelegenheid om de buitengewone waardigheid en de schitterende schoonheid te bezingen en te prijzen van de maagd Maria, de moeder van het mens geworden woord. Het verbaast daarom niet dat Maria een bevoorrechte plaats inneemt in de eredienst van de oude Oosterse kerken, met een onvergelijkelijke overvloed van feesten en hymnen. In de Byzantijnse liturgie gaat de lof aan de moeder in alle uren van het goddelijk officie samen met de lof aan de zoon. En met de lof die door de zoon opstijgt tot de vader in de Heilige Geest. In de anafoor, of het eucharistisch gebed van de heilige Johannes Chrysostomus, bezingt de verzamelde gemeente onmiddellijk na de epiclese als volgt de moeder van God. Het is waarlijk goed u zalig te prijzen, Theotokos, die allerheiligst bent, geheel zuiver en de moeder van onze God. Wij verheerlijken u die meer eer waardig bent dan de cherubijnen en onvergelijkelijk meer glorie dan de serafijnen. U die zonder uw maagdelijkheid te verliezen het woord van God ter wereld hebt gebracht. U die waarlijk de moeder van God bent. Deze lofprijzingen die in iedere viering van de eucharistische liturgie opstijgen naar Maria, hebben vorm gegeven aan het geloof, de vroomheid en het gebed der gelovigen. Zij hebben in de loop der eeuwen heel hun geestelijke houding doordrongen en in hen een diepe devotie opgewekt voor de geheel heilige moeder van God. Dit jaar, 1987, is het 12 eeuwen geleden dat het Tweede Ecumenisch Concilie van Nicea plaatsvond in het jaar 787, waarop een einde werd gemaakt aan de bekende controverse over de verering van de gewijde afbeeldingen en bepaald werd dat, volgens de leer van de Heilige Vaders en de universele traditie van de Kerk, samen met het kruis, de beeltenissen van de Moeder van God, van de engelen en van de heiligen voorgehouden mochten worden aan de verering van de gelovigen, zowel in de kerken als in de huizen en langs de wegen. Dit gebruik is bewaard gebleven in heel het oosten en ook in het westen. De beeltenissen van de maagd hebben een ereplaats in de kerken en de huizen. Maria wordt er afgebeeld als de troon van God die de Heer draagt en aan de mensen geeft, Theotokos, of als de weg die naar Christus leidt en hem toont, Odigitria, of als Orante die ten beste spreekt en als teken van de goddelijke tegenwoordigheid op de weg van de gelovigen tot aan de dag van de Heer, Deesis, of als beschermster die haar mantel uitspreidt over de volkeren, Pokrov, of als barmhartige maagd van de tederheid, Ereusa. Gewoonlijk wordt zij afgebeeld met haar zoon, het kind Jezus, dat zij op haar arm draagt. Het is de band met de zoon die de moeder verheerlijkt. Nu eens omarmt zij hem met tederheid, Glykophilousa. Dan weer lijkt zij hieratisch verzonken in de contemplatie van hem die de Heer van de geschiedenis is. Het is passend ook te herinneren aan de icoon van de heilige maagd van Vladimir, die voortdurend de geloofstocht begeleid heeft van de volkeren van het oude Rusland op de weg van het geloof. Het eerste millennium van de bekering tot het christendom van die edele landen nadert. Landen van nederigen, van denkers en van heiligen. Nog steeds worden de iconen onder verschillende titels vereerd in de Oekraïne, in Wit-Rusland en in Rusland. Het zijn beeltenissen die getuigen van het geloof en van de geest van gebed van het vrome volk, dat de aanwezigheid en de bescherming van de Moeder Gods ondervindt. Op die iconen schittert de maagd als beeld van de goddelijke schoonheid, verblijf van de eeuwige wijsheid, figuur van de Orante, oerbeeld van de contemplatie, beeld van de heerlijkheid. Zij die vanaf haar aardse leven de geestelijke wetenschap bezit, die ontoegankelijk is voor de menselijke reden en door het geloof de meest verheven kennis heeft bereikt. herinner ook nog aan de icoon van de maagd van het Cenakel, die samen met de apostelen bidt, wachtend op de Heilige Geest. Zou zij niet als het ware het teken van hoop kunnen worden voor allen die in de broederlijke dialoog hun geloofsgehoorzaamheid willen verdiepen? Deze rijkdom aan lofprijzing die opgestapeld is door de verschillende vormen van de grote traditie van de kerk, zou ons kunnen helpen om de kerk weer ten volle te laten ademen met haar twee longen, het oosten en het westen. Dit is nu meer dan ooit nodig, zoals ik meermalen heb bevestigd. Het zou een krachtig hulpmiddel zijn om de bestaande dialoog tussen de katholieke kerk en de kerken en kerkgemeenschappen van het Westen te bevorderen. Het zou ook voor de kerk onderweg het middel zijn om op meer volmaakte wijze haar Magnificat te zingen en te beleven. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de encycliek Redemptoris Mater, Moeder van de Verlosser, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1987. Een volgende keer gaan wij verder met het derde hoofdstuk van dit tweede deel, en dat draagt de titel Het Magnificat van de Pelgrimerende Kerk. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 6 juni, zaterdag in de 9e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 720 en de psalmen vanaf pagina 868. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aan God hoort de aarde en al wat erop is. Komt, laat ons hem aanbidden. God, oorsprong van barmhartigheid, die deze wereld stuurt en leidt, gij zijt in geest en wezen één, in drie personen God alleen. Zie hoe wij zingend voor u staan, neem onze smeekgebeden aan, opdat wij nu van zonden rein, steeds smaken u aanwezig zijn. Verwarm de harten door uw gloed, vervul met liefde ons gemoed, dat ziel en lichaam sterk en rein, voor uw ontvangst gereed mag zijn, opdat wij, zingend tot uw eer, in het nachtelijk uur, o Heer, eenmaal ontvangen uit uw hand, de glans van het hemels vaderland. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Wie zichzelf gering acht zoals een kind, is de grootste in het rijk der hemelen. Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer, mijn ogen kijken niet verwaand. Ik streef ook niet naar grote daden, hoger dan ik reiken kan. De stormen zijn bedaard in mij, en vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer, van nu af voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie zichzelf gering acht zoals een kind, is de grootste in het rijk der hemelen. Met een oprecht hart heb ik u, mijn God, vol blijdschap alles gegeven. Heer, denk in uw mildheid aan David, aan zijn bezorgdheid voor u. hoe hij de Heer had gezworen, de sterke van Jacob beloofd. Ik zal mijn huis niet betreden, niet rusten gaan op mijn bed. Ik gun mijn ogen geen slaap meer. Mijn oogleden weiger ik rust, tot ik voor de Heer een plaats vind, voor Jacobs sterke een huis. Wij hoorden ervan in Efrat en vonden de ark in Jearims velden. Laten wij binnengaan waar hij verblijft, vallen wij neer voor Gods voetbank. Reis op, Heer, en kom naar uw rustplaats, gij en de ark van uw majesteit. Uw priesters gekleed in gerechtigheid, uw heiligen dansend van vreugde. Omwille van David uw dienaar, verstoot uw gezalfde niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met een oprecht hart heb ik u, mijn God, vol blijdschap alles gegeven. De Heer heeft David gezworen, hij heeft zijn rijk voor eeuwig gevestigd. De Heer heeft David gezworen, een eed die hij nimmer breekt. Een telg uit uw geslacht zal ik op uw troon verheffen. Houden uw zonen zich aan mijn verbond, aan alles wat ik hun opleg, dan zullen hun zonen ook voor altijd zedelen op uw troon. Want God heeft Sion gekozen. Zijn woning wenste hij daar. Voor eeuwig zal ik hier rusten. Hier woon ik, dit is mijn keus. Met overvloed zegen ik deze stad. Haar armen lijden geen honger. Haar priesters kleed ik in welstand. Haar inwoners hebben het goed. Daar zal voor David een hoorn ontspruiten. Voor mijn gezalfde schijnt daar een licht. Zijn vijanden zal ik beschamen, maar hij draagt een stralende kroon. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft David gezworen, hij heeft zijn rijk voor eeuwig gevestigd. Komt en ziet wat de Heer heeft gedaan, zijn wonderen werken op aarde. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, daar wij leven door de Geest, willen wij ook leven volgens de Geest. Wij moeten niet verwaand zijn, elkaar niet voortdurend tarten en benijden. Als iemand op een misstap betrapt wordt, moet gij, geestelijke mensen, zo iemand in de geest van zachtmoedigheid oprichten. Let tegelijk op uzelf, gij kunt ook in verzoeking komen. Helpt elkaar zulke lasten te dragen. Op die manier zult ge de wet van Christus vervullen. Want wie meent iets te betekenen terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat ieder zijn eigen gedrag onderzoeken. Dan zal hij zijn roem wel voor zich houden en niet uitspelen tegen zijn naaste. Want ieder heeft zijn eigen vracht te dragen. Wie onderricht ontvangt in het woord van God, moet zijn leermeester laten delen in alle goeds dat hij bezit. Maakt u niets wijs, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. laten we niet moede worden goed te doen. Als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan onze geloofsgenoten. Ziet, met hoe grote letters ik u nu eigenhandig schrijf. Het zijn mensen die in de wereld een goed figuur willen slaan, die u de besnijdenis trachten op te dringen, alleen maar om niet vervolgd te worden terwille van het kruis van Christus. Want die mensen van de besnijdenis onderhouden zelf niet eens de wet, maar ze willen wel dat gij u laat besnijden, om zich daarop te kunnen beroemen. Mij mogen God ervoor bewaren, op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Het komt niet aan op besnijdenis of onbesnedenheid, maar op de nieuwe schepping. Vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven en over het Israël van God. Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Het is de geest die levend maakt. Het vlees is van geen nut. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Uit de geschriften van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, overleden in het jaar 430. De grootste gave van het nieuwe verbond is liefde. Dit kan niet duidelijker uitgedrukt worden dan door deze tekst van Paulus. Draagt elkaars lasten, en zo zult gij de wet van Christus volbrengen. Het is immers duidelijk dat Paulus de opdracht van de Heer zelf om elkaar te beminnen, de wet van Christus noemt. En zo belangrijk achtte Christus deze opdracht, dat hij kon zeggen, uit het feit dat gij elkaar bemint, zal men kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt. De taak nu van deze liefde is elkaars lasten dragen. Deze taak duurt niet eeuwig, en toch voert ze tot een eeuwig geluk, waarin er geen lasten meer zullen zijn die wij van elkaar te dragen hebben. Maar in dit leven, dat wil zeggen, nu wij hier onderweg zijn, moeten wij elkaars lasten dragen om eens te komen tot dat leven waarvan last geen sprake meer zal zijn. Specialisten hebben over de herten geschreven dat deze bij het oversteken van een stroom op zoek naar een grazige weide op een eilandje op zo'n manier achter elkaar gaan lopen dat ze voor elkaar de zware geweien dragen. Het dier dat volgt strekt namelijk de nek en legt zijn kop op het dier dat voor hem loopt. Maar aangezien er natuurlijk één dier is dat voorop loopt en geen ander dier voor zich heeft om zijn kop op te leggen, lopen zij, naar men zegt, om beurten voorop. Wanneer dus het dier dat voorop loopt moe wordt, gaat het op een gegeven moment achteraan lopen. Zijn plaats wordt dan ingenomen door het dier waarvoor het de last van het gewei gedragen heeft. Zo trekken herten, elkaars lasten dragend, een stroom over tot ze weer vaste grond bereiken. Misschien had Salomo dit gedrag van de herten op het oog toen hij schreef dat het hert van de vriendschap en de tortelduif van de genegenheid zich met u onderhouden. Want er is geen beter bewijs van vriendschap dan het feit dat men de last van zijn vriend draagt. Niets kan zozeer stimuleren tot deze dienstbaarheid en tot het volbrengen van de opdracht om de last van een ander te dragen, dan de gedachte aan datgene wat de Heer voor ons verdragen heeft. In deze geest spoort Paulus ons aan met de woorden: die gezindheid moet in u aanwezig zijn, welke Christus Jezus bezielde. Hoewel hij bestond in goddelijke majesteit, heeft hij toch niet eerzuchtig vastgehouden aan zijn gelijkheid met God. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door het bestaan van een slaaf op zich te nemen en gelijk te worden aan ons mensen. In zijn menselijk bestaan heeft hij zichzelf vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, en wel tot de dood op een kruis. Reeds eerder in deze tekst had Paulus gezegd: ieder moet bedacht zijn op het welzijn van anderen en niet op het eigen belang. De zojuist aangehaalde tekst sluit aan op deze zin, want onmiddellijk daarop vervolgt Paulus: die gezindheid moet in u aanwezig zijn, welke Christus Jezus bezielde. Dit komt dus hierop neer: door het feit dat het woord mens werd en onder ons verbleef en onze zonden op zich nam, hoewel hij zelf zonder zonde was, heeft Christus niet zijn eigen belangen ter harte genomen, maar de onze. Zo moeten ook wij, in navolging van hem, gaarne elkaars lasten dragen.

Helpt elkaars lasten te dragen. Op die manier zult ge de wet van Christus vervullen. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naaste. Op die manier zult ge de wet van Christus vervullen. Laat ons bidden. God, wat Gij beschikt in uw voorzienigheid, stelt nooit teleur. Nederig vragen wij, neem alles weg wat ons kan schaden, verleen wat ons tot hulp kan zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie, Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend

0: boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit Verrast door vreugde van C.S. Lewis. De vorige uitzendingen kan u steeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekad. We waren aangekomen aan hoofdstuk 13, het nieuwe gezicht. Tijdens mijn eerste 2 jaar in Oxford was ik, naast het mots halen en grades beginnen, druk in de weer met het mij aanmeten van, wat je zou kunnen noemen, een intellectueel nieuw gezicht. Het moest uit zijn met het pessimisme, het zelfbeklag, het gecoquetteer met het bovennatuurlijke, de romantische hersenschimmen. Kortom, zoals de heldin van Northanger, Abby, nam ik mij voor in het vervolg alleen nog op de allerverstandigste manier te oordelen en te handelen. En verstandigheid betekende voor mij op dat moment een aftocht, welhaast een wilde vlucht uit al het soort romantiek dat tot die tijd het voornaamste in mijn leven was geweest. Er was een samenspel van diverse oorzaken. Ten eerste had ik een oude, vieze, kakelende, tragische Ierse dominee leren kennen, die allang zijn geloof kwijt was, maar zijn baan en inkomen aanhield. In de tijd dat ik hem ontmoette, had hij alleen maar belangstelling voor bewijzen van menselijk voortbestaan. Hierover las en sprak hij zonder ophouden. En aangezien hij een zeer kritische geest had, kon hij nooit tot een slotsom komen. Vooral onthutsend was zijn combinatie van dit wilde verlangen naar persoonlijke onsterfelijkheid met een totale onverschilligheid voor alles wat onsterfelijkheid redelijkerwijs begerenswaardig zou kunnen maken. Hij streefde niet naar de zalige aanschouwing en geloofde niet eens in God. Zijn hoop was niet gericht op meer tijd om zijn eigen persoon te zuiveren en verbeteren. Hij droomde niet van hereniging met overleden vrienden of geliefden. Ik hoorde hem nooit met genegenheid over iemand spreken. Hij wilde alleen maar de garantie dat er iets wat hij ik kon noemen langer zou blijven bestaan dan, en dat tot bijna iedere prijs, zijn lichamelijk leven. Dit dacht ik althans. Ik was te jong en te hard om iets te vermoeden van zijn verborgen drijfveer. Dorst naar het geluk dat hem op aarde volkomen ontzegd was geweest. En ik meende nog nooit zo'n verachtelijke geesteshouding te hebben gezien. Iedere gedachte of dromerij die tot dit soort razernij kon leiden, diende, zo besloot ik, voortaan volstrekt vermeden te worden. Ik kreeg een tamelijk grote weerzin tegen de hele kwestie van de onsterfelijkheid en zette die uit mijn hoofd. De gedachte diende zich geheel te beperken tot the very world, which is the world of all of us, the place where, in the end, we find our happiness, or not at all. Ten tweede was het mijn lot geweest 14 dagen en ook bijna 14 nachten lang in nauw contact te verkeren met een man die krankzinnig werd. Hij was iemand van wie ik veel gehouden had en hij verdiende ook veel liefde. En nu moest ik helpen om hem vast te houden terwijl hij op de vloer lag te schoppen en te kronkelen en te schreeuwen dat hij door duivels verscheurd werd
en op dat moment in de hel werd gegooid. En ik wist dat deze man niet op de gebaande wegen was gebleven. Hij had geflirt met theosofie, yoga, spiritisme, psychoanalyse en wat niet al. Waarschijnlijk hield dit alles geen verband met zijn krankzinnigheid, want die had, geloof ik, fysieke oorzaken. Maar zo zag ik het toen niet. Ik meende een waarschuwing te hebben gehad. Op de grond liggen razen en tieren, dat kreeg je uiteindelijk van alle romantische verlangens en onwezenlijke speculatie. Be not too wildly amorous of the far, not lure the fantasy to its utmost scope. Veiligheid voor alles, dacht ik. Gebaande wegen, de aangegeven route. Geen gezwalk en lichten op. Na deze 2 weken durende nachtmerrie bleven de woorden doodgewoon en alledaags voor mij nog maandenlang een samenvatting van al wat mij begeerenswaardig leek. Ten derde werd in die tijd ons aller aandacht getrokken door de nieuwe psychologie. We slikten niet alles, dat deden toen maar weinigen, maar ondergingen er wel allemaal de invloed van. Wat ons het meest bezighield was fantasie of wishful thinking. We waren immers allemaal dichter en criticus en hechten grote waarde aan de verbeelding, imagination, in een hoge, Coleridge-achtige zin van het woord. Het werd daardoor belangrijk de verbeelding niet alleen te onderscheiden van inbeelding, wat Coleridge al deed, maar ook van fantasie, zoals die term in de psychologie gebruikt wordt. En wat, zo vroeg ik mezelf, waren al mijn delectable mountains en tuinen in het Westen dan nog anders dan pure fantasie? Was hun ware aard niet gebleken doordat ze me keer op keer verlokt hadden tot onverbloemd erotische mijmeringen of de ellendige nachtmerrie van de magie? In feite, zoals verteld in eerdere hoofdstukken, had de ervaring mij juist telkens geleerd dat deze romantische voorstellingen nooit iets anders waren geweest dan een soort flits of sintel die vrijkwam wanneer er vreugde optrad. Dat die bergen en tuinen nooit waren geweest wat ik wilde, maar slechts symbolen die zich ook niet als meer dan dat voordeden. En dat iedere poging om ze als de ware begeerlijkheid te benaderen al gauw een eerlijke mislukking te zien gaf. Maar in mijn ijver voor een nieuw gezicht zag ik kans dit te vergeten. In plaats van mij te bekeren van mijn beeldendienst, begon ik de onschuldige beelden die ik gediend had te lasteren. Met de zelfverzekerdheid van een jongen besloot ik dat ik dat soort dingen nu achter de rug had. Weg met Avalon, weg met de Hesperiden. Dat alles doorzag ik nu. Dit was precies het tegendeel van de waarheid. En ik zou me nooit weer laten beetnemen. Ten slotte was daar natuurlijk Bergson. Op de een of andere manier, die mij niet goed duidelijk wil worden als ik zijn boeken nu nog eens opensla, vond ik bij hem een afdoend antwoord op het idee van Schopenhauer, dat mij al zo lang achtervolgde. Dat het universum ook niet had kunnen bestaan. Met andere woorden, een der goddelijke eigenschappen, namelijk het noodwendig bestaan, kwam binnen mijn horizon. Ze was toen, en bleef nog lange tijd, verbonden met het verkeerde subject, namelijk het universum, en niet God.
Maar alleen al deze eigenschap was van een geweldige invloed. Heb je eenmaal de absurde gedachte laten varen dat de werkelijkheid een willekeurig alternatief voor het niets is, dan blijf je niet langer pessimist of zelfs optimist. Het heeft geen zin verwijten of complimenten te maken aan, of wat dan ook te zeggen over, het geheel. Ook wanneer je het met een Prometheïsche of Hardy-achtige houding blijft tarten en trotseren, ben je deel van ditzelfde geheel, dat dan ook door middel van jou quietly declaims the cursings of itself. Een vorm van vergeefse moeite die volgens mij het inspirerende essay The Worship of a Free Man van Bertrand Russell volkomen ondergraaft. Vervloeken was even zinloos en even onvolwassen als dromen over de tuin in het Westen. Men diende, zoals Carly's Lady, het universum te accepteren. Totaal, zonder voorbehoud, loyaal. Dit soort stoïcijns monisme vormde de filosofie van mijn nieuwe gezicht. En het gaf mij een groot gevoel van vrede. Misschien al sinds de tijd van mijn prepschool was ik nooit dichter in de buurt van een religieuze ervaring geweest. Er kwam hiermee een einde, ik hoop voorgoed, aan ieder idee van een verdrag of compromis met de werkelijkheid. Zoveel kan het inzicht in één goddelijke eigenschap al doen. Vreugde noemde ik nu esthetische ervaring. En op die manier had ik het er veel over. Ik zei dat het iets heel waardevols was. Maar ze kwam heel zelden en stelde dan niet eens veel voor. Die begindagen van het nieuwe gezicht waren over het geheel genomen een gelukkige tijd. Heel geleidelijk betrok de lucht. Er kwam meer zorg en miserie in mijn eigen leven. En Barfield beleefde that whole year of youth, when life act like an aching tooth. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door Vreugde. Onze generatie, die van de teruggekeerde soldaten, begon te verdwijnen. Oxford was vol nieuwe gezichten. Nieuwelingen vonden onze afwijkende opvattingen historisch begrijpelijk en interessant. Je verdere loopbaan werd een groter en nijpender probleem. Toen gebeurde er iets dat werkelijk vreselijk was. Vreselijk voor mij. Harwood, nog steeds met hetzelfde gezicht, en vervolgens ook Barfield, omarmde de leer van Rudolf Steiner en werden antroposoof. Het was een geweldige schok voor mij. Al datgene wat ik met zoveel inspanning uit mijn eigen leven had gebannen, zag ik nu terugkomen en opvlammen bij mijn beste vrienden. Bij mijn beste, maar ook, dacht ik, betrouwbaarste vrienden. De een zo onverzettelijk, de ander opgegroeid in een vrijdenkersfamilie en zo immuun voor alle bijgeloof, dat hij nauwelijks van het christendom had gehoord voordat hij naar school ging. Het evangelie kwam Barfield voor het eerst ter oren in de vorm van een gedicteerd lijstje. Gelijkenissen die alleen bij Matthäus voorkomen. Bij mijn ogenschijnlijk betrouwbaarste vrienden, maar bovendien op een moment waarop we elkaar het hardste nodig hadden. En toen ik het denken van Steiner leerde kennen, voor zover ik het ooit heb leren kennen, veranderde mijn ontzetting in afkeer en verontwaardiging. Want hier had je, zo te zien, alles wat gruwelijk was. Het gruwelijkst waren de dingen die mij vroeger hadden aangetrokken. Hier had je goden, geesten, leven na en voor dit leven, initiatie, occulte kennis, meditatie. Nee, maar verdomd, dit is middeleeuws, riep ik uit. Want ik zat nog vol van het chronologisch snobisme van die tijd en gebruikte de namen van vroegere periodes als scheldwoord. Hier had je alles wat het nieuwe gezicht had moeten uitsluiten. Alles waarmee je van de hoofdweg af kon dwalen naar die duistere plaatsen waar mensen op de grond liggen te kronkelen en roepen dat ze in de hel worden gegooid. Natuurlijk was het allemaal paardelijke nonsens. Er bestond geen gevaar dat ik erin zou trappen. Maar de eenzaamheid, het gevoel in de steek te zijn gelaten. Als vanzelf schreef ik mijn vrienden het soort verlangens toe dat mij zou hebben gedreven als ik antroposoof geworden was. Ik dacht dat zij toegaven aan die wilde, zoute begeerte naar het occulte. Maar alles wees al vanaf het begin op het tegendeel, zoals ik nu inzie. Zulk soort mensen waren zij niet. En voor zover ik zie, heeft de antroposofie dat soort ook niets te bieden. De antroposofie heeft iets moeilijks en in mijn ogen een geruststellende Duitse saaiheid over zich, waarop mensen die opwinding zoeken al gauw zouden afstoten. Ook heb ik nooit iets gemerkt van een nadelige uitwerking op het karakter van haar aanhangers. Eenmaal was ik getuige van een zeer goede uitwerking. Dit zeg ik niet omdat ik er zelf ooit over gepiekerd zou hebben mij eraan over te geven, maar gewoon om eerlijk te blijven en ook als late genoegdoening voor de vele harde, onrechtvaardige en bittere dingen die ik er ooit over zei
tegen mijn vrienden. Want Barfields bekering tot de antroposofie markeerde het begin van wat ik alleen maar kan aanduiden als de grote oorlog tussen hem en mij. Het kwam, godzijdank, nooit tot ruzie. Al had dat zomaar kunnen gebeuren als hij net zo onbehouwen tegen mij was opgetreden als ik tegen hem. Maar het was een bijna voortdurende discussie, soms per brief en soms van aangezicht tot aangezicht, die jaren duurde. En deze grote oorlog was een van de keerpunten van mijn leven. Barfield heeft nooit een antroposoof van mij gemaakt, maar door zijn tegenvuur werden twee elementen in mijn denken voorgoed teniet gedaan. In de eerste plaats maakte hij korte metten met wat ik mijn chronologisch snobisme heb genoemd. Kritiekloze aanvaarding van het intellectuele klimaat van je eigen tijd en het uitgangspunt dat alles wat uit die tijd is, om die reden niet serieus te nemen is. Je moet uitzoeken waarom het uit de tijd geraakt is. Is het ooit weerlegd? En zo ja, door wie, waar en hoe afdoende? Of is het gewoon weggeëbd, zoals iedere mode? Is het laatste het geval, dan zegt dat niets over de vraag of het juist of onjuist is. Dit inzicht brengt je tot het besef dat ook je eigen tijd een periode is. En ongetwijfeld, net als iedere periode, zijn eigen kenmerkende illusies heeft. Ze liggen meestal verscholen in de wijdverbreide vooronderstellingen waarvan een tijd zo doortrokken is dat niemand ze durft te bestrijden of de noodzaak ziet om ze te verdedigen. In de tweede plaats overtuigde hij mij ervan dat de standpunten die wij tot dusver hadden ingenomen geen ruimte lieten voor een bevredigende kennistheorie. Wij waren in de technische zin van het woord realisten geweest. Dat wil zeggen, het universum, zoals dat zich aan de zintuigen openbaarde, was voor ons de bodem van de werkelijkheid. Maar tegelijkertijd bleven wij over bepaalde bewustzijnsverschijnselen al die dingen beweren die eigenlijk hoorden bij een theïstische of idealistische visie. Wij hielden vol dat het abstracte denken onbetwistbare waarheid oplevert. Dat ons ethisch oordeel geldig is en esthetische ervaring niet slechts aangenaam, maar waardevol. Dit was toen, geloof ik, een gangbare zienswijze. Hij klinkt door in The Testament of Beauty van Robert Bridge, in het werk van Gilbert Murray en in The Worship of the Free Man van Russell. Barfield overtuigde mij ervan dat dit niet consequent was. Als denken een zuiver subjectief gebeuren was, dan konden wij dit alles niet langer blijven beweren. Als je de bodem van de werkelijkheid bleef situeren in het universum van de zintuiglijke waarneming, met behulp van instrumenten, gecoördineerd op een manier die wetenschap oplevert, dan zou je nog veel verder moeten gaan, zoals velen nadien hebben gedaan, en er een behavioristische theorie over logica, ethiek en esthetica op na moeten houden. Maar zo'n theorie was en is voor mij ongelooflijk. Het woord ongelooflijk, dat veel mensen gebruiken in de betekenis van onwaarschijnlijk of zelfs ongewenst, gebruik ik hier in een heel letterlijke betekenis.
bedoel dat geloven in datgene wat de behaviorist gelooft, een manoeuvre is die mijn gedachten gewoon niet willen uitvoeren. Ik kan evenmin mijn denken in deze vorm dwingen als ik met mijn grote teen achter mijn oor kan krabben of wijn uit een fles in de holte onderaan diezelfde fles kan gieten. Ik zag mezelf dan ook gedwongen om afscheid te nemen van het realisme. Al sinds het begin van mijn filosofiestudie heb ik geprobeerd het te verdedigen. Ongetwijfeld was dit ten dele alleen maar dwarsheid. De heersende filosofie in Oxford was toen idealistisch. En ik was van nature tegen de regering. Maar realisme kwam ten dele ook aan een emotionele behoefte tegemoet. Ik wilde een natuur die volkomen onafhankelijk van onze waarneming was. Iets dat anders was, onaandoenlijk, zelfstandig. Dit hoorde bij het Jenkiniaanse enthousiasme voor de eigenheid der dingen. Maar nu leek het erop dat ik dit moest loslaten. Ik moest, tenzij ik een ongelooflijk alternatief accepteerde, toegeven dat de geest geen laatkomer en geen bijverschijnsel is. Dat het gehele universum in laatste instantie geestelijk is. Dat onze logica bestaat in deelneming aan een kosmische logos. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

lezen verder het boek Verrast door vreugde. Het is, achteraf gezien, verbijsterend dat ik dit standpunt kon beschouwen als iets heel anders dan theïsme. Ik vermoed dat hier moedwillige verblinding in het spel was. Maar er waren in die dagen allerlei dekzeilen, isolatiemiddelen en beschermlagen voorhanden, waardoor het mogelijk was alle voordelen van het theïsme te genieten zonder dat je in God geloofde. Dit waren precies de dingen die verkrijgbaar waren bij de Engelse Hegelianen. Schrijvers zoals T.H. Green, Bradley en Bosanquet. Toen grote namen. De absolute geest, of liever nog, het absolute, was onpersoonlijk. Of kende zichzelf, maar niet ons, slechts in ons. En het was zo absoluut dat het eigenlijk niet veel duidelijker op een geest leek dan waar dan ook op. In ieder geval, hoe groter je verwarring hierover en hoe vaker je jezelf tegensprak, des te meer werd bewezen dat ons redenerend verstand zich slechts op het vlak der verschijning beweegt en dat de werkelijkheid wel ergens anders moet zijn. En waar anders dan, natuurlijk, in het absolute. Daar, niet hier, was de vollere glorie, achter het gordijn der zinnen. De met dit alles gepaardgaande emotie was zonder twijfel van religieuze aard. Maar dit was een religie die niets kostte. We konden religieus praten over het absolute, maar er was geen gevaar dat het iets met ons zou doen. Het was er. En het bleef er, veilig op zijn plaats. Het zou nooit hier komen. Nooit, plat gezegd, lastig worden. Deze quasi-religie was puur eenrichtingsverkeer. Allemaal omhoogdampende eros, zoals Nigren zou zeggen, geen omlaagschietende agape. Er was niets te vrezen en mooier nog, niets te gehoorzamen. Toch was één element hierin wel degelijk heilzaam. Het absolute was er en in dit er zat de verzoening van alle tegendelen. De transcendentie van alle eindigheid, de verborgen heerlijkheid, het enige wat volmaakte werkelijkheid bezit. Het had dus eigenlijk veel het karakter van de hemel. Maar het was een hemel waar nooit iemand in zou kunnen komen. Want wij zijn verschijningen. Zijn we er, dan zijn we per definitie niet we. Wie zo'n filosofie onderschrijft, leeft zoals Dantes deugdzame heidenen in verlangen zonder hoop. Of ze hebben, zoals Spinoza, hun God zo lief dat ze niet eens meer in staat zijn om naar zijn wederliefde uit te zien. Ik zou deze ervaring niet graag hebben gemist. Veel ervaringen die wel christelijk worden genoemd, zijn volgens mij minder religieus dan deze. Van de idealisten leerde ik de volgende stelregel, die ik nog steeds krachtig onderschrijf. Dat de hemel bestaat, is belangrijker dan dat iemand daar zal komen. En zo liet de grote hengelaar zijn vis uitspartelen. En ik besefte geen ogenblik dat ik aan de haak zat. Maar ik had twee grote vorderingen gemaakt. Bergson had mij het noodwendig bestaan laten zien. En vanuit het idealisme was ik één stap verder gekomen tot begrip van de woorden: wij danken u voor uw grote heerlijkheid.
De Noorse goden hadden mij daarvan een eerste aanduiding gegeven. Maar in die goden geloofde ik niet. En ik geloofde wel, voor zover men in een onding geloven kan, in het absolute. Hoofdstuk 14. Schaakmat. The one principle of hell is I am my own. Van George MacDonald. In de zomer van 1922 voltooide ik mijn greets. Er was geen betrekking in de filosofie te vinden, althans voor mij niet. En mijn langmoedige vader bood mij een vierde jaar in Oxford aan. In dat jaar studeerde ik Engels, om zo twee pijlen op mijn boog te krijgen. De grote oorlog met Barfield begon, geloof ik, in deze tijd. Zodra ik als student Engels was ingeschreven, ging ik naar het discussiecollege van George Gordon. En daar ontmoette ik een nieuwe vriend. Met de allereerste woorden die hij uitsprak, onderscheidde hij zich al van de 10 of 12 andere aanwezigen. Hij was een man naar mijn hart. En dat op een leeftijd waarop het ogenblikkelijke soort vriendschap van de jongere jaren een tamelijk zeldzaam verschijnsel wordt. Zijn naam was Neville Coghill. Al spoedig kwam ik met een schok tot de ontdekking dat hij, duidelijk de intelligentste en meest ontwikkelde van de groep, christen was en een volslagen supranaturalist. Hij had meer trekjes die ik wel aardig vond, zei het, ik was toen nog zo modern als wat, merkwaardig archaïs. Ridderlijkheid, eergevoel, hoffelijkheid, fidam en gentleness. Hij was wat je kon voorstellen bij een duelvechter. Hij sprak veel ribaldry, maar nooit villainy. Barfield was begonnen mijn chronologisch snobisme af te breken. Coghill gaf het nog een dreun. Zouden we inderdaad iets zijn kwijtgeraakt? Was het archaïsche gewoon beschaving en het moderne gewoon barbarij? Onder de critici die mij zien als een typische laudator temporis acti, zullen velen het merkwaardig vinden dat deze vraag zich zo betrekkelijk laat in mijn leven aan mij voordeed. Maar de sleutel tot mijn boeken is de stelregel van Donne. Het meest gehaat zijn de ketterijen die men achter zich gelaten heeft. Mijn krachtigste uitspraken gaan over de dingen waartegen ik me lang heb verzet en die ik pas laat heb aanvaard. Deze verontrustende factoren bij Coghill vonden hun plaats in een meer omvattende verontrusting, die nu mijn hele vroegere manier van denken in gevaar bracht. Alle boeken begonnen zich tegen mij te keren. Ik moet eigenlijk wel zo blind als een mol zijn geweest om toen, niet allang, de belachelijke tegenstrijdigheid te hebben gezien tussen mijn levensleer en dat wat ik als lezer in werkelijkheid beleefde. George MacDonald had meer voor mij betekend dan enige andere schrijver. Jammer was natuurlijk wel zijn obsessie met het christelijk geloof. Hij was desondanks goed. Chesterton had meer gezond verstand dan alle moderne schrijvers bij elkaar. Natuurlijk, afgezien van het christelijke. Johnson was een van de weinige schrijvers die ik volstrekt betrouwbaar achtte. Eigenaardig genoeg had hij diezelfde kronkel. Zo ook Spencer en Milton, door een merkwaardig toeval. Zelfs bij de schrijvers uit de oudheid trad deze paradox op. De meest religieuze onder hen, Plato, Arcilius, Vergilius,
waren duidelijk diegenen bij wie ik werkelijk voedsel vond. Anderzijds vond ik de schrijvers die niet aan religie leden en die in theorie mijn volle sympathie hadden moeten hebben, Shaw, Wells, Mill, Gibbon, Voltaire, allemaal een beetje slap. Tiny. Blikkerig noemden wij dit als jongens. Niet dat ik ze niet graag las. Het waren allemaal onderhoudende auteurs, vooral Gibbon. Maar ook bijna niets meer dan dat. Zij schenen geen diepte te hebben. Ze waren te simpel. De ruigheid en dichtheid van het leven vond je in hun boeken niet terug. Nu ik Engels studeerde, werd de paradox steeds heviger. Ik werd diep geroerd door The Dream of the Root en nog dieper door Langland. Was tijdelijk bedwelmd door Donne. Vond een diepe en blijvende voldoening bij Thomas Brown. Maar het meest onrustbarend van allemaal was George Herbert. Hij overtrof naar mijn gevoel alle schrijvers die ik ooit gelezen had. Ik vond dat hij beter dan iedere andere auteur die ik kende het karakter wist te treffen van het leven zoals we dat in werkelijkheid leiden, van moment tot moment. De arme stakker deed dit echter niet langs directe weg. Hij meende gebruik te moeten maken van het medium dat ik toen nog de christelijke mythologie noemde. Anderzijds vond ik de meeste schrijvers, die je voorlopers van moderne verlichting zou kunnen noemen, maar weinig zaaks en stom vervelend. Ik vond Bacon, eerlijk gezegd, een saaie, bombastische ezel. Baande me geeuwend een weg door de toneelschrijvers van de Restoration-tijd. En toen ik, na een moedige strijd, de laatste regel van Don Juan bereikt had, schreef ik eronder, never again. De enige niet-christenen die in mijn ogen werkelijk iets wisten, waren de romantici. En onder hen waren er heel wat die een gevaarlijk tintje van iets als religie vertoonden. Soms zelfs van christelijk geloof. Uiteindelijk was het allemaal bijna samen te vatten met een verbastering van Rolands befaamde versregel in de Chanson. Christenen hebben het mis, maar alle anderen vervelen mij.

0: En zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden. Beste luisteraars van Radio Maria. Volgende keer zijn we er terug en lezen we verder uit Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. Meer informatie kan u terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Boekhat.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn vandaag zaterdag in de 9e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 721. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 871.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer in de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijke duister schrikt voor victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht, bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
2: Dat de morgen waar wij thans om smeken komt met wolkenglans, en dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer. Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit.
2: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
2: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
2: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid, en laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
2: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Vertrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Reeds vroeg in de ochtend zien mijn ogen naar u uit. Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
2: Wij zingen de Heer toe. Hij toonde zijn glorie. Paarden en ruiters dreef hij in zee.
1: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
2: Ja, hij is mijn God. Hem zal ik loven. De God van mijn vader, hem prijs ik hoog.
1: Een machtig strijder, zijn naam is de Heer. Dreef Farao's wagens en strijdmacht in zee.
2: U sneuven van toorn juik het water omhoog. De vloed blijft staan als een dam. En midden de zee bestaarde de afgrond.
1: De vijanden schreeuwden, vooruit haalt ze in, wij delen de buit, wij zwelgen in weelde. Wij trekken het zwaard en slaan allen neer.
2: Toen blees weer uw adem, de zee overwilgen. Zij zonken als lood in de kolkende vloed.
1: Wie is uw gelijk, Heer, onder de goden? Wie is zo schrikbarend, zo heilig als gij? Geducht om uw wondere werken.
2: Gij sterkte uw hand uit, de aarde versloond hen, maar voor het volk dat gij vrijgekocht hebt, zet gij barmhartig en leedsman geworden.
1: Uw machtige arm heeft dat volk gedragen, tot waar uw heilige woonplaats is.
2: Daar neemt gij hen op en gaat gij hen planten, op de berg die uw erfdeel is, waar gij, Heer, uw burcht hebt gevestigd.
1: Het heiligdom, Heer, door uw handen gebouwd. De Heer zal heersen voor altijd en eeuwig.
2: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered. Loof nu de Heer, alle naties der aarde.
2: Looft nu de Heer, alle naties der aarde. Huldigt de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
2: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft nu de Heer, alle naties der aarde. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als ge zo handelt, zult ge nooit ten val komen. En wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland. Jezus Christus.
2: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht.
2: Mijn bezit in het land der levenden.
1: Gij zijt mijn toevlucht.
2: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Tot u roep ik, Heer mijn God, gij zijt mijn toevlucht. Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te bannen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, verlicht hen die in het duister zijn. Geleid onze voeten op de weg van uw vrede.
2: Zegenen wij Christus, die in alles aan zijn broeders en zusters gelijk wilde worden, om als een medelijdend en getrouw hoge priester hun belangen bij God te behartigen. Vragen wij hem, Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Zoon van gerechtigheid, u wijden wij deze dag toe. Gij hebt ons het licht geschonken in het doopsel.
2: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: U willen wij prijzen, alle uren van deze dag, en in alles uw naam verheerlijken.
2: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Uw moeder Maria bewaarde uw woord in haar hart. Help ons vandaag te leven naar uw woord.
2: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde.
1: Laat ons in deze vergankelijke wereld uitzien naar het onvergankelijke en door geloof, hoop en liefde reeds nu de vreugde ondervinden van het samen zijn met u.
2: Heer, schenk ons de rijkdom van uw liefde. En laten we nu samen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Heer, wij bidden u, verlicht ons hart door de luister van uw verrezenis, zodat wij bevrijd worden van duisternis en dood en opgaan naar de hemelse heerlijkheid door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Welkom aan de luisteraars van Radio Maria, die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gistel. Goeie mensen, allemaal welgekomen op deze eerste zaterdag van de maand, deze gebedsdag, waar wij ons opnieuw mogen verzamelen in het gebed en in de Heilige Eucharistie, biecht en aanbidding. Zo worden wij als het ware ondergedompeld in de liefde van Jezus zelf. Ook in deze maand juni aan hem toegewijd, de maand van het Heilig Hart. Hier vooraan heeft broeder Dirk dit mooie beeld geplaatst met de mooie bloemen. Goed om ons hart nog meer te geven aan de Heer. Hij die ook alles heeft gegeven voor ons, zijn eigen leven, zijn leven op het kruis, zijn offer voor ons gegeven. Zozeer heeft hij ons bemind dat hij zijn leven wilde geven voor ons om ons te redden. Heel arm is hij geworden, helemaal ontledigd om ons alles te geven. Maria nodigt ons dan ook uit om ook ons hart te openen voor hem en onze wederliefde aan hem te betonen. Goed om ons hart dan ook klaar te maken om Jezus te ontvangen. En daarom bidden wij nederig om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de algoede, de barmhartige God zich over elk van ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

0: Vandaag gedenken we in de kerk ook de heilige Norbertus. Hij leefde in de 11e eeuw. Eerst was hij kanunnik en dan later verlangde hij om samen met enkele gezellen een meer evangelisch leven te leiden. Samen gingen zij zich vestigen in Frankrijk en Prémontré, waar Norbertus de orde stichtte van de Premonstratensers. Ook werd hij later benoemd tot aartsbisschop van Magdeburg. En zo werkte hij ook mee aan de vernieuwing van de kerk in Duitsland. En laat ons nu bidden. Almachtige eeuwige God, voor kleine mensen zijt gij bereikbaar. En rechtelozen neemt gij in bescherming. Wij vragen u, geef ons de eenvoud van hart, dat wij naar allen toe gaan die om hulp verlegen zijn. Schenk ons ook de moed om met elkaar te delen alles wat gij ons hebt toevertrouwd, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Dierbare, ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en bij zijn koningschap. Verkondig het woord, dring aan, te pas en te onpas. Weerleg, berisp, bemoedig, in één woord, geef uw onderricht met groot geduld. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hen naar de mond praten. En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei mythen. Maar gij, blijf nuchter bij dit alles. Aanvaard uw lijden. Doe het werk van een evangelist. Wijd u geheel aan uw dienst. Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd. Het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal belonen op de grote dag. En niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst. Woord van de Heer. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer.
2: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer.
1: Mijn mond was vervuld van uw lof. U prijs ik van vroeg tot laat. Verwerp mij nu niet in mijn ouderdom. Laat mij niet los, nu mijn krachten bezwijken.
2: Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer.
1: Maar ik blijf steeds vol vertrouwen, draag elke dag bij tot uw lof. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, uw bijstand de hele dag. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer. Gods macht zal ik alom verhalen en uw gerechtigheid loven, Heer. Van jongs af heb ik het ondervonden en nu nog prijs ik uw daden. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer. Dan zal ik bij harpspel uw trouw bezingen, met citerspel Israëls heilige loven. Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, Heer.

Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan dat in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd gaf Jezus bij zijn onderricht ook deze waarschuwing. Wacht u voor de schriftgeleerden, die graag in lange gewaden rondlopen, die zich laten groeten op de markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen en op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar die de huizen der weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een strenger vonnis worden uitgesproken. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek toe hoe het volk koperstukken daarin wierp, terwijl menige rijken er veel in liet vallen. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 penningen ter waarde van 1 cent inwierp. Hij riep nu zijn leerlingen bij zich en sprak: voorwaar, ik zeg u, die arme weduwe heeft het meest geofferd van allen die iets in de offerkist wierpen. Allen wierpen ze er iets in van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoe al wat ze bezat, alles waar ze van leven moest. Woord van de Heer.

Paulus is aan het einde gekomen van zijn leven. Hij weet dat hij weldra zijn leven zal geven voor het geloof dat hij zal worden gedood. In zijn brief aan Timotheus, een van zijn geliefde leerlingen, schrijft hij om hem te bemoedigen, nog goede raad mee te geven. Deze man die een tijd bij hem is gebleven en die Paulus heeft aangesteld tot leider van de gemeente van Efeze. Hij zal de bisschop worden daar om het volk voor te gaan in het geloof. Geen makkelijke taak die hij opdraagt aan zijn leerling Timotheus. Ook in een moeilijke tijd. Een tijd een beetje te vergelijken met onze tijd. Mensen die het woord van God niet langer verdragen en die, mogen we zeggen, wel onverschillig zijn geworden tegen God en zijn liefde. Dit ervaren wij ook zelf. Wij die leven in de wereld, die komen bij onze familie of bij onze vrienden. Hoe moeilijk het is om het woord van God nog te spreken, om daarover te getuigen. Wij voelen ons als het ware niet meer thuis in onze eigen kring, waar wij voelen hoe mensen zo dikwijls oppervlakkig leven en waar gesprekken zo flauw zijn geworden. Moeilijk om nog een gepast woord van liefde en van vrede te spreken. Toch zal Paulus Timotheus opdragen het woord van God te verkondigen. Dring aan, te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig en geef uw onderricht met groot geduld. Ja, geduld hebben wij wel nodig met de mensen rondom ons, zoals ook God wellicht geduld heeft met ons en bereid is om ook ons kwaad, onze zonden te vergeven. Paulus zegt, er zal een tijd komen dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen kunnen verdragen. De gezonde leer van de kerk ook, de waarheid van het evangelie. Ze kunnen het niet langer verdragen en zullen dit woord van God zelfs bestrijden. Ze willen andere leraars die hen de mond praten. En de mensen zullen hun oren sluiten voor de waarheid. Ja, ook in deze moeilijke tijd leven wij allemaal. En toch worden wij ook opgeroepen om geduldig te blijven, liefdevol, dit te verdragen, zoals Paulus zegt. Blijf nuchter bij dit alles, blijf bezonnen en aanvaard uw lijden. Trouw blijven aan het geloof, ook in deze moeilijke tijd, zoals ook Paulus het heeft gedaan. Ik heb de goede strijd gestreden. En hij vergelijkt het leven met een loopwedstrijd. Ik heb de wedstrijd uitgelopen, het kunnen voleindigen en ik heb mijn geloof kunnen bewaren, ook in deze moeilijke tijd waar het werd aangevochten. Het geloof bewaren, daartoe zijn wij ook allemaal uitgenodigd. Ondanks de zorgen, de pijn van deze tijd die wij allemaal te dragen hebben. Maar het zal niet voor niets zijn, God zal ons belonen. We zullen de beloning ontvangen. Allen die met liefde hebben uitgezien om Jezus te ontmoeten op het einde van ons leven. Geduldig blijven, liefdevol verdragen. Toch proberen te getuigen van ons geloof waar wij het kunnen. Niet beschaamd te zijn omwille van ons geloof, maar met fierheid te dragen. En ook te leven vanuit de liefde die wij toch elke dag opnieuw van onze Heer mogen ontvangen. Niet gelovig zijn om op te vallen bij de mensen, zoals de schriftgeleerden, zoals wij hoorden in het evangelie. Zij die enkel maar willen gezien worden om te worden geëerd en geprezen. Plus zijn op voorname zetels in de maaltijden en de synagogen. Ze leven te veel voor de schijn. Schijnheiligheid zal Jezus altijd bestrijden. Want Jezus kent ons hart. Hij kijkt niet naar het uiterlijk, maar hij doorgrondt ons. Hij ziet in het verborgene en ziet wat er leeft bij ons, diep in ons hart. Onze intentie,
waarmee wij alles doen. We kunnen ons niet verbergen voor Jezus. Hij weet waarom wij iets doen en met welk hart wij het doen. Hij zal waarschuwen voor deze schriftgeleerden die zo dikwijls in opstand komen tegen hem. En die erop uit zijn om hun macht te behouden. En zij denken van zichzelf dat zij goed bezig zijn, maar eigenlijk zijn zij op de verkeerde weg. Zij leven maar voor de uiterlijkheden en zijn met hun hart ver van de Heer. Jezus zal een ander voorbeeld geven om na te volgen. Een arme weduwe die in de tempel is en die daar een paar kleine centjes in de offerkist werpt. Voor het oog van de mensen maar een heel klein beetje. En wellicht zullen ze deze vrouw met vernietigende ogen bekijken. Ze geeft maar heel weinig. En wij werpen met een groot gebaar veel geld in de offerkist. Zo denken ook wellicht de schriftgeleerden en fariseeën, de rijke mensen. Maar, zegt Jezus, ik kijk naar haar hart. Zij heeft eigenlijk het meest geofferd van allen die iets wierpen in de offerkist. De meeste mensen gaven iets van hun overvloed, maar zij offerde van haar armoede alles wat zij bezat, alles waar ze van leven moest. Inderdaad, het gaat niet om hoeveel wij geven, maar met welk hart wij dit doen. Geven wij uit liefde, dan zal God ons belonen. Goed om dit voorbeeld na te volgen. Geef ons hart ook in overgave te kunnen geven aan de Heer. Niet zo gemakkelijk, want zozeer zitten wij soms gevangen in ons egoïsme, in ons eigen kleine ik, en hebben wij het zo moeilijk om los te komen van onszelf en van alles wat wij bezitten, om heel ons vertrouwen, onze hoop ook te stellen op de Heer die ook zorg draagt voor ons. Ook Maria roept ons op, keer met liefde terug naar God. Geef hem uw liefde, wees een overgave, geef ook, durf ook heel uw leven geven aan hem. Want God is liefde en hij schenkt u de diepe vrede van het hart. Een oproep van Maria om daar ook werk van te maken. Zij die van ons houdt en die met heel haar hart ook naar ons toekomt, naar onze wereld. En ze roept ons op om meer tijd te geven aan het gebed. Daar waar wij Jezus kunnen ontmoeten en waar wij zijn kracht ontvangen, de Heilige Geest ook, om te leven in overgave. Steeds meer te leven vanuit ons hart en ook heel ons hart te geven aan de Heer.

los te komen van onszelf, ons te versterven, om te vasten. Veel mensen hebben daar zo moeilijk mee en laten vlug de armen zakken, maar eigenlijk moeten wij daaraan leren trouw zijn. Telkens opnieuw beginnen om met gebed en vasten ook deze wapens te gebruiken tegen het kwaad in de wereld. Gebed en vasten, zegt moeder Maria, kan oorlogen stoppen, het kwaad tegenhouden en de duivel binden. Zij wil ons nodig hebben. Wij zijn allen haar geliefde kinderen en zij roept ons op om trouw te zijn aan haar oproep. Om opnieuw de draad van het dagelijks gebed, de rozenkrans, en het wapen van de vasten weer op te nemen. Op die manier heeft zij ons nodig en kan zij door ons gebed ook het kwaad in de wereld bestrijden. We zien zoveel oorlog en gaten om ons heen. Ook in het dagelijks leven zijn mensen zo dikwijls agressief en zijn zij zo gebeten op de mensen rondom hen. De liefde die als het ware wegvloeit uit de harten van de mensen. Zij worden hard van hart en vergeten dat God er is en dat hij ook zijn liefde wil schenken aan de wereld. Mochten wij dan ook de hand nemen van Maria in deze moeilijke tijd, mochten wij onze moed bewaren, volhardend zijn in gebed en vasten, en zo met heel ons hart terugkeren naar God, die de liefde zelf is. Vragen wij de kracht aan de Heilige Geest om ons helemaal te kunnen geven aan God. Niets achter te laten, maar ons totaal te geven in overgave en in vertrouwen. Amen.

Vanuit ons geloof, vanuit ons vertrouwen, mogen wij nu ook al onze gebeden tot bij de Heer brengen in onze voorbidden. Wij bidden voor allen die het geloof verkondigen, dat zij kracht ontvangen van de Heilige Geest, het woord van de waarheid blijven spreken, ook in onze moeilijke tijd. En dat ook wij getuigen worden van ons geloof, waar wij kunnen met liefde en met geduld. We bidden voor onze gezinnen, dat ook daar het geloof en het gebed mogen terugkeren. Dat de ouders ook inzien dat het nodig is om het geloof te beleven in het gezin. Ook samen met de kinderen te bidden en de schoonheid van het geloof te leren. Voor alle gezinnen die het moeilijk hebben, die in problemen zijn geraakt of in verdeeldheid waar ruzie heerst, dat ook daar opnieuw de vrede van de Heer mag komen in de harten. Voor alle jongeren, dat ze ook zij leren op de goede weg te blijven van het geloof, dat zij het goede spoor houden in hun leven. We bidden voor de intenties van de grote groep jongeren die deze week ook hier zijn gekomen in de abdij. Zij die een tocht hadden gemaakt en die hier hebben overnacht. Ook voor de leerkrachten die gaan begeleiden. Dat zij de jongeren ook blijven helpen om de waarheid te vinden in hun leven en zich los te maken van het kwaad. Voor al die vastzitten in kwaad en zonde, dat zij door ons gebed, door Gods barmhartigheid, ook mogen tot bekering komen. Voor alle zieken die ons gebed gevraagd hebben, voor allen die getroffen zijn door kanker, bijzonder bidden wij verder voor Bart, voor goede therapie, dat ook hij kracht mag ontvangen door ons gebed om te kunnen volharden. Dat ook zijn lichaam tot genezing mag komen. Ook voor allen die hem daarbij begeleiden. Ook bidden wij voor een meisje van 5 jaar getroffen door een hersentumor, Ilva, om ook goede therapie en genezing te krijgen.

bidden ook voor genezing van Luc, de man van Brigitte, en ook voor het gezin van Isilda. Ook voor al onze dierbaren die overleden zijn, voor een overleden echtgenoot, Maurice Vermeulen, een onkel van zuster Greta. En ook voor de zielrust van Honoré Vermeers. Ook voor de overledenen van de familie Maillard, de Volder. Hier mochten zij allen thuiskomen bij u in het eeuwig leven.

gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. En nu dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot

gezegend zijt gij, God, de Heer van al wat leeft. Uit uw welde hand hebben wij deze beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

0: Met dan, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen we de Heer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons geslacht.
0: Heer God, vol vertrouwen in uw goedheid, zijn wij met onze gaven samengekomen rond dit altaar. Maak ons tot zuiveren van hart door deze viering, waarin wij de weldoende kracht ondervinden van uw genade, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij nu dank aan de Heer onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden, in uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel ten leven genomen, en aan hen die verloren waren, hebt gij behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning en majesteit, laat ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze hulde wordt gehoord, als u ter eer dit lied wordt aangegeven.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u zend over dit brood en deze wijn, de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zolang wij ook toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en deze heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijkheid.
1: Zend uw Vader de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
2: Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, in het bijzonder de heilige Godelieve en de heilige Norbertus. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Bidden wij dan samen, verenigd met alle christenen, bidden wij met heel ons hart, met woorden die Jezus aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
3: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij met u.
3: Met u, Jezus.
4: Zusters en broeders, laten we dan die vrede van de Heer ook aan elkaar toe. Ja, ik weet het niet.

0: Zalig zij die nu genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: Laten we nog samen bidden met Maria voor haar intenties en bijzonder ook voor vrede in de wereld, in de harten van de mensen, in de gezinnen en families. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heer onze God, richt door uw Heilige Geest het leven van allen, aan wie gij het lichaam en het bloed van Christus tot spijs en drank hebt geschonken. Geef dat wij u niet alleen in taal en woord belijden, maar in daden waaruit oprechtheid spreekt. En dat wij eenmaal verdienen bezit te nemen van uw koninkrijk door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan allen, de Almachtige en de Barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaan wij allen heen in vrede.
1: Wij danken God.
2: We zingen nummer 364.

Beste luisteraars, wij danken u voor het meevieren van de Eucharistie met de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit de Abdijkerk te Gestel. Wij horen elkaar komende woensdag weer terug en wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: De week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Opnieuw is daar het moment aangebroken om even terug te blikken op de voorbije week, wat we zoal in de eerste week van de junimaand hebben mogen ontvangen op Radio Maria. En dat nadat we natuurlijk onze Mariathon maand van de maand mei hebben besloten. Zoals steeds heeft u de mogelijkheid om ons iets te laten weten. Als u vragen heeft of opmerkingen, dan mag u die altijd bezorgen aan info@radiomaria.be. U heeft ook de mogelijkheid om te telefoneren. Dat kan tijdens de openingsuren van de radio 0610 41 47 47. En als u een fragmentje heeft gehoord in dit weekoverzicht waarvan u het programma integraal opnieuw wilt beluisteren, dan kan dat natuurlijk op onze website www.radiomaria.be. Dat gezegd zijnde gaan wij van start met ons weekoverzicht op maandag 1 juni. En u zal het gemerkt hebben dat er een nieuwe vaste stem is bijgekomen. In elke dag telt namelijk mijn collega Marieke, die u ook kent van onder meer Anno Domini, van Menslievend, van Quo Vadis en veel meer. En dus nu ook vaste stem van elke dag telt. Samen met Marian verzorgen zij het ochtendprogramma van de radio. Op 1 juni hoorde u een terugblik op het slot van de Mariathon en hoorde u ook meer over de Rozenkrans voor de Vrede die paus Leo XIV heeft gebeden. Op zaterdag 30 mei was dat besluit van de Mariamaand natuurlijk ook en dat u ook helemaal live kon volgen hier bij Radio Maria. We hoorden ook nog een mooie getuigenis van zorgkundige Frederik en de Franse brandweerman Florian, die het leven redde van Grégoire. En nu is Grégoire de vormselpeter van Florian. Een ontroerend verhaal dat we konden horen in Elke Dag Telt. U hoort een fragment van maandag.
2: Zo verscheen Grégoire in januari 2024... samen met zijn echtgenote Camille in de brandweerkazerne. Toen men mij vertelde dat er iemand op mij stond te wachten in de kazerne, had ik nooit gedacht dat het Grégoire zou zijn, herinnert Florian zich. Hij geeft toe dat hij hem niet eens onmiddellijk herkende. Toen de eerste verrassing voorbij was, vielen de twee mannen elkaar in de armen. Het was een bijzonder ontroerend moment, vertelt Florian. Ze wisselden contactgegevens uit en via berichten en ontmoetingen groeide er een hechte vriendschap. Florian ontdekte bij Grégoire een oprechte goedheid. Hij is een man met sterke waarden en een innerlijke rust die mij diep heeft geraakt. Deze twee mannen hebben elkaar gered, elk op hun eigen manier. Zoals vanzelfsprekend kwamen hun gesprekken uiteindelijk ook op het geloof terecht. Florian was als baby gedoopt uit traditie, maar had zijn geloof nooit echt beleefd. Zijn echtgenote Lianne, die protestants is en haar geloof diep beleeft, had echter al een verlangen naar God in zijn hart gewekt. Ik had altijd vragen, maar ik deed er nooit iets mee, geeft hij toe. Grégoire was de katalysator. Grégoire daarentegen dacht dat hij te maken had met iemand die al sterk gelovig was. Ik was er altijd van overtuigd dat Florian een praktiserend katholiek was, zegt hij glimlachend. Toen ik hem in de kazerne ging bedanken, vertelde hij me dat zijn ouders een kaars voor me hadden aangestoken en dat de familie van zijn vrouw ook voor mijn herstel bad. Hun gesprekken werden steeds diepgaander. Florian vroeg Grégoire hoe hij met moeilijkheden omging en waar hij de kracht vandaan haalde om zelfs in de pijnlijkste momenten op God te blijven vertrouwen. De brandweerman was vooral geraakt door de voorbeeldige manier waarop zijn vriend omging met de omstandigheden rond de geboorte van zijn dochter Eleanor. Hij had al in de eerste uren van Alinors leven vernomen dat zij het syndroom van Down had. Hij vroeg me vaak waarom ik niet boos was, vertelt Grégoire. Hij was niet gewend om zo'n reactie te zien. Geleidelijk aan begon de brandweerman, die ver van de kerk was opgegroeid, een steeds duidelijker geestelijke weg te bewandelen. Die zoektocht bracht hem er uiteindelijk toe om het vormsel te vragen. Een stap die voor hem vanzelfsprekend was geworden. Op zaterdag 23 mei 2026 ontmoetten de twee mannen elkaar in Lourdes. Samen met hun gezinnen, tijdens de internationale militaire bedevaart. Voor Grégoire was het de eerste keer dat hij de Mariastad bezocht. Ik had Lourdes altijd bewaard voor een bijzonder belangrijk moment, legt hij uit. Die dag was eindelijk aangebroken.
1: In De Kerk Spreekt gingen wij verder met de Mariana-encycliek van de heilige paus Johannes Paulus II, Redemptoris Mater. En in Radio Vaticaan overliepen wij samen de verschillende audiënties die de paus verleende in de dagen daarvoor. En zo konden we dus de toespraak horen die hij gaf aan de medewerkers van het dicasterie voor de evangelisatie. We hebben uiteraard ook gesproken over de rozenkrans voor de vrede die de paus heeft gebeden op zaterdag. Ook verbonden trouwens met vele mariale heiligdommen in de hele wereld. En we konden ook luisteren naar de meditatie op het hoogfeest van de heilige drie-eenheid, dat we natuurlijk vierden op zondag 31 mei. In De Kerk Leeft kon u luisteren naar het eerste deel van het gesprek dat Nele mocht hebben met diaken Varlito Borja. Op dinsdag 2 juni hoorde u in Elke Dag Telt over drie generaties in de Zwitserse garde. En dat naar aanleiding van de inzwering van Andri, de derde generatie dus van zijn familie die dient in de Zwitserse wacht. We konden luisteren naar het getuigenis van hemzelf, zijn vader en grootvader. Ook het eerste deel van het rapport uitgegeven door de Franse bisschoppenconferentie, met de cijfers van het aantal catechumenen onder meer dat de doopsel heeft ontvangen in Frankrijk dit jaar, kwam aan bod. En ook een enquête met enkele interessante vragen. En we hoorden ook het levensverhaal over de heiligen Carolus Luanga en gezellen, de martelaren van Oeganda. De eerste week van een nieuwe maand is ook een nieuwe aflevering van De Leeswijzer. Ik mocht in gesprek gaan met Romy Kersten, die samen met u niet onbekend pater Nicolaas Sintobin een boek heeft geschreven, namelijk een dankretraite van 31 dagen, gestoeld op de Ignatiaanse spiritualiteit. Ik mocht een gesprek hebben met Romy, die zelf een bekeerlinge is en die op deze wijze wou delen over de inhoud van dit boek, ook over de activiteiten die ze zelf online probeert te doen om te delen over haar geloof. Zo konden we vernemen van een mooie dankretraite van 31 dagen. U kan luisteren naar een fragment waar ik samen met Romy zo één dag uit die 31 dagen overloop. Het begint met vragen wat ik verlang. Ik neem de tijd om stil te vallen en te luisteren naar mijn ziel. Wat verlang ik op dit ogenblik? Ik leg het voor aan God. Heer, maak dat ik beter kan zien en ervaren wat mij rustig maakt. Scherp mijn aandacht voor het vertrouwen dat u mij geeft.
3: Ja, en het Bijbelcitaat dat hierna volgt komt uit Matthäus 6, vers 25 tot 27. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel? En het lichaam niet meer dan kleding. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij.
1: God schept alles wat bestaat, zonder ophouden. Hij geeft het bestaan aan al wat leeft en zorgt ervoor. Ook ik mag vertrouwen op hem. Ook aan mij wil hij rust geven. Waar en wanneer is er vertrouwen en rust in mijn leven? Hoe uitziet dit? Doe ik daar iets mee? Ik dank God hiervoor.
3: Ik richt mij tot mijn hemelse Vader, tot zijn Zoon of tot de Heilige Geest. Wat wil ik hem zeggen of vragen nadat ik hem heb gedankt voor de rust en het vertrouwen die hij mij schenkt? Wil hij mij ook iets zeggen? Ik spreek met hem in rust, vertrouwen en vriendschap. Tot slot bid ik met de woorden van het Onze Vader of een ander vertrouwd gebed. Zo weet ik me onderdeel van het gebed van de wereldwijde kerk.
1: In het tweede deel van de Lezenwijzer op dinsdag kreeg u een aantal kleinere fragmenten te horen van de boeken die tot nog toe aan bod kwamen in het jaar 2026. Kwestie van u een beetje inspiratie te geven voor de komende maanden, waar u hopelijk ook wat meer tijd kan maken om te lezen of om uw digitale leestafel, uw bibliotheek aan te vullen. Om 1 uur mochten wij opnieuw achter de kookpotten kruipen en waren we samen met Nele en Sylvia klaar om te proeven van de keuken van de heilige Hildegard von Bingen. Deze keer stond er lasagne en pizza op het menu. En dat natuurlijk met de grote vakantie in aantocht. Hildegard in Italiaanse sferen. U kan trouwens alle recepten altijd terugvinden op onze website. Bij programma's van A tot Z gaat u naar Koken met Hildegard. Daar vindt u alle recepten minutieus uitgeschreven terug om zelf de keuken te kunnen ingaan.
4: Ja, inderdaad. We blijven in de Italiaanse sfeer en we gaan nu zelfs een speldpizza maken. Dus dat heb ik ook al voorbereid, maar ik zal u intussen ook al het recept geven. Dus het is ook hetzelfde, een dubbele hoeveelheid speldbloem en dan een andere helft de vloeistof. Dus wat heb ik hier nu gezegd? Bijvoorbeeld 500 gram. Ik heb nu in plaats van witte speldbloem, heb ik nu eens een halfvolle speldbloem. Ik kan ook met een volkoren speldbloem, like of dat je wilt. En dan een 250 milliliter water. Je moet natuurlijk altijd ook opletten als je dat samenstelt en je maakt die deegbol, zie je dat dat te slap is. Dat moet je een beetje bloem bij doen. Vind je dat het een beetje te stug en te hard is, dan moet je een klein beetje water bij doen. Maar altijd kleine hoeveelheden. Nooit van de eerste keer veel. Ik zeg dat ook altijd tegen mijn leerlingen. Zelfs als er staat zoveel bloem en zoveel water, alsjeblieft werk geleidelijk en gooi niet alles, omdat je zegt, ja, ik heb dat afgewogen, dus we gaan dat er allemaal in gieten. Werk geleidelijk en dan zie je altijd, heb je een zacht, soepel deeg. En dan kun je altijd nog een beetje aanpassen. Want als je alles tegelijk gaat indoen, dan hoor ik dan soms van mensen die een recept hadden van een appeltaart. En dat was eigenlijk gewoon met tarwebloem. Ze hadden dat ergens, ik weet niet, uit een boek of een tijdschrift gehaald. En dan hebben ze dat willen maken, ook met speld. En dan zeiden ze, ja, wij vinden dat dat met speld niet zo goed gaat, want dat was ik te droog. Ja, maar ik zeg, als je vindt dat het te droog is, moet je een klein beetje vocht bijvoegen. Al is het maar in een eitje, of is het een beetje water dat je bij doet. Dus dat kan zijn aan het soort bloem, kan dat liggen dat je eventueel een beetje meer of een beetje minder water of vloeistof. Dus ik geef nu het recept. Ik zeg een 500 gram halfvolle speldbloem en ik ga naar de helft, dus 200 milliliter water en een 5 gram gedroogde gist. Dus dat mag er ook bij. Je mag eigenlijk het water lauw laten worden. Doet die gist daarin. Ik werk niet zoveel met gedroogde gist, zeker niet voor brood, maar voor zoiets zoiets als pizza is dat eigenlijk niet nodig om daar een verse gist in te doen. Hè. Dus ik doe gewoon, staat op een 5 gram, maar ik zie dat de zakjes hier nu bijvoorbeeld van 8 gram zijn, dat mag ook 8 gram zijn. Hè. Dus een gedroogde gist, wat gaat dat maken? Dat de deeg wat meer opkomt, hè. Dat het niet een echt plat deeg is. Ik doe daar ook een koffielepeltje zout bij en ook weer een mespuntje van die wilde tijm. Vermits dat we nu vandaag met die wilde tijm bezig zijn, dat mag daarbij. Ik heb dat intussen ook al voorbereid, hè. Dus ik heb dat goed voorbereid. Ik heb dat ook gisteren hetzelfde, zoals mijn deeg met eitjes, ook in mijn koelkast gestoken. En nu zit dat op mijn werkvlak, die goed ingebloemd is. En dat zal ik dus ook uitrollen. Hè. Dus het is altijd de bedoeling natuurlijk dat je uitrolt en dat je rol niet blijft plakken. Als je voelt dat hij blijft plakken, moet je een beetje meer bloem bij doen. Hè. Dus altijd de kwestie van fijn uitrollen.
1: En deze week mochten we ook horen over het geestelijk dagboek en andere geestelijke geschriften van de heilige paus Johannes de 23ste. U weet, dat is de paus die natuurlijk het Tweede Vaticaans Concilie samenriep en opende en opriep tot een aggiornamento. Het tekent de grootheid van de eenvoudige man die paus Roncalli was, dat hij dat initiatief in handen van de gehele kerk heeft gelegd door tussen bijeenroepen van het Tweede Vaticaans Concilie. Het meest persoonlijke document is dat geestelijke dagboek. Gedurende een periode van bijna 70 jaar hield hij, zei het soms met grote tussenpozen, aantekeningen bij van zijn gedachten, overwegingen en voornemens in verband met zijn geestelijk leven. Een indrukwekkend testament, zeg maar, van deze heilige paus. We hoorden het in Heiligen Getuigen. We gaan luisteren naar een stukje en maken zo de brug naar woensdag.
5: Zondag 15 mei 1898, tijdens de afzondering. Ondanks mijn gebrekkige zelfkennis heb ik deze maand toch kunnen constateren dat ik erg van mezelf vervuld ben. En mijn leidsman heeft mij dit nog duidelijker doen inzien tijdens een onderhoud dat ik met hem mocht hebben. Wie weet hoe alles zal aflopen. De goede Jezus ziet dat ik geen ander verlangen koester dan hem te dienen. En ik tracht de aandrang van mijn eigen liefde te onderdrukken. En toch struikel ik nog zo dikwijls. Misschien eiste Maria nog iets meer van mij, want tot nu toe is mijn devotie tot Maria niet levendig genoeg geweest en ben ik hierin veel te kort geschoten en ben ik dikwijls verstrooid geweest tijdens de gebeden. O, mocht ik er eens in slagen om echt tot inkeer te komen. Ik moet het maar hopen. Ik heb nog 2 weken over en ik hoop hierin tenminste iets te bereiken. Intussen zal ik voortdurend tot Jezus en Maria bidden om mij nederig te maken. En mijn mooiste schietgebed zal zijn: O, nederige Maria, maak mij aan u gelijk.
1: Op woensdag 3 juni vierden wij dus de liturgische gedachtenis van de martelaren van Oeganda, de heilige Carolus Luwanga en gezellen. Wij waren om 10:00 opnieuw live verbonden met de heilige vader en dat tijdens de generale audiëntie. Zo mochten wij de catechese ontvangen van de paus over Sacrosanctum Concilium. Opnieuw een catechese dus over de heilige liturgie. In Ga tot Jozef horen we over de bijzondere verschijning van deze grote heilige in de 17e eeuw in Cotignac in Frankrijk, waar hij verscheen aan een herder. U hoort een fragmentje uit Ga tot Jozef van woensdag.
6: Op 7 juni 1660 verscheen Sint Jozef in Cotignac in het zuiden van Frankrijk aan een dorstige jonge herder. Hij openbaarde hem een bron met wonderbaarlijke eigenschappen. Deze verschijning die door de kerk is erkend, blijft tot op de dag van vandaag vruchten dragen. We bevinden ons in een kleine gemeente in Zuid-Frankrijk op 7 juni 1660. Gaspard Ricard, een jonge herder, hoedt zijn schapen op de berg bij Sion. Het is ongeveer 1:00 PM en de hitte is verzengend. Uitgeput van de dorst gaat Gaspar op de grond liggen. Plots ziet hij een indrukwekkende en eerbiedwaardige man verschijnen, die naar een grote rots in de buurt wijst en zegt: "Ik ben Jozef. Til deze rots op en je zult drinken." Gaspar aarzelt bij het zien van de rots. Later die avond zullen 8 mannen met grote moeite in staat zijn hem te verplaatsen. Maar Jozef herhaalt zijn bevel. Deze keer gehoorzaamt de herder, tilt de rots op met verbazingwekkend gemak en ziet een overvloedige zoetwaterbron tevoorschijn komen. Hij drinkt met verrukking van deze onverwachte bron, maar wanneer hij opkijkt, merkt hij dat hij terug alleen is. Rond 3:00 PM begeeft Gaspar zich naar het dorpsplein van Cotignac en vertelt wat er gebeurd is. Het nieuws van de verschijning van Sint-Jozef verspreidt zich snel en pelgrims ontdekken dat deze bron op de Bessillon buitengewone eigenschappen heeft. Vele keren genezen terug van koorts, oogziekten

1663 wordt ingewijd, dat nog steeds bestaat en een bedevaartsoord is vandaag. Naast de plaats van de wonderbaarlijke bron, waarin de lokale taal een veelzeggend vers uit de profeet Jesaja is gegraveerd, namelijk Jesaja hoofdstuk 12, vers 3. Met vreugde zullen jullie water putten uit de bronnen van het heil. De verschijning vond plaats in een tijd waarin het jansenisme Frankrijk teisterde en mensen vervreemden van de sacramenten, vooral van de biecht en de eucharistie. Ook de verering van de heiligen en van de maagd Maria werd bekritiseerd. Het is opmerkelijk dat in Cotignac in minder dan anderhalve eeuw de volledige heilige familie is verschenen. In 1519, aan het begin van de religieuze crisis die door Luther werd ingeluid, was dit kleine Franse dorp namelijk al het toneel geweest van twee verschijningen. Op 10 en 11 augustus, ongeveer 3 kilometer van de plaats waar Sint-Jozef later zou verschijnen, van de maagd Maria met het kind Jezus in haar armen. De moeder Gods vroeg aan de ziener, de houthakker Jean de la Baume, om aan de geestelijkheid en de consuls van Cotignac door te geven dat ze een kapel moesten bouwen onder de titel Onze Lieve Vrouw van Genaden en daarheen in processie moesten gaan om de gaven te ontvangen die ik jullie wil schenken. Enige tijd later werd deze kerk, die snel werd gebouwd uit gehoorzaamheid aan het hemelse bevel, de eerste steen ervan werd gelegd op 14 september, het feest van de kruisverheffing in 1519, werd deze kerk toevertrouwd aan de zorg van de Oratorianen. Dit is dezelfde orde aan wie een eeuw later, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de bron op de Bessillon, de toenmalige bisschop, de Italiaan Giuseppe Zongo Ondede, in een brief van 31 januari 1661 de verantwoordelijkheid gaf over de plaats en de kapel ter ere van Sint-Jozef. Wij, in ons verlangen om de wegen te volgen die de goddelijke voorzienigheid voor ons heeft uitgestippeld en om niet te scheiden wat hij heeft willen verenigen, vonden dat er niets beter was dan het beheer van de kapel van de bruidegom, Jozef, toe te vertrouwen aan diegenen die zo goed zorg dragen voor die van de bruid, Maria. Zo schreef bisschop Ondede. Naast het heiligdom werd ook een klein klooster gebouwd. Meer dan een eeuw later leidde de Franse revolutie tot het verlaten van deze gezegende plaats. Het klooster verviel tot ruïnes, terwijl de kapel intact bleef, onderhouden door de pastoors van Cotignac en 2 of 3 keer per jaar opengesteld voor de gelovigen, zeker op 19 maart, het feest van Sint-Jozef. De 20e eeuw werd de eeuw van de heropleving van de verering op de Mont-Bessillon. In zijn pastorale brief van 1 februari 1971, waarin hij de uitzonderlijkheid van het bezoek van Sint-Jozef in herinnering bracht, schreef Monseigneur Gilles-Henri Alexis Barthe, bisschop van Fréjus-Toulon van 1962 tot 1983, het volgende. Zonder enige twijfel zijn wij het voorrecht van dit bezoek van de heilige patriarch aan een van de eenvoudigste jongeren van ons land te veel vergeten. Sint-Jozef heeft zich opnieuw in zijn stilte teruggetrokken, maar de bron blijft stromen, getuigend van het feit dat Sint-Jozef hier geweest is. Er was een tijd dat meer pelgrims kwamen om tot hem te bidden. In de vreugden en de hoop, in de zorgen en angsten van deze tijd, hoeveel kunnen wij leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, attente en zwijgzame weldoener? Hoeveel genade moeten wij hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land, voor ons bisdom? In 1975, het heilig jaar, verhoorde de Heer het gebed van zijn bisschop. De Benedictinessen van het klooster Saint-Benoît in Medea, in Algerije, keerden terug naar Frankrijk. Geleid door de geestelijke verbondenheid tussen Sint-Jozef, hoofd van de heilige familie, en Sint-Benedictus, vader van het monastieke leven, wilden de zusters het heiligdom uit 1663 verwerven. Zij herstelden het oratoriaanse klooster uit de 17e eeuw en bouwden een nieuw klooster. De wijding van het altaar vond plaats op 3 december 1978. De beroemde architect Fernand Pouillon bood spontaan zijn diensten aan,

0: ontwierp de plannen gratis en koos zelfs de beste medewerkers voor de uitvoering. Het resultaat is een sobere maar indrukwekkende architectuur, harmonieus in evenwicht met de oude gebouwen. Sinds 19 maart 2019 zetten de zusters van de gemeenschap Sint-Jozef, echtgenoot van de Maagd Maria van het instituut Mater Dei, het werk voort dat door de Benedictinessen werd begonnen. Cotignac, een schilderachtig dorp in de Haute-Var, is een unieke plek. Zowel de heilige Maagd Maria met het kind Jezus als Sint-Jozef haar echtgenoot verschenen hier. Het klooster La Font Saint-Joseph du Bessillon ligt als een lichtvlek in de donkere bossen op de helling van de Mont Bessillon. Een tweemaal bevoorrechte plaats. Ten eerste gelegen in de Provence, bakermat van de eerste evangelisatie van Frankrijk en in de vierde eeuw van het Westerse monnikdom. En ten tweede in Cotignac, wat een bedevaartsoord is bezocht door de twee grootste heiligen van onze christelijke geschiedenis, Maria en Sint-Jozef. We lezen nu nog enkele citaten uit de pastorale brief van de voornoemde bisschop Monseigneur Bart. Sint-Jozef zei slechts: "Ik ben Jozef, verwijder deze steen en je zult drinken." En daarna verdween hij weer. Dat is alles. Zoals in het evangelie is Sint-Jozef niet spraakzaam. Niets is eenvoudiger of armer dan deze tussenkomst, die, voor zover ik weet, uniek is in de geschiedenis van de kerk. Een verschijning van Sint-Jozef op een land dat was voorbehouden aan onze lieve vrouw. Hij zegt ook nog: "We zijn dit voorrecht wellicht te veel vergeten, dat de heilige patriarch zelf een van de nederigste kinderen van ons volk bezocht. Hij trok zich weer terug in zijn stilzwijgen, maar de bron blijft stromen. De stille getuigen van zijn komst." En ook: "In de vreugde en hoop, in het verdriet en de angst van deze tijd kunnen we zoveel leren van Sint-Jozef, de rechtvaardige, aandachtige en stille weldoener. Hoeveel genade mogen we hem vragen voor de mensheid, voor de kerk waarvan hij patroon is, voor ons land en voor ons bisdom."
1: In Talita Kum hoorden we over Jezus, het levende brood, verwijzing naar de passage uit het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 6, versen 51 en 53 tot 58. Zuster Marie-Jeanne de Vos sprak over enkele tips om met kinderen te werken rond de Heilige Eucharistie, om misschien ook aan de hand van Maria en de Heilige Geest ons te laten begeleiden om in alle eerbied ons voor te bereiden op het ontvangen van de Heilige Communie en te leven in de grote intimiteit met Jezus. Wat kan dat betekenen als oproep tot bekering, dat we niet enkel één worden met hem, maar ook met elkaar? U hoorde het in Talita Kum van woensdag.
2: Wanneer we de communie willen gaan, is het belangrijk dat we inwendig klaar zijn. Dat we een verlangen hebben naar hem. Dat we zelfs misschien hebben gebiecht bij een priester als er iets ergs gebeurd is. Bijvoorbeeld, we hebben ruzie gemaakt. Je hebt iemand uitgescholden. En je draagt toch steeds die gevoelens in jou. Zo van, ik ga toch nog eens goed zeggen of laten naamvoelen en zo. En dat kan niet meer. Dan is dat totaal niet de juiste manier om naar de communie te gaan, geef toe. Waarom? Wel, omdat je al op voorhand eigenlijk weigert één te worden met die andere persoon. En dat je zo kwaad bent. Hoe kan je één zijn met Jezus die iedereen wil omhelzen en in zich ook wil opnemen? Zou je naast die persoon willen zitten, op dezelfde kamer willen delen en zo? Het is belangrijk dat je een verlangen hebt van bekering. Dat je het goed wil maken, dat je geen negatieve gevoelens en gedachten blijft bewaren. Want die gaan etteren in je hart en in je gevoelens. Ik kan me voorstellen dat je niet bij de priester geraakt om te biechten, maar je kan wel iets doen voor die andere persoon. Je kan om vergeving al vragen in je hart. Of aan die persoon. Proberen eens iets uit te praten. Er kan een voornemen zijn om een nieuwe blik voor die persoon te proberen te ontwikkelen. Namelijk de blik van Jezus. In jezelf zo proberen. Jezus, jij houdt van die persoon. En je zegt dat tegen jezelf. Ik wil je ook van die persoon leren houden. Hè? Dan blijft de liefde en de vergeving aangeboden aan die andere persoon. En dan kan je wel de communie gaan ook om nog meer sterkte te ontvangen, om dat dus ook uit te voeren. We zijn allemaal ergens schuldig, hè, aan een moeilijke relatie. Het is blijven zoeken, eerlijk zijn ook voor onszelf, om dat toe te geven dat moeilijk blijft. Het kan zo zijn dat de ander je blijft pesten, ook al doe je je best. En dan nog is het belangrijk om te kijken, te blijven kijken naar Jezus. Want hij kon het toch, die relatie proberen te verbeteren. En hij vraagt dat we ook die andere persoon zegenen. Dan is het niet meer, wij gaan het allemaal in orde krijgen. We geven het aan God. Hij zegent. Hij kan er wel iets aan doen. En ik kan bidden voor die persoon. Ik kan die leren verontschuldigen en zeggen, Vader, vergeef het hem. Of haar, ze weet niet, of hij weet niet wat hij mij aandoet. Het kan een verborgen goed maken worden. In heel kleine handelingen, zonder dat het overdreven is. Maar Jezus ziet het. Hij gaat jou omarmen en de kracht van de Heilige Geest zal over jou komen om die positieve houding vol te houden.
1: In Katovisie mochten we luisteren naar de bespreking van de film Letters to God. Een prachtige film die het levensverhaal vertelt van Tyler Doherty, een 8-jarige kankerpatiënt met een sterk geloof in God. Hij heeft ook veel vragen die hij aan God wil stellen. En hij kiest ervoor om brieven te beginnen schrijven naar God. Die brieven geeft hij natuurlijk mee aan zijn postbode, Brady McDaniels, die zelf een zware crisis doormaakt. De wijze waarop dat Tyler omgaat met zijn ziekte en deze letters to God zullen een diepe impact maken op zijn hele omgeving. Het is ook een film die gebaseerd is op het waargebeurde levensverhaal van Tyler Doherty. In de rots en de branding mochten we enkele merkwaardige berichten en getuigenissen ontvangen donderdag. Zo hoorden we onder meer over Katharina Drexel, die $7 miljoen opgaf en in het klooster trad. Of wat te denken over het levensverhaal van Dolores Hart, die de eer verwierf om het eerste meisje te zijn die in een film een kus kreeg van Elvis Presley. Zij werd in het klooster zuster Judith. En 5 zussen uit 1zelfde gezin werden zuster. Al deze verhalen kwamen aan bod in de rots in de branding. Om 19:30 was er het inzicht. Jezus Christus, de drager van het levenswater. Het gedachtengoed van New Age is eigenlijk overal binnengecijpeld. En daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtengoed kan niet samengaan met het katholieke geloof of met een relatie met Jezus. Veel mensen echter herkennen de valkuilen van New Age niet goed. En daarom is Marleen Kaars begonnen met een reeks programma's die basisinformatie zal geven, zodat een ieder zelf kan uitmaken of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode bijvoorbeeld veilig is. Informatie die afkomstig is uit het enige document dat het Vaticaan omtrent dit thema heeft vrijgegeven. Jezus Christus, de drager van het levenswater. U hoort een fragment uit het inzicht van donderdag.
3: Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Het New Age gedachtegoed is tegenwoordig overal binnengecijpeld. Daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtegoed kan niet samengaan met het geheel van het katholiek geloof. Veel mensen herkennen echter de valkuilen van New Age niet goed. Daarom deze reeks van programma's die een bepaalde basisinformatie wenst te geven, zodat een ieder zelf kan uitmaken of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode veilig is. De informatie komt uit het enige document dat het Vaticaan omtrent dit thema vrijgegeven heeft en het draagt als titel Jezus Christus, de drager van het levenswater. We lezen vandaag hoofdzakelijk de inleiding van dit document. Terug naar het document. Een adequaat christelijk onderscheidingsvermogen ten aanzien van New Age gedachten en praktijken kan niet anders dan erkennen dat het, net als het gnosticisme van de 2e en 3e eeuw, een soort verzameling standpunten vertegenwoordigt die de kerk als heterodox heeft bestempeld. Tussen haakjes, heterodox verwijst naar opvattingen, meningen of theorieën die afwijken van de algemeen aanvaarde officiële of orthodoxe normen. Johannes Paulus II waarschuwt in het boek Over de drempel van de hoop met betrekking tot de terugkeer van oude gnostische ideeën onder het mom van de zogenaamde New Age, en ik citeer: "We mogen onszelf niet voor de gek houden dat dit zal leiden tot een vernieuwing in de religie. Het is slechts een nieuwe manier om gnosticisme te bedrijven. Die houding van de geest die, in naam van een diepgaande kennis van God, resulteert in het verdraaien van zijn woord en het vervangen ervan door puur menselijke woorden." Einde citaat. Het gnosticisme heeft de essentie van het christendom nooit volledig verlaten. Integendeel, het heeft altijd naast het christendom bestaan. Soms in de vorm van een filosofische stroming, maar vaker in de vorm van een religie of een para-religie, in een duidelijk, zo niet openlijk conflict met alles wat in wezen christelijk is. Een voorbeeld hiervan is te zien in het enneagram, het instrument met 9 persoonlijkheidstypen voor karakteranalyse, dat, wanneer het gebruikt wordt als middel voor spirituele groei, een ambiguïteit introduceert in de leer en het leven van het christelijk geloof.
1: Zodoende komen wij terecht op vrijdag 5 juni. In de ochtend kon u luisteren naar een herhaling van Pelgrim in Eigen Land, waar we nog eens de tocht van Antwerpen zullen mogen beleven. En dat voor de komende afleveringen, in volle voorbereiding van nieuwe pelgrimstochten die zeer binnenkort ook tot bij u zullen komen. En ook Marieke mocht in Menslievend in een gloednieuwe aflevering opnieuw op bezoek in een woon- en zorgcentrum, ergens in Vlaanderen. We gaan nog bij wijze van besluit van ons weekoverzicht luisteren naar een fragment uit dit programma. Dan rest mij enkel om u een zeer fijne dag toe te wensen, te danken voor het luisteren. En natuurlijk, zoals steeds, blijf het ook doen. Blijf luisteren naar Radio Maria de komende uren, dagen en weken. Wij blijven bij u met boeiende programma's, ook voor de komende tijd. Van harte dank en graag tot volgende week. U hoort nog een fragment uit Menslievend.
4: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Vandaag mogen wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij hebben daarnet mogen spreken met Eline, die hier werkt als zorgkundige. En nu gaan wij in gesprek met Leslie. Leslie, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
5: Goedemorgen, ik ben Leslie. Ik ben sinds een dik jaar hoofdverpleegkundige. Ik ben gestart in 2002 als verpleegkundige, nadien als adjunct hoofdverpleegkundige en nu ben ik hoofdverpleegkundige.
4: En allemaal hier in hetzelfde woonzorgcentrum?
5: Allemaal in hetzelfde woon- en zorgcentrum. Ik ben vroeger gestart als jobstudent. Ik heb hier 3 of 4 jaar jobstudent gedaan. Via mijn grootmoeder hier terechtgekomen, die wekelijks naar de Eucharistieviering kwam op dinsdag. En ja.
4: En zo erin gerold.
5: Zo heb ik het leren kennen, het huis, en ben ik gebleven.
4: Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat nog kunnen zeggen, dat ze hier al
5: 24 jaar.
4: 24 jaar was het, ja. Klopt. Dezelfde, op dezelfde plaats werken.
5: Ja, ja.
4: Dat
5: heel
4: is
5: graag.
4: Ja, u bent blij met uw keuze.
5: Ja, zeker en vast. Ja. Ouderenzorg ligt mij volledig. Ja, het contact met de mensen, de warmte dat je krijgt, een lach, een schouderklopje, een vriendelijk woord, een babbeltje. Heel leuk, ja.
4: U bent, en u heeft ook voor ouderenzorg gestudeerd dan?
5: Ik heb algemeen verpleging gestudeerd, maar mijn hart lag onmiddellijk bij de ouderenzorg. Ja, toch wel.
4: Oké, en nu, het is een jaar ongeveer dat u nu hoofd bent?
5: Ja, een goed jaar, ja.
4: Verpleegkundige?
5: Ja.
4: Was dat een grote omschakeling voor u?
5: Ja, het was wel wat aanpassen, want ik heb eerst in de groep gestaan als gewone verpleegkundige, dan als adjunct. En het is toch wel wat aanpassing geweest. Maar ik ben goed opgevangen door mijn team en door mijn naaste collega's. En ik ben wel heel blij met mijn job, ja.
4: En wat zijn de grootste verschillen in het takenpakket?
5: Het leidinggeven, vooral afspraken maken, controles uitoefenen, aansturen en begeleiden van verpleegkundigen, zorgkundigen. Opmaken van roosters deed ik al wel een tijdje, maar toch, allee ja, er komt toch wel wat meer bij kijken. Meer verantwoordelijkheden die ja, tot je takenpakket horen. Ja.
4: Ja, het is dus nu echt vooral het administratieve en het leiden van de...
5: Ja,
4: dat u nog
5: klopt,
4: doet.
5: Ja.
4: De eigenlijke zorgkundige taken zitten er dan niet meer zo bij? Of
5: nee, heel weinig. Ja, heel beperkt. Door administratie worden wij nogal opgeslorpt. Maar ik probeer toch wat tijd vrij te maken om af en toe een praatje te maken met mijn bewoners. En het contact toch wel te behouden. Mijn deur staat altijd open in de bureau. Ik vind dat heel belangrijk. Dat mensen ook wel bij mij terecht kunnen, ook familieleden.
4: Ja. Is het iets dat u mist, het meer zorgkundige, of niet per se?
5: Ja, toch af en toe, ja. Vandaar dat ik het toch wel nog eens opzoek, dat ik soms wel eens langs ga bij mensen. Omdat ik zeker ja, in de hangen een praatje sla. Om, ja, ik vind het wel belangrijk om die zorg te blijven bieden. Dat warme is toch wel belangrijk.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Meen.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van Koken met Hildegard. Ook vandaag gaan we weer in de leer bij Sylvia. Ja, Sylvia, voor we eraan beginnen, u heeft een gebed voorbereid, hè?
3: Ik heb een gebed voorbereid. Ik begin daarmee. O Christus, zo heerlijk en bovengewoon mooi. U bent de opstanding tot het leven. Help ons volhardend te blijven, om ons met u te verheugen. Laat ons toch nooit van u gescheiden zijn. Amen.
2: En voor vandaag?
3: Voor vandaag is het lasagne. We beginnen dus helemaal bij het begin, dus ook het deeg klaarmaken. Ik heb dat gekozen omdat ik denk dat er nu toch ook veel mensen naar Italië zullen gaan of naar Rome. En dan is het daar de gewoonte natuurlijk de lasagne. Lasagne wordt daar bijna nooit als een hoofdgerecht opgediend. Dat is bijna altijd als een voorgerecht. Maar het is wel de moeite om dat eens helemaal van in het begin te leren maken. Dus niet alleen de gekochte lasagne, gedroogde lasagne en dan de saus erbij. Dus bij ons is dat meestal klassiek, de lasagnevellen en dan een soort tomatensaus. Maar nu heb ik voor een andere saus gekozen met groenten, veel groenten en een bechamelsaus. De bechamelsaus gaan we dan leren maken. En ik wil ook nog vandaag nog over iets anders spreken. Twee belangrijke dingen eigenlijk. Onder andere, vandaag zal ik uitleg geven over kwendel. Dat is de wilde tijm. Dat is een van de kruiden die bij Hildegard hoog aangeschreven staan. Vooral voor wie huidproblemen heeft. Er zijn zalven enzovoort. Maar je kan dat dus ook in je voeding verwerken. Altijd de tijm een beetje meekoken. En dat is zeer goed om een zuivere huid te krijgen. En dan als ik nu kies ook voor lasagne en voor Italië, dan doet dat mij ook denken aan het kookboek of aan een programma. En dat heet Blue Zones. Dat wil zeggen de blauwe zones. En wat zijn dat? Dat zijn twee wetenschappers of twee geleerden die onderzocht hebben in de wereld waar leven de mensen het langst, maar niet alleen het langst, maar ook het gezondst en het gelukkigst. En zij hebben de wereldkaart genomen en dan die vijf plaatsen gevonden waar de mensen eigenlijk heel lang en gelukkig leven. Dat is onder andere in Sardinië, Griekenland, Japan, Costa Rica. Dus er zijn verschillende plaatsen, ook Californië, daar is er ook zo iemand, daar is er ook zo'n gemeenschap. En dan hebben ze gekeken, wat is nu eigenlijk het verschil? Waarom? En dat leunt eigenlijk heel sterk aan, ook bij hetgeen dat we bij Hildegard zien. Wat gebeurt er in die gemeenschappen? Dat is een heel sterke gemeenschap van ouders, grootouders en kleinkinderen. Dus die leven daar samen. Die mensen die oud zijn, worden niet in een home gestopt of zo. Die blijven contact hebben met de familie. De familie zorgt voor hen. Heel dikwijls zijn die groepen ook zeer religieus. Dat wil daarom niet altijd zeggen dat ze katholiek zijn, maar zeer religieus. En er is een samenhorigheid en waarschijnlijk ook goede genen, dat kan. En dan hun voeding is zeer eenvoudig en onbewerkt. Dus het is niet dat zij naar supermarkten of zo lopen. Het eten wordt nog thuis klaargemaakt met de plaatselijke ingrediënten. Dus dat is ook niet altijd spelt, dat kan spelt zijn, als dat daar groeit, maar als dat Japan is, is dat misschien rijst. Maar er wordt voeding klaargemaakt met lokale producten. Dat is heel belangrijk. En dus onbewerkt. En die mensen maken dat nog allemaal zelf. Dus als ik hier nu zal tonen of zeggen hoe dat je de lasagne maakt, in Italië of in Sardinië, maken die oma's of die moeders maken die lasagne en die speldpasta nog zelf. Je mag dat natuurlijk altijd doen, ook met pastamachines. Of als je een mooie, dure machines hebt in je keuken, mag je dat gebruiken. Maar ik ben er allemaal een beetje van teruggekomen. Ik werk liefst nog artisanaal met de hand. Want die machines besparen aan de ene kant natuurlijk een deel van je werk. Maar aan de andere kant heb je daar altijd heel veel afwas van. En moet dat allemaal weer in elkaar gestoken worden. En als ik dat zie, wat dat ze bijvoorbeeld in Sardinië doen. Dan hebben zij daar die grote deegrollen. En ook de oude planken of zo. En dan maken zij dat werkelijk zelf met de hand. En dat zal ik ook vandaag op die manier doen. Wat is er ook nog gelijklopend in veel van die blue zones? Dus dat was op de wereldkaart werd gekeken waar zitten die groepen die dus zo gezond zijn. En dan hebben ze gewoon met een blauwe kogelpen daar een cirkeltje rondgetrokken. En daarvan komt de naam de blue zones, de blauwe zones. Dat is niet zo lekker waar je parkeerschijf moet zetten. Maar dat is gewoon aangeduid op de wereldkaart met een blauwe stift. En wat er daar ook bijvoorbeeld in Sardinië wel ook gedronken wordt, dat is de wijn. De Cannonau is een gekende wijn van Sardinië. En Hildegard is daar ook voor. Mensen denken dikwijls als ze mij horen over Hildegard, dat wij niet anders moeten doen dan water drinken. Maar het is niet waar, Hildegard zegt, wijn met een beetje water in. En dat doen ze daar ook. Dus in het zuiden, ook in het zuiden van Frankrijk, zouden ze dat ook doen. Wijn met een beetje water in. Dus nu gaan we beginnen met de lasagne. Wat moet je daarvoor doen? Ik heb dat hier allemaal al een klein beetje voorbereid. Of anders raak ik me niet rond in de uitzending. Dus je moet natuurlijk eerst je deeg hebben. Je hebt een deeg nodig. Wat heb je nodig? Speldbloem, ofwel witte bloem. Of een beetje donkerder bloem. Ik zal eerst mijn pot... Ik heb al een grote pot opgezet met water. Maar ik zal die eventjes nog stilzetten. Dus je zal ook een grote pot nodig hebben met veel water in en met zout. Dus wat gaan we eerst doen, of wat moeten jullie eerst doen? Dat is speldbloem. En dan moet je ook vocht hebben. Vocht is ofwel een ei, ofwel water. Dus je kunt kiezen. Dat wordt de pasta wordt, de basis wordt gemaakt met bloem en met water. Wat heb ik gedaan? Dus de speldbloem genomen. De speldbloem moet in feite het dubbel zijn van het vocht. Dus als je zegt, ik heb 300 gram bloem, dan moet je daar zeker de helft vocht bij doen. Ofwel doe je de helft water bij. Ofwel doe je bijvoorbeeld 3 eitjes bij. Maar je mag het afwegen. Als je de eieren dus uit de schaal doet en je kijkt, een groot ei is gemiddeld 55 gram. Dus je mag gaan naar een 150 of een 165 gram. Misschien zelfs een klein beetje meer vocht in verhouding met de bloem dan juist de helft de helft. Dus dat is de basis. Wat doe je daarmee? Ik heb dat gisteren al gedaan eigenlijk. Je gaat dat gewoon mengen in een kom. Je mengt dat in een kom totdat je een deegbal krijgt. Dat is zeer eenvoudig. Dat is zo het principe ook zo'n beetje zoals je brood zou bakken. Maar met brood komt er daar nog gist en zout bij. Hier voor onze lasagne, voor onze speldpasta, is dat gewoon bloem en vocht. Dus vocht is ofwel het water ofwel het ei. Ik heb nu gemaakt met ei. En intussen had ik zo'n deegbal. En ik heb die gisteravond in de koelkast gelegd. Ze zeggen altijd, de deeg mag dat altijd een beetje laten rusten. Dat mag tot zichzelf komen. Dus deeg komt uit de koelkast. Heeft er heel de nacht in gezeten. Maar is nu weer op temperatuur. Je kunt wel denken, als je dat uit je koelkast haalt, dat je dat niet gaat kunnen openrollen. Je moet het kunnen bewerken. Dus ik heb het uit de koelkast gehaald. En dan heb ik een houten bord, dus een bord, een werkblad eigenlijk. Dat mag hout of dat mag iets anders zijn. Als je in je keuken een marmeren blad hebt of iets anders, dat mag ook. Maar je moet voldoende ruimte hebben om te kunnen werken. En dan ben ik begonnen met die deegbal eigenlijk eerst het werkblad helemaal bebloemen. Bloemen zodanig dat daar niet blijft aankleven. En dan heb ik die deegbal genomen en met mijn deegrol overgegaan. Dus losgemaakt, dus open gerold. En dan heb ik daar in feite de helft van genomen. Omdat ik anders is het mijn blad nog niet groot genoeg voor dat fijn uit te rollen. Dus ik heb de helft van die deegbal genomen die al uitgerold is. En nu zal ik ook een beetje verder doen. Dus de helft is er. En dan moet je natuurlijk, je moet zorgen dat je genoeg bebloemd hebt. Dus je rolt dat mooi fijn uit. Hoe fijner dat je kan uitrollen, hoe beter dat is. En nu zal ik die pot met water dus weer goed opzetten. Dus wat heb je daarvoor nodig? Ik zal er zelfs nog water bij doen. Een grote pot waar dat je zeker 2 liter water mag in doen. Waarom? Omdat je die vellen lasagne, dus die lasagne die je dus aan het uitrollen bent, die moet geblancheerd worden. Die moet nog een keer opgekookt worden. Dat is iets anders. In de winkel is dat al voorbereid. Normaal, als je een pakje koopt, is dat voorbereid. Of mag dat direct in je water doen. Of misschien mag je dat direct ook in je ovenschaal doen. Maar als je dat zelf maakt, moet dat eerst geblancheerd worden. Want als je dat daar zo nu zou insteken in je schaal, dan zou dat gewoon heel hard zijn. Dat moet eerst zachter zijn. Dus ik heb mijn kookpot daar weer aangezet. Dus dat moet goed koken. En daar heb ik veel zout in gedaan. Dus ik heb geen zout in mijn deeg, maar er is veel zout in het water. Dat moet, hè. Dus om ook een beetje smaak te geven aan die pasta. En daarnaast, naast die pot met water die nu aan het koken is, of die bijna zal koken, ik zal een beetje dicht doen dat hij goed kookt, staat er een pot met koud water. Dat wil zeggen, ik zal stukken lasagne afsnijden van mijn deeg. Ik heb dat dus fijn uitgerold, heel fijn. En dan zal ik dus ook rechthoekige stukken uitsnijden. Met een mes of met een deegschraper. Maar niet te groot. Niet te groot. Want als je dat gaat koken, dat zet nog een beetje uit. Hoe fijner dat je kan werken, hoe beter dat is. Dus hoe lekkerder dat zal zijn als je fijn uitrolt. Als je dik uitrolt, ga je met dikke plakken deeg zitten en dat is niet zo interessant. Dus nu heb ik dat al. Ik rol dus nog goed fijn uit. En ik hoor dat mijn water aan de kook komt, dus mijn water met het zout. En dan snij ik dus gewoon, ik heb hier nu mijn deegschraper, waarmee dat je dus het deeg van je pot kan schrapen of zo, of dat je kan deeg opnemen. Ik neem daar stukken van, laat ons zeggen, hoeveel zou dat zijn? Laat ons zeggen een 10 of een 15 centimeter op een 10. Dus niet te groot, gewoon niet te groot. En dan zal ik dat in dat kokend water doen. Maar ook niet te veel ineens natuurlijk. Want anders zal dat één dikke pasta worden. Ik zal even aan het kijken waar ik nu... Ja, ik heb het gevonden hier. Mijn spatel gelegd heb voor dat daarin te doen. Dus het water kookt bijna. Ik wacht nog eventjes. Dus en ik zal van mijn deeg dus intussen gelijke stukken, min of meer gelijke stukken snijden voor die vellen te koken. Dus moeilijk is dat weer niet, maar dat vergt natuurlijk altijd een beetje werk. Hè.
2: En is het een noodzaak dat het deeg in de koelkast gaat even?
3: Nee.
2: Of dat was
3: het is gemakkelijk. Ja. Ik heb het natuurlijk gisteren voorbereid, omdat er heel veel nog te doen is. Het moet niet per se in de koelkast. Het is altijd wel beter dat je dat deeg een beetje laat rusten. Dat is zo licht brood. Het deeg moet een beetje rusten. Maar het is uit de koelkast gekomen en weer op temperatuur. En het is eigenlijk ideaal om te kunnen uitrollen. Je moet alleen maken, als je deeg hebt, dat het ook niet te plakker is. Hè, want dan kun je dat niet uitrollen. Dus ik doe dat nu voort. Ik snij hier dus voort mijn rechthoekige stukken pasta. En ik zal die nu koken. Dus 2 per 2. En ik heb een hele grote pot. Ja, en ik zal dat daarin doen. Ik zal dus 2 van die stukken lasagne pasta, die dus eigenlijk gewoon nog maar bloem met ei zijn. Ik zal die daar nu gewoon eventjes, die zijn nog zelfs bebloemd, maar dat geeft niet. Hè. Dus die zal ik gewoon in de pot doen met zout en met water. Die koken, zo, die leg ik daar dan in. 2, dat mag, meer niet, anders kleeft alles aan elkaar. En wat heb ik ook nu nog gedaan? Al andere dingen voorbereid. Wat gaan we maken? We zullen daar een lasagne schotel van maken. Ik heb eigenlijk alleen voorbereid. Kan ik al in de oven al een keer mijn oven aansteken. Dus wat gaan we daar nog bij doen? Wat heb ik nog gedaan? Ik heb courgette genomen, wortel en pastinaak. Ik heb die geschild allemaal. Hè? Dus in fijne stukjes gesneden en gekookt. Dat is dus al bij mij gebeurd. En je kunt dus verschillende dingen doen. Voor die. Dus dat is gewoon al gekookt eigenlijk. Hè? Ik heb dat al klaargemaakt. En nu, om je pastaschotel te bereiden, daar heb je natuurlijk nog heel veel keuze. Je kunt zeggen, ik werk bijvoorbeeld met gehakt, geen varkensgehakt, maar laat ons zeggen kippengehakt. Wat doe je dan? Je neemt zelf kippenfilet en je hakt het fijn. Liefst niet een kippengehakt dat al voorbereid is met alle soorten kruiden in of andere smaakstoffen. Het is beter dat je het zelf zuiver doet, dus je kunt je kippengehakt zelf maken. Je maalt het fijn en dan doe je daar bijvoorbeeld het zout in en de galgant in of de bertram in, de goede Hildegardkruiden. Ja, hij kookt al goed, hij is al aan het overlopen nu. Dat kun je doen. Je kunt dus bijvoorbeeld zeggen, ik begin met voor je ovenschotel, ik zal dat ook direct doen, dat is eigenlijk een roux maak je. Je maakt een roux en de roux, wat is dat, een blanke roux? De blanke roux, dat wil zeggen dat je gewoon boter en bloem in evenredige hoeveelheden dus in je kookpot doet. Ik ga dat nu ook doen. Er zijn hier verschillende dingen die tegelijk bezig zijn. Hè. Er zijn hier dus lasagnebladen aan het koken in het gezouten water. Intussen zal ik even kijken voor boter. Ik zal ongeveer dus eenzelfde hoeveelheid boter nemen. Laten we zeggen 40 gram en 40 gram bloem. Daarmee zal ik een roux maken. Dat is dus de basis voor de bechamel saus. En dan neem ik ook, ik zie dat zo'n beetje op zicht, ongeveer een... Zien dat ik dat weer niet afval laat vallen. Maar nog, laat ons zeggen, met die 40, dat zal hier een goede twee eetlepels speldbloem zijn. Ik doe dat daarin. Ik zet het vuur aan onder die pot. Want dat moet warmen. En we laten dat smelten. We laten dus de boter smelten samen met de bloem. Dat is de basis. En dan zal ik daar nog een beetje room. Je kan daar melk bij doen. Liefst geitenmelk. Want koemelk is nogal... slecht voor allergieën. Dus ik zal daar dan geitenmelk bij, een beetje lichte room bij doen. Dus nu is gewoon in de pot de bloem en de boter. En dan zal ik intussen... Zijn die lasagnebladen die ik in dat zoutwater gelegd heb... die zijn dan eigenlijk wel gekookt. Ik leg dat nu in het koud water voor een beetje af te koelen... en voor dat dan straks gemakkelijker te kunnen... in mijn ovenschaal steken. Intussen mag dat water weer goed aan de kook en zal ik de volgende bladen daar ook in koken. Kijk, intussen staat die bloem hierop en moet nu zien dat dat smelt, dat de boter smelt met de bloem. Dat moet dan goed geroerd worden. Want anders heb je zo klontjes bloem in je saus. Hè. Dus je probeert dat goed te roeren. Intussen kookt dat hier allemaal verder. Dus ik ga nu eerst die bechamel maken. Omdat ik daar een basis van zal leggen. Ik zal dat nu in een mini ovenschoteltje doen. Zodanig dat alles sneller gaat. Hè. Want als je natuurlijk doet voor 6 personen. Is dat allemaal veel meer. Hè, hetgeen dat je moet doen. Dus dat staat hier goed. De boter zou hier moeten smelten. Hoop ik. Ja, dat zal lukken. En intussen heb ik dus die lasagnebladen gekookt. Ik heb er nu al 2. Ik kan zo verder koken. Hè. Dus het ziet er misschien moeilijker, of het lijkt misschien moeilijker dan dat het is. Het is eigenlijk vrij eenvoudig hoor. Dus ik laat ze afkoelen daar. En nu eerst kijken naar die boter. Dus die boter begint te smelten, dat is zeer, zeer goed. Dat is prachtig eigenlijk, ja, dat is goed. Dus de bechamelsaus, dat kun je voor dag gebruiken. Dat ook als je andere groenten klaarmaakt, kun je ook altijd een bechamel. Dat is dus een soort blanke, op basis van een blanke roux noemen ze dat. En de roux, dat is dus uw boter en uw bloem. Dat is roux, noemen ze dat. En als je natuurlijk die boter... beetje meer laat bruinen en zo, dan krijg je een bruine roux. Maar wij werken nu gewoon met de blanke roux. Ik laat dat hier allemaal nog eventjes op zijn beloop. En dan zal ik ook nog een keer uitleg geven over de tijm, de wilde tijm. Dat kun je allemaal terugvinden ook in de grote Hildegardapotheek. Dat is een dik boek en dat is te verkrijgen in de speldwinkel bij Stefan, de speldboutique in Berchem. En daar staat er allemaal in. Dus tijm, zegt de heilige Hildegard, als een mens ziek vlees of weefsel heeft, zodat het er schilferig uitziet, neemt hij tijm en hij eet hem vaak met vlees of groenten gekookt. En het weefsel van zijn lichaam wordt van binnenuit genezen en gereinigd. Dus dat is een van die... hetgeen dat ze zegt van tijm, dan is er ook nog een tijmzalf. Ik moet hier intussen natuurlijk wel alles een beetje in de gaten houden. Dus de boter, ja, die begint goed te smelten. Dus die moet ik eigenlijk niet laten bruinen. Hè. Gewoon smelten en goed en zorgen dat de bloem goed opgenomen is. Ja, dat is goed. Ik zal dat vuur hier een klein beetje minder mogen zetten, dat het niet brandt. Hè. Dus het is gewoon smelten en goed roeren dat de bloem er goed in is. Hè. Het is eigenlijk bijna zo'n voorbereiding zoals je een choux-deeg maakt, een soezendeeg. Hè. Dus dat is ook op de basis van bloem en boter. Maar hier, dus dat is zeer goed gesmolten al. Ik zal direct voortdoen met een uitleg over de tijm. Maar ik zal nu eerst daar een beetje room bij doen ook. Hè. Ik werk met lichte room, dus je mag melk nemen ook. Hè. Ik zal daar dus de room bij doen. Dus de room doe ik daarbij. Ja. Ik zal dat vuur wat minder zetten. En dan ga ik dat hier goed roeren. Dus dat dat ook warm wordt. Hè. Ik heb hier al iedereen onder de room gestoken vandaag. Hè. Alles is hier al met de room. Ja. En hier dus ja. Ik zet het vuur zachter. Maar ik roer goed. Dus je doet er genoeg room bij. Hè. Dus laten we zeggen, mag zeker een halve liter bij doen. Ik doe er iets minder bij gedaan. Maar ik zal er ook nog wat bij doen.
2: Zegt Hildegard ook iets over de geitenmelk? Dat ze daarom...
3: De geitenmelk is beter verteerbaar, hè, voor de mensen en heeft minder allergieën. Dus de geitenmelk is wel voor haar veel beter dan koemelk, omdat koemelk veel meer allergieën geeft. Nu zal ik nog een klein beetje van die room bij doen, wat iets voorzichtiger zijn. Dat de keuken helemaal onder de room zit. Dus ik neem een lichte room of je neemt een geitenmelk. Dat is goed. Hè? Dat is, je mag doen wat je verkiest. Zo. Nu is er voldoende. Je moet natuurlijk zien je verhoudingen ook. Als je boter en je bloem hebt en je room, moet maken dat je natuurlijk genoeg saus kan hebben. Hè? Dat het echt, dat je voldoende saus hebt voor je bechamel. Dus ik zet het vuur nog eventjes hoger. Ja, dat is goed. Ik zal het even laten opkoken. Hier, nu zijn we bezig met die bechamel. Dat wil zeggen bloem, boter en dan de vloeistof erbij. Hè? De melk, de room, zoals je wil. En dan gaat dat een klein beetje, als je dat opkookt, dat zal een klein beetje indekken. Het is daarom dat je ook moet zien dat je verhoudingen goed genoeg zijn. Hè? Dus dat je in verhouding niet te veel bloem en boter hebt, maar dat je ook voldoende vloeistof erbij hebt. Voilà, dat kookt in. Dat is goed. Intussen is er hier... Ja, intussen is mijn andere pot met mijn water en zout ook goed aan het koken. En ik zal daar nog zo'n lasagneblad inleggen. Ik zal dat fijntje inleggen. Dat zal best zijn. Ja, ik kook dat hierop. Dus ik heb nu een dikke bechamelsaus eigenlijk. En hier ook, ja. Dus het mag vrij dik zijn, want eigenlijk die lasagnebladen die ik uit het water dan haal, die zijn eigenlijk ook nog wel vrij vochtig. Dus die zullen de saus ook nog een beetje lichter maken. Dus ik heb nu een dikke bechamelsaus en ik zal, om de lasagne samen te stellen eigenlijk, eerst een basis in mijn ovenschotel leggen, een basis van die bechamel. Dus ik neem een dikke pollepel, een soeplepel, en ik ga die op de bodem uitspreiden. Dus dat is redelijk dik. Maar dat mag. Ik zal nog een keer kijken voor een vork. Dus ik spreid dat mooi uit. Waarom? Om anders, als je daar direct die gekookte lasagnebladen oplegt, dan zou dat kunnen gebeuren dat redelijk aan je ovenschotel blijft plakken. Hè. Dus daarom eerst die basis bechamel. En dan zal ik zo'n gekookt lasagneblad, die nu in dat koud water ligt, ik zal dat daarin leggen. Ziet. Ik ben nu wel bezig met een kleine ovenschotel. Hoor. Als je dat thuis doet, voor meerdere personen, ga je dus een grotere schotel hebben, helemaal met de bechamelsaus. En dan ga je natuurlijk eerst verschillende, laten we zeggen, drie grote lasagnebladen moeten opleggen. Wat doe ik nu? Ik heb die groenten gekookt. En je kunt daar ook nog, je kunt nu kiezen, hè, ofwel leg je daar een laagje van al gebakken kippen gehakt op. En dan werk je verder in lagen. Dus dan leg je weer een laag lasagne en weer bechamel en groenten tussen. Ofwel kun je ook, ik heb mijn groenten zijn nu gewoon door elkaar gekookt en ik zal dat daar ook zo op leggen. Maar als je wilt daar heel veel werk van maken, kan je alles apart koken. Je wortelen apart, de courgette apart, de pastinaak apart. En dan kun je dat ook telkens, als je wilt, pureren. Dan heb je zo een lasagne met laagjes. Hè. Dan heb je laagjes, verschillende laagjes puree. Dus je kunt kiezen en je kunt dan weer bijvoorbeeld een laagje kippen gehakt. Maar je bent niet verplicht van kippen gehakt te gebruiken. Als je zegt, nee, het is bijvoorbeeld vasten of ik wil niet geen vlees eten vandaag, dan kun je dat doen zonder gehakt. Hè. Vandaag maak ik dat nu ook klaar zonder gehakt. Ik zal dat nu weer op hetgeen dat ik gedaan heb. Ik heb daar nu groenten opgelegd. Ik zal dat nu weer zo'n blad lasagne opleggen. En ik zal daar opnieuw, ik zal mijn pot hier met de bechamel afzetten, want dat is te warm anders. Wordt te veel. Dus ik zal daar weer een laag bechamel op doen. Dus een dikke laag bechamelsaus. En zo kun je dus telkens verder werken, hè. Dus ik geef dat als voorbeeld. En als je natuurlijk thuis werkt, ga je moeten meer werken. En meerdere bladen koken. En dat, ik zal dat allemaal uitdoen. Voilà. En dan kun je, dus ik heb afgewerkt met de bechamel. En ik zal daar nog wat geitenkaas bij doen ook. Dus ik heb hier een zachte geitenkaas. En ik zal die daarop leggen. Dus je mag die daar ook tussen doen. Dus ik leg dat daarop. In kleine stukjes zacht. Het is eigenlijk geen platte kaas hoor. Het is gewoon een bus zachte geitenkaas. Dus Hilde Hart is daarvoor. Hè. Dus we gebruiken de geitenkaas. Ik leg dat er allemaal schoon op. Wat kun je nu doen? Ik leg dat gewoon op die bechamel. En dan als je wil, dat is te zien hoe diep en hoe groot dat je schotel is. Dan kun je daar eventueel nog weer andere lagen op leggen. Hè. Dan leg je weer de lasagnebladen. Je hebt lasagnebladen gekookt. Dan leg je die daarop. En je werkt zo werkelijk in lagen. Hè, volgens dat u dat wil. Dus dat kun je doen. Dat zal ik doen. En dan zal ik daarop nog een beetje schapenkaas raspen. De schapenkaas geraspt daarop. Dus zowel geitenkaas als schapenkaas is volgens Hilde Hart zeer goed. Natuurlijk, je moet niet altijd, dat zal dan ook gebakken worden in de oven. Dat zal dan zorgen voor een korstje. Als je zegt, ik heb veel last van verslijming, dan is het niet goed van veel gebakken kaas of schotels te eten met veel gebakken kaas. Dan moet je dat wel een klein beetje vermijden. Natuurlijk, het is nu de schapenkaas is beter dan de gewone kaas van de koe. Van de melk van de koe. Hè. Dus ik doe dat nu zo. Ik ga daar helemaal over. En ik rasp eigenlijk die schapenkaas daarover. Hè. Zoals je anders bijvoorbeeld kan nu gruyère daarover doen. En intussen ben ik ook al bezig met in de oven. Heb ik al een schotel gestoken die ook al aan het grillen is. Nu zal ik nog eventjes verder spreken over de tijm, hè, terwijl ik nu toch eigenlijk de schotel samengesteld heb. Dus is samengesteld, maar is nog niet gebakken. Straks gaan we een schotel tonen die eigenlijk samengesteld is, maar wel gebakken is. En dan ga ik verder met de tijm, met hetgeen dat de Heilige Hilde Hart zegt. Al die bereidingen van tijm. Tijmpoeder, wat zegt ze van tijmpoeder? Als de hersenen ziek en suf zijn, verpulvert men tijm en vermengt het poeder met water en fijn meel en maakt er een soort koekjes van en eet deze vaak. Het zal met de hersenen beter gaan, zegt ze. En de dokters zeggen ook, dus wie aan Alzheimer denkt, of familiekwalen waar hersenkwalen dus voorkomen, is het goed van dat dikwijls te eten. Hè? Dus hetgeen dat het verbetert de geheugencapaciteit van de hersenen. En Hilde Hart zegt altijd bij, als je nog weet dat er een probleem is met je hersenen of je begint te vergeten, dan kun je dat eten. Hè? Dus deze koekjes kan men net als de muskaatkaneelkoekjes bakken. Alleen gebruikt men hiervoor in plaats van dus de kaneelmengeling met de nootmuskaat. Dus dan ga je dat hier, of met kruidnagel, dat zijn die intelligentiekoekjes. Dan ga je hier gewoon in plaats van die kruiden een kwendel gebruiken. Dus de wilde tijm ga je gebruiken in de plaats. En zij zegt ook, zolang als je nog beseft dat je vergeet, is er nog iets aan te doen. Maar een keer dat je het eigenlijk helemaal niet meer beseft, dan is het waarschijnlijk al te laat. Dus ze heeft nog een ander middel ook, waar dat ze brandnetel in olie laat weken. Dus, en dan die olie van die brandnetel, waar dat die brandnetel in gezeten heeft, ook aan de hersen, aan de slapen wrijven. Dus er zijn verschillende middelen bij Hildegard die je kunt proberen eigenlijk en die werken, die zeer werkzaam zijn. Want dat ondervinden ze nu ook. Onder andere dokters en wetenschappers in Italië zijn daar ook mee bezig. En zij ondervinden iedere keer als ze stukjes van hetgeen dat Hildegard aanprijst onderzoeken, werkelijk de moeite doen om dat te onderzoeken, dat ze ook zien dat dat werkelijk helpt en zeer nuttig is. Dus ze heeft nog iets. Ze heeft een tijmzalf en dat heeft ze eigenlijk voor een deformerend gewrichtsreuma. En dan schrijft de heilige Hildegard: als iemand door jicht en steken geplaagd wordt, of door een ziekte die zijn ledematen zo overvalt dat precies zelf erdoor aan geknaagd wordt, dan moet er ook een zalf gemaakt worden, maar dat is dan de apotheek of in de Hildegard apotheek dat ze dat doen. Dat is dan een zalf ook met wilde tijm en dan met een soort vet daarbij, een vet of een olie. Dus dat wordt dan gemaakt als zalf, maar dat is dan eigenlijk al specialistenwerk. En die zalf moet je dan gebruiken voor de ledematen of voor op de vingers te wrijven. Dus hetgeen dat ik nu gedaan heb, ook in het eten. Ik heb bijvoorbeeld bij mijn groenten, ik heb die groenten gekookt. En ik heb daar een heel klein beetje van die wilde tijm bij gedaan. Dus de wilde tijm kun je ook gebruiken als kruid. En het is een zacht. Het is iets zachter, vind ik, dan de gewone tijm. De gewone tijm, dat smaakt heel erg door. Dat geven ze soms ook zo in hoestsiropen voor kinderen. Maar ik vind dat die gewone tijm wel een beetje zwaar op de maag kan liggen. Of dat zo zelfs dat je daar niet goed van bent, maar van die wilde tijm is veel, veel zachter. Ik zal u dat ook een keer laten ruiken.
2: Want dat is dan niet de tijm die we gewoon in de kruidentuin zetten?
3: Nee, het is een andere tijm. Ik zal eens kijken als ik die verschillende benamingen terugvind bij haar. Normaal geeft ze daar ook. Wanneer ze moeten kijken als ik dat terugvind. Wat die namen zijn, ze zijn de verschillende soorten tijm. Ik heb het niet direct bij de hand. Nee. Het is in elk geval, die gewone tijm is de vulgaris. En het is dus de zachtere tijm, de wilde tijm. In het Duits is dat de kwendel en in het Frans is dat de serpolet. Okay. Dus dat vind je terug, zeker in de kruidenwinkels. Dus niet de gewone tijm. De gewone tijm is ook wel goed, maar hetgeen dat zijn ik bedoeld is hier de wilde tijm. Dus we zitten nu al zo ver eigenlijk, dus dat we kijken als alles hieruit is. Ja, maar nog één lasagneblad zat erin, dus dat zal ik eruit halen. Dus de lasagnebladen die je zelf maakt, dat wil zeggen, je moet ze blancheren. Je mag ze niet zo in je ovenschaal steken, anders ga je echt wel heel hard. Dat wordt gewoon hard, dat zal niet genoeg zijn. Dat zal like harde bladen zijn. Dus dat moet eerst een klein beetje gekookt worden. En dan werk je je ovenschotel af zoals je wil. Wat zijn de basisingrediënten nu geweest? Als ik dat eventjes herhaal, dan heb ik een eitje en bloem. Dat is de basis. Dan heb ik groenten gekookt. Hier voor het moment is dat pastinaak, wortel en courgette. Wil je daar venkel bij doen, dat kan ook. Dan kun je kiezen. Je kunt laagjes maken met gebakken kippen gehakt. En dan laagjes groenten. Maar telkens ertussen een laagje lasagnebladen die voordien eigenlijk geblancheerd zijn. Wat wil zeggen geblancheerd? Dat wil zeggen dat je dat eventjes in kokend water steekt. Een minuutje of zo. En dat is niet hetzelfde als koken. Koken is iets werkelijk maken totdat dat helemaal genoeg is. Maar dat is eigenlijk blancheren zoals je soms met groenten ook kan doen. Dat je dat zelfs voordat je in je diepvries steekt bijvoorbeeld, kun je groenten met boontjes wordt dat zeker gedaan. Die bonen, als je dat wil dus bewaren bijvoorbeeld in wek, bokalen. Ik doe dat als wij bonen hebben. Dan ben ik verplicht van die boontjes eerst zo te kuisen, de topjes af te doen, de draden uit. En dan kook ik die eventjes op in gezouten water. Zouten water, ook niet totdat ze gaar zijn, een paar minuutjes. En dan worden die bonen, dus de groene bonen, in de wekpotten gedaan. Water opgezet totdat ze onderstaan. En dan wordt dat nog een keer in de wek, in de grote ketel, eigenlijk gesteriliseerd. Voor de mensen die dat gewoon zijn van te doen, die verstaan wat ik zeg. Want dat is nu hetzelfde systeem met die lasagnebladen. Dat is ook blancheren eigenlijk, noemen ze dat. Dus dat hebben we gedaan, dat hebben we nodig. We hebben de groenten, hebben we lagen. En dan is er nog een beetje geitenkaas en schapenkaas bijgekomen. En dat is het eigenlijk. Hè. Dus je kunt zelf je fantasie de vrije loop laten. Want ik zie dat wel, ik krijg respons dus van de mensen die luisteren naar Radio Maria. En die zenden mij dan een geslaagde recepten door natuurlijk. Het brood dat gelukt is, of de koeken of andere gerechten. Mensen zijn daar over het algemeen heel fier op ook. Hè. En eigenlijk is dat om fier te zijn. Hè. Je hoort dat, je leest dat dan op de website en dan denk je, tja, ik kan dat eigenlijk ook maken en dat lukt goed. En ik heb ook al gezien soms als dat rond Pasen is, dat de mensen de koekjes in plaats van de gewone vorm, dat ze daar dan de haasjes van maken of klokjes. Dus iedereen laat zijn fantasie de vrije loop. Hetgeen dat Hildegard geeft, dat is dus eigenlijk een soort aanleiding, een aanwijs voor uw gezondheid. En dan kun je daar zelf verder mee werken. Ik gebruik dikwijls nog recepten uit mijn klein kookboekje. Dat was mijn eerste kookboekje, maar dat was heel vlug uitverkocht. Maar die recepten gebruik ik nu en dan toch nog. De mensen die dat vroeger gekocht hebben, die kunnen dat nog gebruiken. Maar ik herinner mij één ook van de grappige voorvallen in mijn les. Ik had dat nog maar geschreven, dus er waren veel mensen die dat gekocht hadden. En dan gaf ik les daarover en gebruikte die recepten. Maar ik gebruik nooit die recepten als dat is het nu en daar mag er niks aan veranderd worden. Het is geen zo'n wet van meden en persen dat je zegt er mag niet aan getornd worden. Ik heb daar een beetje fantasie of ik gebruik de ingrediënten die op dat moment op de markt zijn. En ik herinner mij dat ik daaraan bezig was en dat er een van die leerlingen zei, mevrouw zei, nee, het is niet zo. Want in het boek staat het dat op die manier mag zijn. Ja, maar ik heb het boek geschreven.

bloem en een eitje en zorgen dat je een houten plank of dat je een werkplank hebt en daar werk je mee. Want ik zie dat ook als ik naar die programma's kijk van Sardinië van Italië. Dus wat dat die oma's doen, eventjes kijken, ja. In mijn oven is de andere ovenschotel al klaar. Dus als ik zie hoe dat zij dat doen, zij doen dat gewoon met de hand. Hè. Zij doen dat met de hand. En dan drogen ze ook soms nog die pasta, dat dat kan bewaard worden. Hè. Dan snijden ze dat bijvoorbeeld soms in fijne reepjes, zoals je een tagliatelle hebt of die spaghetti. En dan gaan ze dat gewoon ergens op een draad, of natuurlijk nu liefst niet buiten, maar binnen in een plaats waar dat luchtig is. En dan hangen ze gewoon die spaghetti of die pasta daarop en dat droogt. Als ik dat nu zou laten liggen en ik snijd dat in fijne repen en ik zorg dat je kunt dat op twee manieren drogen. Ik heb dat ook zo. Je kunt maken dat je dat eigenlijk tussen gaas steekt, zoals je zo eigenlijk een gaas hebt om je vliegen buiten te houden. Je hebt dat met hout. Dan zorg je dat er tussenruimte is en dan leg je daar een tweede gaas op. Gaas erop. En die pasta daartussen, dat zal drogen. Er kan lucht aan. Als je het wil laten droog, moet er lucht aan kunnen. Hè? Anders gaat dat beschimmelen. Hè? En je kan dat gewoon drogen en dan ook in een bokaal afsluiten. En dan kun je dat later ook weer gebruiken. Hè? Dus ik heb er nu veel over. Ik kan ze drogen. Hè? Ik kan ze niet allemaal gebruiken. Dus dat wordt ook gedaan en allemaal heel eenvoudig, hoor. Ik zie dat in hun keuken. Bijvoorbeeld bij die Italiaanse oma's. Ze hebben daar twee stoelen staan. Ze hangen daar een soort oude balk of een stok over in, like een bezemsteel. En daar hangen zij die pasta over en dat droogt. Hè. Dus er is niet te veel specialiteiten of niet te moeilijk maken dat je alle soorten toestellen nodig hebt, hoor. Helemaal niet. En zeker niet om oud te worden dat je bijvoorbeeld uw keuken volledig moet uitgerust zijn met dure toestellen. Dat is allemaal niet nodig.

0: En welkom terug, beste luisteraars, in Koken met Hildegard. Ja, we blijven vandaag in Italiaanse sferen, na de lasagne zo net.
1: Ja, inderdaad, we blijven in de Italiaanse sfeer, en we gaan nu zelfs een speldpizza maken. Dus dat heb ik ook al voorbereid, maar ik zal u intussen ook al het recept geven. Dus het is ook hetzelfde, een dubbele hoeveelheid speldbloem en dan de andere helft de vloeistof. Dus wat heb ik hier nu gezegd? Bijvoorbeeld 500 gram. Ik heb nu in plaats van witte speldbloem, heb ik nu eens een halfvolle speldbloem. Je kunt ook met een volkoren speldbloem, liggen of dat je wilt. En dan een 250 milliliter water. Je moet natuurlijk altijd ook opletten als je dat samenstelt en je maakt die deegbol, zie je dat dat te slap is. Dat moet je een beetje bloem bij doen. Vind je dat het een beetje te stug en te hard is, dan moet je een klein beetje water bij doen. Maar altijd kleine hoeveelheden. Nooit van de eerste keer veel. Ik zeg dat ook altijd tegen mijn leerlingen. Zelfs als er staat zoveel bloem en zoveel water, alsjeblieft werk geleidelijk en gooi niet alles, omdat je zegt, ja, ik heb dat afgewogen, dus we gaan dat er allemaal in gieten. Werk geleidelijk en dan zie je altijd, heb je een zacht soepel deeg en dan kun je altijd nog een beetje aanpassen. Want als je alles tegelijk gaat indoen, dan hoor ik dan soms van mensen die een recept hadden van een appeltaart en dat was eigenlijk gewoon met tarwebloem. Ze hadden dat ergens, ik weet niet, uit een boek of een tijdschrift gehaald. En dan hebben ze dat willen maken, ook met speld. En dan zeiden ze, ja, wij vinden dat dat met speld niet zo goed gaat, want dat was ik te droog. Ja, maar ik zeg, als je vindt dat het te droog is, moet je een klein beetje vocht bijvoegen, al is het maar in een eitje, of is het een beetje water dat je bij doet. Dus dat kan zijn aan het soort bloem, kan dat liggen dat je eventueel een beetje meer of een beetje minder water of vloeistof. Dus ik geef nu het recept. Ik zeg een 500 gram halfvolle speldbloem en ik ga naar de helft, dus 200 milliliter water en een 5 gram gedroogde gist. Dus dat mag er ook bij. Je mag eigenlijk het water lauw laten worden. Je doet die gist daarin. Ik werk niet zoveel met gedroogde gist, zeker niet voor brood, maar voor zoiets als pizza is dat eigenlijk niet nodig om daar een verse gist in te doen. Dus ik doe gewoon, staat op een 5 gram, maar ik zie dat de zakjes hier nu bijvoorbeeld van 8 gram zijn, dat mag ook 8 gram zijn. Dus een gedroogde gist, wat gaat dat maken dat de deeg wat meer opkomt. Dat het niet een echt plat deeg is. Ik doe daar ook een koffielepeltje zout bij. En ook weer een mespuntje van die wilde tijm. Vermits dat we nu vandaag met die wilde tijm bezig zijn, dat mag daarbij. Ik heb dat intussen ook al voorbereid. Dus ik heb dat goed voorbereid. Ik heb dat ook gisteren hetzelfde, zoals mijn deeg met eitjes, ook in mijn koelkast gestoken. En nu zit dat op mijn werkvlak, die goed ingebloemd is. En dat zal ik dus ook uitrollen. Dus het is altijd de bedoeling natuurlijk dat je uitrolt en dat je rol niet blijft plakken. Als je voelt dat hij blijft plakken, moet je een beetje meer bloem bij doen. Dus altijd de kwestie van fijn uitrollen. Dus dat is naar links en naar rechts rollen. Dat is ook heel goed. Dus ik heb gezien in Italië dat wij hebben altijd zo die klassieke gewone deegrollen, maar zij hebben zo van die grote deegrollen of deegrollen met zo haartjes in, zodanig dat deeg zo niet zodanig blijft plakken. Dus ik heb nu ook uitgerold. En ik zal dat nu natuurlijk omkeren om te zien als dat niet te veel plakt. En dat valt hier goed mee. Maar toch voel ik, zal een klein beetje bijbloemen. Dus zodanig dat het hier niet allemaal aan de deegrol of aan het werkvlak blijft plakken. Dus we doen dat zo. We doen daar een beetje bloem op. En we wrijven dat wat open. Dus er is ook nog altijd bloem op het werkvlak. En ik zal ook de oven al voorverwarmen. Ik zal kijken op mijn recept wat ik daarvan gezegd heb. Ja. Dan staat erop, leg de pizza's op een ovenplaat of een speciale pizzavorm. Ik heb nu wel een speciale pizzavorm. En bak 10 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden Celsius. Dat wil zeggen, ik zal de oven voorverwarmen op 200 graden Celsius. En dan staat er ook bij, de pizzabodem blijft krokant als je na het bakken direct ontvormt. Dat is altijd zo, ook voor taarten en voor brood. Ik zal dat hier op 200 graden zetten, mijn oven voorverwarmen. Dat is altijd zo, als je dat in de vorm laat zitten, dan wordt dat een beetje meer klam en vochtig. Als je dat direct ontvormt, is dat veel krokanter. Dus ik heb hier nu mijn deeg. Mijn deeg is al plat, het is al uitgerold. Ik heb er nog een beetje bloem op gedaan. En ik moet maken dat ook fijn is. Dat moet fijn zijn. Dus ik ga weer keren. Maar ik voel nu wel dat ik hier al begin met eigenlijk een tamelijk grote deeglap te zetten. Dat wil zeggen, ik zal die gewoon in twee doen. Dus gewoon halveren eigenlijk. En het ene zal ik aan de kant leggen om dan straks verder uit te rollen. Maar gewoon met één stuk verder rollen, zodanig dat ik plaats heb. Want op den duur zou je moeten een keuken hebben die ik weet niet hoe groot is voor dat hier allemaal uit te rollen. Dus ik wrijf dat weer goed in met bloem. Dus dat ene stuk goed in met bloem. En dan zal ik weer uitrollen. Weer verder. Hoe fijner, hoe beter altijd. Je zal dat proeven, zal dat gewaar worden. Ook als je de lasagne klaarmaakt. Het is altijd beter als je dus fijne stukken hebt, dat je kookt ze. Als je dikke stukken hebt, ja, dat zal niet zo aangenaam zijn. Dus je moet fijn uitrollen. Zoals je taartdeeg uitrolt. Dus ik rol nog altijd maar fijn uit, langs alle kanten. En dan ook weer eventjes zien, als ik hem opneem, deeglap. Ja, dat is goed. Hij plakt niet te veel. Dat is oké. Dus zal ik hem zodanig fijn proberen uit te rollen. Ik heb zo'n pizzabodem, dat is eigenlijk een vorm. Dat is een ronde vorm met gaatjes in. Waarom met gaatjes? Omdat dat dan ook minder aanplakt natuurlijk. Ik zal een keer kijken naar mijn vorm. Kijken als ik hem eromgekeerd opleg. Ja, dat is bijna. Als ik hem nu omgekeerd erop leg, dan ga ik natuurlijk zien hoeveel dat ik hem nog moet uitrollen. Deeg, dan kan ik dat bekijken. Dus ik moet hem misschien nog een heel klein beetje uitrollen. Ja, ziet er goed uit. Dus het is al heel fijn uitgerold. En voel, als ik hem neem, is de lap goed. Dus hij plakt niet aan. En nu zal ik die deeg, die pizzavorm, daarop leggen. Gewoon erop dat ik het model heb. En met een mes zal ik dat daar rond gaan. Liefst niet te hard snijden. Dus ik ga daar gewoon rond. En ik doe het overtollige deeg doe ik weg. Dat is dan voor een volgende pizza. Dus dan weer, ik zal dat daar rond een beetje afsnijden. Dus dat wegdoen. Aan de kant leggen. Hier allemaal er goed van rond doen. De kinderen, maar ook volwassenen, eten dat ook soms wel graag, zo pizza. Het is dan gemakkelijk. Je kunt dat ook natuurlijk rond uitsnijden en op je ovenplaat. Maar het is natuurlijk wel gemakkelijker als je een vorm hebt. Dus ik doe die vorm daar weer vanaf. Maar nu heb ik een schone ronde cirkel. En die ronde cirkel die zal ik daarop leggen op mijn vorm. Dus die leg ik daarop. En vermits dat er daar haatjes, je kunt dat nog misschien een beetje inboteren, maar vermits dat er daar haatjes in zijn, gaat dat zeker niet te veel aan plakken. Dus ik zie dat ik nog hier en daar een beetje deeg over heb, of te veel heb bedoel ik, te veel. Dat doe ik er gewoon van af, vanuit de vorm weg. Ik doe dat met mijn hand er gewoon uit. En dan zorgen, nu heb ik nog heel veel deeg over, van die 500 gram deeg. En ik zorg dat dat hier nu helemaal in mijn vorm zit. Dus dat dat daar niet uitkomt. En wat gaan we daar nu mee doen? We gaan daar ook dus nu beleggen met groenten. Dus dezelfde groenten eigenlijk. Ik zal diezelfde groenten nemen. Wel zorgen dat ik daar niet te veel vocht. Want anders zal dat veel klammer worden. Wil je dat gepureerd hebben? Dat gaat ook. Je kunt die groentjes pureren. En daarop, we gaan dus wat groenten nemen. Dezelfde groenten zoals we genomen hebben. De wortel, de courgette, mag je daar ook nog. De venkel, dat mag daar allemaal op. We gaan dat mooi openwerken, zodanig dat dat toch wel helemaal goed verdeeld is. Dus dat er overal groenten zijn. Dus dat ga ik nog moeten doen, er is nog tekort. Want het gaat daar wel tamelijk veel op. En ik laat dat vocht daaruit, want anders zal alles klam worden. Dus dan heb je in feite, kun je niet zeggen dat dat ongezond is, hè. Je werkt hier eigenlijk wel met heel veel groenten. Dus je gaat de groenten daarop leggen. Ik doe dat nu helemaal open, zodanig dat de pizza helemaal bedekt is. Of zoveel mogelijk toch. Met de groenten. Dat is mooi, hè? Dat is met rood en groen. Dat ziet er goed uit. Allee, rood van de wortelen en groen van de courgette en van de pastinaak, dan bleek. Dus dat zit er al helemaal in. En dan zal ik ook nog de kaas nemen. Even kijken waar ik dat gezet heb hier. Ja.
0: Ja, want rood nu van de wortel. We hebben nu twee keer, heeft u een beetje Italiaans geïnspireerd recept gemaakt, maar twee keer ook zonder tomaten.
1: Ja, dus zij werken heel veel met tomaten. Ilde Hart werkt nu niet met tomaten. Ze zegt daar ook niet veel van. Normaal zijn de tomaten bij de nachtschade, zoals de aardappelen, paprika, de tabak, de aubergine. En normaal gesproken, de dokters in het algemeen, die wel een beetje werken op natuurlijke basis, raden ook niet altijd aan van tomaten te gebruiken. Maar je kunt natuurlijk ook tomaten gebruiken. Hè. Dat is eigenlijk de klassieker. Hè. Dat is als je tomaten wilt gebruiken. Natuurlijk, dat staat bij de nachtschade. En dat heeft blijkbaar niet zo'n goede reputatie. Alhoewel dat in Italië toch ook wel heel veel gebruikt wordt door de tomaten.
0: De nachtschade?
1: Dat zijn de soorten planten. Zoals je bijvoorbeeld rozen hebt. Het is een rozenfamilie. Dan heb je dus voedingswaren die vallen onder de categorie van de nachtschadegewassen. En de nachtschade, wat is dat? Dat zijn aardappelen, dat zijn tomaten, aubergine, paprika en tabak. De tabak is bij de plant die ook bij de nachtschade. Dus het hoeft niet altijd met tomaten te zijn. Maar ik verbied natuurlijk niemand iets. Hè. Dus wil je tomaten gebruiken? Maar in de Hildegaardkeuken wordt dat eigenlijk niet echt gebruikt. Hè. We proberen toch wel ook nog een keer inventief te zijn, op een andere manier iets te doen dan alleen maar alles met tomaten. Hè. Zo. Maar je gaat dat zien, als je naar Italië gaat, dan heb je heel veel soorten. Hoor. Daar hoef je niet altijd tomaten te eten. Hè. Dus ook niet op een pizza. Ook niet.
0: Nee, er zijn ook zo, denk ik, witte pizza's zo, hè? Dat is met bechamelsaus?
1: Met een bechamelsaus, ja. Dat is zoals wij dat doen. Hè. Ja. Maar nu zal ik de geitenkaas ook verdelen. Dus die zachte geitenkaas zal ik op de pizza verdelen. Dus dat zal dan mooi smelten ook daarop. En dat geeft ook wat smeuïgheid. Zoals je op de lasagneschotel hebt. Hè. Dus die zachte geitenkaas geeft in feite smeuïgheid. Dus ik ben nu bezig van een rolletje van die zachte geitenkaas. Ik ben dat bezig met te snijden met een mes. Dus ik snijd daar partjes van. En ik leg dat helemaal op de pizza. Dus die wordt ook helemaal bedekt. En dat geeft echt wel een zachte, zachte smaak daaraan. Het zal het smeuiger maken. Hè? Als je natuurlijk alleen maar groenten op het deeg legt, ja, dat zal tamelijk droog zijn, dan ga je dan nog moeten opletten dat dat ook niet aanbrandt. Dus de groenten zijn gekookt. Hè. Ik werk nu niet met rauwe groenten. Hè. Die groenten zijn in feite al gekookt. Want als je dat met rauwe groenten gaat doen, dat komt niet goed. Hè. Dan zou de deeg al beginnen bakken, maar je groenten zouden nog niet gaar zijn. Dus die groenten zijn al gaar. Dat moet ik er wel bij zeggen. Hè. Want, dus ik heb dat hier al helemaal kunnen volleggen. De pizza, dat zal zeer goed zijn. Ik zal eerst mijn handen wat afkruisen. En dan zal ik er ook nog een beetje van die schapenkaas op doen. Dat is zo een hele goede schapenkaas. Een keer kijken waar dat een rasp daar gezet. Ja. Dus ik haal uit mijn koelkast weer mijn schapenkaas. En dat is wel een harde schapenkaas. Dus dan kun je gemakkelijk raspen. Dat zal ik dus nu ook doen. Ik zal er een beetje van die kaas over raspen. En dan zie je in feite, als je dat allemaal zo doet, hè, dan voel je wel dat die keuken helemaal geen dure keuken is. De mensen denken dat soms, het is speciaal, zal ze hier allemaal duur zijn, maar gaan het niet vinden, het zal veel kosten. Nee, zoals je bijvoorbeeld supplementen kan kopen, dat kost altijd veel. Maar als je die basiskeuken neemt en je doet dat zelf, dan kost dat helemaal niet veel. Hè. Wat kost dat, die bloem en water en dan een klein beetje van die kaas daarop of groenten? Dat is dus geen dure keuken. Hè. Dat heb je zo in Sardinië ook. Dat moet ik er ook bij zeggen in Italië. Mensen denken, dat is misschien veel tomaten en olijfolie. Maar wat ze ook heel veel gebruiken is salie. Zijn die kruiden, die kruiden doen het ook. Hè. Dus dat ook voor een lang leven. Dat is de salie die een zeer reinigend kruid is. En dan drinken ze daar wat wijn bij. Dan is er een gezellige familiale sfeer, een geborgenheid, ook het geloof die een rol speelt. En bij Hildegaard vind je die dingen eigenlijk allemaal terug. Dus bij haar ook de basis, de grote basis van het geloof. Dan nog voeding en kruiden erbij. En zo helemaal in je gezin creëer je ook die sfeer van vrede, van de liefde die eigenlijk doorvloeit. Hè. Hij is de persoon, de man of de vrouw, of ik weet niet wie, die het eten klaarmaakt, maar je maakt dat met liefde klaar. Je zorgt dat er een verbondenheid is aan de tafel, of ook als er feesten zijn. En dat wil zeggen dat je niet allemaal vlug ergens naar een of ander bazaar gaan lopen, wat voor gekocht en gekookte plaatjes gaan meenemen naar huis en dat dan opdienen. Hè. Hoe is dat gemaakt? Dat is ook gemaakt met goede ingrediënten, maar ergens ontbreekt daarin dus de liefde voor het gezin, vind ik. En als je dat zelf doet, zoals die Italiaanse en die oma's daar in Sardinië, dat is helemaal anders. Hè. Dus die kinderen, die kleinkinderen hangen aan die grootouders en er is een hele goede band. En die grootouders zijn nooit bang van oud te worden. Hè. Zij weten, ons leven gaat hier zijn volle ontplooiing kennen. Hè. Dat leven gaat niet vroeger afgebroken worden omdat ze misschien te lastig zijn of wat. Dat bestaat daar niet. Hè. Dus die mensen kennen dat niet. Hè. Zij weten, die kinderen en die kleinkinderen gaan voor ons zorgen, ook hoe dan we zijn. En daar worden de oudere mensen zelfs geëerd. Ze hebben daar eerbied voor. Want in veel van die huizen van Sardinië hangt dan een hele grote foto van die oma buiten aan de deur als een soort eerbetoon. Dus er is een eerbetoon voor de oudere mensen. Ze worden geapprecieerd en niet van, ja, dat wordt hier een last. Of zouden we ze niet uit de weg ruimen? Dat is het dus niet. Hè. Dus dat het is een hele grote mentaliteitsverschil. En in feite vind je hetgeen dat je daar vindt in Italië en zo, dat vind je terug bij Hildegard. Heel haar principes gaan er allemaal over. Hè. Dus ik heb dat hier allemaal goed met kaas erin gestoken. Ik zal nu die pizza in de oven steken en dan is het misschien een 10 minuutjes kunnen we dat erin steken en dan gaan we dat daar kunnen uithalen. Ik zal een keer kijken als ik dat op het blad gezet heb van die 10 minuten. Ja, dus bak 10 minuten in een voorverwarmde oven. Moet dat natuurlijk in de gaten houden, hè. Niet laten aanbranden of zo. Het mag ook 9 minuutjes zijn. En dan heb je een mooie pizza, hè, voor de kinderen. Voilà, daarmee gaan we besluiten.
0: Dank u.
2: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. We zijn vandaag zaterdag in de 9e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 874. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Toon mij de weg, Heer, die gij beschikt hebt. Dan wijk ik daar nooit van af. Geef mij begrip om uw wet na te leven. Om haar te volgen met heel mijn hart, leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in. Mijn hart zij gericht op wat gij verordent. En niet op ijdel gewin. Weerhoud mijn oog van nietswaardige zaken. Maar laat mij leven volgens uw weg. Vervul de belofte uw dienaar gegeven. Wat gij uw vereerders hebt toegezegd. Neem van mij weg de dreigende schande. Want heilzaam is alles wat gij bepaalt. Zie, ik verlang uw bevelen te volgen. Laat mij dan leven, rechtvaardige God, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Die gaan tot de Heer komen nooit iets tekort. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elke die het hoort zich verheugen. Verheerlijk de Heer tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En red hen uit hun ellende. De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen, proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem, eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek, de rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt. Weerhoudt dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden. Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten. Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En red hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor almoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent. Veel rampen zullen de vrome bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer. De Heer zal over zijn beenderen waken. Opdat hij er geen van breekt. Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft. De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Uit de profeet Jeremia. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie kan het peilen? Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk. Vergeef mij, Heer, ook wat ik niet weet. Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u. Laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor

0: onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen.

0: En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn hier op het kantoor op de eerste verdieping. We hebben een mooi uitzicht op de landelijk gelegen huis. En we zijn hier natuurlijk niet alleen. We hebben Kelly bij ons. Kelly.
2: Goedemorgen.
1: Dankjewel dat wij te gast mogen zijn bij jullie.
2: Jullie bedankt om bij ons te willen langskomen. We zijn heel blij jullie te mogen ontvangen.
1: Dat horen we graag. Zou je ons iets willen vertellen over het huis hier?
2: Wel, het huis, ons woonzorgcentrum, is een huis met een rijke geschiedenis. Ik zelf ben hier nog maar een jaartje werkzaam. Ik ben heel blij hier te mogen zijn. Nu, zoals ik heb begrepen, is dit in eerste instantie een weeshuis geweest. Het dateert eigenlijk van de jaren 1800 ergens. En is dan later eigenlijk een voorziening voor ouderen geworden, denk ik, 1900. Dus een heel lange geschiedenis. En gaandeweg is er uitbreiding gekomen tot waar we nu staan eigenlijk. Is eigenlijk ook altijd christelijk geïnspireerd geweest. Het zijn de Zwartzusters, Augustinus en Van Halle, als ik mij niet vergis. Ik mag zeggen, of ik durf te zeggen, dat wij een warm huis zijn met een familiale sfeer, waar iedereen elkaar kent, waar denk ik het goed vertoeven is. En dat is onze sterkste troef, denk ik, hier.
1: Ja, en voor de luisteraars die dat niet weten, Herne ligt in Vlaams-Brabant, vrij dicht bij Halle. Dus vandaar dat de congregatie Zwartzusters, Augustinessen van Halle,
2: ja,
1: het hier of nog altijd in handen hebben eigenlijk.
2: Dat klopt.
1: Ja. En hoe groot is het huis ongeveer?
2: Wij bieden eigenlijk een thuis aan voor 60 bewoners momenteel. Binnenkort komen daar 5 woongelegenheden bij. 4 personen voor kort verblijf na revalidatie of ergens opvang tussentijds. En 42 assistentiewoningen. Dus dat is voor mensen die nog vrij zelfstandig kunnen wonen, maar toch kunnen gebruik maken van de 24 uur permanentie. En waar een woonassistente de nodige zorg voorziet voor de mensen.
1: En wat zijn de dingen waar jullie op focussen die belangrijk zijn voor jullie?
2: Ik denk voor iedereen hier in huis die dat kan beamen, is vooral het feit dat de mensen een goede basiszorg krijgen en dat de mensen zich gelukkig voelen. Dat er inspraak is, dat mensen ook bepaalde zaken nog kunnen zelf kiezen. Ik denk dat dat een heel belangrijk feit is, waar we ook aan werken. En dat mensen ook volledig benaderd worden. Het is niet alleen zorg, hè. Dus de mensen wonen hier echt. Het is wonen en leven, zorg, alles bij elkaar. Met ook extra aandacht voor alle noden, psychisch, levensvragen zijn er ook wel soms bij mensen aanwezig. Activiteit, afstemmen, buurtintegratie is ook wel iets waar we willen sterker op inzetten. Dat de mensen deel uitmaken eigenlijk van de maatschappij. Maar vooral dat de mensen gelukkig zijn hier, dat ze goed verzorgd worden. En dat we ook zorgen voor elkaar als medewerkers is ook belangrijk.
1: En je zegt de individuele noden. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe zien jullie dat dan?
2: Wij proberen echt na te gaan wat wenst die bewoner nog. Hè? Welke levensvragen zijn er nog, maar welke activiteiten wil of kan die persoon nog? Ik denk dat Carmen, onze ergotherapeute, daar ook vaak mee bezig is. En dat kan over iemand die eens naar een winkel wil gaan, is recent geweest, waar hij vroeger altijd ging, of zij was het. We hebben dat dan ook gedaan. En die was heel tevreden. Is naar de bibliotheek gaan. We hebben ook iemand die geïnteresseerd is in oorlog. Zo van al die zaken. En eigenlijk proberen wij dan die mensen dat toch nog te laten beleven.
1: Oké. En u sprak ook over buurtintegratie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Goh, eigenlijk is dat iets dat je dagelijks een beetje doet. Hè? Dus ja, bezoek is uiteraard altijd welkom. Hè? Maar wij trachten ook wat meer activiteiten te organiseren, waardoor dat er externe mensen dus van buitenaf hier langskomen. Zoals ons spaghettifestijn dat we hebben georganiseerd. Dat is iets dat we vaker willen doen. Ook is op uitstap gaan met de mensen dichtbij of ergens iets verder. Maar ook daar weer inspraak van de mensen. Zij bepalen dus zelf mee wat ze willen doen, waar ze graag eens naartoe willen gaan. Dat is ons vertrekpunt eigenlijk.
1: Oké. Hartelijk bedankt dat u met ons wou spreken over het woonzorgcentrum zelf. Misschien moeten we het ook nog een beetje hebben over uw functie. Wat is uw job hier?
2: Ik ben eigenlijk hier gestart als hoofdbewonerszorg dagelijks verantwoordelijke. Dus eigenlijk coördineren, denk ik, van vele processen. Van de zorg, logistiek, poets, technische dienst. Eigenlijk omvat dat alles dat er binnen een woonzorgcentrum gebeurt. En ervoor te zorgen dat we toch kwaliteit leveren. Maar ik moet zeggen, de medewerkers hier zorgen daar zelf ook grotendeels voor.
1: Dat is goed. En heeft u een bepaalde visie daarop, een bepaalde aanpak?
2: Ik werk graag van onder naar boven, als je mij begrijpt. Dus dat de ideeën van de mensen zelf ook een beetje komen en dat we dat trachten te integreren in de dagelijkse werking. En natuurlijk de verwachtingen die gesteld worden, de wettelijke bepalingen en dergelijke, om daar een mooi evenwicht in te zoeken.
1: U werkt hier in dit huis nog niet zo heel lang, een jaar ongeveer, zei u, geloof ik?
2: Een jaar, ja, dat klopt.
1: Daarvoor werkt u ook al in ouderenzorg?
2: Ja, ik heb hiervoor ook in de ouderenzorg gewerkt. Ook als dagelijks verantwoordelijke en als opnamecoördinator.
1: Is er een bepaalde reden waarom u graag met ouderen werkt?
2: Ja, ouderen hebben altijd een levensverhaal. Hè. Je kunt er veel van leren, gezellige babbel mee doen. Maar je hebt ook veel dankbaarheid van de mensen eigenlijk. En het is ook een langdurige relatie vaak. Het is niet zo, in een ziekenhuis is ook leuk werken, maar is anders, is kortstondig gebouwd. Echt wel een band op met de mensen. En je kunt er echt iets toevoegen eigenlijk aan hun verblijf, aan hun geluk. En dat vind ik fijn.
1: Oké, zeer goed. Misschien als laatste moeten we ook nog iets zeggen over het feit dat jullie deel uitmaken van een groep. Wat houdt dat eigenlijk in?
2: Wij maken deel van een groep woonzorgcentra, Solidum. Mag toch wel zeggen, een solide groep. Met 8 woonzorgcentra in Vlaams-Brabant. En wij bundelen de krachten, laat ons zeggen, om bepaalde zaken gemeenschappelijk te laten verlopen, overkoepelend. Bijvoorbeeld onze computerdienst, de personeelsdienst, wat ons toch ook wel extra mogelijkheden geeft. En voor een kleine voorziening is dat toch wel heel belangrijk om dat te kunnen hebben.
1: Oké, dankjewel Kelly dat u met ons wou spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
2: Ja, dat wij met heel veel goesting hier in de zorg werken en dat wij fier en blij zijn dat we mogen blijven doen.
1: Zeer goed. Dan gaan wij even luisteren naar muziek en daarna gaan wij onze rondleiding beginnen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En we zijn zojuist het bureau buitengelopen en de kamer van Lea binnengekomen. Dankjewel Lea, dat we even met u mogen spreken. Als ik hier uw kamer binnenkwam, het eerste wat mij opviel was dat er een heel mooi plakkaat aan de muur hangt. En daar staat lang leven Lea 100.
1: Ja, dat is met mijn 100ste verjaardag.
0: U bent nu 101 geworden.
1: Nee, ben ik 101 hè, van 19 april.
0: Ja, en het is
1: ik houd er altijd aan met de familie te samen te komen. En dat is voor de familieleden ook plezier, hè. Dan zien ze ook elkaar, hè. Want de een noemt in Nassel, de ander in Henden, ja.
0: Oké. Okay. Ja, ja dat zie je onmiddellijk als je hier binnenkomt. Je hebt heel veel foto's overal hangen.
1: Ja, ik houd eraan, ja.
0: Zou je iets over uw familie kunnen zeggen? U heeft drie kinderen.
1: Waarvan één overleden is onze Jan, 64 jaar ook kanker. En dat was een heel pijnlijke affaire. Want je kunt dat niet vergeten. Jij hebt vlees en bloed moeten verliezen. Dat is het sterkste.
0: Is het lang geleden dat hij gestorven is?
1: Vier jaar,
0: oké. Okay.
1: En ieder jaar denk ik dat er mijn mis hier in de kapel is zijn een verjaardag. In die periode, want dat kan de juiste dag zijn. En dan rond zijn overlijden.
0: Oké. Okay. En u heeft nog
1: een zoon en een dochter, hè?
0: Ja. En kleinkinderen en achterkleinkinderen ook.
1: Ah ja. Als we met 22 zijn. Want de jongste, hele jongste. Die is komen ook, lijkt de moderne methode niet. Het ging niet. Door bevruchting.
0: Oké. Ja. En maar u ziet uw familie best veel. Ze komen.
1: Ja, ze komen weer regelmatig bezoeken, maar dat is dan niet om de familie helemaal elkaar te zien, hè?
0: Ja.
1: Met de verjaardag of daar ongeveer rond.
0: En woont u al lang hier in dit woonzorgcentrum?
1: Ja. Ja, heel lang. Is dat 14 jaar, 15 jaar? Nu in. November is het 15 jaar dat ik hier ben.
0: Oké, dat is al even.
1: Ja, en dat was de reden. Hè. Ik was thuis alleen, maar de man was overleden. En ik kan niet verwachten dat de kinderen niet de avond bij u komen. Hè. Ze gaan naar het werk en ze hebben ook al hun gezin. Hè. En dan had ik gezegd, want mijn zoon had die al een kamer besteld en een flat. Want mijn man was facteur en was alle dagen vroeg op. En in de middag werd hij met de samen. Hij zei, ik zat daar alleen zitten. En mijn doodste zo zei ik, nee, ik ga in Sint Felix een kamer vragen en een flat. En dan kan mama altijd bij u komen. Ja, maar spijtig genoeg, papa is naar de kliniek gegaan. Er was geen plaats. En dan heeft nog 13 of 14 dagen in Volzelen geweest.
0: Oké, okay. Dus hij is hier nooit geweest?
1: Nee.
0: En bent u hier graag? Woont u hier graag?
1: Ja, heel graag.
0: Ja?
1: Want ik had altijd gezegd dat ja, ik kom naar Sint Felix om niet moeten alleen, want als ik alleen ben in het huis. En ik ben niet iemand die beroep doet op mijn kinderen, want ze hebben ook zo'n hard werk en ze hebben daar ook hun gezin. Hè? En dan had ik gezegd, ik ga naar Sint Felix en ja. En die gezelschappen van de mensen.
0: Ja, u bent hier nooit alleen eigenlijk. Of alleen als u wil alleen zijn.
1: Als je wilt alleen zijn, kom je naar uw kamer. Maar anders, als er een gezelschap is, ga er naartoe. Hè.
0: Ja. En bent u van de buurt? U kende het woonzorgcentrum al.
1: Ik ben van Halmaan. En dat is maar twee dorpen verder.
0: Oké. Okay.
1: En mijn schoonzus zat hier geweest, dus ik kende Sint Felix wel, hè.
0: Oké. Okay. Ja, daarmee dat u het al kende en dat u naar hier wou komen.
1: Ja, ja.
0: Zijn er activiteiten waar u graag aan deelneemt?
1: Ah ja, en vroeger waren er precies meer activiteiten. Maar dat worden de mensen jonger, hè, die hier kwamen. Ik vind dat er hier veel oude mensen zijn. En van een of van 92 kun je niet verwachten dat een goed turn doen, hè, of zo.
0: Ik kan nu nog turnen?
1: Ik heb altijd geturnen.
0: Want u...
1: Natuurlijk, nee, gaat dat niet meer zo goed, hè.
0: Ja. Ja.
1: Maar als er turn is, ga ik er naartoe. Of als er een taart gebakken wordt, ik kan daar niet aan meehelpen. Je ziet ze bewegen, je ziet de mensen toch werken. Hè.
0: U bent graag onder de mensen.
1: Ik ben heel graag onder de mensen en heel mijn leven geweest. Want in Halmaert waren er veel verenigingen. En ik was in alle zin, maar niet als bestuurslid, als werkende. Dat mag ik eerlijk zeggen.
0: Oké. U heeft altijd veel gedaan dan.
1: Ik ben veel actief geweest in de parochie. En altijd als werkende.
0: Oké. En zijn er mensen die ook altijd, die u altijd terugziet bij de activiteiten dan? Die ook altijd overal zijn?
1: Ja, ze is malereus. Waarom Anseline is ook hier? Dan kan het haar kamer nu weer. Maar af en toe ga ik vragen om mij naar Anseline te gaan. Anseline, bij iedereen is een naam van Anseline. Want ik zei, je moet ons niet verkleinen, we zijn al klein genoeg. Hè. Ja, van ouderdom krimpt, hè. En dan hebben ze mij de opmerking gemaakt. Maar hij mag wel Celine kunnen zeggen. Maar iedereen zegt Celine en Bormans. En dat was mijn beste vriendin.
0: Oké.
1: En die is ook hier.
0: Ah, u kent haar al heel lang dan?
1: Oh. We hebben veel voor elkaar gedaan. En we hebben dikwijls gelachen. Goeie vriend en nu niet samen de koffie ervoor. Maar dan... was Celineke in haar huis. En mijn dochter zei, maar nu gaan we naar Celineke en gaan we daar een taart eten en een koffie drinken.
0: Oh, maar dat is heel mooi dat jullie nu samen in hetzelfde huis kunnen wonen dan.
1: Ja, maar ja, ze moet er mij naartoe brengen. Hè.
0: Ja.
1: Ik ben...
0: Ja, u zit in een rolstoel.
1: Maar dat is nog maar een goede maand dat ik in een rolstoel zit. Hè. Dat was met een rollator.
0: Oké. Dat is wel heel indrukwekkend. U heeft heel lang mobiel geweest.
1: Heel, heel lang. Want omdat de andere bewoners zijn... We zien wel dat het bijna ermee gaat. Like als ik moeite had, maar toch gestapt als ze lang was. Dan kon maar nu gaan we niet meer.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, als ik onder de 1 ben, naar de 102... Nog een maand, dan is het jaar al... Nee, als je niet uit is, is het jaar al overweg.
0: Ja, het is al 101 en bijna half.
1: Ja.
0: Enorm bedankt, Lea, dat wij met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou zeggen aan de luisteraars?
1: Dat die heel goed is. Dat moet ik zeggen. Teen. En de bedieningen, als je bent, dat je iemand nodig hebt. Je moet geen uur wachten. Dat moet ik zeggen. Het personeel is hier neer, heel in de weer. En anderzijds zei ze, hij zei geen lastige. Het hoeft niet direct te

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van

0: Lea, maar wij zijn haar kamer uitgewandeld, de gang doorgegaan, de lift naar beneden genomen. En nu zijn wij te gast bij Justine de Blok. Justine de Blok. Dankjewel, Justine, dat wij bij u te gast mogen zijn. Mag ik u vragen of u al lang hier woont?
1: We gaan 2 jaar, hè? Nog eens 2 jaar.
0: Oké. En het is... U bent naar hier gekomen omdat het thuis niet meer ging.
1: Dat ging niet meer, hè.
0: Ja.
1: Wat is hier? En deed mijn kinderen. Dat ik hier binnen ga ben, hè? Want anders zou je waar, hè.
0: Ja, het is niet altijd makkelijk. Woont u hier graag?
1: Ja. Oh, ben ik gelukkig.
0: Ja?
1: Ja.
0: En kan u zeggen waarom u hier gelukkig bent?
1: Ah ja, omdat ik hier alles heb. Ik kan me daar ook in aanpassen, hè. Ja. Ik ben er toegekomen en ik zeg moed, hè. En ik heb me aangepast dat ik ben zo gelukkig.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, veel. Alles doen we mee. Maar ja, als het gedaan is, kom ik weer naar mijn kamer. Dan moet ik een beetje rusten.
0: Ja. Je moet genoeg rust nemen, hè?
1: Ja.
0: En u bent graag onder de mensen dan? U doet graag mee aan alles?
1: Ja, mee alles, hè. Ja, dat moet, hè.
0: En heeft u kinderen? 1 kind. Oké. En kleinkinderen of niet?
1: 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Oh.
0: Ah, dat is een mooie foto. Er staat hier aan uw raam een foto van 2 kleine kindjes. En komt uw familie u bezoeken?
1: Ja, ze wonen in Tollebeek.
0: Oké, en de buurt.
1: Stap ik er niet nu. En anders was het verder.
0: U bent u zelf ook van hier van de streek?
1: Nee,
0: of niet?
1: Ik ben van Denderleeuw.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is wel nog een eindje.
1: Ja.
0: Maar waarom bent u naar hier gekomen dan? Omdat uw kinderen hier woonden? Of uw kind?
1: De kinderen hebben mij al hier gebracht. Want mijn schoondochter is van hier. En daarmee wisten dat ze een beetje wat dat hier was. En ze zei, moeder, als ik daar binnen gerookt. Zei goed. En ze is waar. Hé?
2: Zwaar. Ik ga het al zeggen, uiteraard.
0: Oké, dus het is eigenlijk via je schoondochter.
1: Ja.
0: En woont u hier ook graag in de streek of bent u vooral in het huis dat u...
1: Nou ja, dat is goed, hè.
0: Ja, u heeft een mooi uitzicht ook, hè.
1: Ik kan met mij wandelen. Ja.
0: U komt graag nog eens buiten?
1: Oh ja. Maar met de kinderen, hè.
0: Oké. En gaan jullie dan wandelen?
1: Ja, we doen schoolronde, schoolwandelingen. Ja, dat is raar.
0: Ja, hij heeft ook een mooi uitzicht op de kerktoren.
1: Ja. Oh ja, dat is waar. Ik zie niet alles.
0: Dat is waar, u kan ook de parking zien. U kan zien wie hier binnen en buiten gaat.
1: Ja, dat doen we niet. Ik ga zitten en boekje.
0: Leest u graag? Leest u
1: graag? Ja, alle dagen in mijn kast. Allemaal een boek.
0: En wat voor boek leest u dan?
1: Dat allemaal.
0: Oké. Oké, dankjewel, Justine, dat u met ons wou spreken.
1: En we zijn 4 op Sint Felix, hè? Wat is dat? Oh. Overal is een schotter. Dat mag zij wel, hè?
0: Natuurlijk, je mag dat zeggen. Als het zo is, mag je dat zeggen.
1: Dat is heel goed, hè? Is waar, hè?
0: Zeer goed, dankjewel, Justine.
1: Oh, dat doet me eens plezier, hè, dat ik ga babbelen.
0: Ik ben blij dat we dat plezier konden doen. Dan gaan we, beste luisteraars, luisteren naar muziek en onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld. Ja, Justine, ja. Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang. Zijn wij nu bij Nicole.
1: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
1: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
1: Heel kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Alst geweest. En in Alst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Alst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké.
1: Okay. Ik wil hier niet meer weg, hè. Ja, ik kan er weer. Ja, ik kan er weer weg.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
1: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
1: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
1: 80.
0: 80 jaar. Oké, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
1: Heel lang, ja. Ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké.
1: Okay. Ja, kijk, en nu okay, ben, dus ik terug, bent, ja. ben ik terug.
0: U bent oorspronkelijk van hier echt?
1: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, okay, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
1: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
1: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
1: Ja, kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet. Mijn been. Ik kon niet meer spreken ook. Ik kon dat allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
1: Daarom
0: nu.
1: Dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie
1: gehad
0: dan?
1: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. Okay. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
1: Ik doe mij alles mee.
0: Je doet mij alles mee? Oké. En is er iets dat u het liefste doet?
1: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, overal gaan erbij. Ja, ja. Ik kan er niet mee. Hè. Ik kan maar...
0: Maar ik doe toch mee.
1: Dat
0: u kan gebruiken.
1: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er uiteindelijk... U bent graag bezig.
1: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
1: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké.
1: Okay. Ik lees veel. En televisie kijken ook. Maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
1: Of? Thriller.
0: Oké. Okay. Ja, ik zie hier een boek.
1: Ook een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
1: Graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent hier nog niet zo heel lang. Heeft u uw medebewoners ondertussen al wat kunnen leren kennen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Gaan overal een babbel kunnen doen.
0: Dat doet u ook graag?
1: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
1: Ja, natuurlijk. Ik zie allemaal... Yo. Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen. En.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
1: Toen ga ik niet op bezoek, hè. Of ze komen bij mij, of... Ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
1: Zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
1: kinderen?
0: 1 dochter
1: en 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren.
1: Ja.
0: Ah, leuk.
1: Ja, daar is het.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
1: Ja.
0: Ah, hier. Ja, een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
1: Ja, mijn achterkleinzoon.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
1: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
1: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, okay, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
1: Ja, dat kan wel hier.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
1: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
2: Ah, ja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd de gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja,
0: kan ik
1: heel
0: dat zeggen?
1: Tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja.
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier zoveel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: Dus u bouwt echt wel een band op met
1: hen? Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons. Ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn. Ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner, nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want dat is, ja, de ene mens is de andere niet. Hè.
0: Ja, oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt?
1: Of een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus altijd in de...
1: Ja.
0: Oké. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Oké.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, heeft dat echt zo ontdekt door er te beginnen werken eigenlijk?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. En kan u dat zeggen? Soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè? Maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen, ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet, ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat je beter ligt. Ja,
0: ja. Oké. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint-Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
0: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen, dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
0: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Vandaag mogen wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij hebben daarnet mogen spreken met Eline, die hier werkt als zorgkundige. En nu gaan wij in gesprek met Leslie. Leslie, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Goedemorgen, ik ben Leslie. Ik ben sinds een dik jaar hoofdverpleegkundige. Ik ben gestart in 2002 als verpleegkundige, nadien als adjunct hoofdverpleegkundige en nu ben ik hoofdverpleegkundige.
0: En allemaal hier in hetzelfde woonzorgcentrum?
1: Allemaal in hetzelfde woonzorgcentrum. Ik ben vroeger gestart als jobstudent. Ik heb hier 3 of 4 jaar jobstudent gedaan. Via mijn grootmoeder hier terechtgekomen, die wekelijks naar de Eucharistieviering kwam op dinsdag. En ja.
0: En zo erin gerold.
1: Zo heb ik het leren kennen, het huis, en ben ik gebleven.
0: Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat nog kunnen zeggen, dat ze hier al
1: 24 jaar
0: was het, ja. Klopt. Dezelfde, op dezelfde plaats werken.
1: Ja, ja. Dat heel is heel graag.
0: Ja, u bent blij met uw keuze.
1: Ja, zeker en vast. Ja. Ouderenzorg ligt mij volledig. Het contact met de mensen, de warmte dat je krijgt, een lach, een schouderklopje, een vriendelijk woord, een babbeltje. Heel leuk, ja.
0: U bent, u heeft ook voor ouderenzorg gestudeerd dan?
1: Ik heb algemene verpleging gestudeerd, maar mijn hart lag onmiddellijk bij de ouderenzorg. Ja, toch wel.
0: Oké, en nu, het is een jaar ongeveer dat u nu hoofd bent?
1: Ja, een goed jaar. Ja,
0: verpleegkundige.
1: Ja.
0: Was dat een grote omschakeling voor u?
1: Ja, het was wel wat aanpassen, want ik heb eerst in de groep gestaan als gewone verpleegkundige, dan als adjunct. En het is toch wel wat aanpassing geweest. Maar ik ben goed opgevangen door mijn team en door mijn naaste collega's. En ik ben wel heel blij met mijn job. Ja.
0: En wat zijn de grootste verschillen in het takenpakket?
1: Het leiding geven, vooral afspraken maken, controles uitoefenen, aansturen en begeleiden van verpleegkundigen, zorgkundigen. Opmaken van roosters, die ik al wel een tijdje, maar toch, er komt toch wel wat meer bij kijken. Meer verantwoordelijkheden die tot je takenpakket horen. Ja.
0: Ja, het is dus nu echt vooral het administratieve en het leiden van de...
1: Ja,
0: dat u nog
1: klopt,
0: doet.
1: Ja. Ja.
0: De eigenlijke zorgkundige taken zitten er dan niet meer zo bij? Of
1: nee, wel? Heel weinig. Ja, heel beperkt. Door administratie worden wij nogal opgeslorpt. Maar ik probeer toch wat tijd vrij te maken om af en toe een praatje te maken met mijn bewoners. En het contact toch wel te behouden. Mijn deur staat altijd open in het bureau. Ik vind dat heel belangrijk. Dat mensen ook wel bij mij terecht kunnen, ook familieleden.
0: Ja. Is het iets dat u mist, het meer zorgkundige, of niet per se?
1: Ja, toch af en toe, ja. Vandaar dat ik het toch wel nog eens opzoek, dat ik soms wel eens langs ga bij mensen. Omdat ik zeker in de hangen een praatje sla. Ik vind het wel belangrijk om die zorg te blijven bieden. Dat warme is toch wel belangrijk.
0: Oké, enorm bedankt, Leslie, om met ons te willen spreken. Misschien nog om de luisteraars een iets beter beeld te geven van wat uw job dan precies inhoudt. Ik zou u een beetje kunnen schetsen hoe uw dag verloopt.
1: Mijn dag verloopt, ik mails, heel veel mails lezen elke ochtend. Ik probeer mijn bewonersdossiers ook de dagboek dagelijks te lezen. Dat ik wel goed meeblijf, dan het overleg dat wij hebben dagelijks kort. Alleen dan maar heel kort een briefing om de dagverloop wat te kennen. Over de bewoners, specifieke zaken zijn, dat er dokters moeten gebeld worden, opvang van de dokters, hier en daar wat bijsturen, controles uitoefenen. Heel veelzijdig, uurroosters opmaken, regelmatig aanpassen, want een uurrooster wijzigt constant. Het is een werkmiddel. Opvolging van dossiers, medicatie, de dagen zitten goed gevuld.
0: Ja. Oké, en u kent dus eigenlijk de bewoners nog altijd heel goed, zij het dan meer via andere mensen?
1: Ja, vooral. Ja. Ik moet vooral rekenen op mijn team. De overdracht van mijn team is heel belangrijk. Vandaar de briefingmomenten zijn heel belangrijk. Want mensen registreren. Heel belangrijk allemaal. Ja.
0: Oké, dankjewel Leslie om met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen delen met de luisteraars?
1: Ja, aan alle collega's wil ik mijn dankwoord uitbrengen. Want het is echt wel belangrijk dat we samenwerken. En dat we warme zorg kunnen verder bieden. Waarvoor we dagelijks eigenlijk hier staan. Ik vind het heel belangrijk.
0: Okay. Dankjewel. Fantastisch, dankjewel. Dan gaan we nog luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. Ja. En wij waren daarnet op een bureau om te spreken met enkele leden van het personeel. En nu zijn wij de gang doorgelopen en binnengekomen in de kamer van Janine.
1: Ja.
0: Janine, dankjewel dat u ons te woord wil staan.
1: Graag gedaan, met plezier.
0: Mag ik u vragen hoe lang u hier al woont?
1: Bijna een jaar.
0: Bijna een jaar. En ja. Daarvoor was u thuis? Of?
1: Nee, daarvoor was ik hier in de assistentiewoning.
0: En heeft u daar lang gewoond of niet?
1: Bijna 4 jaar.
0: Bijna 4 jaar, oké. Okay. Ja. Maar u had meer hulp nodig dan?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb borstkanker gekregen en dan ben ik hier gekomen in revalidatie. En ben ik hier gebleven. Ik was hier goed, hè. Ik voelde mij hier goed. Ik ben hier gebleven. Het is hier tof ook, hè. Het is hier plezant wonen. En de mensen zijn hier allemaal heel vriendelijk. Ja, het is hier plezant, allee. Meer kan ik niet zeggen. En ik ben op stap geweest met Carmen van de week naar de lijst waar ik vroeger ging naar de winkel. Ze heeft mij in mijn rolstoel gezet en wij de winkel binnen en boodschappen gedaan. En dat was heel, heel tof. Ik geniet er nog van eigenlijk, ja. Dat is plezant.
0: Dat was een winkel waar u vroeger altijd ging?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Oké. Okay. In uw geboortedorp? Of,
1: nee, mijn geboortedorp is hier in Herne. Maar ik heb dan in Kester gewoond. En dan ben ik... Vandaar was ik kort bij de lijst in Goijke. Okay. En dan ging ik altijd mijn boodschappen doen in de lijst in Goijke. En Carmen had me een keer voorgesteld om een keer gaan te winkelen. En ik heb dat met plezier aanvaard. En dat was heel, heel leuk. Heel tof. Ik heb genoten.
0: U vond het leuk om daar terug te zijn?
1: Ja, ja, het zal wel. Maar die winkel is ondertussen wel heel fel vergroot. En ik was content van het een keer te zien.
0: Oké. Okay.
1: En het was leuk voor nu een keer zelf iets te zien dat ik kon zelf kopen. Anders doen mijn kinderen altijd mijn boodschappen. En nu heb ik ze zelf een keer kunnen doen. Hè. Dat is leuk.
0: Ja, dat was lang geleden. Ja. Dat je het zelf nog eens kan doen.
1: 5 jaar geleden bijna.
0: Oké. Okay. In de assistentiewoning werden ook uw boodschappen gebracht?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik kon er meer per auto rijden, dus ja.
0: Oké. Okay. En zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet?
1: Hier, op de activiteiten zelf, ga ik niet veel. Maar ik ga alle dagen naar de cafetaria. Rummikubben met mijn buurvrouw. En de donderdag en de vrijdag ga ik kaarten met de buren van daar nog. En dan hebben we daar een clubje met 4 dat we kaarten alle dagen, elke donderdag en vrijdag. En dat is heel plezant. Ja, het is een keer iets anders, hè.
0: Ja, dat zijn mensen die u al kent van toen u in de assistentiewoning woonde.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dus u heeft uw vaste activiteiten die u doet. Ja.
1: Donderdag en vrijdag is het kaarten en de rest is cafetaria, rummikubben. Dus meer moet dat niet zijn, hè. Ik weet wat doen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik zit hier nooit op mijn kamer.
0: U bent altijd iets gaan doen.
1: Ja, ja. Nooit is ook veel gezegd, maar toch niet veel.
0: Alleen nu om met ons te spreken.
1: Ja, voilà. Nu ben ik verplicht van hier te blijven.
0: En het rummikuppen, dat is ook met bewoners van het huis.
1: Ja, dat is mijn buurvrouw van hier tegen. Ja, dat is wel plezant, hè.
0: Rummikuppen met cijfers of met letters?
1: Ja, met cijfers.
0: Met cijfers, dat is de beste versie daar, mijn mening.
1: Ja, met letters gaan we het niet zo goed. Dus ja, we doen het gemakkelijkste en het plezantste.
0: Dus u heeft uw vriendinnen hier waar u goed mee overeenkomt?
1: Ja, ik ken hier wel veel mensen. Hè. Als je hier zo lang bent, dan heb je wel een vriendenkring opgericht eigenlijk, hè. En dat blijft duren met die mensen hinder ook. Ik ken daar iedereen. En hier ken ik er ook al veel. En dus ja, het is aangenaam voor hier te zijn.
0: Is dat een van de dingen die u het liefste heeft aan hier te wonen? Dat u mensen in de buurt hebt?
1: Ah ja, het zal wel, hè.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ik heb hier gelijk met een buur. Paul, dat is ook een toffe mens. En dan Mariette, ja, dat is een vriendin. En Bertha hier rechtover, die is ook niet... Maar het is dat is een oud mens, 95 jaar. Het enige wat ik wel voel, ik ben veel te jong voor hier te zijn.
0: Oké.
1: Ik kan moeilijk om met allemaal die ouderen. ga niet zeggen oude mensen, want het zijn hier wel veel oude mensen. En er zijn er sommigen bij die een beetje ambetant zijn in mijn dingen. Waar dat ik niet goed mee overeenkom. Allee. Ja. Maar ja, dat moet erbij pakken. Hè. Het is dat of niks. Hè. Ja, ik heb geen keus.
0: Je kunt niet bij iedereen overeenkomen. Hè?
1: Nee, dat is het.
0: Ja.
1: Okay. Ach ja, zie, voilà. En daarmee ben ik hier graag. Heel graag. Ik leg er nog een keer de nadruk op. Ik voel me hier echt, echt goed.
0: Oké.
1: Tof.
0: Dat is fantastisch. Mag ik u nog vragen, heeft u kinderen? Of
1: drie.
0: Niet? Drie kinderen.
1: En die komen elk weekend, omdat die werken in de week.
0: Ja.
1: Elk weekend komen ze naar hier.
0: Oké, u ziet ze veel.
1: Ja. En oren alle dagen.
0: Oké. Dat is leuk. En heeft u ook kleinkinderen?
1: Zes. Dat is ook leuk, hè. Maar ja, dat is... Ik heb drie jongens eerst en die zijn allemaal in de 20. En dan heb ik drie meisjes, kleinkinderen. En die zijn 11, 12 jaar. En die komen nog mee, maar die grote die komen niet meer mee. Hè. Maar ik vind dat normaal, eigenlijk. Hè.
0: Ja.
1: Zou ik ook niet graag bij een oude mee gaan zitten. Enfin, ja, zie.
0: Oké, enorm bedankt hè, dat we met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen of is alles gezegd, denkt u?
1: Ik denk dat alles gezegd. Ik kan niet blijven stoeven hè, dat ik hier graag ben.
0: Oké, zeer goed. Enorm bedankt.
1: Oké, graag gedaan. Heel graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even luisteren naar muziek en dan verder onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Janine. En nu zijn wij doorgewandeld de gang terug eigenlijk naar het bureau waar we daarnet ook al waren. Het bureau van de animatie, om te spreken met Carmen.
1: Goedemorgen.
0: Dankjewel om ons even te willen spreken. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, mijn naam is Carmen. Ik ben 27 jaar en ik ben ergotherapeut in woonzorgcentrum Sint Felix. En ik werk hier sinds september vorig jaar.
0: Ja, dus een dik half jaar ondertussen.
1: Ja,
0: zoiets.
1: Inderdaad. Ja. Ongeveer 9 maanden.
0: Ja. En heeft u hiervoor ergens anders gewerkt of is het uw eerste job?
1: Ik heb hiervoor ook in een woonzorgcentrum gewerkt en ik heb besloten om in woonzorgcentra te blijven.
0: En kan u zeggen waarom u dat besloten heeft?
1: Ja, ik vind het heel mooi om dagelijks met de mensen samen te werken. De mensen geven ons heel veel liefde. Wij geven hen heel veel liefde. En ik vind dat er heel veel mooie momenten samen te beleven zijn.
0: U heeft ergotherapie gestudeerd?
1: Ja, inderdaad.
0: Dus u moet dan geen richting kiezen, of wel?
1: Dus dat is algemene opleiding. En dan bij stages kan je eigenlijk proeven van verschillende plaatsen om te werken.
0: Ja, oké. Dus het is echt bij uw werkkeuze eigenlijk dat je hebt moeten beslissen om in een woonzorgcentrum te gaan werken.
1: Ja, inderdaad.
0: En kan u een beetje uitleg geven over uw job? Wat houdt dat in om ergotherapeut te zijn?
1: Als ergotherapeut sta ik in voor de zelfstandigheid van de mensen. Bijvoorbeeld bij de ochtendverzorging sta ik in bij mensen die eigenlijk al gedeeltelijk zelfstandig dingen kunnen doen, waardoor ik ondersteun om nog meer zelfstandig de ochtendverzorging uit te kunnen voeren. Ook bij maaltijden. Ik geef zelf ook maaltijdbegeleiding, maar ik sta ook in voor hulpmiddelen. Bijvoorbeeld bewoners die moeite hebben met het vasthouden van een vork, ga ik op zoek naar alternatieven, naar andere hulpmiddelen, zodat ze toch zelf kunnen blijven eten. Als ergotherapeut sta ik ook in, samen met de kiné, voor gangrevalidatie, dus mensen in beweging houden. Kijken of de rollators voldoende afgestemd zijn, dat de bewoners deze correct gebruiken. En ook aanvullend sta ik mee in voor de activiteiten die worden aangeboden in het woonzorgcentrum.
0: Oké, misschien is het leuk om daar eens over te hebben. Wat soort activiteiten hebben jullie hier allemaal?
1: De activiteiten zijn heel ruim. Samen met mijn twee collega's Wonen en Leven staan wij in voor verschillende soorten activiteiten. Wij zetten in op bewegingactiviteiten, creatieve activiteiten, maar ook kooktherapie. Bijvoorbeeld deze namiddag gaan we samen koekjes bakken. En die worden dan in de diepvries gestoken, omdat het recept moet in de diepvries. En dan maandag worden die afgebakken en dan kunnen alle bewoners daarvan proeven. Jullie hebben hier straks ook Janine gehoord. Met Janine ben ik afgelopen week op uitstap geweest naar de Delijzen. 'S ochtends help ik haar ook bij de ochtendverzorging. En we zijn aan een babbeltje geslaan. En daar sprak zij uit dat ze graag nog eens naar de Delijzen in Gooik wou gaan. En dankzij Kelly en mijn coördinator Maaike mocht ik dat dan realiseren. En dat is deze week gebeurd.
0: Dus ik had ook echt individueel voor mensen die nog een bepaalde wens hebben, iets dat ze graag zouden doen.
1: Ja, inderdaad. Zo ben ik enkele weken geleden ook naar de bibliotheek in Herne geweest met een bewoner. Dat is een bewoner die minder deelneemt aan andere activiteiten, maar die had wel vernoemd dat hij heel graag leest, dat hij graag nog eens naar de bib wou gaan en dat heb ik dan ook mogen realiseren.
0: Oké, dat is leuk. En voor de meer algemene activiteiten, is er dan een vast schema? Maandag voormiddag doen we dit, of is het meer?
1: Sommige activiteiten komen wekelijks terug. Bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag in de voormiddag zijn er wandelmomenten. Wij wonen in een heel mooie omgeving hier. Dan kunnen wij met de bewoners eens buiten gaan. Elke donderdag voormiddag is er een krantenuurtje waar de actualiteit wordt besproken met de bewoners. En dan de andere invulling in de namiddagen wordt eigenlijk van week op week een beetje afgestemd. Wij proberen ook activiteiten aan te bieden dat bewoners aangeven om zelf nog iets te willen doen. We proberen eigenlijk van alles een beetje aan te bieden, zodat er voor elk wat wils is.
0: Oké. U werkt ondertussen dus ongeveer 9 maanden. Heeft u het gevoel dat u ingewerkt bent, dat u helemaal deel bent van het team ondertussen?
1: Ik sprak er hier net over met een collega en zij was verbaasd dat het nog maar 9 maanden was. Dus ik denk wel dat ik goed geïntegreerd ben in Sint-Felix.
0: U vindt het leuk om hier te werken?
1: Ja, ik ben heel tevreden.
0: Oké, fantastisch. Dank je wel, Carmen, om met ons te willen spreken.
1: Dank je wel.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen?
1: Ik denk dat alles ongeveer gezegd is.
0: Zeer goed.
1: Dank je.
0: Dan gaan wij nog luisteren naar een lied.

0: Beste luisteraars, wij mogen vandaag ook nog in gesprek gaan met Maaike, psychologisch consulent. Dankjewel Maaike om met ons te willen spreken.
1: Goedemiddag.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus ik ben Maaike. Ik ben in september hier gestart als psychologisch consulent en als coördinator van het paramedisch team. En ik volg momenteel ook nog een opleiding voor palliatieve zorg met de bedoeling om ook de taak van palliatief referent op mee te nemen.
0: Oké, en u zegt, dus u bent psychologisch consulent. Kan u daar wat meer over vertellen, wat we ons daarbij moeten voorstellen?
1: Ja, het is zo dat, dat is vaak ja, op vraag van de teams eigenlijk, dat ik langs ga bij bewoners wanneer dat ze wat extra psychische ondersteuning nodig hebben. Ja, dat is ook eigenlijk een onderdeel dat ook steeds belangrijker wordt bij die doelgroep. Hebben wij vorig jaar zo'n beetje het project van Onder de Schil proberen in te burgeren in het woonzorgcentrum. Dat is een project van Te Hek die de aandacht vestigt op psychische kwetsbaarheid bij ouderen.
0: Oké, dat is dus een belangrijk deel van uw takenpakket. Echt in gesprek gaan met de bewoners zelf.
1: Ja, klopt, inderdaad. Dus vaak komen vandaag ook mensen naar het woonzorgcentrum die al een bepaalde gevoeligheid hebben. Daar zijn weinig gespecialiseerde centra voor of te weinig plaatsen, waardoor dat ze eigenlijk dan in een woonzorgcentrum terechtkomen. Zorgkundige, verpleegkundigen zijn daar niet altijd in getraind om met die mensen om te gaan. En vandaar dat ik die taak nu op meeneem.
0: En u zegt, u bent ook coördinator voor het paramedisch team.
1: Ja.
0: Wat houdt dat dan in?
1: Klopt. Dus ik ben verantwoordelijk voor de begeleiders Leven Wonen, de ergotherapeut en de kiné. Dus ik coördineer zo wat mede-activiteiten en dergelijke.
0: Oké. Okay. En u zegt, ja, er zijn wel bewoners met een bepaalde psychische kwetsbaarheid.

0: Zo dat ja, vaak als mensen in het woonzorgcentrum terechtkomen, ze komen in een andere omgeving. En dat is vaak wel een heel aanpassing voor die mensen. En dan ben ik er om die aanpassing wat vlotter te laten verlopen.
1: Oké, okay. U werkt hier nog niet zo heel lang. Zijn er bepaalde dingen die u graag in de toekomst zou verwezenlijken? Die lopende projecten die u in gedachten heeft, of?
0: Vooral die psychische thema's eigenlijk meer onder de aandacht brengen. We zitten ook met een doelgroep waarbij dat vaak nog taboe is ook. Dus dat vind ik een heel belangrijke. En daarnaast is het ook van belang dat wij nog sterker gaan inzetten op palliatieve zorg bij onze bewoners. Zodanig dat zij ook eigenlijk van zodra dat zij het zelf niet meer kunnen aangeven, dat zij op voorhand hun wensen en dergelijke kenbaar kunnen maken voor, ja, als ze het dus zelf niet meer kunnen aangeven, dat wij daarin zoveel mogelijk in meegaan.
1: Oké. Okay. Bedankt, Maaike, met ons te willen spreken.
0: Dank je wel.
1: En dan zouden we ook graag iedereen willen bedanken met wie we hebben mogen spreken, alle personeelsleden, alle bewoners. Want het is ondertussen tijd geworden om onze uitzending af te ronden. Dus enorm bedankt, Maaike. We hebben hier ook nog Kelly bij ons, die de hele dag met ons is meegegaan en waar we in het begin mee mochten spreken. Enorm bedankt om ons te laten kennismaken met het woonzorgcentrum.
0: En jullie bedankt om ons even in de kijker te willen zetten. Dank u.
1: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, hartelijk bedankt ook aan jullie om te luisteren. En tot een volgende keer.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid, die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit Verrast door vreugde van C.S. Lewis. De vorige uitzendingen kan u steeds herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekad. We waren aangekomen aan hoofdstuk 13, het nieuwe gezicht. Tijdens mijn eerste 2 jaren in Oxford was ik, naast het mots halen en grades beginnen, druk in de weer met het mij aanmeten van, wat je zou kunnen noemen, een intellectueel nieuw gezicht. Het moest uit zijn met het pessimisme, het zelfbeklag, het gecoquetteer met het bovennatuurlijke, de romantische hersenschimmen. Kortom, zoals de heldin van Northanger, Abby, nam ik mij voor in het vervolg alleen nog op de allerverstandigste manier te oordelen en te handelen. En verstandigheid betekende voor mij op dat moment een aftocht, welhaast een wilde vlucht uit al het soort romantiek dat tot die tijd het voornaamste in mijn leven was geweest. Er was een samenspel van diverse oorzaken. Ten eerste had ik een oude, vieze, kakelende, tragische Ierse dominee leren kennen, die allang zijn geloof kwijt was, maar zijn baan en inkomen aanhield. In de tijd dat ik hem ontmoette, had hij alleen maar belangstelling voor bewijzen van menselijk voortbestaan. Hierover las en sprak hij zonder ophouden. En aangezien hij een zeer kritische geest had, kon hij nooit tot een slotsom komen. Vooral onthutsend was zijn combinatie van dit wilde verlangen naar persoonlijke onsterfelijkheid met een totale onverschilligheid voor alles wat onsterfelijkheid redelijkerwijs begerenswaardig zou kunnen maken. Hij streefde niet naar de zalige aanschouwing en geloofde niet eens in God. Zijn hoop was niet gericht op meer tijd om zijn eigen persoon te zuiveren en verbeteren. Hij droomde niet van hereniging met overleden vrienden of geliefden. Ik hoorde hem nooit met genegenheid over iemand spreken. Hij wilde alleen maar de garantie dat er iets wat hij ik kon noemen langer zou blijven bestaan dan, en dat tot bijna iedere prijs, zijn lichamelijk leven. Dit dacht ik althans. Ik was te jong en te hard om iets te vermoeden van zijn verborgen drijfveer. Dorst naar het geluk dat hem op aarde volkomen ontzegd was geweest. En ik meende nog nooit zo'n verachtelijke geesteshouding te hebben gezien. Iedere gedachte of dromerij die tot dit soort razernij kon leiden, diende, zo besloot ik, voortaan volstrekt vermeden te worden. Ik kreeg een tamelijk grote weerzin tegen de hele kwestie van de onsterfelijkheid en zette die uit mijn hoofd. De gedachte diende zich geheel te beperken tot the very world, which is the world of all of us, the place where, in the end, we find our happiness, or not at all. Ten tweede was het mijn lot geweest 14 dagen en ook bijna 14 nachten lang in nauw contact te verkeren met een man die krankzinnig werd. Hij was iemand van wie ik veel gehouden had en hij verdiende ook veel liefde. En nu moest ik helpen om hem vast te houden terwijl hij op de vloer lag te schoppen en te kronkelen en te schreeuwen dat hij door duivels verscheurd werd
en op dat moment in de hel werd gegooid. En ik wist dat deze man niet op de gebaande wegen was gebleven. Hij had geflirt met theosofie, yoga, spiritisme, psychoanalyse en wat niet al. Waarschijnlijk hield dit alles geen verband met zijn krankzinnigheid, want die had, geloof ik, fysieke oorzaken. Maar zo zag ik het toen niet. Ik meende een waarschuwing te hebben gehad. Op de grond liggen razen en tieren, dat kreeg je uiteindelijk van alle romantische verlangens en onwezenlijke speculatie. Be not too wildly amorous of the far, not lure the fantasy to its utmost scope. Veiligheid voor alles, dacht ik. Gebaande wegen, de aangegeven route. Geen gezwalk en lichten op. Na deze 2 weken durende nachtmerrie bleven de woorden doodgewoon en alledaags voor mij nog maandenlang een samenvatting van al wat mij begerenswaardig leek. Ten derde werd in die tijd ons aller aandacht getrokken door de nieuwe psychologie. We slikten niet alles, dat deden toen maar weinigen, maar ondergingen er wel allemaal de invloed van. Wat ons het meest bezighield was fantasie of wishful thinking. We waren immers allemaal dichter en criticus en hechten grote waarde aan de verbeelding, imagination, in een hoge, Coleridge-achtige zin van het woord. Het werd daardoor belangrijk de verbeelding niet alleen te onderscheiden van inbeelding, wat Coleridge al deed, maar ook van fantasie, zoals die term in de psychologie gebruikt wordt. En wat, zo vroeg ik mezelf, waren al mijn delectable mountains en tuinen in het Westen dan nog anders dan pure fantasie? Was hun ware aard niet gebleken doordat ze me keer op keer verlokt hadden tot onverbloemd erotische mijmeringen of de ellendige nachtmerrie van de magie? In feite, zoals verteld in eerdere hoofdstukken, had de ervaring mij juist telkens geleerd dat deze romantische voorstellingen nooit iets anders waren geweest dan een soort flits of sintel die vrijkwam wanneer er vreugde optrad. Dat die bergen en tuinen nooit waren geweest wat ik wilde, maar slechts symbolen die zich ook niet als meer dan dat voordeden. En dat iedere poging om ze als de ware begeerlijkheid te benaderen al gauw een eerlijke mislukking te zien gaf. Maar in mijn ijver voor een nieuw gezicht zag ik kans dit te vergeten. In plaats van mij te bekeren van mijn beeldendienst, begon ik de onschuldige beelden die ik gediend had te lasteren. Met de zelfverzekerdheid van een jongen besloot ik dat ik dat soort dingen nu achter de rug had. Weg met Avalon, weg met de Hesperiden. Dat alles doorzag ik nu. Dit was precies het tegendeel van de waarheid. En ik zou me nooit weer laten beetnemen. Ten slotte was daar natuurlijk Bergson. Op de een of andere manier, die mij niet goed duidelijk wil worden als ik zijn boeken nu nog eens opensla, vond ik bij hem een afdoend antwoord op het idee van Schopenhauer, dat mij al zo lang achtervolgde. Dat het universum ook niet had kunnen bestaan. Met andere woorden, een der goddelijke eigenschappen, namelijk het noodwendig bestaan, kwam binnen mijn horizon. Ze was toen, en bleef nog lange tijd, verbonden met het verkeerde subject, namelijk het universum, en niet God.
Maar alleen al deze eigenschap was van een geweldige invloed. Heb je eenmaal de absurde gedachte laten varen dat de werkelijkheid een willekeurig alternatief voor het niets is, dan blijf je niet langer pessimist of zelfs optimist. Het heeft geen zin verwijten of complimenten te maken aan, of wat dan ook te zeggen over, het geheel. Ook wanneer je het met een Prometheïsche of Hardy-achtige houding blijft tarten en trotseren, ben je deel van ditzelfde geheel, dat dan ook door middel van jou quietly declaims the cursings of itself. Een vorm van vergeefse moeite die volgens mij het inspirerende essay The Worship of a Free Man van Bertrand Russell volkomen ondergraaft. Vervloeken was even zinloos en even onvolwassen als dromen over de tuin in het westen. Men diende, zoals Carly's Lady, het universum te accepteren. Totaal, zonder voorbehoud, loyaal. Dit soort stoïcijns monisme vormde de filosofie van mijn nieuwe gezicht. En het gaf mij een groot gevoel van vrede. Misschien al sinds de tijd van mijn prepschool was ik nooit dichter in de buurt van een religieuze ervaring geweest. Er kwam hiermee een einde, ik hoop voorgoed, aan ieder idee van een verdrag of compromis met de werkelijkheid. Zoveel kan het inzicht in één goddelijke eigenschap al doen. Vreugde noemde ik nu esthetische ervaring. En op die manier had ik het er veel over. Ik zei dat het iets heel waardevols was. Maar ze kwam heel zelden en stelde dan niet eens veel voor. Die begindagen van het nieuwe gezicht waren over het geheel genomen een gelukkige tijd. Heel geleidelijk betrok de lucht. Er kwam meer zorg en miserie in mijn eigen leven. En Barfield beleefde that whole year of youth, when life act like an aching tooth. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door Vreugde. Onze generatie, die van de teruggekeerde soldaten, begon te verdwijnen. Oxford was vol nieuwe gezichten. Nieuwelingen vonden onze afwijkende opvattingen historisch begrijpelijk en interessant. Je verdere loopbaan werd een groter en nijpender probleem. Toen gebeurde er iets dat werkelijk vreselijk was. Vreselijk voor mij. Harwood, nog steeds met hetzelfde gezicht, en vervolgens ook Barfield, omarmde de leer van Rudolf Steiner en werden antroposoof. Het was een geweldige schok voor mij. Al datgene wat ik met zoveel inspanning uit mijn eigen leven had gebannen, zag ik nu terugkomen en opvlammen bij mijn beste vrienden. Bij mijn beste, maar ook, dacht ik, betrouwbaarste vrienden. De een zo onverzettelijk, de ander opgegroeid in een vrijdenkersfamilie en zo immuun voor alle bijgeloof, dat hij nauwelijks van het christendom had gehoord voordat hij naar school ging. Het evangelie kwam Barfield voor het eerst ter oren in de vorm van een gedicteerd lijstje. Gelijkenissen die alleen bij Matthäus voorkomen. Bij mijn ogenschijnlijk betrouwbaarste vrienden, maar bovendien op een moment waarop we elkaar het hardste nodig hadden. En toen ik het denken van Steiner leerde kennen, voor zover ik het ooit heb leren kennen, veranderde mijn ontzetting in afkeer en verontwaardiging. Want hier had je, zo te zien, alles wat gruwelijk was. Het gruwelijkst waren de dingen die mij vroeger hadden aangetrokken. Hier had je goden, geesten, leven na en voor dit leven, initiatie, occulte kennis, meditatie. Nee, maar verdomd, dit is middeleeuws, riep ik uit. Want ik zat nog vol van het chronologisch snobisme van die tijd en gebruikte de namen van vroegere periodes als scheldwoord. Hier had je alles wat het nieuwe gezicht had moeten uitsluiten. Alles waarmee je van de hoofdweg af kon dwalen, naar die duistere plaatsen waar mensen op de grond liggen te kronkelen en roepen dat ze in de hel worden gegooid. Natuurlijk was het allemaal paardelijke nonsens. Er bestond geen gevaar dat ik erin zou trappen. Maar de eenzaamheid, het gevoel in de steek te zijn gelaten. Als vanzelf schreef ik mijn vrienden het soort verlangens toe dat mij zou hebben gedreven als ik antroposoof geworden was. Ik dacht dat zij toegaven aan die wilde, zoute begeerte naar het occulte. Maar alles wees al vanaf het begin op het tegendeel, zoals ik nu inzie. Zulk soort mensen waren zij niet. En voor zover ik zie, heeft de antroposofie dat soort ook niets te bieden. De antroposofie heeft iets moeilijks,

lezen verder het boek Verrast door vreugde. Het is, achteraf gezien, verbijsterend dat ik dit standpunt kon beschouwen als iets heel anders dan theïsme. Ik vermoed dat hier moedwillige verblinding in het spel was. Maar er waren in die dagen allerlei dekzeilen, isolatiemiddelen en beschermlagen voorhanden, waardoor het mogelijk was alle voordelen van het theïsme te genieten zonder dat je in God geloofde. Dit waren precies de dingen die verkrijgbaar waren bij de Engelse Hegelianen. Schrijvers zoals T.H. Green, Bradley en Bosanquet. Toen grote namen. De absolute geest, of liever nog het absolute, was onpersoonlijk. Of kende zichzelf, maar niet ons, slechts in ons. En het was zo absoluut dat het eigenlijk niet veel duidelijker op een geest leek dan waar dan ook op. In ieder geval, hoe groter je verwarring hierover en hoe vaker je jezelf tegensprak, des te meer werd bewezen dat ons redenerend verstand zich slechts op het vlak der verschijning beweegt en dat de werkelijkheid wel ergens anders moet zijn. En waar anders dan, natuurlijk, in het absolute. Daar, niet hier, was de vollere glorie, achter het gordijn der zinnen. De met dit alles gepaardgaande emotie was zonder twijfel van religieuze aard. Maar dit was een religie die niets kostte. We konden religieus praten over het absolute, maar er was geen gevaar dat het iets met ons zou doen. Het was er. En het bleef er, veilig op zijn plaats. Het zou nooit hier komen. Nooit, tot gezegd, lastig worden. Deze quasi-religie was puur eenrichtingsverkeer. Allemaal omhoogdampende eros, zoals Nigren zou zeggen, geen omlaagschietende agape. Er was niets te vrezen en mooier nog, niets te gehoorzamen. Toch was één element hierin wel degelijk heilzaam. Het absolute was er en in dit er zat de verzoening van alle tegendelen. De transcendentie van alle eindigheid, de verborgen heerlijkheid, het enige wat volmaakte werkelijkheid bezit. Het had dus eigenlijk veel het karakter van de hemel. Maar het was een hemel waar nooit iemand in zou kunnen komen. Want wij zijn verschijningen. Zijn we er, dan zijn we per definitie niet we. Wie zo'n filosofie onderschrijft, leeft zoals Dantes deugdzame heidenen in verlangen zonder hoop. Of ze hebben, zoals Spinoza, hun God zo lief dat ze niet eens meer in staat zijn om naar zijn wederliefde uit te zien. Ik zou deze ervaring niet graag hebben gemist. Veel ervaringen die wel christelijk worden genoemd, zijn volgens mij minder religieus dan deze. Van de idealisten.

artiesten leerde ik de volgende stelregel, die ik nog steeds krachtig onderschrijf. Dat de hemel bestaat, is belangrijker dan dat iemand daar zal komen. En zo liet de grote hengelaar zijn vis uitspartelen, en ik besefte geen ogenblik dat ik aan de haak zat. Maar ik had 2 grote vorderingen gemaakt. Bergson had mij het noodwendig bestaan laten zien. En vanuit het idealisme was ik 1 stap verder gekomen tot begrip van de woorden: wij danken u voor uw grote heerlijkheid. De Noorse goden hadden mij daarvan een eerste aanduiding gegeven. Maar in die goden geloofde ik niet. En ik geloofde wel, voor zover men in een onding geloven kan, in het absolute. Hoofdstuk 14. Schaakmat. The one principle of hell is I am my own. Van George MacDonald. In de zomer van 1922 voltooide ik mijn Greets. Er was geen betrekking in de filosofie te vinden, althans voor mij niet. En mijn langmoedige vader bood mij een 4e jaar in Oxford aan. In dat jaar studeerde ik Engels, om zo 2 pijlen op mijn boog te krijgen. De grote oorlog met Barfield begon, geloof ik, in deze tijd. Zodra ik als student Engels was ingeschreven, ging ik naar het discussiecollege van George Gordon. En daar ontmoette ik een nieuwe vriend. Met de allereerste woorden die hij uitsprak, onderscheidde hij zich al van de 10 of 12 andere aanwezigen. Hij was een man naar mijn hart. En dat op een leeftijd waarop het ogenblikkelijke soort vriendschap van de jongere jaren een tamelijk zeldzaam verschijnsel wordt. Zijn naam was Neville Coghill. Al spoedig kwam ik met een schok tot de ontdekking dat hij, duidelijk de intelligentste en meest ontwikkelde van de groep, christen was en een volslagen supranaturalist. Hij had meer trekjes die ik wel aardig vond, zei het, ik was toen nog zo modern als wat, merkwaardig archaïs. Ridderlijkheid, eergevoel, hoffelijkheid, fidam en gentleness. Hij was wat je kon voorstellen bij een duelvechter. Hij sprak veel ribaldry, maar nooit villainy. Barfield was begonnen mijn chronologisch snobisme af te breken. Coghill gaf het nog een dreun. Zouden we inderdaad iets zijn kwijtgeraakt? Was het archaïsche gewoon beschaving en het moderne gewoon barbarij? Onder de critici die mij zien als een typische laudator temporis acti, zullen velen het merkwaardig vinden dat deze vraag zich zo betrekkelijk laat in mijn leven aan mij voordeed. Maar de sleutel tot mijn boeken is de stelregel van Donne. Het meest gehaat zijn de ketterijen die men achter zich gelaten heeft. Mijn krachtigste uitspraken gaan over de dingen waartegen ik me lang heb verzet en die ik pas laat heb aanvaard. Deze verontrustende factoren bij Coghill vonden hun plaats in een meer omvattende verontrusting, die nu mijn hele vroegere manier van denken in gevaar bracht. Alle boeken begonnen zich tegen mij te keren. Ik moet eigenlijk wel zo blind als een mol zijn geweest om toen, niet allang, de belachelijke tegenstrijdigheid te hebben gezien tussen mijn levensleer en dat wat ik als lezer in werkelijkheid beleefde. George MacDonald had meer voor mij betekend dan enige andere schrijver. Jammer was natuurlijk wel zijn obsessie met het christelijk geloof. Hij was
desondanks goed. Chesterton had meer gezond verstand dan alle moderne schrijvers bij elkaar. Natuurlijk, afgezien van het christelijke. Johnson was een van de weinige schrijvers die ik volstrekt betrouwbaar achtte. Eigenaardig genoeg had hij diezelfde kronkel. Zo ook Spencer en Milton, door een merkwaardig toeval. Zelfs bij de schrijvers uit de oudheid trad deze paradox op. De meest religieuze onder hen, Plato, Arcilius, Vergilius, waren duidelijk diegenen bij wie ik werkelijk voedsel vond. Anderzijds vond ik de schrijvers die niet aan religie leden en die in theorie mijn volle sympathie hadden moeten hebben, Shaw, Wells, Mill, Gibbon, Voltaire, allemaal een beetje slap. Tiny. Blikkerig noemden wij dit als jongens. Niet dat ik ze niet graag las. Het waren allemaal onderhoudende auteurs, vooral Gibbon. Maar ook bijna niets meer dan dat. Zij schenen geen diepte te hebben. Ze waren te simpel. De ruigheid en dichtheid van het leven vond je in hun boeken niet terug. Nu ik Engels studeerde, werd de paradox steeds heviger. Ik werd diep geroerd door The Dream of the Root en nog dieper door Langland. Was tijdelijk bedwelmd door Donne. Vond een diepe en blijvende voldoening bij Thomas Brown. Maar het meest onrustbarend van allemaal was George Herbert. Hij overtrof naar mijn gevoel alle schrijvers die ik ooit gelezen had. Ik vond dat hij beter dan iedere andere auteur die ik kende het karakter wist te treffen van het leven zoals we dat in werkelijkheid leiden, van moment tot moment. De arme stakker deed dit echter niet langs directe weg. Hij meende gebruik te moeten maken van het medium dat ik toen nog de christelijke mythologie noemde. Anderzijds vond ik de meeste schrijvers, die je voorlopers van moderne verlichting zou kunnen noemen, maar weinig zaaks en stom vervelend. Ik vond Bacon, eerlijk gezegd, een saaie, bombastische ezel. Baande me geeuwend een weg door de toneelschrijvers van de Restoration-tijd en toen ik, na een moedige strijd, de laatste regel van Don Juan bereikt had, schreef ik eronder, never again. De enige niet-christenen die in mijn ogen werkelijk iets wisten, waren de romantici. En onder hen waren er heel wat die een gevaarlijk tintje van iets als religie vertoonden. Soms zelfs van christelijk geloof. Uiteindelijk was het allemaal bijna samen te vatten met een verbastering van Rolands befaamde versregel in de Chanson. Christenen hebben het mis, maar alle anderen vervelen mij.

0: En zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden. Beste luisteraars van Radio Maria. Volgende keer zijn we er terug en lezen we verder uit Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. Meer informatie kan u terugvinden op onze website radiomaria.be bij het programma Boekhat.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 5:00 en we bidden samen het avondgebed. De hymne kan u vinden op pagina 691. De psalmen vanaf pagina 878. En de korte schriftlezing en afsluitende gebeden volgen daarop vanaf pagina 881.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Gij zijt de bron van al wat is, het leven en de lafenis, die heel de wereld wijd en zijd geschapen hebt in heerlijkheid. Gij hebt uw grote werk gedaan, gij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust. Tot stille inkeer komen wij, zo worden wij van zonden vrij. Als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan. En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstomt, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
1: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt.
2: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
1: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt.
2: Al ligt mijn leven los in mijn handen, uw wet vergeet ik toch niet.
1: Al spannen de zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af.
2: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugde van mijn hart.
1: Wat gij beschikt wil ik trouw volbrengen, nauwkeurig mijn leven lang.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Alleluia.
2: Behoed mij, God. Tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij enig verbonden.
2: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
2: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
2: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
2: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg in is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
2: Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Alleluia. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op aarde. Alleluia.
3: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zich ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
3: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
3: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen, in de hemel en op aarde. Alleluia.
3: Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader. Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank, telkens als wij u in onze gebeden gedenken. We hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die ge alle heiligen toedraagt, omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Gij hebt daarvan vernomen, toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen, evenals bij u. De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
1: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
3: Zijn glorie beheert de hemel.
1: Van ochtendgloren tot avondrood.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De naam van de Heer zij geprezen, van ochtendgloren tot avondrood. In het voorbijgaan zag Jezus iemand aan het tolhuis zitten die Matthäus heette. En hij zei tot hem, volg mij. De man stond op en volgde hem.
3: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
3: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent.
3: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
3: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
3: Zoals hij de Vader heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin. En nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In het voorbijgaan zag Jezus iemand aan het tolhuis zitten die Matthäus heette. En hij zei tot hem, volg mij. De man stond op en volgde hem.
3: Wij zijn het volk van God tot zijn erfdeel gekozen. Hij helpt en beschermt ons om ons gelukkig te maken. Zijn liefde indachtig bidden wij dankbaar.
1: Heer, op u hopen wij. God onze Vader, wij bidden u voor uw dienaren, onze paus Leo en onze bisschoppen. Sta hen bij en schenk hun uw leiding.
3: Heer, op u hopen wij.
1: Wij bidden u voor de zieken en voor allen die lijden. Sterk hen door het kruis en de verrijzenis van uw Zoon.
3: Heer, op u hopen wij.
1: Wij bidden u voor vluchtelingen en daklozen. Laat hen een goed tehuis vinden.
3: Heer, op u hopen wij.
1: Wij bidden u om zegen voor de vruchten der aarde. Geef iedere mens zijn dagelijks brood.
3: Heer, op u hopen wij.
1: Behoed ons volk voor alle kwaad en laat het in vrede en voorspoed leven.
3: Heer, op u hopen wij.
1: Toon uw goedheid en almacht aan de gestorvenen. Geef hun een plaats in uw hemelse woning.
3: Heer, op u hopen wij. Bidden we dan nu het gebed des Heren.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Almachtige eeuwige God, hemel en aarde houdt gij in stand. Verhoor welwillend het gebed van uw volk. Maak ons tot bewerkers van de vrede waaraan deze tijd behoefte heeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
3: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Ik krijg nogal wat vragen van luisteraars die onzeker zijn of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode iets te maken zou kunnen hebben met New Age. Ik stel vast dat er over veel onwetendheid is. Bovendien hoor ik bijna dagelijks verhalen over mensen die weliswaar gelovig zijn, maar zich niets vermoedend storten op een of andere occulte praktijk. De New Age-ideologie is tegenwoordig overal geniepig binnengecijpeld. Ik heb het daar al meermaals over gehad. En dit bracht mij op het idee om eens enkele programma's te brengen die kunnen helpen om zelf dergelijke praktijken op het spoor te komen en dus te kunnen vermijden. Ik wil ook laten zien dat christenen zich eigenlijk niet kunnen veroorloven om zich daarmee bezig te houden. De twee visies, New Age en het christelijk geloof, zijn immers niet te verzoenen. Ik wil mij baseren op het enige document dat het Vaticaan rond deze problematiek ooit heeft uitgegeven. Het heet Jezus Christus, de drager van het levenswater. Ik heb deze tekst uit het Engels vertaald en ervoor gekozen om hem in zijn geheel te brengen. Het thema is volgens mij te belangrijk. De tekst komt dus niet van mij, maar is een getrouwe vertaling van de oorspronkelijke Vaticaanse tekst. In het voorwoord van de Vaticaanse tekst lezen we het volgende. Het complexe fenomeen New Age beïnvloedt vele aspecten van de hedendaagse cultuur. De studie, Jezus Christus, de drager van het levenswater, is een voorlopig rapport. Het is het resultaat van gezamenlijke reflectie van de werkgroep Nieuwe Religieuze Bewegingen, bestaande uit medewerkers van verschillende dicasteriën van de Heilige Stoel, de Pauselijke Raden voor Cultuur en Interreligieuze Dialoog.

hedendaagse mannen en vrouwen. Het is belangrijk te erkennen dat de aantrekkingskracht van New Age religiositeit op sommige christenen deels te wijten kan zijn aan het gebrek aan serieuze aandacht in hun eigen gemeenschappen voor thema's die eigenlijk deel uitmaken van de katholieke synthese, zoals het belang van de spirituele dimensie van de mens en de integratie daarvan in het hele leven, de zoektocht naar de zin van het leven, de verbinding tussen de mens en de rest van de schepping, het verlangen naar persoonlijke en maatschappelijke transformatie en de afwijzing van een rationalistische en materialistische kijk op de mensheid. Deze publicatie vestigt de aandacht op de noodzaak om New Age als culturele stroming te kennen en te begrijpen en op de noodzaak voor katholieken om inzicht te hebben in de authentieke katholieke leer en spiritualiteit om New Age-thema's op de juiste manier te kunnen beoordelen. Het doel ervan is ook om onderscheidingsvermogen aan te moedigen bij hen die op zoek zijn naar goede referentiepunten voor een leven van grotere volheid. Eens zei de heilige Paulus Johannes Paulus II tegen een groep bisschoppen uit de Verenigde Staten: herders moeten zich eerlijk afvragen of ze voldoende aandacht hebben besteed aan de dorst van het menselijk hart naar het ware levende water dat alleen Christus, onze Verlosser, kan geven. Net als hij willen wij vertrouwen op de blijvende frisheid van de evangelieboodschap en haar vermogen om diegenen die haar aanvaarden te transformeren en te vernieuwen. Het document waar ik uit voorlees dateert uit 2003 en het begint met de vraag waarom een dergelijk document nodig is en waarom nu. We zijn inmiddels een 20-tal jaren verder, maar de nood aan een dergelijke studie is nu nog dringender dan toen. Ik lees verder uit het document. Het begin van het derde millennium valt niet alleen 2000 jaar na de geboorte van Christus, maar ook samen met een tijd waarin astrologen geloven dat het tijdperk van de vissen, door hen bekend als het christelijke tijdperk, ten einde loopt. De New Age is een van de vele verklaringen voor de betekenis van dit moment in de geschiedenis die de hedendaagse, met name westerse cultuur, overspoelen. En het is moeilijk om duidelijk te zien wat wel en wat niet strookt met de christelijke boodschap. Dit lijkt daarom het juiste moment om een christelijke beoordeling te geven van het New Age-denken en de New Age-beweging als geheel. Er is terecht gezegd dat veel mensen tegenwoordig zweven tussen zekerheid en onzekerheid, vooral als het gaat om vragen over hun identiteit. Sommigen beweren dat het christendom patriarchaal en autoritair is, dat politieke instellingen de wereld niet kunnen verbeteren en dat de reguliere, allopathische geneeskunde er simpelweg niet in slaagt mensen effectief te genezen. Het feit dat wat ooit centrale elementen in de samenleving waren, nu als onbetrouwbaar of zonder echte autoriteit worden beschouwd, heeft een klimaat gecreëerd waarin mensen naar binnen, in zichzelf, kijken voor betekenis en kracht. Er is ook een zoektocht naar alternatieve instellingen, waarvan mensen hopen dat ze aan hun diepste behoeften zullen voldoen. Het ongestructureerde of chaotische leven van alternatieve gemeenschappen uit de jaren 70 heeft plaatsgemaakt voor een zoektocht naar discipline en structuren die duidelijk sleutelelementen zijn in de immens populaire mystieke bewegingen. New Age is vooral aantrekkelijk omdat veel van wat het te bieden heeft tegemoet komt aan behoeften die vaak onbevredigd blijven door de gevestigde instellingen, ook de kerk.

Hoewel veel New Age een reactie is op de hedendaagse cultuur, is het in veel opzichten ook een kind van die cultuur. De Renaissance en de Reformatie hebben de moderne westerse mens gevormd die niet gebukt gaat onder externe lasten, zoals louter externe autoriteit en traditie. Mensen voelen steeds minder de behoefte om bij instellingen te horen. En toch is eenzaamheid een grote plaag van het moderne leven. Ze zijn niet geneigd om officiële oordelen boven hun eigen oordeel te stellen. Met deze cultus van menselijkheid wordt religie geïnternaliseerd op een manier die de weg vrijmaakt voor een viering van de heiligheid van het zelf. Dit is waarom New Age veel van de waarden deelt die worden gepredikt door de ondernemerscultuur en het welvaartsevangelie, en ook door de consumptiecultuur, waarvan de invloed duidelijk blijkt uit het snelgroeiende aantal mensen dat beweert dat het mogelijk is om christendom en New Age te combineren door te nemen wat zij als het beste van beide beschouwen. Het is belangrijk te bedenken dat afwijkingen binnen het christendom ook verder zijn gegaan dan het traditionele theïsme door een eenzijdige zelfgerichtheid te omarmen. En dit zou een dergelijke vermenging van benaderingen kunnen aanmoedigen. Het is van belang op te merken dat God in bepaalde New Age-praktijken wordt gereduceerd om de vooruitgang van het individu te bevorderen. New Age spreekt mensen aan die doordrenkt zijn met de waarden van de moderne cultuur. Vrijheid, authenticiteit, zelfredzaamheid en dergelijke worden als heilig beschouwd. Het spreekt mensen aan die problemen hebben met het patriarchaat. Het vereist niet meer geloof of overtuiging dan naar de bioscoop te gaan. En toch beweert het de spirituele behoefte van mensen te bevredigen. Maar er is een centrale vraag. Wat wordt er precies bedoeld met spiritualiteit in een New Age context? Het antwoord is de sleutel tot het ontrafelen van enkele verschillen tussen de christelijke traditie en veel van wat New Age genoemd kan worden. Sommige varianten van New Age benutten de krachten van de natuur en proberen te communiceren met een andere wereld om het lot van individuen te ontdekken, om individuen te helpen afstemmen op de juiste frequentie om het beste uit zichzelf en hun omstandigheden te halen. In de meeste gevallen is het volledig fatalistisch. Het christendom daarentegen is een uitnodiging om naar buiten en verder te kijken, naar de nieuwe komst van de God die ons oproept om de dialoog van liefde te beleven. De technologische revolutie in de communicatie van de afgelopen jaren heeft een compleet nieuwe situatie gecreëerd. Het gemak en de snelheid waarmee mensen nu kunnen communiceren is een van de redenen waarom New Age de aandacht heeft getrokken van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Veel christenen weten niet goed waar het precies om draait. Vooral het internet is enorm invloedrijk geworden, met name onder jongeren, die het een prettige en fascinerende manier vinden om informatie te verkrijgen. Maar het is ook een vluchtig medium voor misinformatie over zoveel aspecten van religie. Niet alles wat als christelijk of katholiek wordt bestempeld, is betrouwbaar genoeg om de leer van de katholieke kerk te weerspiegelen. Tegelijkertijd is er een opmerkelijke toename van New Age-bronnen, variërend van serieus tot absurd. Mensen hebben behoefte aan en recht op betrouwbare informatie over de verschillen tussen het christendom en New Age. Bij een nadere beschouwing van veel New Age-tradities wordt al snel duidelijk dat er in feite weinig nieuws is
aan de New Age. De naam lijkt zijn intrede te hebben gedaan in de Rozenkruisersbeweging en de vrijmetselarij ten tijde van de Franse en Amerikaanse revoluties, maar in werkelijkheid duidt hij op een hedendaagse variant van het westerse esoterisme. Dit gaat terug tot gnostische groepen die in de beginjaren van het christendom ontstonden en aan kracht wonnen ten tijde van de reformatie in Europa. Het is parallel gegroeid met wetenschappelijke wereldbeelden en heeft in de 18e en 19e eeuw een rationele rechtvaardiging verworven. Het omvat een progressieve afwijzing van een persoonlijke God en een focus op andere entiteiten die in het traditionele christendom vaak als tussenpersonen tussen God en de mensheid fungeerden, met steeds meer originele aanpassingen van deze of aanvullende entiteiten. Een krachtige trend in de moderne westerse cultuur die ruimte heeft geboden aan New Age-ideeën is de algemene acceptatie van de Darwinistische evolutietheorie. Dit, samen met een focus op verborgen spirituele krachten in de natuur, vormt de ruggengraat van veel van wat nu wordt erkend als New Age-theorie. In wezen heeft New Age een opmerkelijke mate van acceptatie gevonden, omdat het wereldbeeld waarop het gebaseerd is, alom geaccepteerd was. De basis hiervoor werd gelegd door de groei en de verspreiding van het relativisme, samen met een antipathie of onverschilligheid ten opzichte van het christelijk geloof. Bovendien is er een levendige discussie geweest over de vraag of, en in welke zin, New Age kan worden beschreven als een postmodern fenomeen. Het bestaan en de vurigheid van het New Age-denken en de bijbehorende praktijken getuigen van het onstuitbare verlangen van de menselijke geest naar transcendentie en religieuze betekenis, wat niet alleen een hedendaags cultureel fenomeen is, maar ook in de antieke wereld, zowel christelijk als heidens, evident was. Zelfs als toegegeven kan worden dat New Age-religiositeit op een bepaalde manier inspeelt op het legitieme spirituele verlangen van de menselijke natuur, moet erkend worden dat haar pogingen daartoe indruisen tegen de christelijke openbaring. Vooral in de westerse cultuur is de aantrekkingskracht van alternatieve benaderingen van spiritualiteit zeer groot. Enerzijds zijn nieuwe vormen van psychologische zelfbevestiging erg populair geworden onder katholieken, zelfs in retraitehuizen, seminaries en opleidingsinstituten voor religieuzen. Tegelijkertijd groeit de nostalgie naar en de nieuwsgierigheid naar de wijsheid en rituelen van weleer, wat een van de redenen is voor de opmerkelijke groei in populariteit van esoterisme en gnosticisme. Veel mensen voelen zich in het bijzonder aangetrokken tot wat, terecht of onterecht, bekend staat als Keltische spiritualiteit of tot de religies van oude volkeren. Boeken en cursussen over spiritualiteit en oude of Oosterse religies zijn een bloeiende business en worden vaak om commerciële redenen bestempeld als New Age. Maar de verbanden met deze religies zijn niet altijd duidelijk. Sterker nog, ze worden vaak ontkend.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Het New Age gedachtegoed is tegenwoordig overal binnengecijpeld. Daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtegoed kan niet samengaan met het geheel van het katholiek geloof. Veel mensen herkennen echter de valkuilen van New Age niet goed. Daarom deze reeks van programma's die een bepaalde basisinformatie wenst te geven, zodat een ieder zelf kan uitmaken of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode veilig is. De informatie komt uit het enige document dat het Vaticaan omtrent dit thema vrijgegeven heeft en het draagt als titel Jezus Christus, de drager van het levenswater. We lezen vandaag hoofdzakelijk de inleiding van dit document. Terug naar het document. Een adequaat christelijk onderscheidingsvermogen ten aanzien van New Age gedachten en praktijken kan niet anders dan erkennen dat het, net als het gnosticisme van de 2e en 3e eeuw, een soort verzameling standpunten vertegenwoordigt die de kerk als heterodox heeft bestempeld. Tussen haakjes, heterodox verwijst naar opvattingen, meningen of theorieën die afwijken van de algemeen aanvaarde officiële of orthodoxe normen. Johannes Paulus II waarschuwt in het boek Over de drempel van de hoop met betrekking tot de terugkeer van oude gnostische ideeën onder het mom van de zogenaamde New Age, en ik citeer, we mogen onszelf niet voor de gek houden dat dit zal leiden tot een vernieuwing in de religie. Het is slechts een nieuwe manier om gnosticisme te bedrijven. Die houding van de geest die, in naam van een diepgaande kennis van God, resulteert in het verdraaien van zijn woord en het vervangen ervan door puur menselijke woorden. Einde citaat. Het gnosticisme heeft de essentie van het christendom nooit volledig verlaten. Integendeel, het heeft altijd naast het christendom bestaan. Soms in de vorm van een filosofische stroming, maar vaker in de vorm van een religie of een para-religie, in een duidelijk, zo niet openlijk conflict met alles wat in wezen christelijk is. Een voorbeeld hiervan is te zien in het enneagram, het instrument met 9 persoonlijkheidstypen voor karakteranalyse, dat, wanneer het gebruikt wordt als middel voor spirituele groei, een ambiguïteit introduceert in de leer en het leven van het christelijk geloof. De aantrekkingskracht van New Age religiositeit mag niet worden onderschat. Wanneer het begrip van de inhoud van het christelijk geloof zwak is, denken sommigen ten onrechte dat het christendom geen diepgaande spiritualiteit inspireert en zoeken ze elders hun heil. Sterker nog, sommigen beweren dat New Age al voorbij is en spreken over het volgende tijdperk. Ze spreken over een crisis die zich begin jaren 90 in de Verenigde Staten begon te manifesteren, maar erkennen dat een dergelijke crisis, vooral buiten de Engelstalige wereld, later zou kunnen komen. Maar boekhandels, radiostations en de talloze zelfhulpgroepen in zoveel westerse steden en dorpen lijken een ander verhaal te vertellen. Het lijkt erop dat New Age, in ieder geval voorlopig, nog steeds zeer geliefd is en deel uitmaakt van het huidige culturele landschap. Ik voeg er zelf even aan toe dat de term New Age tegenwoordig niet zo vaak meer gebruikt wordt, maar het gedachtegoed is nog altijd springlevend. Het succes van New Age vormt een uitdaging voor de kerk. Mensen hebben het gevoel dat het christendom hen niet langer biedt, of misschien nooit heeft geboden, wat ze echt nodig hebben. De zoektocht die mensen vaak naar de New Age leidt, is een oprecht verlangen,
naar een diepere spiritualiteit, naar iets dat hun hart raakt en naar een manier om betekenis te geven aan een verwarrende en vaak vervreemdende wereld. Er is een positieve toon in de New Age-kritiek op het materialisme van het dagelijks leven, van de filosofie en zelfs van de geneeskunde en psychiatrie. Op reductionisme, dat weigert rekening te houden met religieuze en bovennatuurlijke ervaringen. Op de industriële cultuur van ongebreideld individualisme, die egoïsme predikt en geen aandacht schenkt aan andere mensen, de toekomst en het milieu. Eventuele problemen met de New Age liggen in wat zij voorstelt als alternatieve antwoorden op levensvragen. Wil de kerk niet worden beschuldigd van doofheid voor de verlangens van mensen? Dan moeten haar leden twee dingen doen. Zich steeds steviger wortelen in de fundamenten van hun geloof en de vaak stille roep in de harten van mensen begrijpen die hen elders heen leidt als ze niet tevreden zijn met de kerk. Dit alles roept ons ook op om dichter bij Jezus Christus te komen en bereid te zijn Hem te volgen. Want Hij is de ware weg naar geluk, de waarheid over God en de volheid van het leven voor elke man en vrouw die bereid is op deze liefde te reageren. Het Vaticaans document presenteert nu een overzicht van de New Age spiritualiteit. Ik lees verder. Christenen in veel westerse samenlevingen en in toenemende mate ook in andere delen van de wereld komen regelmatig in aanraking met verschillende aspecten van het fenomeen dat bekend staat als New Age. Velen van hen voelen de behoefte om te begrijpen hoe ze het beste kunnen omgaan met iets dat tegelijkertijd zo aantrekkelijk, complex, ongrijpbaar en soms verontrustend is. Deze reflecties zijn een poging om christenen te helpen bij twee dingen. Het identificeren van elementen van de zich ontwikkelende New Age-traditie en het aanwijzen van die elementen die niet stroken met de christelijke openbaring. Dit is een pastorale reactie op een actuele uitdaging die niet eens een uitputtende lijst van New Age fenomenen pretendeert te geven, aangezien dat zou resulteren in een zeer omvangrijk boek en dergelijke informatie is elders gemakkelijk te vinden. Het is essentieel om New Age correct te begrijpen, om het eerlijk te kunnen beoordelen en te voorkomen dat er een karikatuur van wordt gemaakt. Het zou onverstandig en onjuist zijn om te zeggen dat alles wat met de New Age-beweging te maken heeft goed is, of dat alles eraan slecht is. Niettemin is het, gezien de onderliggende visie van New Age-religiositeit, over het algemeen moeilijk om deze te verzoenen met de christelijke leer en spiritualiteit. New Age is geen beweging in de zin zoals die normaal gesproken wordt bedoeld met de term nieuwe religieuze beweging. En het is ook niet wat men normaal gesproken bedoelt met de termen cultus en secte. Omdat het zich over verschillende culturen verspreidt, in verschijnselen zo uiteenlopend als muziek, film, seminars, workshops, retraites, therapieën en vele andere activiteiten en evenementen, is het veel diffuser en informeler. Sommige religieuze of parareligieuze groepen integreren echter bewust elementen van New Age, en er is gesuggereerd dat New Age een bron van ideeën is geweest voor diverse religieuze en parareligieuze sekten. New Age is geen uniforme beweging, maar eerder een los netwerk van beoefenaars die zich richten op mondiaal denken, maar lokaal handelen. Mensen die deel uitmaken van dit netwerk kennen elkaar niet per se,
en ontmoeten elkaar zelden, zo niet nooit. Om de verwarring die kan ontstaan door het gebrek van de term beweging te vermijden, wordt New Age soms aangeduid als een habitat of een publiekscultus. Er is echter ook opgemerkt dat het een zeer coherente denkstroom is, een bewuste uitdaging van de moderne cultuur. Het is een syncretische structuur die veel uiteenlopende elementen omvat, waardoor mensen in zeer verschillende mate en met uiteenlopende betrokkenheid interesses of verbindingen kunnen delen. Veel trends, praktijken en attitudes die op de een of andere manier deel uitmaken van New Age, zijn in feite onderdeel van een brede en gemakkelijk herkenbare reactie op de mainstreamcultuur. Dus het woord beweging is niet geheel misplaatst. Het kan op New Age worden toegepast in dezelfde zin als op andere brede sociale bewegingen, zoals de burgerrechtenbeweging of de bevredesbeweging. Net als deze bewegingen omvat het een verbazingwekkende verscheidenheid aan mensen die verbonden zijn aan de belangrijkste doelen van de beweging, maar die zeer verschillend zijn in de manier waarop ze betrokken zijn en hun begrip van specifieke kwesties. De term New Age religie is controversiëler, dus het lijkt het beste om die te vermijden, hoewel New Age vaak een antwoord is op religieuze vragen en behoeften van mensen en aantrekkelijk is voor mensen die een spirituele dimensie in hun leven proberen te ontdekken of herontdekken. Het vermijden van de term New Age religie is geenszins bedoeld om het authentieke karakter van de zoektocht naar betekenis en zingeving in het leven in twijfel te trekken. Het respecteert het feit dat velen binnen de New Age-beweging zelf zorgvuldig onderscheid maken tussen religie en spiritualiteit. Velen hebben georganiseerde religie verworpen, omdat die naar hun oordeel niet aan hun behoeften voldeed. En juist daarom hebben ze elders naar spiritualiteit gezocht. Bovendien is de kerk van het New Age van de New Age het geloof dat de tijd voor specifieke religies voorbij is. Dus het een religie noemen zou indruisen tegen het eigen zelfbegrip. Het is echter wel terecht om New Age te plaatsen in de bredere context van esoterische religiositeit, waarvan de aantrekkingskracht blijft groeien. Er zit een probleem ingebouwd in de huidige tekst. Het is een poging om iets te begrijpen en te evalueren dat in wezen een verheerlijking is van de rijkdom van de menselijke ervaring. Het zal ongetwijfeld kritiek oproepen dat het nooit recht kan doen aan een culturele beweging waarvan de essentie juist is om te ontsnappen aan wat wordt gezien als de beperkende grenzen van het rationele discours. Maar het is bedoeld als een uitnodiging aan christenen om de New Age serieus te nemen en vraagt de lezers daarom om een kritische dialoog aan te gaan met mensen die dezelfde wereld vanuit zeer verschillende perspectieven benaderen. De pastorale effectiviteit van de kerk in het derde millennium hangt in grote mate af van de voorbereiding van effectieve verkondigers van de evangelieboodschap. Wat volgt is een antwoord op de moeilijkheden die velen ervaren bij het omgaan met het zeer complexe en ongrijpbare fenomeen dat bekend staat als New Age. Het is een poging om te begrijpen wat New Age is en om de vragen te herkennen waarop het beweert antwoorden en oplossingen te bieden. Er zijn een aantal uitstekende boeken en andere bronnen die het hele fenomeen in kaart brengen of bepaalde aspecten zeer gedetailleerd uitleggen. Deze bronnen maken echter niet altijd gebruik
van het noodzakelijke onderscheidingsvermogen in het licht van het christelijk geloof. Het doel van deze bijdrage is om katholieken te helpen een sleutel te vinden tot het begrijpen van de basisprincipes achter het New Age-denken, zodat ze vervolgens een christelijke evaluatie kunnen maken van de elementen van New Age waarmee ze in aanraking komen. Het is belangrijk te vermelden dat veel mensen een hekel hebben aan de term New Age. En sommigen suggereren dat alternatieve spiritualiteit wellicht juister en minder beperkend is. Het is ook waar dat veel van de in dit document genoemde verschijnselen waarschijnlijk geen specifieke benaming zullen krijgen, maar omwille van de beknoptheid wordt ervan uitgegaan dat lezers een verschijnsel of een reeks verschijnselen zullen herkennen die op zijn minst terecht in verband kunnen worden gebracht met de algemene culturele stroming die vaak bekend staat als New Age.

Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, het enige Vaticaans document rond New Age met de titel Jezus Christus, de drager van het levenswater, wil ons helpen om het gedachtegoed van die stroming beter te leren kennen, zodat we zelf kunnen oordelen of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode veilig is. Voor de pauze luisterden we naar wat het document zegt over de New Age spiritualiteit. En ik lees verder. Voor veel mensen verwijst de term New Age duidelijk naar een belangrijk keerpunt in de geschiedenis. Volgens astrologen leven we in het tijdperk van vissen dat gedomineerd wordt door het christendom. Maar het huidige tijdperk van vissen zal begin derde millennium plaatsmaken voor het nieuwe tijdperk van Waterman. Het tijdperk van Waterman heeft zo'n prominente positie binnen de New Age-beweging, grotendeels vanwege de invloed van theosofie, spiritualisme en antroposofie en hun esoterische voorlopers. Mensen die de nadruk leggen op de aanstaande verandering in de wereld uiten vaak een verlangen naar zo'n verandering, niet zozeer in de wereld zelf, maar in onze cultuur, in de manier waarop we ons tot de wereld verhouden. Dit is met name duidelijk bij diegenen die het idee van een nieuw levensparadigma benadrukken. Het is een aantrekkelijke benadering, omdat mensen in sommige uitingen ervan niet passief toekijken, maar een actieve rol spelen in het veranderen van de cultuur en het tot stand brengen van een nieuw spiritueel bewustzijn. In andere uitingen wordt meer kracht toegekend aan de onvermijdelijke voortgang van natuurlijke cycli. In elk geval is het tijdperk van Waterman een visie, geen theorie. Maar de New Age is een brede traditie die veel ideeën omvat die geen expliciete link hebben met de overgang van het tijdperk van vissen naar het tijdperk van Waterman. Er bestaan gematigde, maar vrij algemene visies op een toekomst waarin er naast afzonderlijke religies ook een planetaire spiritualiteit zal bestaan. Vergelijkbare planetaire politieke instellingen als aanvulling op meer lokale, mondiale economische entiteiten die participatiever en democratischer zijn, meer nadruk op communicatie en onderwijs, een gemengde benadering van gezondheid die professionele geneeskunde combineert met zelfgenezing, een meer androgyne zelfkennis, tussen haakjes androgyn wil zeggen aandacht voor mannelijke en vrouwelijke aspecten van persoonlijkheid, en een manier om wetenschap, mystiek, technologie en ecologie te integreren. Ook dit getuigt van een diep verlangen naar een vervullend en gezond bestaan voor de mensheid en voor de planeet. Enkele tradities die in New Age samenvloeien zijn oude Egyptische occulte praktijken, kabbalisme, vroeg-christelijk gnosticisme, soefisme, de leer van de druïden, Keltisch christendom, middeleeuwse alchemie, de renaissance, hermetisme, zenboeddhisme, yoga enzovoort. Wat New Age nieuw maakt is dat het een samensmelting is van esoterische en seculiere elementen. Deze elementen komen samen in de wijdverbreide opvatting dat de tijd rijp is voor een fundamentele verandering in individuen, in de samenleving en in de wereld. Er zijn verschillende uitingen van de noodzaak tot een verschuiving. Van de mechanistische natuurkunde van Newton naar de kwantumfysica. Van de verheerlijking van de reden in de moderne tijd naar een waardering van gevoel, emotie en ervaring, vaak omschreven als een omschakeling van rationeel denken met de linker hersenhelft naar intuïtief denken
met de rechter hersenhelft. Van een dominantie van mannelijkheid en patriarchaat naar een viering van vrouwelijkheid, zowel in individuen als in de samenleving. In deze contexten wordt vaak de term paradigmaverschuiving gebruikt. In sommige gevallen wordt duidelijk verondersteld dat deze verschuiving niet alleen wenselijk is, maar zelfs onvermijdelijk. De afwijzing van de moderniteit, die aan dit verlangen naar verandering ten grondslag ligt, is niet nieuw, maar kan worden omschreven als een moderne heropleving van heidense religies met een mengeling van invloeden uit zowel Oosterse als de moderne psychologie, filosofie, wetenschap en de tegencultuur die zich in de jaren 50 en 60 ontwikkelde. New Age is een getuige van niets minder dan een culturele revolutie, een complexe reactie op de dominante ideeën en waarden in de westerse cultuur, en toch is de idealistische kritiek ervan ironisch genoeg typerend voor de cultuur die het bekritiseert. Het begrip paradigmaverschuiving verdient even onze aandacht. Het werd populair gemaakt door Thomas Kuhn, een Amerikaanse wetenschapshistoricus die een paradigma zag als het geheel van overtuigingen, waarden, technieken enzovoort, gedeeld door de leden van een bepaalde gemeenschap. Wanneer er een verschuiving plaatsvindt van het ene paradigma naar het andere, is er sprake van een algehele transformatie van perspectief en niet van een geleidelijke ontwikkeling. Het is werkelijk een revolutie. En Kuhn benadrukte dat concurrerende paradigma's onverenigbaar zijn en niet naast elkaar kunnen bestaan. Het idee dat een paradigmaverschuiving op het gebied van religie en spiritualiteit simpelweg een nieuwe manier is om traditionele overtuigingen te verwoorden, gaat dus voorbij aan de kern van de zaak. Wat er feitelijk gaande is, is een radicale verandering in wereldbeeld, die niet alleen de inhoud, maar ook de fundamentele interpretatie van de vroegere visie ter discussie stelt. Het duidelijkste voorbeeld hiervan, in de termen van relatie tussen New Age en het christendom, is wellicht de totale herziening van het leven en de betekenis van Jezus Christus. Het is onmogelijk om deze twee visies met elkaar te verzoenen. Wetenschap en technologie hebben duidelijk niet waargemaakt wat ze ooit leken te beloven. Dus hebben mensen zich in hun zoektocht naar betekenis en bevrijding tot het spirituele domein gewend. New Age, zoals we het nu kennen, is voortgekomen uit een zoektocht naar iets menselijkers en mooiers dan de onderdrukkende, vervreemdende ervaring van het leven in de westerse samenleving. De vroege aanhangers waren bereid ver te kijken in hun zoektocht. Het is dan ook een zeer eclectische benadering geworden. Tussen haakjes, een benadering die zogezegd het beste uit alle benaderingen heeft gebundeld. Het zou een van de tekenen kunnen zijn van een terugkeer naar religie. Maar het is zeker geen terugkeer naar orthodox-christelijke doctrines en geloofsovertuigingen. De eerste symbolen van deze beweging, die er doordrongen tot de westerse cultuur, waren het opmerkelijke festival Woodstock in de staat New York in 1969 en de musical Hair, die de belangrijkste thema's van New Age uiteenzetten in het iconische nummer Aquarius. Maar dit was slechts het topje van de ijsberg, waarvan de omvang pas relatief recent duidelijk is geworden. Het idealisme van de jaren 60 en 70 leeft nog steeds voort in sommige kringen. Maar nu zijn het niet langer voornamelijk adolescenten die erbij betrokken zijn. De banden met linkse politieke ideologie zijn vervaagd
en psychedelische drugs zijn lang niet meer zo prominent als vroeger. Ik onderbreek hier even de tekst. Wat die drugs betreft, dat geldt inderdaad in de periode dat deze tekst tot stand gekomen is. Helaas kennen we vandaag een enorme toename aan drugsgebruik en die is lang niet meer beperkt tot de revolutionairen die de maatschappij willen hervormen. Terug naar de tekst. Hoe dan ook, er is sindsdien zoveel veranderd dat dit alles niet langer revolutionair lijkt. Spirituele en mystieke tendensen, die voorheen beperkt waren tot tegencultuur, zijn nu een gevestigd onderdeel van de mainstream cultuur en beïnvloeden uiteenlopende aspecten van het leven, zoals geneeskunde, wetenschap, kunst en religie. De westerse cultuur is nu doordrenkt met een algemener politiek en ecologisch bewustzijn. En deze hele culturele verschuiving heeft een enorme impact gehad op de levensstijl van mensen. Sommigen suggereren dat de New Age-beweging precies deze grote verandering is naar wat wordt beschouwd als een aanzienlijke, betere manier van leven. Tot daar de tekst van het Vaticaan voor vandaag. Waar ging deze tekst precies over? Het New Age gedachtegoed is tegenwoordig overal binnengecijpeld. Daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtegoed kan niet samengaan met het geheel van het katholiek geloof. De meeste mensen kennen het eigen geloof onvoldoende. Zijn niet op de hoogte van wat New Age precies aanreikt en lopen daardoor vaak het gevaar om in de strikken van New Age verzeild te geraken. Daarom ben ik deze nieuwe reeks bijdragen begonnen om gelovigen hierbij te helpen. De bron van deze bijdrage is het enige Vaticaanse document dat ooit rond dit thema is uitgegeven en het draagt als titel Jezus Christus, de drager van het levenswater. De bijdrage van vandaag behandelde in hoofdzaak de inleiding van dit document. In een volgende bijdrage zal ik vooral uitwerken wat New Age beweert te kunnen bieden. Waar de tekst ons vooral toe aanmoedigt, is om dichter bij Jezus Christus te komen, zijn liefde voor ons te leren kennen en bereid te zijn hem te volgen. Want hij is de ware weg naar geluk, de waarheid over God en de volheid van het leven voor elke man en vrouw die bereid is op deze liefde te reageren. Dat was de bijdrage voor vandaag. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u bellen naar het nummer 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.be. Tot de volgende keer.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria.

0: van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd
2: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij Het Woord Spreekt. We lezen vandaag in het boek Jona. We lezen hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 3. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en zeg haar dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot mij. En Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Hij ging naar Jafo en hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer.

Vandaag hebben we gelezen in het boek Jona, de eerste drie versen. Het boek Jona, de profeet Jona, is een heel kort boek. Het heeft maar vier hoofdstukken. En het is zeker de moeite waard om het verhaal van Jona eens volledig te lezen, vanaf de eerste vers tot de laatste. En waarom is Jona zo belangrijk? Wel, in het Oude Testament is er eigenlijk amper sprake van Jona. Maar het is net door het Nieuwe Testament dat Jona een groot belang zal spelen. Zoals gezegd, in het Oude Testament komen we Jona maar twee keer tegen, behalve dan in het boek Jona zelf. De eerste keer is in het tweede boek van de Koningen, hoofdstuk 14, vers 25. Daar staat er: de Heer, de God van Israël, had gesproken bij monde van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gath-Hachefer. Een andermaal dat we Jona tegenkomen is bij de profeet Tobit, hoofdstuk 14, versen 4 en 8. Daar staat er: de profeet Jona heeft over Nineveh gezegd, het zal verwoest worden. En dan ook nog: wel nu dan, kind, vertrek uit Nineveh, want alles wat de profeet Jona gezegd heeft, zal zeker gebeuren. In het Oude Testament komt Jona dus maar 2-3 keer voor, buiten het boek Jona. Maar we hebben het gezegd, het is Jezus die het belang zal leggen op Jona en op de betekenis van de profeet. En dit gebeurt wanneer men om een teken vraagt aan Jezus. En Jezus antwoordt: deze overspelige generatie verlangt een teken, en geen ander teken zal hun gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Dat is in Matteüs hoofdstuk 12, vers 39. Ook Lucas zal gewag maken van Jona in zijn evangelie. We hebben daarom de eerste drie versen reeds gelezen van het boek Jona. Jona is een profeet, geroepen door God. Maar hij zal angst hebben en wegvluchten van de Heer, zo staat het er letterlijk. Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Wat is de missie waartoe Jona wordt geroepen? Wel, hij moet naar Nineveh gaan, de grote stad, om hen aan te kondigen dat hun stad zal verwoest worden. Wat is Nineveh? Wel, Nineveh is een stad in het huidige Irak. We kunnen dat eigenlijk begrijpen op de plaats waar Mosul op dit moment ligt, in dat grote land. En in die tijd was dat eigenlijk een echte stad in het oosten, terwijl Jona eerder van het midden kwam, daar waar Israël op dit moment ligt. Jona wordt gevraagd om naar het oosten te gaan. Het oosten staat altijd in de Heilige Schrift symbool voor God, want het is vanuit het oosten dat het licht opkomt. Vanuit het oosten dat het licht geeft en dus God geeft, want God is licht. Jona moet naar de Heer gaan om daar te spreken tegen mensen die de Heer uitstoten, die de Heer niet wensen, want de stad van Nineveh is verdorven. Erger nog misschien, de stad van Nineveh was zeer haatdragend tegenover mensen die geloof hadden. Eigenlijk waren de mensen die geloof hadden reeds toen martelaren. Wanneer God dus aan Jona vraagt om naar Nineveh te gaan, dan zou men het bijna kunnen vergelijken alsof men een Joodse persoon naar het midden van Nazi-Duitsland stuurt om daar de bekering te prediken. Erger dan dat kan bijna niet. Dus Jona heeft wel degelijk een reden om angstig te zijn. Eigenlijk zegt Jona: wat de Heer vraagt is onmogelijk. En dus
ga ik maar zo ver mogelijk weg van God. En hij zal dan vluchten naar Tarsis. Tarsis is dan weer de stad als het meest gekende Westen. In die tijd was Tarsis de stad waar nu ongeveer Spanje ligt. Helemaal in het westen van de gekende wereld. Jona doet dus totaal het tegenovergestelde van wat God van hem vraagt. Hij gaat niet naar het oosten, hij gaat naar het westen. Het westen, daar waar de zon neerdaalt, ondergaat en dus als teken van de duisternis. En dit is mooi om te zien. De stad Nineveh staat dan weer symbool voor duisternis. Daar waar er licht zou moeten zijn in het oosten. Jona wordt gevraagd om licht te brengen, te midden van die duisternis. Maar hij kiest ervoor om weg te vluchten van de Heer en daardoor zelf naar de duisternis toe te gaan. Wanneer men zich kant tegen de wil van God, dan gaat men sowieso naar de duisternis. Maar zelfs daar zal God blijvend licht brengen. En dat zal het verhaal zijn dat we later nog eens zullen lezen, namelijk het vervolg van die eerste drie verzen. Maar wat we nu reeds kunnen begrijpen uit het boek Jona, is dat Jona totaal het tegenovergestelde doet van zijn ware roeping. Hij zal er zelfs voor betalen om weg te kunnen geraken van God. Zo staat er. Hij ging naar Jafo, hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging, hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Misschien hebben wij dat ook al eens ervaren, dat ook wij soms een drang hebben, een wens, om weg te gaan van de Heer, omdat wat Hij voor ons vraagt vaak te moeilijk lijkt. Maar het tegenovergestelde zal waarheid worden. En dat zullen we zien als we eens verder zullen lezen in dat boek van Jona. Namelijk dat Jona wel degelijk geholpen zal worden door God zelf. En dat waren net die eerste woorden die we hebben gelezen. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona. En wij weten dat dat woord van de Heer een persoon is. Dat is toen ook al Jezus Christus, die zich richt tot Jona om bekering te prediken. En hier zien we dus reeds een begin van het teken van Jona, waar Jezus het later in het evangelie over zal hebben. Want hij is dat woord dat bekering predikt. En als wij weg zouden gaan van God, zoals de stad Nineveh het deed, dan betekent dat voor ons een verwoesting. Verwoesting van ons leven, het eeuwige. Verwoesting van het doel dat wij voor ogen hebben, namelijk de hemel. Weggaan van God betekent duisternis. Terwijl bekering, het teruggaan naar God, betekent komen tot het licht. Jona wordt geroepen om dat te prediken. Jezus is gekomen als God zelf, die mens is geworden, net om dat ook weer te preken. En dat is het begin van het teken van Jona, dat Jezus zal geven aan, zoals hij het zegt, een verdorven generatie. En zo hebben we vandaag gelezen in de Heilige Schrift, bij de profeet Jona, hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 3. We lezen nogmaals. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en zeg haar dat hun verdorvenheid is doorgedrongen tot mij. En Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van de Heer. Hij ging naar Jafo en hij trof een schip aan dat naar Tarsis ging. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

En welkom beste luisteraars van Radio Maria in een nieuwe muziekaflevering. Ik ben een kind van God. Mijn naam is in de hemel, geroepen om in vrijheid te leven in de geest die mijn God mij gegeven heeft. Dat zijn enkele zinnen uit het lied van de Franstalige katholieke muziekgroep Glorious. Het lied draagt de titel Enfant de Dieu, kind van God.

Een prachtig lied van de katholieke muziekgroep Glorious Enfant de Dieu. En we gaan verder met deze aflevering, beste luisteraars, met alleen maar nieuwe muziek, liederen die nog nooit te horen waren hier op Radio Maria. Allemaal speciaal voor jullie. En het volgende lied dat we gaan beluisteren is een lied van de groep Sela. De titel is Verborgen Rijkdom.

En dat was het lied Verborgen Rijkdom van de groep Sela. Het volgende lied naar waar we gaan luisteren is eigenlijk de originele versie, een Engelstalige versie van een lied dat u regelmatig al kan horen op Radio Maria. De Nederlandstalige titel is Lopen op het water. De Engelstalige titel, de originele versie, draagt de titel Oceans Where Feet May Fail. En in dit lied wordt er een heel mooie tekst gezongen en wordt trouwens ook nog de Heilige Geest aanroepen. Ze zingen onder andere in het lied: U leert me lopen op het water. De oceaan is wijd en diep. U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u bent van mij. Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. En dit is het lied dus Oceans Where Feet May Fail van Hillsong United.

En dat was het lied Oceans, Where Feet May Fail van Hillsong United. En we gaan verder met een ander lied. De titel is Niets Zomaar en het wordt gezongen door Lars Scherfen.

0: En dat was het lied Niets Zomaar van Lars Scherfen.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.
0: En we gaan verder met onze reeks met nieuwe liederen dat we nog nooit hebben afgespeeld op Radio Maria voor deze aflevering van Vivendo. We gaan verder met een akoestisch lied. Het wordt gezongen door een familie eigenlijk. En hun groepsnaam, als ik mag zeggen, hun familienaam is The Petersons. En ik heb gekozen om vandaag het liedje te laten horen All Glory to Christ. Een Engelstalig lied uiteraard, gezongen dus door The Petersons.

Een prachtige a cappella versie van het lied All Glory Be to Christ van The Petersons. We gaan verder met een ander lied dat nog nooit te horen was hier op Radio Maria. Ruimte voor u, van de groep Sela.

En dat was het lied Ruimte voor u van de groep Cela. Het volgende lied dat hier klaar staat om afgespeeld te worden is een versie van het lied Veni Sancte Spiritus. Eigenlijk een versie dat heel veel in Medjugorje wordt gezongen. Deze versie werd gezongen door een koor dat de naam draagt Le Cœur d'Église. Een lied dus tot de Heilige Geest.

een lied tot de Heilige Geest, Veni Sancte Spiritus, eigenlijk een versie uit Medjugorje. Het lied dat we nu nog gaan beluisteren is Nader mijn God bij u. Het is een Duitse versie. Het wordt gezongen door vader Andreas en door pater Sandesh Manuel. Nader mijn God bij u. Nee.

Dat was de Duitsstalige versie van Nader mijn God bij u. En we gaan onze aflevering afsluiten voor deze week, beste luisteraars van Radio Maria, met een a cappella versie van een lied Zachte Koelte van Reijer. Tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij De Leeswijzer. We hebben opnieuw het genoegen om u een boek te mogen voorstellen vandaag. En daarna zullen we samen al eens een blik werpen op de komende zomermaanden. Dan heeft u ongetwijfeld nog wat inspiratie nodig om u hopelijk wat rustigere periode goed te kunnen doorbrengen. En die gaan we aan de hand van kleine fragmentjes uit de afgelopen afleveringen van De Leeswijzer u hopelijk wat inspireren voor de komende zomermaanden. Maar dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst in gesprek met Romy Kersten. Een jonge vrouw die actief was in de topsport en door een bepaalde omstandigheid Jezus heeft ontmoet op haar weg. En dat op sociale media. Zij heeft samen met pater Nicolaas Sintoubin, u niet onbekend, een pater jezuïet die we ook al eerder hebben geïnterviewd en die ook zelf actief is op het internet en werkzaam is in internetpastoraal. Wel, ja, die samenwerking met Romy Kersten, die zelf ook op het internet en via sociale media probeert te delen over haar, zoals het zelf omschrijft, jonge geloof. Wel, die twee zijn gaan samenwerken. En die hebben op basis van de Ignatiaanse spiritualiteit en de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus, zoals de Jezuïten eigenlijk heten, op basis van die spiritualiteit een dankretraite geschreven. Van 31 dagen. En in die 31 dagen nemen ze ons mee aan de hand van die geestelijke oefeningen om dankbaar te zijn en als het ware stil te staan bij onze eigen relatie met God, met onszelf en met onze naaste. U kan luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met Romy Kersten over het boek Dankretraite, 31 dagen danken. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, wordt het tijd om dankbaar te zijn. En daarvoor heb ik Romy Kersten aan de lijn. Romy, van harte welkom in ons programma, De Leeswijzer.
3: Dankjewel, superleuk om hier te zijn.
2: Ja, voor de katholieken in Nederland zal u toch wel ook een heel stuk gekend zijn. Heeft ook te maken met het feit dat u actief bent op sociale media en op de verschillende applicaties die daarvoor kunnen dienen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar zou u zichzelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars hier in België, alvorens we het gaan hebben over uw activiteiten?
3: Ja, absoluut. Dus ik ben Romy Kersten. Ik kom uit Nederland, maar ik studeer al 3 jaar in Leuven. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk bijna altijd in Vlaanderen te vinden ben. Ik studeer theologie en religiewetenschappen, maar ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Ik ben 6 jaar geleden bekeerd en 4 jaar geleden officieel gedoopt en nu vind ik het zo leuk om van alles met het geloof te doen. Om te schrijven, om te spreken op evenementen. Ik studeer dus theologie en ook om er video's op het internet over te maken.
2: Ja, inderdaad. Dus een guest influencer, zoals we dat vandaag de dag noemen. Mensen die over het katholieke geloof delen. Vooral in ruimtes waar veel jongeren komen, denk ik. En waar vooral jongeren hun informatie ook vinden. Kan je iets vertellen over hoe die weg voor jou gegaan is? Hoe ben jij uiteindelijk tot het geloof gekomen? Want daarvoor had je een ander levenspad dat je bewandelde.
3: Ja, zeker. Ik ben opgegroeid in een niet-gelovig gezin. En ik wist dan ook echt niks van het geloof. In Nederland is het ook niet verplicht om godsdienstles te hebben. Dus zowel op het lager onderwijs als op het middelbaar. Ja, ik had daar nul kennis van. En ook vanuit mijn familie nooit wat over meegekregen. Ik had zelfs eerder een beetje een negatieve visie tegenover het geloof.
2: Mm-hmm.
3: Maar toen ik door een hele moeilijke periode in mijn leven ging, ik deed topsport, tennis, en dat was mentaal toch wel heel zwaar. En ook mijn familiesituatie lag wat lastig. Ben ik eigenlijk, doordat ik zelf een video tegenkwam over het geloof op internet, nieuwsgierig geworden. Ook weer een soort van, ja, toch de waarom-vraag. Waarom geloven mensen als ik zoveel verdriet en pijn ervaar in het leven? Waarom is er dan een God? Ja, en dan toch voor de eerste keer gaan bidden. En dat voelde toch eigenlijk wel goed. Dus in die zin ben ik gelovig geworden. En heb ik zelf ook mijn bekering dus een beetje meegemaakt door het internet. En later ben ik hier zelf ook over gaan plaatsen.
2: Mm-hmm. Kan je daar iets over vertellen? Wat is dan hetgene wat jou het sterkste heeft beïnvloed op het internet om uiteindelijk een relatie met Jezus te ontwikkelen?
3: Ja, dus in eerste instantie was dat een video van een vrouw die plaatste fitnessvideo's. En die liet dan bijvoorbeeld een keertje zien dat voordat ze naar de sportschool ging, naar de fitness, dat ze haar Bijbel ging lezen.
2: Mm-hmm.
3: Er zat één specifieke video, alleen maar een vraag en antwoord video over haar geloof. En dat had mij toch wel geraakt, want ik was zo enorm fan van haar dat ik voor het eerst iemand waar ik naar opkeek in mijn omgeving had die geloofde. En dat was voor mij toch best wel nieuw. Ik dacht altijd dat het geloof een beetje, ja, mensen die geïndoctrineerd zijn, om het zo maar te zeggen, die dat alleen maar vanuit de familie hebben meegekregen. En zij vertelde daar heel mooi over. En niet alleen zij, maar ook toen ik daar, hoe meer je die video's kijkt, erop komt, begon ik ook bijvoorbeeld op TikTok video's over het geloof te zien. En dat heb ik wel heel veel geleerd. Want toen ik nog niet echt naar een kerk ging of ergens bij aangesloten was, ja, heb ik daar toch wel mijn informatie vandaan gehaald. Wat is een Bijbel? Er bestaat een Oud en een Nieuw Testament. Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Dat is voor onze zonde. Allemaal dat soort kennis heb ik op het internet gevonden door mensen die daar video's over maken. Vaak maar video's van 3 à 5 minuten over dit soort onderwerpen. Maar toch heeft het heel veel van mijn reis betekend.
2: Zeer recent hebben we nog de TikTok-theoloog enkele vragen stellen naar aanleiding van een boek dat hij had gepubliceerd, een diaken uit West-Vlaanderen. Dus we bevinden ons eigenlijk opnieuw in datzelfde domein. TikTok heeft af en toe, zal ik maar zeggen, in de media een eerder negatieve bijklank, maar jij geeft dan toch wel een tegenovergesteld geluid, namelijk dat men er toch ook echt wel tot verdieping kan komen.
3: Zeker, het grappige is TikTok. En natuurlijk van de dansjes dat iedereen deed in de coronaperiode. Maar ondertussen is TikTok echt ook een plek geworden. Er staat ook genoeg prul op, dat zeker. Maar TikTok is ook echt een plek geworden waar mensen hun informatie vandaan halen. Mijn generatie, als ze een recept nodig hebben om iets te bakken, kijken ze niet op het internet naar een recept. Nee, ze zoeken op TikTok een recept op. En dan zien ze een bakvideo. En zo is dat ook met het geloof. Heeft iemand een vraag over het geloof? Wat is de Heilige Geest? Mijn generatie zoekt dat als eerst op TikTok en niet eens zozeer op Google. Dus ja, er is enorm veel wat er op gebeurt.
2: Ja, interessant. Je zegt, je was eigenlijk thuis in de wereld van de topsport. Heb je daar ook, kom je daar ook in aanraking met geloof? Of is dat iets dat in die wereld ook eigenlijk niet echt besproken wordt?
3: Ja, het grappige was dat ik altijd heel erg het beeld had en het idee had dat geloof, zoals ik net zei, een beetje indoctrinatie is. Een beetje voor zwakke mensen is. Voor mensen die niet om kunnen gaan met de harde realiteit.
2: Mm-hmm.
3: En het leuke was dat toen ik ging geloven, ik ineens begon te zien, maar jeetje, zoveel topsporters zijn gelovig. Mijn favoriete tennisspelers die sloegen een kruisje nadat ze wonnen. Bijvoorbeeld Djokovic slaat een kruis nadat hij een toernooi wint. Je hebt genoeg andere topsporters. Ik vind dat een machtig interessant onderwerp om sport en geloof te combineren. Bijvoorbeeld vorig jaar in Nederland was het zo dat het Nederlands elftal samen aan het bidden was. En dat ook helemaal in het nieuws kwam. Dus toen begon ik eigenlijk te merken, wauw, enorm veel topsporters halen juist een heel, ja, is echt een krachtbron voor hun het geloof. Dus daar kijk ik nu wel helemaal anders tegenaan dan vroeger.
2: Ja, misschien kunnen we het zowel de brug maken naar het boek dat recent verschenen is. Ik geef nog graag even de titel mee aan de luisteraars. Dankretraite 31 dagen danken. Geschreven door onder meer uzelf, Romy Kersten en een zeker geen onbekende voor ons bij Radio Maria en ook bij de Leeswijzer niet, pater Nicolaas Sintobin, een jezuïet en uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Dankretraite, ja, dat gaat natuurlijk over danken. Van waar is het idee gekomen om dit type boek, een soort van 31 dagen retraite van dankbaarheid, te schrijven?
3: Ja, ik ben enorm dankbaar, om het maar even te zeggen, dat ik dat met Nicolaas mag doen. Het idee is bij mij eigenlijk opgekomen om iets over dankbaarheid te schrijven, omdat ik heel erg merkte dat ik in mijn eigen geloof toch wel ook vaak naar het negatieve keek. Vaak keek naar, ja, daar kan je een beetje in belanden. Naar zonde, naar als het ware alle dingen die nog beter moeten. Naar, ja, de minder leuke en minder oplichtende kant. En toen ik zelf vorig jaar door een hele moeilijke periode ging, ik was mijn roeping aan het onderscheiden, mede dankzij de geestelijke oefeningen. Dus ik ben zelf, ja, wel een beetje thuis in de Ignatiaanse spiritualiteit. Zijn er wat dingen op mijn pad gekomen? Zijn er wat dingen anders gelopen dan ik had verwacht? Zoals dat vaak in het leven gebeurt met grote beslissingen. En ja, ik merkte dat ik daar zo verstrikt raakte in de grote vragen van het leven. Wat wil God dat ik met mijn leven doe? En ik kreeg daar zo'n angst omheen. En voor mij dacht ik moet teruggaan naar de essentie. En iets wat mij is aangeraden van mijn psycholoog voordat ik christelijk werd, als het ware helemaal terug, 6 jaar geleden terug, was om een dankbaarheidsdagboek bij te houden. En het klinkt zo simpel en het is zo simpel, maar het helpt echt en het hielp mij ook echt in de moeilijkste periode van mijn geloof, die ik nu toch al wel heb mogen meemaken. Ik ben nog nieuw in het geloof, maar ik heb toch al wel een moeilijke periode gehad, om eerlijk te zijn. Hielp dankbaarheid gewoon voor de kleine dingen, voor de zon, voor een lekkere appel, voor een koffie. Hielp mij enorm om weer mijn gebed, ja, te verstevigen, om weer de goedheid van het leven in te kunnen zien. En toen heb ik eigenlijk maar met het idee, of het idee om iets over dankbaarheid te schrijven, Nicolaas een mailtje gestuurd. En zo is dat zich verder gaan ontwikkelen. Nicolaas is natuurlijk nog zoveel meer thuis in die Ignatiaanse spiritualiteit. En die kwam juist weer helemaal met het impuls om daar echt een retraite van te maken, volgens de pedagogiek van de geestelijke oefeningen. En om via die bijbellezingen te werken. Dus op die manier is het boek een klein beetje ontstaan.
2: Het is misschien wel interessant om daar even te blijven bij stilstaan. Vooral de gebruiksaanwijzing die wordt meegegeven aan de lezers. In totaal in 6 delen. Laten we beginnen bij het eerste. God is goed voor mij. Danken voor het goede minder gemakkelijk dan het lijkt. En inderdaad, je gaf nu enkele voorbeelden aan, maar voordat je dat zei, zou je er misschien niet helemaal bij stilstaan dat je dankbaar kan zijn voor de zon, voor een lekkere appel of een lekker kop koffie.
3: Dat is zoiets, dankbaarheid enerzijds, denk ik. Het is ergens heel natuurlijk aan de mens en we zijn ervoor geschapen. En anderzijds is dankbaarheid iets ontzettend moeilijks, want we zijn altijd maar gefocust op het negatieve. Ik herken het ook bij mezelf of als ik in de les zit. Oh, iemand zegt weer, ik heb honger, ik heb het koud, ik heb straks nog een les. We zijn constant bezig met onszelf naar beneden te praten en als het ware te kijken naar wat er niet goed gaat in ons leven. Mm-hmm. Ja, en ik denk gewoon dat dat daar niet de vreugde van het evangelie in zit. Dat dat wel zit in het dankbaar zijn voor kleine dingen. Dat is ook juist zo eigen aan de Ignatiaanse spiritualiteit. Dus ja, die eerste week gaat ook juist over de schepping, over de wereld. Eigenlijk gewoon het dankbaar zijn in het gewone.
2: Ja, misschien ook leren kijken naar de dagdagelijkse realiteit met die dankbaarheid in het hart. Want ja, eigenlijk maak je zo al de brug naar de tweede week. Zou het kunnen, Romy, dat we misschien in ons leven te gemakkelijk naar het negatieve kijken, omdat we geleerd zijn om op een soort van pragmatisch denken, namelijk dat we functioneel moeten zijn en dat we op een of andere manier het resultaat zijn van de optelsom tussen het negatieve en het positieve.
3: Het is natuurlijk ook ergens heel natuurlijk en goed om soms naar het negatieve te kijken, want dat beschermt ons ook van kwaad in ons leven. Daarom willen we dat doen, uit zelfbescherming. Maar ja, die tweede week gaat er echt over dat we als het ware, zoals de geestelijke oefeningen, ook die stap maken, dat we een beetje naar onszelf kijken en naar de zonde. En ik denk zelf dat als je dat bij jezelf kan erkennen en als je jezelf gezien kan weten door God, dat je dan als het ware veel eerlijker in het leven kan staan. En dankbaarheid, en dat vind ik heel mooi, daar hebben Nicolaas en ik dikwijls over gepraat. Dat is een onderwerp wat we allebei heel interessant vinden, is hoe dankbaarheid maakt je ook een soort van kwetsbaar. Natuurlijk kunnen we allemaal zeggen, ik heb dit mooi gedaan en ik heb dit mooi gedaan, en je mag trots op jezelf zijn. Dat sluit dankbaarheid niet uit. Maar dankbaarheid in een christelijke zin heeft ook altijd iets met God te maken. En heeft er ook altijd mee te maken dat je zegt, oké, maar het is misschien niet vanzelfsprekend. En ik vind dat wel heel mooi aan die tweede week. Dat je als het ware ook mag inzien, ik ben niet perfect. En toch gaan we daarna verder in de stap naar dankbaarheid, dat God goed voor mij is, ondanks dat ik niet perfect ben.
2: Mm-hmm. Ja. Ja. Ik zie dat in de tweede week bijvoorbeeld op dag 10 het geduld van God aan bod komt. Ongetwijfeld is het iets wat we, als we het zelf mogen ervaren, hoe geduldig God met ons is, iedere keer weer opnieuw, is het zeker iets om dankbaar voor te zijn.
3: Absoluut, absoluut. Een van mijn favoriete liedjes die vaak wordt gespeeld tijdens de aanbidding waar ik vaak heen ga, mijn kerk, is ik dank u omdat u mij kent en toch bemint. En dat is toch zoiets moois dat ik denk, ja, God ziet alles. Hij ziet al mijn minpuntjes. Hij ziet alle kleine dingetjes, alle grote dingen ziet hij. En toch bemint hij ons. En hij bemint ons niet minder erom. En ja, dat is absoluut iets om dankbaar voor te zijn.
2: We zien de eerste week, God is goed voor mij. 2, toch kwaad en zonde. Maar ook daar die dankbaarheid te ervaren. En dan maken we de overgang naar de derde week. Namelijk voluit leven met Jezus.
3: Ja, voluit leven met Jezus, dat is natuurlijk waar het evangelie ons ook toe roept. En dat is iets wat ik zelf in de geestelijke oefeningen, ja, denk ik nog wel het meest heb mogen ontvangen. Die in de geestelijke oefeningen, voor de mensen die daar misschien niet heel vertrouwd mee zijn, bid je ook met de Bijbel en je bidt ook op een visuele manier. Dus ik stel mij dan bijvoorbeeld voor dat ik bij Jezus ben terwijl die de bergreden vertelt, dat ik bij Jezus ben terwijl die iemand geneest. Dat je als het ware met Jezus op pad gaat in het leven. En ook dat vind ik zoiets moois, om daarmee te bidden, om echt met het leven van Jezus te bidden, om zo te groeien in vertrouwen met hem. Want er komen daarna ook nog spannende weken aan. De weken hierna is natuurlijk ook het kruis. En ja, om dan te mogen groeien met Jezus en ook eigenlijk al voor die periode dankbaar te zijn. Ik vind dat zelf een van de leukste weken.
2: Ja, want daar moeten we het misschien wel even over hebben. Wat de structuur is van zo'n iedere dag. Hè? We hebben nu een aantal thema's kunnen bespreken. Zo meteen gaan we het nog hebben over die laatste drie weken. De laatste drie thema's. Wat kunnen de mensen verwachten als ze zo beginnen met de retreiten? Wat is de structuur die jullie hebben gebruikt?
3: Ja, dus het is echt een beetje, zoals ik al dikwijls over praat, de geestelijke oefeningen. En het is echt een bidboek. En dat raden Nicolaas en ik iedereen aan. Het is niet een leuke bloemlezing van een paar mooie Bijbelcitaten die over dankbaarheid spreken in de Bijbel. Het is echt, je gaat op pad en je gaat een retraite.

0: Er is een danktip daarna, waarbij ja, Nicolaas jou als het ware op weg helpt met waar kan je die dankbaarheid vinden in jouw leven. Een afsluitend gesprek, iets wat ik zelf prachtig vind aan de geestelijke oefeningen, dat je ook eventjes ja, op een vriendschappelijke manier met God mag zijn, even op een rustige, vriendschappelijke, gemoedelijke manier mag bidden, mag praten. Een terugblik die heel belangrijk is, want daar pluk je natuurlijk de vruchten van. En een bonus, en dat is echt iets waar ik enorm veel vreugde in heb gehad om dat te schrijven. Dat zijn gewoon ja, bemoedigende stukjes. Het zijn dingen die hopelijk bij je blijven doorheen de dag. Dat het een boek is dat je niet zomaar leest en dan aan de kant legt, maar dat je door de dag heen er ook nog wat van meeneemt.
1: Wel, we kunnen misschien zo meteen wel in zo'n hele dag overlopen samen. Misschien moet je er even over nadenken als je een favoriete passage hebt of een stukje dat je denkt dat heel interessant kan zijn voor onze luisteraars. We gaan even verder met het vierde thema is, zoals je al zei, het moeilijke, geconfronteerd worden met het lijden, met het kruis, de passie van Jezus, de stille dankbaarheid van de passie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk wel de frictie voelt. Dankbaarheid in de periode van bijvoorbeeld de Stille Week. In een dag zoals Goede Vrijdag. Om dan toch die dankbaarheid te hebben op zo'n hoogtepunt van het lijden. En het is een hele moeilijke week. Een week die ons confronteert. Een week waarvan je zou zeggen, hoort dat wel in een boek van dankbaarheid? En toch, ja, het is niet voor niks Goede Vrijdag. Ook daar mogen we dankbaar voor zijn dat God ons lijden kent, dat Jezus voor ons geleden heeft en dat daar tijd in mag zitten. Dus wat ik zelf zo mooi vind aan het evangelie natuurlijk, het geloof is eigenlijk iets waar wij christenen altijd dankbaar voor kunnen zijn. Zelfs al heb je een enorm slechte dag gehad en de koffie was niet lekker en de appel was voorop, dan kan je alsnog als het ware dankbaar zijn voor wat Christus voor ons heeft gedaan. Dus daar draait voor mij die week echt om.
1: Mm-hmm. Ja, want geconfronteerd met het lijden, met het moeilijke, met het kruis. De vijfde week concentreert zich op het feit dat, ondanks dat, de liefde sterker is. Hè? Als dankbaarheid zelf naar je toe komt, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, het is natuurlijk enorm moeilijk om dankbaar te zijn in zo'n periode als de week daarvoor, in zo'n periode als de passie. Maar ik denk wel dat die dankbaarheid, die helpt ons eromheen, die helpt ons er doorheen. En uiteindelijk zijn we toch wel, ik vind dat een prachtig citaat van Johannes Paulus II. We are Easter people and hallelujah is our song. We moeten niet blijven zitten in het kruis, maar ja, de Heer is verrezen. En dat is natuurlijk het ultieme om dankbaar voor te zijn. Dat de dood niet overwint. Dat God sterker is. En voor mij is dat ook echt een oproep voor vreugde, voor dankbaarheid. Dat we altijd mogen kijken naar de kracht van het geloof. Dat we altijd mogen kijken naar het goede. En waar we God kunnen eren als het ware. En niet moeten zitten, blijven neerzitten bij de pakken. Ja.
1: Mm-hmm. Ja, want zo gaan we dan eigenlijk naar de laatste dagen van deze dankretraite. En heel dankbaar om zo even die weken te kunnen overlopen, omdat we er eigenlijk al zo'n beetje in binnen gaan, in wat zo'n dankretraite zou kunnen betekenen voor het innerlijke leven. In alles God liefhebben en dienen. We eindigen uiteindelijk in het besef altijd en overal te danken.
0: Ja, dat is iets. Dat zouden we natuurlijk willen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om altijd en overal te danken. Maar het is echt een houding die je hopelijk aan het eind van dit boek, als je het hele proces meemaakt, die als het ware bijna natuurlijk komt. En ik denk dat we allemaal wel begrijpen, kunnen aanvoelen dat hoe vaker je je dankbaar kan opstellen in het leven, hoe makkelijker het ook door de dag heen komt. Dat, waarom ga je God als het ware loven? Dan kan het zijn dat je gewoon even een wandeling maakt onderweg naar het treinstation en dat je gewoon dankbaar bent voor het leven. En ik denk echt dat dat de volheid is waar God ons toe roept. En dat dat de

0: vrede en de vreugde is die hij ons hoopt te schenken. En ik denk echt dat dankbaarheid ons daarin helpt om op die manier te leven. Dus daar gaat die laatste week over, als het ware, om echt in alles die dankbaarheid te kunnen zien en die vreugde. En ook in de moeilijke periode en ook in de goede periode.
1: Wel, ik stel voor dat wij eerst even naar een heel dankbaar lied gaan luisteren. En daarna komen we graag bij jou terug, Romy. Dan gaan we één dag uitkiezen. Misschien een favoriete dag van jou of iets waar je aan denkt. Om dan samen eens in het boek te gaan kijken en samen met de luisteraars te overlopen hoe zo een dag eruit ziet in de dankretreiten. Dat is voor zo dadelijk.

0: En zoals beloofd, dierbare luisteraars, zijn we terug bij Romy Kersten. Zij is een van de auteurs van het boek De Dankretreit, 31 dagen van danken. En ik heb haar net gevraagd om er één dag uit te nemen. Ze moest daar niet lang over nadenken. Het is uiteindelijk dag 4 geworden. Heeft ook te maken met een favoriet bijbelcitaat. Wel, we nemen het er even bij. Dag 4 heeft de titel Rust en Vertrouwen. Het begint met vragen wat ik verlang. Ik neem de tijd om stil te vallen en te luisteren naar mijn ziel. Wat verlang ik op dit ogenblik? Ik leg het voor aan God. Heer, maak dat ik beter kan zien en ervaren wat mij rustig maakt. Scherp mijn aandacht voor het vertrouwen dat u mij geeft.
1: Ja, en het bijbelcitaat dat hierna volgt komt uit Matthäus 6, vers 25 tot 27. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
0: God schept alles wat bestaat, zonder ophouden. Hij geeft het bestaan aan al wat leeft en zorgt ervoor. Ook ik mag vertrouwen op hem. Ook aan mij wil hij rust geven. Waar en wanneer is er vertrouwen en rust in mijn leven? Hoe uitziet dit? Doe ik daar iets mee? Ik dank God hiervoor.
1: Ik richt mij tot mijn hemelse Vader, tot zijn Zoon of tot de Heilige Geest. Wat wil ik hem zeggen of vragen nadat ik hem heb gedankt voor de rust en het vertrouwen die hij mij schenkt? Wil hij mij ook iets zeggen? Ik spreek met hem in rust, vertrouwen en vriendschap. Tot slot bid ik met de woorden van het Onze Vader of een ander vertrouwd gebed. Zo weet ik me onderdeel van het gebed van de wereldwijde kerk.
0: En tot slot, helemaal op het laatste, daar had Romy het eerder over de terugblik. En er staat, wat blijft mij bij van deze vierde dag van danken? Die ging over het thema van rust en vertrouwen. Is iets mij duidelijker geworden? Heb ik vreugde ervaren in mijn hart? Had het te maken met die rust en dat vertrouwen? Of ging het over iets anders? Wat wil ik meenemen? Was er dankbaarheid? Ik schrijf er iets over op. En vervolgens krijg je de ruimte, een beetje ruimte in het boek eigenlijk, om zelf iets neer te schrijven. Je wordt dus ook onmiddellijk uitgenodigd om aan het werk te gaan. En tot slot, Romy, nog de bonus van jou.
1: Zeker, en dit is mijn favoriete bonus, omdat ook mijn favoriete bijbelvers erin voorkomt. Mijn favoriete bijbelvers is Spreuken 3.5. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Vertrouwen is voor mij geloven dat je hemelse Vader werkelijk het beste met je voor heeft. In de bijbelpassage van vandaag horen wij Jezus dit ook zeggen. Wat een wonder is het dat wij Gods kinderen mogen zijn en daarin mogen rusten. Wij hoeven ons geen zorgen te maken. We hebben een goede God. Hij is betrouwbaar en houdt waarlijk van ons.
0: Zo, dierbare luisteraars, met het samen overlopen van deze vierde dag van de dankretreiten, het boek dat verscheen, En dat geschreven werd door onder andere pater Nicolaas Sintobin en uiteraard ook Romy Kersten. Heeft u een idee wat u mag verwachten 31 dagen lang? Ga het maar halen in het Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Online is het natuurlijk ook terug te vinden. We zullen zeker de nodige informatie meegeven op onze website. Ja, Romy, dank je wel om ons kennis te laten maken met het boek. En ook zo, ja, toch wel heel fijn om één dag samen even te mogen overlopen. Zeker iets om dankbaar voor te zijn.
1: Jullie enorm bedankt. Ik vind het super mooi en ik hoop dat alleen al die ene dag ons mag helpen in een stukje dankbaarheid vandaag.
0: Dank je wel, Romy. En graag tot een volgende keer, hoor.
2: Welkom bij Radio Maria.
0: En zo, dierbare luisteraars, we zullen even terugblikken op de voorbije afleveringen van De Leeswijzer, om u dus, zoals eerder gezegd, wat inspiratie te geven voor de komende zomermaanden. Voor vele mensen is dat een periode waar misschien gemakkelijker wat kan gelezen worden, waar gemakkelijker een boek ter hand wordt genomen. En als ik terugblik op onze voorbije afleveringen in het jaar 2026, dan denk ik bijvoorbeeld aan het memorabele gesprek dat we mochten hebben met broeder René Stokman over de figuur van Petrus Jozef Trist. Kanunnik Trist onderweg naar zaligverklaring, hij is eerbiedwaardig verklaard, Petrus Jozef Trist anders bekeken, dat was het thema van het boek dat broeder René Stokman heeft geschreven. Hij was te gast bij ons hier in onze nieuwe studio's. We gaan luisteren naar een stukje uit het gesprek met broeder René Stokman. Maar u sprak over de deugden. Kunt u even uitleggen wat die verschillende deugden zijn? U sprak over de kardinale, de goddelijke deugden, evangelische deugden. En vooral, want daarover gaat natuurlijk ook uw boek, hoe zich dat gemanifesteerd heeft in het leven van Petrus Jozef Trist.
3: Dank u wel. Het is inderdaad zo dat wanneer de positio is neergeschreven, een belangrijk deel was het uitschrijven van de wijze dat Petrus Jozef Trist de deugden beleefd heeft. En dus wanneer dit goedgekeurd werd door de paus finaal, en dus beschouwd werd als zijnde, ja, hij heeft de deugden op een heldhaftige manier geleefd, dan is hij aanvaard geworden als eerbiedwaardig. En eerbiedwaardig, om even daar terug te komen, is dus eigenlijk de eerste stap, officiële stap, naar de zaligverklaring en de heiligverklaring. Het is een titel die mij nooit meer kwijtgeraakt. Het is een officiële titel. En ik moet u zeggen, het grote werk van ons is nu beëindigd. En nu wachten wij op een teken van hierboven, een mirakel, om de volgende stap te kunnen zetten, de zaligverklaring, en bij een tweede mirakel de heiligverklaring. Zo, dat is het proces. Dus we zitten nu in de fase eigenlijk, de fase die heel belangrijk is, de erkenning door de kerk, dat inderdaad Petrus Jozef Trist de deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd. Deugden, inderdaad, het gaat over de vier kardinale deugden. En dat zijn eigenlijk de deugden die reeds gekend zijn vanuit de Griekse filosofie, maar die Augustinus en ook Thomas van Aquin heeft overgenomen als eigenlijk basishoudingen van een goed leven. Waarop eigenlijk, zou ik zeggen, ook het gelovig leven moet opgebouwd worden. En dat gaat dan over de voorzichtigheid, de rechtvaardigheid, de moed en de matigheid. Dat zijn de vier kardinale deugden. Kardinale deugden hebben niks te maken met de kardinalen. Het gaat alleen maar over scharnieren. Het woord cardo, het is een scharnier. Waar dus het leven, zou ik zeggen, om draait. Een deur zal goed open en dicht gaan als het goede scharnieren zijn. En dus dat beeld wordt gebruikt voor de kardinale deugden. Wij hopen natuurlijk ook dat de kardinalen ook de kardinale deugden mogen beleven. De tweede zijn de goddelijke deugden, de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. Die natuurlijk gekend zijn. Ik heb wel bewust in mijn boek de volgorde aangepast. Mm-hmm. En ben begonnen met de basis van alles, de nederigheid. Het is een keuze geweest, omdat ik vond van, en ik volg hierbij Augustinus, die zegt, ik weiger de nederigheid als een deugd te beschouwen Het is de grondhouding waarop alle deugden moeten zijn gebouwd. Ik ben daarom begonnen met als eerste deugd eigenlijk te beschouwen de nederigheid als basis. En dan hebben we nog tenslotte de drie evangelische deugden, de wijze dat Jezus geleefd heeft en die dan ook vertaald worden in onze geloften als religieuzen, namelijk de armoede, gehoorzaamheid en de zuiverheid. En een deugden, ik heb hier een mooie definitie van een deugd gevonden in de catechismus van de Katholieke Kerk. En eigenlijk is het een zeer mooie definitie. Een deugd is een levenshouding. Een vaste gesteltenis om het goede te doen. Ze maakt de mens mogelijk om niet alleen goede daden te stellen, maar ook om het beste van zichzelf te geven. De deugdzame mens streeft naar het goede. Hij streeft het na en kiest ervoor in concrete daden. En eigenlijk is het dat we dan gekeken hebben naar onze stichter toe. Heeft hij inderdaad de deugden beleefd en heeft hij ze op een heldhaftige wijze beleefd? En dat hebben we geprobeerd inderdaad systematisch te doorlopen al de deugden die hier dus vernoemd werden, om telkens maar zijn geschriften na te kijken, ook zijn biografie na te kijken, de wijze dat hij geleefd heeft, wat we weten van zijn levensgeschiedenis, om dan te stellen, inderdaad, hij heeft deugdvol geleefd en dat zelf op een heldhaftige wijze. Mm-hmm. En ik mag zeggen, bij iedere deugd zijn we erin geslaagd om inderdaad de teksten te vinden die duiden dat Tries inderdaad de deugden beleefd heeft en zelfs zover dat hij ze op een heldhaftige wijze heeft beleefd. En dus het feit dat Paus Franciscus de laatste week van zijn leven, inderdaad tijdens de laatste audiëntie die hij gegeven heeft aan de prefect van de heiligverklaring, Tries dan ook aanvaard heeft om eerbiedwaardig te worden, wil zeggen dat hij ook dus gezien heeft en dus het advies gekregen heeft vanuit de corrigatie of discasterie van de heiligverklaring, dat Tries inderdaad alle deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd.
0: Ja, waarom niet een heel goed idee om een persoon die op weg is naar zaligverklaring beter te leren kennen. Een echte Vlaming die in onze streken heeft geleefd en gewerkt voor het evangelie. Voorbeeld en stichter van de Broeders van Liefde onder andere. Heeft u echter zin in wat meer Bijbelse spiritualiteit? Wel, dan kan ik u zeker het boek aanraden van eerwaarde heer Philippe de Rijke. Hij leeft en hij maakt alles nieuw over de heilige apostel Paulus. Een zeer boeiende figuur waarvan u misschien wel denkt dat u hem kent, maar toch heel wat verrassende elementen die in dit boek ook te ontdekken zijn. We luisteren naar een stukje uit het gesprek met eerwaarde heer Philippe de Rijke. Want ik beeld mij altijd in, dat moet wel wat geweest zijn. Je hebt daar die apostelen die Jezus hebben gekend, die echt met hem het laatste avondmaal hebben gehouden, enzovoort. En dan komt daar een figuur, een christenvervolger, die beweert dat hij de verrezen Jezus heeft ontmoet, heel zijn leven veranderd. En ja, ik ben nu ook apostel. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan? Op een bepaald moment moet Paulus waarschijnlijk toenadering gezocht hebben tot de apostelen. Hoe is dat eigenlijk gebeurd en hoe hebben de apostelen daarop gereageerd?
4: Ja, dat is een goede vraag. Dus natuurlijk, onze gegevens zijn beperkt. Maar het is hoe dan ook niet zonder slag of stoot gegaan. Dus ook het Nieuwe Testament vermeldt duidelijk dat men aanvankelijk wantrouwig stond. Maar dan zijn er goed, iemand ontfermt zich over hem. Paulus trekt zich ook een tijd terug om zich te verdiepen dan in het geloof. Een periode in zijn leven dat we ook niet veel van weten. Maar dus ik vermoed dat men ook moet gezegd hebben, zoals Jezus zelf, aan de vruchten herkent men de boom. Mm-hmm, ja. Dus dat ze hebben gezien wat hij allemaal bereid is geweest om te doorstaan. Want zijn leven, als hij, het moment dat hij christen wordt, wordt zijn leven er wel een van moeilijkheden. Hij beschrijft dat zelf, wat hij allemaal meemaakt om het geloof te verkondigen. Dus zij moeten ook gezien hebben van, ja kijk, als het hem dat allemaal waard is, ja, dan zal het wel echt zijn. Hè. Maar ook dan is de relatie, hij blijft zijn karakter houden. Dus dan moet iemand met een heel vurig karakter geweest zijn. En dat houdt hij ook. Hè. Dus we weten dat hij ook, als hij het niet, moment dat hij het niet eens was met Petrus, heeft hem het ook gewoon gezegd. In zijn gezicht. Ja. Dus allemaal niet zonder slag of stoot.
0: Nee.
4: Maar dus wel met een heel diep geloof op basis van die ervaring. En dus daar nodigt Paulus ons ook toe uit. Hè. Natuurlijk, wij hebben niet de sensationele ervaringen zoals hij die gehad heeft. Maar die verrezen Jezus, die op eerste paasdag uit het graf opstaat en de dood overwint. Die verrezen Jezus die Paulus ontmoet voor de poorten van Damascus. Ja, dat is diezelfde verrezen Jezus die wij mogen ontmoeten in de communie, wanneer we de communie gaan. Mm-hmm. Dan komt met diezelfde kracht waarmee de dood overwint, komt hij in ons hart. Het is die Jezus die ons, ja, die ons doopt. Hè. Die ons door het doopsel opneemt in zijn verrezen lichaam, in het lichaam van de kerk. Want dat is ook de band die Paulus legt tussen de verrijzenis en het doopsel. Dat is de reden dat nog steeds de paaswaken het moment is waarin met name volwassen dopelingen gedoopt worden. En bijvoorbeeld ook zelfs in de liturgie, de uitvaartliturgie van de kerk, wordt, wanneer we afscheid nemen van een overledene, wordt het lichaam bewierookt als een teken van respect voor een lichaam dat de tempel van de Heilige Geest is geweest. En ook wordt het lichaam besprenkeld met wijwater als een herinnering aan het doopsel. Maar dus die band tussen doopsel en verrijzenis gaat terug op Paulus. In de Romeinenbrief stelt hij dat uitdrukkelijk, dat de gelovigen in het doopsel met Jezus ondergedompeld worden en sterven, maar uit het doopwater opstaan als een beeld van de verrijzenis van Jezus en van de Heilige Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die door het doopsel ook in ons eigen hart komt wonen. En dus daarom die, ja, hoe is het met Paulus gegaan? We weten er allemaal niet veel van, maar de kern van de zaak, namelijk die persoonlijke ontmoeting met de levende Jezus, ja, die is voor ons in 2026 en later identiek dezelfde als het toen was voor de poorten van Damascus. En zoals het geweest is voor Maria Magdalena in de Hof. En voor Petrus en Johannes. Wij kunnen en we worden uitgenodigd om die levende Jezus te ontmoeten. Ja, en zijn kracht te ervaren en ons leven door hem te laten vernieuwen.
0: Bent u in een meer filosofische bui? Wel, dan raden we u het boek Het Heilige en het Taboe aan. Een boeiend nieuw boek van professor Herman de Dijn. Het is in dit boek dat hij op zoek gaat naar het fundamentele in het katholicisme, namelijk godesdienst of godsdienst, eredienst voor de heilige God in de liturgie en daarmee de eredienst aan de medemens in naastenliefde en zorg. En de gelovige participatie in die dubbele eredienst biedt verlossing en hoop. En werpt zo een dam op, zowel tegen utopische beheersingswaan als tegen cynisme. Zo zegt de emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuvenhut. We mochten met hem in gesprek gaan over het heilige en het taboe. Kunnen we dan zeggen dat u de liturgie als een soort van eerste en ultieme vorm van uitdrukking van het heilige beschouwt?
5: Wel, niet alleen uitdrukking, maar ook omgang. Hè?
0: Mm-hmm.
5: Dus de liturgie is de eredienst aan de God. En dat heeft een bepaalde vorm. En men noemt dat de Roomse ritus van de liturgie. En dus de Rooms-Katholieke Kerk heeft een heel eigen manier om de eredienst aan God te organiseren. En de kern daarvan, hè, dat is eigenlijk de Eucharistie natuurlijk, de Heilige Mis. Hè. De kardinaal Ratzinger, paus Benedictus XVI, heeft ooit een apostolische tekst geschreven waarin hij het had over de Eucharistie. Hij noemt ik heb dat vermeld in mijn boek in een of andere voetnoot. Hij noemt de Eucharistie de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk. Dat is werkelijk, dat is ongelooflijk. Dus de Eucharistie, de liturgie met als centrum de Eucharistie, is de bron en het toppunt van het leven en de zending van de kerk, van de gelovigen. Dus dat toont op het enorme belang dat die ritus, dat ritueel, en natuurlijk ook de andere sacramenten hebben in het katholieke geloof. En men moet dat goed begrijpen. Dus dat belang is niet een belang ten voordele van de mens. De kern van de Eucharistie is eigenlijk, zoals het woord eredienst zelf zegt, niet een bezigheid van ons, zonder meer ten voordele van ons. Het is een dienst van ons aan God. En eigenlijk is het niet primair een dienst van ons. Het is een dienst, een eren, een loven en danken, primair van Christus aan God. En dat zien we ook in de Eucharistie, als we dat goed begrijpen. De Eucharistie is de erfenis van het laatste avondmaal, die herhaald wordt, als het ware. En die herhaald wordt, dat betekent dat Christus zelf, als het ware, in de figuur van de priester en dankzij de consecratie, Christus zelf richt zich in de Eucharistie. En met name in het centrum van de Eucharistie. En dat is het Eucharistisch gebed waarin de consecratie gebeurt. Hij richt zich tot zijn Vader en tot onze Vader. En wij zijn eigenlijk met Christus verbonden in die eredienst. Dus de eredienst is er niet, als ik een beetje sterk mag uitdrukken, de eredienst is er niet zozeer voor de gelovigen. De eredienst van de gelovigen is er voor God. Dat is de kern van de Eucharistie. En natuurlijk, dat leidt ertoe dat wij in de loop van die mis de offergaven, brood en wijn waarin Christus aanwezig is, mogen dat wij dat in de maaltijd, dat we daarin mogen participeren. En dat we zo een lichaam vormen, de kerk noemt dat het mystieke lichaam van Christus, en wij vormen met Christus één lichaam dat eer bewijst aan God. Dat is eigenlijk de kern van de Eucharistie. En als ik daar nog iets mag aan toevoegen. Dus dat betekent ook dat de Eucharistie, dat is niet ons werk. Dat is niet ons werk. Wij hebben dat ontvangen. En de apostelen hebben dat in een apostolische successie, zoals dat heet, dus in de opeenvolging van bisschoppen en pausen doorheen de geschiedenis, hebben die erfenis ontvangen, bewaard en voeren die erfenis in elke Eucharistie weer op. Dus dat betekent dat die eredienst van God, die wij niet zelf uitgevonden hebben, die wij gekregen hebben en waarin wij mogen participeren, die kan niet afhangen van onze hoesting, onze grillen enzovoort. Dus dat is eigenlijk in zekere zin onveranderlijk. En vandaar dat de Roomse ritus ook tot en met na Vaticaan II nog altijd de Roomse ritus blijft. En dus dat betekent, het is een erfenis waar wij in dienst van staan. En die staat niet in dienst van ons.
0: En heeft u met het interview van Romy Kersten wat de smaak te pakken om ook zelf te gaan verkennen hoe men de nieuwe technologieën en ook kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld kan gebruiken op een goede wijze om te evangeliseren? Wel, dan kan u terecht bij diaken Pieter Buschaert. Hij heeft een project ondernomen om gedurende 1 jaar lang met korte quotes en korte filmpjes een beetje te delen over de rijkdom van ons mooie geloof. In pauze, offline, TikTok-theologie hoorden we meer over deze onderneming. Ook daar kunnen we een stukje beluisteren, een klein fragment uit het interview dat ik met hem mocht hebben over dit boek. op zo'n medium als TikTok, waar alles heel snel gaat, heel snel kan weggeklikt worden of geclasseerd kan worden, bij wijze van spreken, hoe diepgaand zijn die contacten? Is daar een echte ontmoeting mogelijk?
6: Wel, ik heb mij die vraag ook gesteld. Het aantal keren dat ik berichten gekregen heb op de post die ik gedaan heb en daarmee in gesprek ben gegaan, ben ik er wel van overtuigd dat de kans ertoe is. Zeker ook omdat je mensen dan kan proberen de link laten leggen met het evangelie, met ook lokale gemeenschappen of zelf echt hun proberen mee op zoek te gaan in hun zoektocht en mee op weg te gaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend. Het medium zelf verbiedt een beetje eigenlijk pure verbinding. Het is maar een oppervlakkig iets waar inderdaad snelheid vooral telt. Maar ja, het is een kans. Het moet het ook niet zien als het complete vervanging. Maar het is wel iets waar jongeren de dag vandaag op bezig zijn.
0: Ja.
6: En daarop ook actief zijn is ook een uitnodiging naar hun toe. En het is voor hun makkelijker om op hun gsm toch even bij stil te staan, daarop door te klikken, dan zomaar de afstand naar een gebouw te zetten als ze niet kennen, of naar een priester die ze niet kennen, ofzovoort. Dit is iets dat bij hun thuis binnenkomt. Dus het opent ook wel mogelijkheden, maar het is wel een zeer moeilijke. Maar ik bijvoorbeeld heel hard dat de verhalen die naar boven komen vaak niet iets is dat in een TikTok-bericht kan. Dan krijg je echt 5, 6 berichten naar elkaar en een heel levensverhaal met vragen bij. En dat is natuurlijk dan moeilijk op te lossen op sociale media. Het zal nooit een echte gemeenschap kunnen vervangen. Misschien gelukkig maar.
0: Wat vond u de grootste uitdaging? Wat was het moeilijkste om dit een jaar lang vol te houden?
6: De commentaren hebben soms af en toe wel gesneden. Je doet je best voor actueel te zijn, voor dat te doen. En je merkt toch dat er een aantal mensen zijn die hardnekkig, als het over Bijbel gaat, over katholieke kerk gaat, daar wel een aantal vooroordelen over hebben. En je moet daar iedere keer wel op antwoorden. Het eist wel tijd. Die negativiteit kan je makkelijk doorbreken door gewoon vragen terug te stellen. En vaak is die niet zo diepgaand als ik verwacht had. Maar het posten zelf is eigenlijk maar het halve werk. Het willen interageren, het willen met die mensen in gesprek gaan, vraagt echt wel tijd. En daar word ik echt wel van onderschat. Ik had er echt van verrast hoeveel dit kan teweegbrengen, hoeveel verhalen ik krijg. Er zijn dagelijks toch wel 20, 30 berichten van mensen van over heel de wereld die ik binnenkrijg. Dat is wel vrij veel. Als diaken kan ik zeggen dat ik in de week niet 20 gesprekken heb, zomaar 1 op 1 naast mijn werk over geloof. Maar wel 20 keer per dag dat iemand mij contacteert over geloven, met toch wel enkele vragen die er toe doen. Ook wat opvallend is dat, als je gaat kijken in de TikTok-wereld, dat geloven heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Ik krijg daar ook vragen bij van dat duidelijk de voorkennis ontbreekt. Als ik een stuk uit het Johannes-evangelie gaf en als ze zeggen uit welke soera komt dit.
0: Ja, ja.
6: Dus een moslim dan vraagt waar staat dat. Dus je ziet dat ook allemaal op één hoop gegooid wordt.
0: Mm-hmm.
6: En dat is soms ook wel moeilijk voor dat te ontrafelen. Een Anglikaan is niet hetzelfde als een katholiek, maar de vragen over het leven zijn wel gelijkaardig natuurlijk.
0: Bestaat er een gevaar dat als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
6: Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toe behoor.
0: Mm-hmm.
6: Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar vind ik de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk iets. Want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen.
0: Ja.
6: Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen. En daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook daardoor wel zeer gesterkt door de commentaren van de paus als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen.
0: Ja.
6: Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek. Maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die 2e jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen, zodat ik het A, B en het C jaar allemaal eens heb voorzien van commentaren op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
0: En dit, beste luisteraars, zijn slechts de suggesties van het afgelopen jaar. Maar natuurlijk valt er nog veel meer te ontdekken. Ga naar www.radiomaria.be, naar programma's van A tot Z. En daar vindt u natuurlijk de leeswijzer terug met alle interviews van de afgelopen maanden en jaren. U vindt er ongetwijfeld inspiratie terug om uw komende maanden van hopelijk een beetje vakantie en wat verlof op een goede manier te kunnen besteden en wat tijd te maken voor een goed boek. Wij blijven natuurlijk op post. Wij gaan steeds op zoek naar nieuwe boeken om u voor te stellen, nieuwe publicaties, om uw digitale leestafel en uw bibliotheek te verrijken. Ook in de komende afleveringen. Van harte dank, dierbare luisteraars, voor het luisteren en graag tot een volgende De Leeswijzer.
2: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop, die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.

van de Heer. Die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

We gaan dapper verder met dinsdag 13 september uit het boek over Johannes de 23e, zijn eigen geschreven dagboek. Ik heb zo'n beetje van alles gedaan. Ik heb echter helemaal niet gestudeerd. Daar valt niets meer aan te doen. Ik heb het bijzonder gewetensonderzoek overgeslagen en de geestelijke lezing was wel erg kort. Het is tenslotte altijd hetzelfde liedje met mij. Als men mij oppervlakkig bekijkt, zo in het algemeen, dan zou men kunnen zeggen dat het nogal meevalt. Maar als ik mezelf beschouw in verband met datgene wat ik zou moeten doen en met de gunsten die de Heer mij daartoe verleend heeft, dan schaam ik mij over mezelf en moet ik bekennen dat ik een groot zondaar ben. En dan te bedenken dat ik iedere avond deze overdenkingen houd en dat ik iedere avond nog even ver ben, dat is mijn grote fout. Bovendien ben ik in de week van de moeder van smarten, maar de verstervingen zijn erg spaarzaam en schietgebeden bid ik heel weinig. O Maria, ween in uw diepe droefheid ook over mij, maar niet omdat ik ondankbaar ben, maar opdat uw tranen mijn gemoed zullen verzachten, dat zo ongevoelig en wreed is tegenover Jezus. Het geschiedde. Woensdag 14 september. Ik kan slechts herhalen wat ik gisterenavond heb gezegd. De voornaamste reden waarom ik in mijzelf geen enkele verbetering bespeur, is voornamelijk gelegen in het feit dat ik vooral uit het bijzonder gewetensonderzoek weinig profijt trek. Morgen zal ik mij dus ter ere van de moeder van smarten erop toeleggen die voorschriften in praktijk te brengen die ik met betrekking tot het bijzonder gewetensonderzoek op schrift heb gesteld. En moge God mij helpen. Donderdag 15 september. Misschien ben ik het wel die in deze dagen met mijn tekortkomingen de tranen van Maria overvloediger doet stromen. Ik moet zeggen dat er van mijn verstervingen weinig terechtkomt. Het altaarbezoek van vandaag was zeer onvolledig. En dan te denken dat wij in de week zijn van de moeder van smarten. En dan is er nog iets anders waarin ik mijzelf herzien moet, namelijk de behoefte om kranten te lezen, wat mij in het seminarie verboden is. Voor zover de pastoor mij toe aanzet om hem een genoegen te doen, vooruit dan maar. Maar ik zal ze heus niet uit eigen beweging gaan inzien. Dat nu niet. Dus zal ik, dit alles in aanmerking genomen, mij voortaan beter gedragen. Van nu af aan zal mijn bijzonder gewetensonderzoek gericht zijn op het verkrijgen van de nederigheid volgens die voornemens die ik mij gesteld heb tijdens de retraite van dit jaar en die ik op schrift heb staan. En volgens de duidelijke richtlijnen die Rodriguez in verband hiermee geeft. Heer, ontferm u over mij.

Vrijdag 16 september. Eén keer, dat is het wat ik nodig heb. O Maria, help mij tot één keer te komen. Zaterdag 17 september. Alhoewel mijn oude vriend zich gewoonlijk wel op een behoorlijke afstand houdt, laat hij zich af en toe nog wel gelden in sommige dagdromen waarmee ik mij, zonder dat ik mij hiervan bewust ben, bezighoud. Kortom, ik ben nog altijd diezelfde grote, hoogmoedige zondaar. Welke vernederende gedachte. En te denken dat God mij verdraagt en geen acht schijnt te slaan op mijn beledigingen. Hoe kan ik het over mijn hart verkrijgen zijn misnoegen op te wekken? Kan ik anders dan innig verlangen hem te beminnen en bij anderen liefde voor hem op te wekken? De heilige maagd, moeder van smarten, weent omdat Jezus niet bemint, maar beledigd wordt. Misschien weent zij ook om mij. O Maria, wees getroost en houd in mij het verlangen levendig uw zoon te beminnen. En maak dat ik, voor zover het mij mogelijk is, uw bittere smart lenig door de mensen tot Jezus en tot u te leiden. Aan u wijd ik mijn daden van morgen, opdat u mij zult helpen. Wil deze daden reinigen en hun die volmaaktheid verlenen die zij zo nodig hebben. En geef dat ik het rozenkransgebed althans éénmaal bid als nooit tevoren. Dinsdag 20 september. Ik heb beslist een grotere concentratie en aandacht nodig, waartoe ik de voornemens die ik af en toe opschrijf regelmatig over moet lezen. En verder moet ik uit al mijn handelingen laten blijken nog een echte jongen te zijn, zoals ik dat ook inderdaad ben, en mij niet in alles als een ware geleerde en een persoon van gewicht voordoen. Van nature ben ik trots en hoogmoed kenmerkt mijn hele wezen. Voor het overige moet ik grote overgave tonen aan de wil van God door met waar geduld en zonder mopperen de tegenspoed te aanvaarden die God mijn familie oplegt. Bijvoorbeeld de ernstige ziekte van mijn broertje Giovanni. Laten wij bidden. Altijd voor alles bidden en alles zal gebeuren volgens de wil van God en tot zijn eer en glorie. Ja, tot meerdere eer van God. Amen. Woensdag, 21 september. Ik moet ervoor oppassen het vervullen van mijn godsdienstoefeningen niet naar een later tijdstip te verplaatsen, ten einde mijzelf te goed te doen en mijn eetlust te bevredigen. Dit zou een belediging voor God zijn en een teken dat ik hem niet lief heb. Het is alsof ik Jezus en Barabbas zou willen vergelijken, te meer daar God nu eenmaal niet houdt van een onvolledige inzet, als wilde men daarop beknibbelen. Jezus en Maria, wees mijn heil. Donderdag 22 september. Wat een beproevingen. De gezondheidstoestand van mijn broertje Giovanni heeft mij erg verontrust, zodat ik voortdurend bid. Ik hoop dat de Heer mij wil verhoren. Toen ik er vanavond over nadacht, kwamen mij de tranen in de ogen. Ik verbeelde mij dat ik zelf op dat bed lag en vroeg mij af, hoe zou het voor mij aflopen wanneer ik op dit ogenblik geoordeeld zou worden? Ik zou verdienen naar de hel gezonden te worden, maar ik hoop dat zoiets niet gebeuren zal.
Ik ben er echter wel zeker van dat ik naar het vagevuur zou gaan. Maar alleen al de gedachte aan het vagevuur deed me huiveren. Wat zal er ooit van mij terechtkomen? Och, ik, arme ziel, wat ben ik toch armzalig. Het lijkt mij toe dat ik best op een goede wijze zou kunnen sterven. Een beetje liefde voor God ontbreekt mij niet. Maar zie, terwijl ik hieraan denk, heb ik tegelijkertijd ook alweer gedachten die met de eigenliefde in verband staan. Kijk, zouden de anderen zeggen, wat een dood, als van een engel. En hier openbaart zich mijn zwakke plek, die niet te verhelen valt. Op de eerste plaats is het nodig dat ik geheel en al ophoud voor mezelf te bestaan, om al dus tot liefde van God te kunnen opstijgen en indien mogelijk ook de straffen van het vagevuur te ontgaan. O goede Jezus, zie genadig neer op mij, die een ellendig mens ben, maar die het verlangen heb u te beminnen en te doen beminnen. Zoals gij dit verdient, zoals gij dit waardig zijt, en voor zover het mij mogelijk is. O Maria, maak mijn broertje Giovanni beter.

Vrijdag 23 september. Steeds als ik aan het vage vuur denk, begin ik te beven. En toch dringt het niet tot mij door dat ik mijn godsdienstplichten, ja, al mijn plichten, met grotere nauwgezetheid moet nakomen. Ik moet een bepaald gevoel van onlust dat mij bevangt als ik zieken bezoek, onderdrukken door een grotere naastenliefde in mijn gesprek met anderen te betrachten. Het is nog steeds het oude liedje. Overigens heeft de Heer mij in deze dagen een enigszins zwaarder lijden opgelegd. Hij zei geprezen, mogen dit mij gelijk maken aan hem en de straf uitwissen die ik voor mijn zonde verdien. Lof aan God. Zaterdag, 24 september. Voor 12 uur is alles tamelijk wanordelijk verlopen. Daarna, of liever gezegd, vanavond, ben ik misschien niet erg beleefd geweest tegenover de aanwezigen uit bezorgdheid voor mijn geliefd broertje. Ik had kalmer moeten optreden. Ik zie in dat ik, ook als ik meen er beter aan te doen om maar te zwijgen, daarover dan weer wat te horen krijg. En ik zal alles maar slikken. Dit alles zij echter geheel en al ter ere van Jezus en Maria gedaan, tot groter welzijn van mijn ziel en van die van mijn kleine Giovanni. Wanneer ik mij zo terneergedrukt voel, lijkt het mij dat ik mij met nog meer vertrouwen kan overgeven aan God. En dat verheugt mij. O, gelukzalig, duizendmaal gelukzalig zijn de kloosterlingen die ver van de beslommeringen van deze wereld alleen voor God leven. Hoe benijdenswaardig komen zij mij over. Maar kom, Jezus heeft het zo voor mij beschikt. Hij zendt mij het kruis omdat ik het op zal nemen. Hij zij duizendmaal geprezen. Zondag 25 september, de vierde zondag van september, 's avonds. Wat een verdriet is mij vandaag overkomen. Mijn God, de gedachte hieraan alleen al doet mij huiveren. Mijn goede vader, die zoveel voor mij gedaan heeft, die mij heeft opgevoed, die mijn schreden geleid heeft op de weg naar het priesterschap, mijn pastoor Don Francesco Rebuzzini, is gestorven. Hij is plotseling gestorven, de arme man. Gij weet het zelf, o Jezus, wat dit voor een verdriet betekent voor mijn arm hart. Vanmorgen waren mijn benen als verlamd, mijn hart stond stil. Mijn ogen vonden geen of bijna geen tranen. Ik huilde niet, ik was van binnen geheel versteend. Toen ik hem in die toestand op de grond zag liggen met open mond, die rood was van het bloed, de ogen gesloten, leek zijn gelaat, ik zal dit beeld altijd onthouden, op dat van de gestorven en van het kruis genomen Jezus. En hij sprak niet meer. Hij keek mij niet meer aan. Gisteravond had hij nog tegen mij gezegd, tot ziens. O Vader, wanneer zien wij elkaar terug? In het paradijs? Ja, ik richt mijn ogen naar het paradijs. Hij is daarginds. Ik zie hem. Vandaar glimlacht hij tot mij, kijkt mij aan en zegent mij. Ach, wat ben ik toch een gelukskind dat ik van zo'n groot meester onderricht mocht ontvangen. De dood trof hem onverwachts, maar hij had er zich al 73 jaar op voorbereid. Hij stierf toen hij op het punt stond
weer de oude te worden en de ziekte te boven te komen, waardoor hij getroffen was. Dit alleen maar omdat hij naar de kerk wilde gaan om de mis op te dragen. In alle opzichten toch een verheven en benijdenswaardige dood. Mogen mijn dood ook zo zijn. Zoals ik zei, de houding waarin ik hem heb gevonden duidt erop dat hij neergeknield lag en achterover sloeg toen hij de macht over zichzelf verloor. 26 jaar geleden gaf het hart van Jezus hem de vertroosting zijn ambt te aanvaarden te midden van zijn parochianen. Vorig jaar verleende het hart van Jezus hem de gunst zijn priesterjubileum te vieren. Dit jaar bereidde het hart van Jezus hem een plechtig feest, een eeuwig feest, en dit alles op de vierde zondag van september, die hier bij ons gewijd is aan het hart van Jezus. En wat moet ik nu beginnen? Na deze werkelijke beproeving die Jezus mij opgelegd heeft, na het grootste verlies dat ik ooit in mijn leven geleden heb. Laat ik ophouden te weeklagen, want ik heb mij reeds te veel laten gaan. Waar is mijn vader nu? Hij is daar ginds, dicht bij het hart van Jezus, als iemand die daarvan een waar voorbeeld is. Laat ik daarnaar mijn blik richten en laat ik trachten om hem geheel en al te evenaren. Mogen de gebeden die de goede pastoor zeker altijd voor mij, die zich zijn Benjamin mag noemen, heeft verricht, en de gebeden die ik voor hem zeg, en zijn leven, dat mij steeds voor ogen zal staan, mij tot zijn ware navolger maken, om aldus aan zijn tot ziens van gisteravond gevolg te kunnen geven en hem opnieuw te kunnen omarmen in het paradijs, nadat ik de opdracht die de goede Jezus mij toevertrouwd heeft, heb volbracht. Mogen zijn voorbeelden van nederigheid, eenvoud en rechtschapenheid zich in mijn ziel prenten, zodat ik mijn hoogmoed hierdoor kan temperen en mij in Gods oog verdienstelijker kan maken, opdat ik voor God niet hoogmoedig ben, maar een man vol eenvoud, rechtschapen en Godvrezend, zoals mijn pastoor. Hij zal lof ontvangen. O Jezus, ontferm u over mij door mij de ogen te openen voor dergelijke lichtende voorbeelden.

Maandag 26 september. Vandaag hebben eensdeels mijn verdriet, anderdeels de zorgen en de bezigheden in verband met de begrafenis mijn geest afgeleid en mij afgehouden van mijn godsdienstige plichten. Kortom, daar is meestal mijn gedachte waar het voorwerp van mijn liefde is. Deze liefde echter, die spreekt uit mijn smart, kan zeker geen afbreuk doen aan mijn liefde tot God. Want het voorwerp van mijn liefde is heilig. En heilig is het doel hiervan. Het is mij gelukt om als kostbare herinnering aan de pastoor zijn Thomas à Kempis te mogen behouden. Het boek dat hij sedert de tijd dat hij seminarist was iedere avond gebruikte. En dan te denken dat hij aan de hand van dit boekje heilig is geworden. O, het zal altijd mijn meest geliefde boek zijn en een van de kostbaarste schatten die ik bezit. Dinsdag 28 september. Vandaag heeft de plechtige uitvaart van mijn betreurde vader plaats gehad. Nu is hij niet meer met zijn lichaam te midden van ons, maar wel met de geest, wel door de indruk die zijn meest verheven deugden achterlieten, wel door zijn vaderlijke liefde. Ik ben echter als wees achtergebleven, wat voor mij een grote ramp betekent. Hoe moeilijk viel het mij vandaag niet om voortdurend mijn tranen te moeten bedwingen, die toch af en toe uit mijn ogen stroomden. Dit is het grootste verdriet, de grootste smart die ik ooit ondervonden heb. Ik voel me als verloren. Ik weet niet meer wat ik doen moet. Ik wil een edele daad verrichten, ook voor de andere mensen. Ik kan mij niet aanpassen bij een leven in een wereld die als het ware nieuw voor mij is. Maar kom aan, laat wij moed houden. Al is mijn vader heen gegaan, Jezus blijft nog bij mij. En hij strekt zijn armen naar mij uit, terwijl hij mij vraagt tot hem te komen om mij te troosten. Ja, laten we tot hem gaan, tot hem met wie ik mij iedere dag dat ik vrij ben van andere verplichtingen zal verenigen in de communie die hiertoe is ingesteld. Hij zal vrede schenken aan de gezegende ziel van mijn pastoor en bovenal zal hij mij tot zijn ware navolger maken, vooral waar het de nederigheid betreft. Voor het ogenblik zal ik mij naar Gods wil schikken en mijn geest die zo heftig geschokt is, weer tot kalmte brengen. En ik zal juist daarom voor het heil van zijn ziel al mijn godsdienstplichten weer opnemen, terwijl ik daarbij speciale ijver zal betrachten. Och, mijn goede pastoor. O Jezus, maak mij tot zijn gelijke. Zie toe en handel naar het voorbeeld.

Donderdag 29 september. Vandaag is alles een beetje geregelder gegaan dan gisteren, maar toch nog niet helemaal zoals het moet. Ik weet bijvoorbeeld niet meer of ik het altaarbezoek wel of niet gebracht heb. Deze dagen heb ik steeds de heilige figuur van mijn pastoor voor ogen en het vaststellen van het al te grote verschil tussen hem en mij maakt mij ontevreden. Wie weet of dit zo lichtende voorbeeld mij naast de weldaden die hij mij reeds heeft bewezen niet zal opwekken tot grotere deugd en naastenliefde. O, ik hoop het van harte. Mijn pastoor hield zoveel van mij. Als ik soms eens een ingeving krijg om boete te doen, moet ik die gelegenheid niet voorbij laten gaan. Maar ik zal deze boetedoening aan God opdragen voor de vrede van deze gezegende ziel. Het is een offer dat niets betekent in vergelijking met de offers die de pastoor voor mij heeft gebracht. O God, laat ons niet als wezen achter. Zaterdag, 1 oktober. Vandaag heb ik bijna geen enkel schietgebed gebeden. Van het altaarbezoek kan ik evengoed zeggen dat ik het niet gebracht heb. En de oorzaak is dat Jezus mij een vreemde schijnt. Mijn groot gebrek is, zoals ik de vorige maal al opmerkte, dat ik weinig nadenk en traag reageer. Als ik wat meer aandacht aan de dingen die ik mij voortdurend voorneem, als ik wat meer dacht aan de dingen die ik mij voortdurend voorneem, als ik het bijzonder en algemeen gewetensonderzoek zou houden volgens de regels die ik op schrift heb gesteld en die ik uitgebreid gelezen heb bij Rodriguez, zou ik zeker iets verder komen. En ik zou het zelf ook bemerken. Daarentegen ben ik als een slak. Ik kom totaal niet vooruit. Ik moet dus volharden. Morgen begin ik weer opnieuw. Op de eerste plaats zal ik naar volmaaktheid streven bij de godsdienstoefeningen. In het bijzonder bij het altaarbezoek en het rozenkransgebed. En ik zal er bovendien goed voor oppassen, nooit, van wie dan ook, kwaad te spreken. Ook al mocht de fout zeer duidelijk in het oog springen. Voor het overige moet alles ter ere van Maria geschieden. En Maria van de Rozenkrans zal mij helpen alles te bereiken. Zij die machtig is en te duchten valt als een vijand op het slagveld. O vrouwen, red mij!

Christelijke aantekeningen bij de maandelijkse afzondering na de dood van Rebuzzini. Het ligt een baken van mijn jeugd en van mijn roeping. 21 oktober. Ik heb nog 13 dagen vakantie over. Maak dat ik mij hierin gedraag als de seminarist die ik altijd heb willen zijn, zonder hierin echter ooit te slagen. Mogen het voorbeeld van mijn diepgaande en betreurde pastoor, voor wie ik de eeuwige vrede en gelukzaligheid afsmeek, mij sterken. Geef mij de genade dat ik deze twee dingen goed volbrengen mag. Het altaarbezoek en het rozenkransgebed. De andere dingen zullen vanzelf wel komen. O, Eucharistische Jezus, voor wie ik uit liefde zou willen sterven, houd mij steeds met u verbonden. Mogen mijn hart steeds dicht bij het uwe zijn. Ik wil met u zijn als de apostel Johannes. O Maria van de Rozenkrans, zorg ervoor dat mijn aandacht bij dit gebed niet afgeleid wordt. Houd mij voor altijd verbonden met mijn Eucharistische Jezus door middel van het Rozenkransgebed. O liefdevolle Jezus, o Maria, onbevlekte moeder. 24 oktober. Het is vandaag eigenlijk niet slecht gegaan. Wat meer schietgebeden zouden echter heus niet overbodig zijn geweest. Het lijkt mij toe dat ik bij het rozenkransgebed en het altaarbezoek gedaan heb wat ik kon, alhoewel er genoeg momenten van onoplettendheid waren. Ik geloof dat de voorbereiding op de godsdienstoefeningen het resultaat hiervan in grote mate kan verzekeren. Voor het gebed moet gij uw geest daarop voorbereiden, zegt de Heilige Geest. O Jezus, o Maria, bescherm mij altijd. Dinsdag, 25 oktober. Ook vandaag is het niet zo slecht gegaan en ik ben er Jezus dankbaar voor. O, wat zou het heerlijk zijn als ik altijd zo kon leven. Maar o, wee, als ik mij weer te veel ga verbeelden. Zelf bezit ik niets goeds. Mijn hele uitrusting bestaat uit zonde. Vandaag herdenken we het feest van de gelukzalige Margaretha Maria Alacoque. Och, mocht ook ik de devotie en de liefde hebben die zij voor het heilig hart van Jezus had. Vandaag is het een maand geleden dat de ziel van mijn geliefde pastoor naar het paradijs ging. Mogen God zijn ziel vrede schenken en hem bekronen met de glorie van de heilige. Woensdag, 26 oktober. Ook al heeft het mij aan goede wil niet ontbroken, toch is misschien vandaag het resultaat daarmee niet geheel in overeenstemming. Dat is niets bijzonders. Mogen God mij ervoor behoeden dat ik niet in mijn goede voornemens verslap. En daarom zal ik speciaal 's morgens onder het aankleden een grotere concentratie betrachten. Ik zal er wat nauwlettender op toezien mijn tijd niet nutteloos te laten voorbijgaan. En ik zal bovenal grote aandacht schenken aan mijn woorden, welke deze ook mogen zijn. O goede Sint-Jozef, doe gij die zoveel vermoogt bij God en Maria ook iets voor mij.

Donderdag 27 oktober. Altijd en bij alles vol aandacht. Dat moet mij beschermen. Soms laat ik mij te veel afleiden en ben ik traag in het opbrengen van ingetogenheid bij mijn godsdienstige oefeningen. Als ik iets te doen had om de tijd een beetje beter door te komen, zou dat uitstekend zijn. En ik zou minder gevaar lopen afgeleid te worden. Ook moet ik altijd op mijn woorden letten, die gekuist, ik mag wel zeggen, zeer gekuist moeten zijn, waar het anderen betreft. En ik moet ook niet zo ongeduldig zijn als ik met hen spreek. Kortom, ik moet nederig zijn, heel nederig. Anders bouw ik op zand. Jezus, erbarm u over mij. Vrijdag, 28 oktober. Ik moet dus flink op mijn nummer gezet worden. Reeds 2 avonden is mijn altaarbezoek zeer onvolledig. Dit zou eigenlijk een behoorlijke tijd in beslag moeten nemen. Ik heb er geen schuld aan, want de gehoorzaamheid riep mij elders. Maar als ik eens vlug de ingeving volgde die ik soms krijg om dit bezoek wat tijdiger te brengen, dan zou ik mij nergens over hoeven te beklagen. En iets anders dat ik morgen en altijd met grotere aandacht moet verrichten, is het bidden van het officie van Maria, dat ik vandaag op verstrooide manier heb gebeden. Welnu, laten wij hopen dat ook Maria mij zal bijstaan. Voor het overige moet ik op mijn woorden en op mijn schietgebeden letten. O Jezus, erbarm u over mij.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 279. En vandaag lezen wij Nehemia hoofdstuk 11, Esther hoofdstuk 8 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 17 tot en met 20. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995... En alle uitzendingen van dit programma worden op onze website geplaatst. U kan ze daar dus beluisteren op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, nog 3 dagen bevinden wij ons in de tijdsperiode terugkeer. Vandaag lezen wij in

Zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Nehemia hoofdstuk 11. De bewoners van Jeruzalem. De leiders van het volk vestigden zich in Jeruzalem. Het overige volk wees door loting van elke 10 mensen er 1 aan om in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, terwijl de 9 overigen in de andere steden konden blijven wonen. En het volk sprak een zegenwens uit over iedereen die spontaan aanbood om in Jeruzalem te gaan wonen. Dit zijn de hoofden van de provincie die zich in Jeruzalem vestigden. In de steden van Juda bleven de Israëlieten, de priesters, de levieten, de tempelknechten en de knechten van Salomo wonen. Ieder in zijn eigen stad en op zijn eigen erf. In Jeruzalem woonden zowel Benjaminieten als Judeërs. De Judeërs waren Ataja, de zoon van Uzia, de zoon van Zekaria, de zoon van Amaria, de zoon van Sefatja, de zoon van Mahalalel, van de stam van Peres, en Mahasea, de zoon van Baruch, de zoon van Kolchose, de zoon van Chazaja, de zoon van Adaja, de zoon van Jojarib, de zoon van Zekaria, van de stam van Sela. In totaal woonden er 468 afstammelingen van Peres in Jeruzalem, allen mannen van aanzien. En dit zijn de Benjaminieten: Salu, de zoon van Mesulam, de zoon van Joet, de zoon van Pedaja, de zoon van Kolaja, de zoon van Mahasea, de zoon van Itiel, de zoon van Jesaja. En met hem Gabai en Salai, tezamen 928 man. Joel, de zoon van Zikri, was hun leider, en Jehuda, de zoon van Hassenua, was plaatsvervangend hoofd van de stad. De priesters: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jakin, Seraja, de zoon van Gilkia, de zoon van Mesulam, de zoon van Sadok, de zoon van Merajot, de zoon van Achitub, het hoofd van de tempelhuishouding. Hun broeders, die dienst deden in de tempel, waren 822 in getal. Verder Adaja, de zoon van Jorocham, de zoon van Pelalja, de zoon van Amsi, de zoon van Zekaria, de zoon van Pashur, de zoon van Malkia. Zijn broeders, de familiehoofden, waren 242 in getal. Met Amasai, de zoon van Azarel, de zoon van Achsai, de zoon van Mesilimot, de zoon van Immer. Hun broeders, weerbare mannen, waren 128 in getal. En Zabdiel, de zoon van Gedolim, was hun leider. De levieten: Semaja, de zoon van Chasub, de zoon van Azrikam, de zoon van Chasabja, de zoon van Buni. Sabetai en Jozabad, de opzichters van de buitendienst, behoorden tot de hoofden van de eerste levieten. Matanja, de zoon van Micha, de zoon van Zabdi, de zoon van Asaf, was leider van de voorzangers die bij de gebedsdienst de hymnen aanhieven. En Bakbukja was de tweede van zijn broeders. Verder Abda, de zoon van Samua, de zoon van Galal, de zoon van Jedithun. In totaal waren er in de heilige stad 281 levieten. De poortwachters: Akub, Talmon en hun broeders, tezamen 172 poortwachters. De overige Israëlieten, priesters en levieten.

Levieten woonden verspreid in de steden van Juda, ieder op zijn eigen erf. De tempelknechten woonden op de Ofel, en Sicha en Gispa waren hun leiders. De leider van de Levieten in Jeruzalem was Uzi, de zoon van Bani, de zoon van Chasabja, de zoon van Matania, de zoon van Micha. Hij behoorde tot de zonen van Asaf, de zangers bij de eredienst in het huis van God. Volgens koninklijk besluit moest dagelijks een vast ratsoen aan de zangers worden uitgereikt. Petachia, de zoon van Mesezabel, een van de zonen van Zerach, de zoon van Juda, was gevolmachtigde van de koning in alle aangelegenheden die het volk betroffen. Bewoonde steden. Wat de dorpen met de landerijen betreft. Er woonden Judeërs in Kiryat Arba en onderhorige dorpen, in Dibon en onderhorige dorpen, in Jekabseel en onderhorige dorpen, in Jezua, Molada en Bet-Pelet, in Gazar, Sual, in Berseba en onderhorige dorpen, in Siklag, in Mekona en onderhorige dorpen, in Enrimon, in Sora en Jarmut, in Zanoach, Adulam en onderhorige dorpen, Lakis en omgeving en Azeka en onderhorige dorpen. Zij woonden dus van Berseba tot het Hinnomdal. De Benjaminieten woonden in Geba, Mikmas, Aya, Betel en onderhorige dorpen. Anatot, Nob, Ananya, Hazor, Rama, Gitaim, Gadit, Seboim, Nebalat, Lot, Ono en het Handwerkersdal. Afdelingen van de Levieten woonden zowel in Juda als in Benjamin. Esther hoofdstuk 8. Nog diezelfde dag gaf Ahasveros, de koning, het huis van Haman, de vijand van de Judeërs, aan koningin Esther, en werd Mordecai bij de koning toegelaten. Want Esther had verteld in welke betrekking hij tot haar stond. De koning deed de ring af die hij Haman ontnomen had en gaf die aan Mordecai. En Esther stelde Mordecai aan over het huis van Haman. De begunstigde Judeërs. Toen nam Esther opnieuw het woord voor het aangezicht van de koning. Zij viel aan zijn voeten neer en smeekte hem onder tranen om het onheil te verijdelen dat Haman de Agagiet tegen de Judeërs beraamd had. De koning reikte Esther de gouden schepter aan. Esther rees op en stond nu voor de koning. Zij sprak: als het de koning goeddunkt en ik genade heb gevonden in zijn ogen, en als mijn voorstel de goedkeuring van de koning kan wegdragen en ik hem genoegen geef, laat er dan een schrijven uitgaan om de brieven te herroepen die de Agagiet Haman, de zoon van Hammedata, uitgedacht en geschreven heeft om in al de provincies van de koning de Judeërs uit te roeien. Want hoe zal ik het onheil kunnen aanzien dat mijn volk zal treffen? Hoe zal ik kunnen aanzien dat mijn familie wordt uitgeroeid? Daarop zei Ahasveros, de koning, tegen koningin Esther en tegen de Judeër Mordecai: ik heb het huis van Haman en Esther gegeven, en hij zelf is aan de paal opgehangen, omdat hij de hand wilde slaan aan de Judeërs. Schrijf nu zelf maar wat je voor de Judeërs gewenst acht, in naam van de koning, en verzegel dat met de ring van de koning. U weet, wat in de naam van de koning geschreven en met de ring van de koning verzegeld is, kan niet herroepen worden. De koninklijke schrijvers werden ontboden. Toen dat gebeurde was het de derde maand, de maand Siwan, de 23e dag. Geheel volgens de aanwijzingen van Mordecai werd er een bevelschrift opgesteld. Voor de Judeërs en voor de satrapen, de gouverneurs en de bestuurders van de provincies, van Indië tot Kus. 127 provincies. Voor iedere provincie in haar eigen schrift en voor ieder volk in zijn eigen taal. Ook aan de Judeërs werd in hun eigen schrift en taal geschreven. En hij stelde die beschikking op in naam van Ahasveros, de koning,
en verzegelde haar met de ring van de koning. Daarna verzond hij afschriften met de bereden ijlboden, die reden op de koninklijke paarden, gefokt van bliksemsnelle merries. De koning stond de Judeërs in alle steden toe, zich aaneen te sluiten en zichzelf te verdedigen, om iedere gewapende macht van welk volk en uit welke provincie ook, die hen zou belagen, te verdelgen, te doden en uit te roeien, met kinderen en vrouwen. En zij mochten hun bezittingen plunderen. Op één en dezelfde dag in alle provincies van Ahasveros de koning, de 13e van de 12e maand, te weten de maand Adar. Aanvulling F. Antidecreet. Hier volgt de tekst van de brief. De grote koning Artaxerxes aan de bestuurders van de 127 provincies van Indië tot Ethiopië en aan degenen die ons trouw zijn. Salut. Velen die door de uiterste goedgunstigheid van hun weldoeners al te zeer geëerd werden, hebben daardoor een te hoge dunk van zichzelf gekregen. Zij trachten niet alleen onze onderdanen kwaad te doen, maar niet bij machte hun weelde te dragen, gaan zij ertoe over tegen hun weldoeners te intrigeren. Zij doen niet alleen de dankbaarheid tekort in hun omgang met de mensen, maar zij menen zelfs te kunnen ontsnappen aan de geen kwaad duldende gerechtigheid van de God, die altijd alles ziet. Zozeer hebben ze zich door het gezwets van mensen die niet deugen laten meeslepen. Vele malen zijn ook vele machthebbers medeplichtig geworden aan het vergieten van onschuldig bloed en dient ten gevolge in onherstelbare ellende gestort door de overreding van vrienden aan wie zij de behartiging van de staatszaken hadden toevertrouwd en die met doortraptheid en drogredenen de nobele goede trouw van de heersers bedrogen hebben. U kunt dat niet alleen opmaken uit de oude overgeleverde verhalen. U hoeft niet ver te zoeken om te zien wat er zoal aan schandelijks bedreven is, door de verdorvenheid van lieden die op onwaardige wijze hun macht uitoefenen. U moet ook uw blik richten op de toekomst, hoe wij het koninkrijk ten bate van alle mensen rust en vrede zullen verschaffen. Wij zullen geen veranderingen dulden, maar wel altijd met redelijke tegemoetkomendheid oordelen over wat ons wordt voorgelegd. Zo is er nu een zekere Haman, de zoon van Hamadatus, een Macedoniër, zeer zeker niet van Perzisch bloed, en in rechtschapenheid niet met ons te vergelijken, die als gast bij ons is opgenomen en die zozeer het voorwerp is geweest van onze menslievendheid tegenover alle volken, dat hij onze vader werd genoemd, de hoogste waardigheid na de koninklijke troon bekleedde en door allen met de knieval werd geëerd. Maar deze hoge eer werd hem te machtig en hij zette er zijn zinnen op ons van de heerschappij en zelfs van het leven te beroven. Hij heeft onze redder en trouwe weldoener Mordecai en onze onberispelijke deelgenote in het koningschap Esther, tezamen met heel hun volk, door listig en slinks gekonkel, ten val willen brengen. Door dat geïntrigeer hoopte hij namelijk ons te isoleren en zo in zijn macht te krijgen, om vervolgens de heerschappij van de Perzen aan de Macedoniërs te geven. Wij echter zijn tot de bevinding gekomen dat de Judeërs, door deze doortrapte boosdoener voor de ondergang bestemd, geen misdadigers zijn, maar dat zij leven volgens zeer rechtvaardige wetten en de zonen zijn van de Allerhoogste, Grootste en Levende God, die onze heerschappij, evenals die van onze vaderen, met opperste welgezindheid behoedt. U zult er dus goed aan doen geen rekening te houden met de door Haman, de zoon van Hamadatus, gezonden brief.
De man die verantwoordelijk is voor die brief, is bij de poorten van Suzanne met zijn hele familie aan de paal gehangen. Zo spoedig heeft de over alles gebiedende God het verdiende vonnis aan hem voltrokken. U dient dus de tekst van dit schrijven overal zonder enige bedenking te afficheren. Verder moet u de Judeërs volgens hun eigen gebruiken laten leven en hen met krachtige hand helpen om zich te verweren tegen degenen die hen zullen belagen op het ogenblik van de beproeving. Op de 13e dag van de 12e maand, Adar, de bewuste dag. Want die dag, die voor de uitverkoren generatie de dag van de ondergang had moeten worden, is door de alles beheersende God voor hen tot een dag van vreugde gemaakt. Daarom moet ook u onder uw vastgestelde feesten een speciale dag vieren, met kostelijke maaltijden, opdat die dag nu en in de toekomst een teken van redding mag zijn, voor ons en alle weldenkende Perzen, en die anderzijds onze belagers aan hun ondergang mag herinneren. Alle steden of provincies, geen uitgezonderd, die niet naar dit bevel handelen, zullen zonder mededogen te vuur en te zwaard verwoest worden. Niet alleen door de mensen zullen ze gemeden worden, maar ook de wilde dieren en vogels zullen er een afschuw van hebben, voor altijd. Het afschrift van de tekst van deze beschikking moest bij wijze van wet in alle provincies uitgevaardigd worden en ter kennis van alle volken gebracht worden. En de Judeërs moesten zich op de bewuste dag gereed houden om zich op hun vijanden te wreken. Op bevel van de koning stoven de ijlboden die op de koninklijke paarden reden weg. Ook in de vesting van Susan werd de wet uitgevaardigd. Toen ging Mordecai bij de koning weg, gekleed in een koninklijk gewaad van wit en violet linnen, met een grote gouden diadeem en een grote mantel van byssus en purperen stof. De stad Susan was opgetogen van vreugde. Voor de Judeërs was het een dag van geluk en vreugde, van gejuich en glorie. Ook in alle provincies en in alle steden waar het besluit en bevel van de koning bekend werd, was er bij de Judeërs vreugde en gejuich. Er werden maaltijden aangericht en het was feest. Uit de bevolking van het land gingen velen tot het Jodendom over, want vrees voor de Judeërs had hen overvallen. Spreuken hoofdstuk 21, versen 17 tot en met 20. Wie van feestvieren houdt, wordt een behoeftig man. En wie van wijn en olie houdt, wordt niet rijk. De zondaar is de losprijs voor de rechtvaardige. De trouweloze komt in de plaats van rechtschapenen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 279. En wij hebben zo net Nehemia hoofdstuk 11, Esther hoofdstuk 8 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 17 tot en met 20 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van de heilige Rabanus Maurus over het boek Esther. Op de 23ste dag van deze maand werden nieuwe brieven geschreven, volgens de dictaten van Mordecai, om de oude brieven van Haman ongeldig te maken. En de betekenis van dit gebeuren is heel duidelijk. Want de leer van het evangelie werd door de schrijvers van het Nieuwe Testament gegrondvest door onze Heer Jezus Christus, zodat het geloof in de heilige drie-eenheid daarin in zijn volheid vervat zou zijn, en zodat getoond kon worden dat de hoogste volmaaktheid gelegen is in de twee beginselen van de liefde, die het gehele decaloog omvatten. En de schrift zelf werd door koriers te paard, dat wil zeggen de heilige predikers, aan de hele wereld aangeboden, wat wordt aangeduid door de 120 provincies die het rijk van Ahasveros vormden. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van alweer een leesdag. Morgen zijn wij dag 280 en dan is het tijd voor Nehemia hoofdstuk 12, Esther hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 21, versen 21 tot en met 24. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw

0: geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Genesis, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 46. Isaac was oud geworden en zijn ogen werden zo zwak dat hij niet meer kon zien. Daarom riep hij zijn oudste zoon Esau bij zich en zei: "Mijn zoon." "Hier ben ik," antwoordde Esau. Isaac zei: "Kijk eens, ik ben een oud man en ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb. Neem daarom je wapens, je pijlkoker en je boog, ga erop uit en schiet een stuk wild voor mij. Maak dan een smakelijk maal klaar, zoals ik het graag heb, en dien het op, zodat ik ervan kan eten. Dan heb ik de kracht jou te zegenen voordat ik sterf." Tijdens dat gesprek van Isaac met zijn zoon Esau had Rebecca staan luisteren. Zodra Esau erop uit was gegaan om een stuk wild voor zijn vader te schieten, zei Rebecca tegen haar zoon Jacob: "Luister eens, ik heb je vader tegen je broer Esau horen zeggen: breng mij een stuk wild en maak een smakelijk maal voor mij, zodat ik ervan kan eten. Dan zal ik je met goedvinden van de Heer mijn zegen kunnen geven, voordat ik sterf. Daarom, mijn zoon, moet je luisteren naar wat ik je zeg. Ga naar de kudden en haal daar 2 malse geitenbokjes. Dan maak ik een smakelijk maal voor je vader, zoals hij dat graag heeft. Dit ga je dan aan je vader aanbieden, zodat hij ervan kan eten. Dan kan hij jou zegenen voor hij sterft." Maar Jacob zei tegen zijn moeder Rebecca: "Dat gaat niet. Mijn broer Esau is ruig behaard en ik helemaal niet. Als vader mij zal aanraken, denkt hij vast dat ik met hem spot. En in plaats van mij te zegenen, zal hij mij vervloeken." Zijn moeder antwoordde hem: "Jongen, die vloek neem ik op me. Luister naar mij en ga de bokjes halen." Jacob ging ze dus halen en bracht ze naar zijn moeder. En zij maakte een smakelijk maal klaar, zoals zijn vader het graag had. Daarop haalde Rebecca de beste kleren van haar oudste zoon Esau, die zij in huis bewaarde, en liet haar jongste zoon Jacob die aantrekken. Over zijn handen en zijn gladde hals trok zij de vellen van geitenbokjes. Vervolgens gaf zij het smakelijke maal met het brood dat zij toebereid had, haar zoon Jacob in handen. Die ging naar zijn vader toe en zei: "Vader." Isaac antwoordde: "Ja, wie ben je, mijn zoon?" Jacob zei tegen zijn vader: "Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij opgedragen hebt. Ga overeind zitten en eet van mijn wildbraad. Dan zult u de kracht krijgen om mij uw zegen te geven." Maar Isaac zei tegen zijn zoon: "Hoe heb je dat wild zo gauw kunnen vinden, mijn zoon?" Jacob antwoordde: "De Heer, uw God, heeft het op mijn weg gebracht." Daarop zei Isaac tegen Jacob: "Kom eens wat dichterbij. Ik wil je aanraken, mijn zoon, om te zien of je werkelijk mijn zoon Esau bent." Jacob kwam bij zijn vader Isaac staan. Deze raakte hem aan en zei: "De stem is de stem van Jacob, maar de handen zijn de handen van Esau." Hij herkende Jacob niet, omdat zijn handen even behaard waren als die van zijn broer Esau. Toen was hij bereid hem zijn zegen te geven. En hij vroeg nog eens: "Ben jij werkelijk mijn zoon Esau?" Hij antwoordde: "Dat ben ik." Toen sprak Isaac: "Dien dan maar op. Ik wil eten van het wildbraad van mijn zoon. Dan zal ik de kracht krijgen om je mijn zegen te geven." Jacob diende op en zijn vader begon te eten. Daarna bracht hij hem wijn en hij dronk. Daarop sprak zijn vader Isaac tot hem: "Kom hier, mijn zoon, en kus mij." Hij kwam naderbij en kuste hem. Toen Isaac de geur van zijn kleren rook, sprak hij over hem deze zegen uit: "Ja, de geur van mijn zoon is als de geur van een akker die door de Heer is gezegend. Dauw van de hemel zal God je geven. vruchtbare grond, met overvloed van koren en most. Volken zullen je dienen en naties voor je buigen. Je moet heersen over je broers en de zonen van je moeder moeten voor jou buigen. Wie jou vervloekt, zal vervloekt zijn. Wie jou zegent, zal gezegend zijn. Juist toen Isaac over Jacob deze zegen had uitgesproken en Jacob net was weggegaan bij zijn vader Isaac, kwam zijn broer Esau van de jacht terug. Ook hij maakte een smakelijk maal. Toen hij het binnenbracht, zei hij tegen zijn vader: "Kom overeind, vader, en eet van het wildbraad van uw zoon. Dan zult u de kracht krijgen om mij uw zegen te geven." Zijn vader Isaac vroeg: "Wie ben je?" Hij antwoordde: "Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau." Isaac schrok hevig en riep uit: "Maar wie was dan degene die dat andere stuk wild had geschoten en het mij gebracht heeft? Juist voordat jij binnenkwam, heb ik daarvan gegeten. Hem heb ik mijn zegen gegeven en die zegen zal hij ook houden." Toen Esau dat van zijn vader hoorde, brak hij in luide en bittere jammerklachten uit en smeekte zijn vader: "Vader, geef mij ook uw zegen." Maar hij antwoordde: "Je broer is met een listige leugen bij mij aangekomen en heeft zich van jouw zegen meester gemaakt." Toen zei Esau: "Terecht heet hij Jacob, want hij heeft mij nu al 2 maal bedrogen. Eerst heeft hij zich mijn eerste geboorterecht toegeëigend en nu ook nog mijn zegen." En hij drong aan: "Hebt u dan voor mij geen zegen meer?" Isaac antwoordde en zei tegen Esau: "Ik heb hem nu eenmaal tot heerser over jou aangesteld. Ik heb al zijn broers tot zijn dienstknechten gemaakt en koren en most aan hem gegeven. Wat kan ik nog doen voor jou, mijn zoon?" Maar Esau zei tegen zijn vader: "Was dat dan uw enige zegen, vader? Vader, geef mij toch ook een zegen." En hij begon luid te jammeren. Daarop nam zijn vader Isaac het woord en zei: "Ver van de vruchtbare grond zul je wonen, ver van de dauw uit de hemel van boven. Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je je losrukt, schud je zijn juk van je nek." Esau haatte Jacob vanwege de zegen die zijn vader over hem had uitgesproken. En hij zei bij zichzelf: "De tijd is niet ver meer dat er om mijn vader gerouwd wordt. Dan vermoord ik mijn broer Jacob." Toen Rebekka te weten kwam wat haar oudste zoon Esau van plan was, riep zij haar jongste zoon Jacob bij zich en zei hem: "Je broer Esau zint op wraak en wil je vermoorden. Luister dus naar mij, mijn zoon. Bereid je voor en vlucht naar mijn broer Laban in Haran. Blijf daar een tijd lang tot de woede van je broer bekoeld is. Als de woede van je broer over is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan, zal ik iemand sturen om je terug te halen. Waarom zou ik jullie alle 2 op 1 dag moeten verliezen?" Rebekka zei tegen Isaac: "Het leven valt mij zwaar met die Hethitische vrouwen. Als Jacob nu ook nog trouwt met een meisje van hier, met een Hethitische, dan heb ik helemaal geen leven meer."

Genesis. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 22. Daarop liet Isaac Jacob bij zich komen, zegende hem en gaf hem deze opdracht. Je moet niet trouwen met een meisje uit Canaan. Ga op reis naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder. En trouw daar met een van de dochters van Laban, de broer van je moeder. Mogen de Almachtige God je zegenen en je vruchtbaar maken en talrijk, zodat je uitgroeit tot een grote menigte volken. Mogen Hij jou en je nakomelingen de zegen van Abraham schenken, zodat je het land in bezit kunt nemen waar je nu als vreemdeling leeft, het land dat God aan Abraham gegeven heeft. Zo liet Isaac Jacob gaan, en deze ging op weg naar Padan Aram, naar Laban, de zoon van de Arameer Betuel en de broer van Rebekka, de moeder van Jacob en Esau. Esau merkte dat Isaac Jacob met zijn zegen naar Padan Aram gestuurd had om er een vrouw te zoeken. Hij kwam te weten dat hij hem bij zijn zegen verboden had een Canaanitische vrouw te huwen. En dat Jacob daarom, volgens de wens van zijn vader en moeder, naar Padan Aram was gegaan. Zo merkte Esau dat de vrouwen uit Canaan zijn vader Isaac niet bevielen. Daarom ging hij naar Ismaël en nam naast de vrouwen die hij al had ook nog Machalat, een dochter van Abrahams zoon Ismaël en een zuster van Nebajot, tot vrouw. Jacob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Nadat de zon al was ondergegaan, wilde hij op een bepaalde plaats overnachten. Een van de stenen die daar lagen nam hij als hoofdkussen en hij viel op die plaats in slaap. Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder stegen Gods engelen op en daalden zij neer. Ineens stond de Heer bij hem en zei: Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waar u op ligt zal ik aan u en aan uw nakomelingen geven. Uw nageslacht zal als het stof van de aarde zijn. U zult zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Om u en uw nakomelingen zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend beschouwen. Ik ben met u. Ik zal u behoeden waar u ook bent en u terugvoeren naar dit land, want ik zal u niet verlaten tot ik mijn belofte heb vervuld. Jacob werd wakker en riep uit: Waarlijk, de Heer is op deze plaats en ik wist het niet. Hij werd bang en zei: Ontzagwekkend is deze plaats. Dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel. De volgende ochtend zette Jacob de steen waar hij met zijn hoofd op had gelegen als een wijssteen overeind en goot er olie over uit. Hij noemde die plaats Bethel. Vroeger heette die stad Luz. Jacob legde de volgende gelofte af: Als God met mij is en mij beschermt op de reis die ik nu onderneem, als Hij mij voedsel geeft om te eten en kleding om mij te bedekken, en als ik ongedeerd naar mijn ouderlijk huis terugkeer, dan zal de Heer mijn God zijn. En deze steen, die ik als heilige steen opricht, zal het huis van God zijn. En van alles wat u mij schenkt, zal ik u tienden geven.

Genesis, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 35. Toen Jacob zijn reis voortzette en verder trok naar het gebied van de Oosterlingen, zag hij op een gegeven ogenblik ergens in het veld een put. Drie kudde schapen lagen daar te wachten, omdat uit die put de kudde te drinken kregen. Op de put lag een grote steen. En pas als alle herders daar waren samengekomen, rolde men de steen van de opening. Zodra men de schapen had laten drinken, legde men de steen weer op de put. Jacob vroeg: "Broeders, waar komt u vandaan?" Zij antwoordden: "Wij komen van Haran." Hij vervolgde: "Kent u dan Laban, de zoon van Nachor?" Zij antwoordden: "Ja, die kennen wij." Hij vroeg verder: "Hoe maakt hij het?" En zij antwoordden: "Uitstekend. Daar komt net zijn dochter Rachel aan met de schapen." Toen zei hij: "Het is nog volop dag en nog lang geen tijd om de kudde bijeen te drijven. Geef dus de schapen te drinken en laat ze dan nog wat grazen." Zij zeiden: "Dat kunnen wij niet, voordat alle schapen bijeen zijn. Pas dan wordt de steen van de put afgerold en kunnen wij de schapen te drinken geven." Hij stond nog met hen te praten toen Rachel aankwam met de schapen van haar vader, want zij was herderin. Zodra Jacob Rachel zag, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, met de schapen van zijn oom, ging hij naar de put toe, rolde de steen weg en liet de schapen van zijn oom Laban drinken. Daarop kuste Jacob Rachel en weende luid. Toen Jacob Rachel bekend had gemaakt dat hij een bloedverwant van haar vader was, de zoon van Rebekka, ging Rachel het gauw aan haar vader vertellen. Zodra Laban het nieuws over Jacob, de zoon van zijn zuster, gehoord had, liep hij vlug naar hem toe. Hij omhelsde en kuste hem en nam hem mee naar huis. Daar vertelde Jacob Laban alles wat er gebeurd was. Laban zei: "Waarlijk, jij bent mijn gebeente en mijn vlees." En Jacob bleef een volle maand bij hem. Daarop zei Laban tegen Jacob: "Al ben je familie van mij, daarom hoef je nog niet voor niets bij mij te werken. Laat maar horen wat je wilt verdienen." Nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea had fletse ogen. Rachel was welgevormd en mooi, zodat Jacob verliefd was op Rachel. Daarom stelde hij voor: "Ik blijf 7 jaar bij u werken voor uw jongste dochter Rachel." Laban zei: "Ik geef haar liever aan jou dan aan iemand anders. Blijf dus maar bij mij." Zo kwam het dat Jacob 7 jaar werkte om Rachel te krijgen. Die jaren leken hem maar enkele dagen, zoveel hield hij van haar. Na de 7 jaren zei Jacob tegen Laban: "Geef me mijn vrouw, want mijn tijd is om en ik wil met haar samenleven." Daarop nodigde Laban alle burgers van de stad uit en richtte een feestmaal aan. 'S avonds echter bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob en hij had gemeenschap met haar. Laban schonk zijn slavin Zilpa aan zijn dochter Lea als slavin. De volgende ochtend zag Jacob dat het Lea was. Hij zei tegen Laban: "Wat hebt u nu met mij uitgehaald? Ik heb toch gewerkt om Rachel te krijgen. Waarom hebt u mij bedrogen?" Laban antwoordde: "Het is bij ons geen gewoonte de jongste uit te huwelijken voor de oudste. Breng dus eerst met haar de bruiloftsweek door. De andere kun je ook krijgen als je nog eens 7 jaar bij mij wilt werken." Dat deed Jacob. Hij bracht met Lea de bruiloftsweek door en Laban gaf hem zijn dochter Rachel als vrouw. Laban schonk zijn slavin Bilha aan Rachel. Jacob had ook gemeenschap met Rachel. Hij hield meer van haar dan van Lea. Zo werkte hij nog eens 7 jaar bij Laban. Toen de Heer zag dat Lea minder bemind werd, opende hij haar schoot, terwijl Rachel onvruchtbaar bleef. Lea werd zwanger, baarde een zoon
en noemde hem Ruben. Want, zei ze, de Heer heeft neergezien op mijn ellende. Nu zal mijn man wel van mij gaan houden. Ze werd opnieuw zwanger, baarde een zoon en zei, de Heer heeft gehoord dat ik minder bemind word. Daarom heeft hij mij ook dit kind gegeven. En zij noemde hem Simeon. Ze werd nog eens zwanger, baarde weer een zoon en zei, ditmaal zal mijn man zich wel aan mij gaan hechten, want ik heb hem 3 zonen geschonken. Daarom kreeg hij de naam Levi. Zij werd nog eens zwanger, baarde een zoon en zei, ditmaal zal ik de Heer prijzen. Daarom noemde zij hem Juda. Daarna kreeg zij geen kinderen meer.

Genesis. Hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 43. Rachel zag dat zij Jacob geen kinderen schonk. Ze werd jaloers op haar zuster en zei tegen Jacob: "Geef mij toch kinderen, anders ga ik dood." Jacob werd kwaad op Rachel en antwoordde: "Neem ik soms de plaats in van God, die je geen kinderen laat krijgen?" Daarop zei ze: "Hier is mijn slavin Bilha. Heb gemeenschap met haar, dan kan zij op mijn knieën baren en kan ik kinderen krijgen door haar." Zij gaf hem dus haar slavin Bilha tot vrouw en Jacob had gemeenschap met haar. Bilha werd zwanger en schonk Jacob een zoon. Rachel zei: "God heeft mij recht gedaan. Hij heeft mijn gebed verhoord en mij een zoon geschonken." Daarom noemde zij hem Dan. Rachels slavin Bilha werd opnieuw zwanger en schonk Jacob een tweede zoon. Rachel zei: "Een harde strijd heb ik met mijn zuster gestreden en ik heb overwonnen." Daarom noemde zij hem Naphtali. Toen Lea merkte dat ze geen kinderen meer kreeg, gaf zij haar slavin Zilpa aan Jacob als vrouw. En ook Zilpa, de slavin van Lea, schonk Jacob een zoon. Toen zei Lea: "Het geluk is gekomen." Daarom noemde zij hem Gad. Lea's slavin Zilpa schonk Jacob een tweede zoon. En Lea zei: "Ik ben gelukkig. De meisjes zullen mij gelukkig prijzen." Daarom noemde zij hem Azer. In de dagen van de tarweoogst ging Ruben erop uit en vond liefdesappels ergens op het veld en bracht die naar zijn moeder Lea. Rachel zei tegen Lea: "Geef mij ook een paar van die liefdesappels van je zoon." Maar zij antwoordde: "Is het niet genoeg dat je mij mijn man afneemt? Wil je nu ook nog beslag leggen op de liefdesappels van mijn zoon?" Rachel zei: "Als je mij de liefdesappels van je zoon geeft, mag Jacob vannacht bij jou slapen." Toen Jacob dus 's avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei: "Je moet bij mij komen slapen, want ik heb eerlijk voor je betaald met de liefdesappels van mijn zoon." Die nacht ging hij dus bij haar slapen. En God verhoorde Lea. Zij werd zwanger en schonk Jacob een vijfde zoon. Toen zei Lea: "God heeft mij beloond, omdat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven." Daarom noemde zij die zoon Issachar. Lea werd nog eens zwanger en schonk Jacob een zesde zoon. Lea zei: "God heeft mij een mooi geschenk gegeven. Ditmaal zal mijn man wel bij mij blijven, want ik heb hem 6 zonen een mooi geschenk gegeven. Ditmaal zal mijn man wel bij mij blijven, want ik heb hem 6 zonen. En zei: "God heeft mijn schande weggenomen." Zij noemde hem Jozef, daarbij denkend: "Mogen de Heer mij nog een zoon geven."

Jacob antwoordde: U weet zelf hoe hard ik voor u gewerkt heb en hoe het onder mijn beheer met uw kudde is gegaan. Voor mijn komst was uw bezit maar klein. Het heeft zich sterk uitgebreid, omdat de Heer u gezegend heeft bij elke stap die ik zette. Wanneer zal ik nu eens voor mijn eigen familie kunnen werken? Daarom. Wat moet ik je geven? Jacob antwoordde: U hoeft mij niets te geven. Ik ben bereid opnieuw uw kudde te hoeden als u het volgende voorstel aanvaardt. Ik ga vandaag al uw kleinvee langs. Zet u dan alle gevlekte en gespikkelde dieren bijeen en zonder ook alle zwarte schapen af. Als loon wil ik enkel de gespikkelde en gevlekte geiten. U kunt mij vertrouwen. Als u later mijn loon in ogenschouw komt nemen, mogen alle niet gevlekte of gespikkelde geiten en alle niet zwarte schapen gelden als door mij gestolen. Laban zei: Goed, ik neem je voorstel aan. Nog diezelfde dag zette Laban de gestreepte en gespikkelde bokken en alle gevlekte en gespikkelde geiten bijeen. Alles waar maar iets wits aan was en ook alle zwarte schapen. Hij vertrouwde die kudde toe aan zijn zonen. Hij bepaalde dat het tussen hem en Jacob een afstand van 3 dagreizen moest blijven. En Jacob mocht alleen het kleinvee van Laban weiden dat nog over was. Toen haalde Jacob verse takken van populieren, amandelbomen en platanen en bracht er witte strepen op aan door het wit van de takken bloot te leggen. De takken die hij zo bewerkt had, legde hij vlak voor het kleinvee in de troggen en drinkbakken. De dieren waren namelijk gewend te paren als ze daar kwamen drinken. De dieren die bij de takken gepaard hadden, wierpen gestreepte, gevlekte en gespikkelde jongen. De aldus verkregen jongen hield Jacob apart. Met deze gevlekte en zwarte dieren liet hij Labans kleinvee paren en op deze wijze vormde hij een eigen kudde, die hij niet bij Labans kudde liet komen. Alleen voor de sterke dieren, die bronstig werden, legde Jacob zijn takken in de troggen, om ze bij die takken te laten paren. Voor de zwakke dieren legde hij ze er niet in. Zodoende kreeg Laban alleen zwakke dieren en Jacob sterke. Zo werd Jacob buitengewoon rijk. Hij kreeg grote kudden, slavinnen en slaven, kamelen en ezels.

Genesis, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 54. Op een keer hoorde Jacob dat de zonen van Laban zeiden: Jacob heeft onze vader heel zijn bezit afhandig gemaakt. Ten koste van hem heeft hij al die rijkdom verworven. Jacob zag aan het gezicht van Laban dat deze hem niet meer zo goed gezind was als vroeger. Toen sprak de Heer tot Jacob: Keer terug naar het land van uw vaderen en naar uw bloedverwanten. Ik zal met u zijn. Daarop riep Jacob Rachel en Lea naar buiten, bij zijn kudde, en zei: Ik zie aan het gezicht van jullie vader dat hij me niet meer zo goed gezind is als vroeger. Maar de God van mijn vader is nu eenmaal met mij geweest. En jullie weten goed dat ik met heel mijn kracht voor jullie vader gewerkt heb. Ofschoon hij me bedroog en mijn loon wel 10 maal gewijzigd heeft. Maar God heeft niet toegelaten dat hij me benadeelde. Toen Laban vaststelde dat de gevlekte dieren mijn loon zouden worden, wierp al het kleinvee gevlekte jongen. Toen hij bepaalde dat de gestreepte dieren mijn loon zouden worden, wierp al het kleinvee gestreepte jongen. Op deze wijze heeft God de dieren van jullie vader afgenomen en ze aan mij gegeven. In de tijd dat het vee paarde, zag ik plotseling in een droom dat de bokken die de schapen en geiten besprongen, gestreept, gespikkeld of gevlekt waren. In die droom sprak Gods engel tot mij: Jacob. En ik antwoordde: Hier ben ik. En hij zei: Kijk rond en zie hoe alle bokken die de schapen en de geiten bespringen, gestreept, gespikkeld of gevlekt zijn. Want ik heb gezien hoe Laban u steeds weer behandelt. Ik ben de God van Bethel, waar u een heilige steen met olie begoten hebt en mij een belofte hebt gedaan. Trek daarom weg uit dit land en keer terug naar uw geboortegrond. Rachel en Lea antwoordden hem: Wij krijgen of erven toch niets meer uit het vaderlijk huis. Vader beschouwt ons toch maar als vreemdelingen, want hij heeft ons verkocht en ons geld nog opgemaakt ook. Het vermogen dat God van vader afgenomen heeft, komt ons en onze kinderen toe. Doe dus maar wat God van je vraagt. Toen maakte Jacob zich klaar voor de reis, liet zijn kinderen en vrouwen plaatsnemen op de kamelen, voerde zijn hele veestapel en alle bezittingen die hij in Paddan Aram verworven had met zich mee en ging op weg naar zijn vader Isaac in Kanaan. Terwijl Laban afwezig was om de schapen te scheren, stal Rachel de huisgoden van haar vader. Ook Jacob bedroog de Arameer Laban door zijn vlucht voor hem verborgen te houden. Jacob ging op de vlucht met al zijn bezittingen. Hij stak de rivier over en vertrok in de richting van het gebergte van Gilead. Op de derde dag kwam Laban te weten dat Jacob gevlucht was. Met zijn familieleden achtervolgde hij hem 7 dagreizen en haalde hem bijna in op het gebergte van Gilead. Maar in die nacht verscheen God aan de Arameer Laban en zei hem: Pas ervoor op dreigementen te uiten tegen Jacob. Toen Laban Jacob had ingehaald, sloeg deze zijn tenten op in het gebergte. Ook Laban en zijn verwanten sloegen in het gebergte van Gilead hun tenten op. Laban zei toen tegen Jacob: Wat bezielde je toch om mij zo te bedriegen en mijn dochters als krijgsgevangenen mee te nemen? Waarom ben je stiekem gevlucht? Waarom heb je mij bedrogen en mij niets gezegd? Met gejubel en gezang, met tamboerijn en citer zou ik je uitgeleide hebben gedaan. Je hebt mij niet eens de kans gegeven mijn zonen en dochters vaarwel te kussen. Je gedrag is dwaas. Ik zou het je zeer lastig kunnen maken, maar de God van je vader heeft mij vannacht gewaarschuwd. Pas ervoor op dreigementen te uiten tegen Jacob. Als je overigens vertrokken bent omdat je zo vurig naar je ouderlijk huis verlangt, waarom heb je dan mijn goden gestolen? Jacob antwoordde: Ik was bang dat u mij anders uw dochters zou afpakken. Maar als u bij een van ons uw goden vindt,
zal die het er niet levend afbrengen. Zoek in het bijzijn van onze verwanten maar of ik iets van u heb, en neem dat dan. Jacob wist namelijk niet dat Rachel de huisgoden had gestolen. Laban ging dus Jacobs tent binnen, en ook die van Lea, en van de beide slavinnen, maar hij vond niets. Van de tent van Lea ging hij naar die van Rachel. Rachel, echter, had de huisgoden in het zadel van haar kameel verstopt en was erop gaan zitten. Laban doorzocht de hele tent zonder iets te vinden. Ze zei tegen haar vader: "Mijn heer, neem mij niet kwalijk dat ik blijf zitten, want ik ben ongesteld." Hoe hij ook zocht, hij vond de huisgoden niet. Toen werd Jacob kwaad. Hij voer tegen Laban uit en zei: "Wat heb ik misdaan? Wat voor kwaad heb ik gedaan dat u mij zo verwoed achtervolgt? U hebt nu mijn hele huisraad doorzocht. Hebt u iets gevonden dat van u is? Leg het dan voor mij en uw verwanten neer en laat hen zeggen wie van ons beiden gelijk heeft. 20 jaar ben ik nu bij u geweest. Uw schapen en geiten hebben geen misdracht gehad en van de rammen van uw kudde heb ik nooit gegeten. Wat door wilde dieren verscheurd was, heb ik niet bij u gebracht, maar ik heb het zelf vergoed. Uit mijn eigen bezit hebt u teruggeëist wat van mij overdag of 's nachts gestolen werd. Overdag verging ik van de hitte, 's nachts van de kou, en ik heb mijn ogen geen slaap gegund. 20 jaar heb ik nu in uw huis doorgebracht. 14 jaar heb ik voor u gewerkt, voor uw 2 dochters. 6 jaar voor uw vee, en wel 10 maal wijzigde u mijn loon. Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de gevreesde van Isaac mij niet had bijgestaan, dan had u mij nu met lege handen weggestuurd. God heeft echter neergezien op mijn ellende en mijn zwoegen, en vannacht is hij tussen beiden gekomen." Laban antwoordde Jacob: "Het gaat om mijn eigen dochters, mijn eigen kinderen en mijn eigen vee. Alles wat je hier ziet is van mij. Wat voor kwaad zou ik mijn eigen dochters of de kinderen die zij gebaard hebben willen aandoen? Kom, laat ons een verbond met elkaar sluiten, als getuige tussen mij en u." Toen zette Jacob een heilige steen overeind. Jacob zei tegen zijn verwanten: "Raap stenen bijeen." Zij haalden stenen, maakten daar een steenhoop van en hielden bij de steenhoop een maaltijd. Laban noemde hem Jegar Sahaduta en Jacob noemde hem Gal-Ed. En Laban zei: "Deze steenhoop moet vandaag het bewijsstuk voor ons beiden zijn. Daarom heet hij Gal-Ed." En ook Mispa, omdat hij zei: "Mogen de Heer de wacht houden tussen mij en jou, wanneer wij uit elkaar zijn gegaan. Je mag mijn dochters niet slecht behandelen en geen andere vrouwen huwen. En al is er niemand die ons ziet, God is onze getuige." En Laban zei tegen Jacob: "Dit is de steenhoop, dit is de heilige steen die ik heb opgericht tussen mij en jou. Bewijsstuk is deze steenhoop. Bewijsstuk is deze gedenksteen. Ik zal deze steenhoop nooit met kwade bedoelingen passeren om naar jou te komen en jij niet om naar mij te komen. De God van Abraham en de God van Nachor, de God van hun vaders, zullen onze rechters zijn." En Jacob legde zijn eed af bij de gevreesde van zijn vader Isaac. Toen slachtte Jacob op de berg een offerdier en nodigde zijn verwanten uit voor de maaltijd. Na de maaltijd bleven zij op de berg overnachten.

Genesis, hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 33. De volgende ochtend kuste Laban zijn zonen en dochters vaarwel, gaf hun zijn zegen en ging naar zijn woonplaats terug. Toen Jacob zijn reis voortzette, kwamen engelen van God hem tegemoet. En zodra hij die zag, zei Jacob: "Het is hier de legerplaats van God." Daarom noemde hij die plaats Machanaim. En Jacob stuurde boden voor zich uit naar zijn broer Esau in Seir, het gebied van Edom, met de opdracht: "Dit moeten jullie mijn heer Esau zeggen. Zo spreekt uw dienaar Jacob. Ik heb bij Laban gewoond en ben daar tot nu toe gebleven. Ik bezit nu runderen, ezels en schapen, slaven en slavinnen. Ik laat u dit weten om bij mijn heer een gunstig onthaal te vinden." Bij hun terugkeer zeiden de boden tegen Jacob: "We zijn bij uw broer Esau geweest. Hij is nu al met 400 man naar u onderweg." Jacob werd bang. En in zijn angst verdeelde hij de mensen die bij hem waren, met de schapen, runderen en kamelen, in twee groepen. Hij dacht: "Als Esau op de ene groep afkomt en die neerslaat, dan kan de andere tenminste ontsnappen." En Jacob bad: "O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, de Heer die tegen mij zei: 'Ga terug naar uw land en uw verwanten en ik zal u met weldaden overladen. Uw dienaar is al uw gunstbewijzen en al uw blijken van trouw niet waardig. Ik had alleen maar een stok toen ik de Jordaan hier overstak. En nu ben ik tot twee groepen uitgegroeid. Maar red mij nu ook uit de greep van mijn broer Esau, want ik ben bang dat hij mij verslaat met moeder en kinderen. U hebt mij toch beloofd: 'Ik zal u met weldaden overladen, en uw nageslacht zal ik zo talrijk maken als het zand aan de zee, zo talrijk dat het niet te tellen is.'" En hij bracht daar de nacht door. Toen nam hij uit zijn bezit geschenken voor zijn broer Esau: 200 geiten en 20 bokken, 200 schapen en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun jongen, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelshengsten. Hij verdeelde dit alles in afzonderlijke kudden en vertrouwde die toe aan zijn knechten, met de opdracht: "Ga voor mij uit, maar met telkens een afstand tussen de kudden." En hij beval de voorste: "Als je mijn broer Esau tegenkomt en hij vraagt bij wie je hoort, waarheen je gaat en van wie de dieren zijn die je voor je uitdrijft, dan moet je zeggen: 'Van uw dienaar Jacob. Ze zijn een geschenk voor mijn heer Esau. Hij zelf komt achter ons aan.' Aan de tweede en de derde en aan iedereen die de leiding van de kudden had, gaf hij ook deze opdracht: 'Zeg Esau hetzelfde als jullie hem tegenkomen. Zeg hem: uw dienaar Jacob komt achter ons aan.' Want hij dacht: 'Ik zal hem gunstig stemmen door geschenken te sturen. Als ik hem daarna onder ogen kom, zal hij mij misschien vriendelijk ontvangen.' Zo gingen de geschenken vooruit, terwijl hij zelf die nacht nog in het kamp bleef. Maar tijdens die nacht stond hij op en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Toen Jacob hen met zijn bezittingen over de rivier gebracht had, bleef hij alleen achter. En een man worstelde met hem tot het aanbreken van de dageraad. Toen de man merkte dat hij Jacob niet aankon, stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat hij ontwricht werd. Daarop zei de man: "Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken." Maar hij antwoordde: "Ik laat u niet gaan wanneer u mij niet zegent." Hij vroeg: "Hoe is uw naam?" Hij antwoordde: "Jacob." Toen zei hij: "Voortaan zult u geen Jacob meer heten, maar Israël. Want u hebt met God gestreden en met mensen
en u hebt hen overwonnen. Jacob vroeg, maak mij uw naam bekend. Maar hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? Toen gaf hij hem op die plaats zijn zegen. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zo zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik ben toch in leven gebleven. De zon ging op, zodra hij Peniel voorbij was, en Jacob bleef mank aan zijn heup. Vandaar dat de Israëlieten tot op de dag van vandaag de spier die bovenaan de heup ligt niet eten. Omdat God Jacob boven tegen de heup, tegen de spier van het heupgewricht, had gestoten.

Genesis. Hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 20. Toen Jacob opkeek, zag hij Esau met 400 man op zich afkomen. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea en Rachel en de twee slavinnen. De slavinnen met hun kinderen gingen voorop. Daarachter Lea met haar kinderen en tenslotte Rachel met Jozef achteraan. Zelf ging hij voor hen uit en hij boog 7 maal tot op de grond, tot hij bij zijn broer kwam. Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En ze werden beiden tot tranen toe bewogen. Toen Esau opkeek en de vrouwen en kinderen zag, vroeg hij: "Wie zijn dat daar?" Jacob antwoordde: "Het zijn de kinderen die God uw dienaar geschonken heeft." Toen kwamen de slavinnen met hun kinderen naderbij en bogen diep. Ook Lea met haar kinderen kwam naar voren en boog diep. Ten slotte kwamen Jozef en Rachel en ze bogen diep. Toen sprak hij: "Van wie zijn toch al die kudden die mij tegemoet zijn gekomen?" Hij antwoordde: "Ik wilde mijn heer gunstig stemmen." Maar Esau zei: "Ik ben rijk genoeg, mijn broer. Wat van jou is, moet van jou blijven." Maar Jacob drong aan: "Geen sprake van. Als je mij werkelijk goedgezind bent, neem dan dit geschenk van mij aan. Ik heb tegen jou opgezien, zoals men tegen God opziet. Maar je hebt mij welwillend ontvangen. Aanvaard toch het geschenk dat ik je aanbied. God is goed voor mij geweest, zodat het mij aan niets ontbreekt." Toen hij zo bleef aandringen, nam Esau het aan. Hij zei: "Laten wij vertrekken. Ik zal voor je uitgaan." Maar Jacob zei: "Mijn heer weet hoe teer de kinderen zijn. Ook heb ik nog zogende schapen en runderen bij me. Als die dieren 1 dag te veel opgejaagd worden, sterft heel de kudde. Laat mijn heer alvast vooruitgaan, dan zal ik op mijn gemak mijn tocht vervolgen en rekening houden met het vee dat voorop loopt en met de kinderen, totdat ik mijn heer in Seir tref." Esau zei: "Dan zal ik een paar mannen bij je achterlaten." Maar hij antwoordde: "Waarom toch? Ik ben al blij dat mijn heer zo welwillend voor mij is geweest." Daarop aanvaarde Esau nog diezelfde dag de terugtocht naar Seir. Jacob echter trok de richting van Sukkot uit. Daar bouwde hij een huis voor zichzelf en voor zijn vee maakte hij hutten. Daarom heet die plaats Sukkot. Vanuit Padam Aram kwam Jacob veilig aan in de stad Sichem, in Kanaan. Hij sloeg zijn tenten op ten oosten van de stad. Hij wist van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 geldstukken het land te kopen waarop hij zijn tent had neergezet. Daar richtte hij een altaar op en noemde het El, de God van Israël.

Genesis. Hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 31. Dina, de dochter die Lea aan Jacob geschonken had, was eens op bezoek gegaan bij de meisjes van de streek. Toen Sichem, de zoon van de Chiwiet Hemor, de vorst van het land, haar zag, ontvoerde hij haar, ging bij haar liggen en onteerde haar. Hij verloor zijn hart aan Jacobs dochter Dina. Hij hield veel van het meisje en probeerde haar genegenheid te winnen. Daarom zei hij tegen zijn vader Hemor: zorg dat het meisje mijn vrouw wordt. Jacob had wel gehoord dat zijn dochter Dina onteerd was, maar omdat zijn zonen buiten bij de kudde waren, zei hij er niets van tot zij weer thuis waren. Hemor, de vader van Sichem, kwam met Jacob onderhandelen. Toen Jacobs zonen van het veld terugkwamen en van de zaak hoorden, voelden zij zich beledigd en waren woedend. Want door gemeenschap te hebben met Jacobs dochter had Sichem een schanddaad in Israël begaan, iets ongehoords. Hemor sprak met hen en zei: mijn zoon Sichem is hevig verliefd op uw dochter. Ik verzoek u haar aan hem ten huwelijk te geven. Knoop familiebanden met ons aan. Als u ons uw dochters ten huwelijk geeft, kunt u die van ons krijgen. U kunt ook bij ons blijven wonen. Het land ligt voor u open. Blijf maar hier. U kunt rondtrekken of ergens gaan wonen. En Sichem zei tegen Dina's vader en tegen haar broers: als u mij ter wille bent, kunt u van mij krijgen wat u wenst. Al stelt u de bruidsprijs en het geschenk nog zo hoog, ik betaal wat u vraagt, als u mij het meisje maar geeft. Toen gaven Jacobs zonen aan Sichem en aan zijn vader Hemor een listig antwoord, omdat hun zus Dina onteerd was. Dat kunnen wij niet doen. Wij kunnen onze zus niet aan een onbesnedene geven, want dat is een schande voor ons. Slechts op één voorwaarde kunnen wij u ter wille zijn. U moet zoals wij worden en al uw mannen moeten zich laten besnijden. Dan zullen wij onze dochters aan u uithuwelijken en kunnen wij die van u nemen. Dan blijven wij bij u wonen en worden samen één volk. Als u zich echter niet wilt laten besnijden, dan nemen wij onze dochter mee terug en gaan weg. Hun voorstel beviel Hemor en zijn zoon Sichem. En de jonge man probeerde het onmiddellijk uit te voeren, want hij had zijn zinnen gezet op Jacobs dochter en genoot veel aanzien in zijn ouderlijk huis. Hemor en zijn zoon Sichem gingen dus naar de stadspoort en richtten het woord tot de burgers van hun stad. Zij zeiden: deze mensen zijn ons goedgezind. Zij mogen in het land blijven wonen en er rondtrekken. Er is immers ruimte genoeg voor hen in het land. Wij kunnen hun dochters tot vrouw nemen en hun onze dochters geven. Maar slechts op één voorwaarde zijn deze mensen bereid bij ons te blijven en met ons één volk te vormen. Al onze mannen moeten zich laten besnijden, want zij zijn zelf ook besneden. Hun bezit, hun goederen en hun vee zullen ons eigendom worden. Laten we dus op hun voorstel ingaan, dan blijven zij bij ons. Iedereen die toegang had tot de stadspoort gaf gehoor aan Hemor en zijn zoon Sichem en liet zich besnijden. Maar op de derde dag, toen zij hevige pijn hadden, grepen Simeon en Levi, de twee zonen van Jacob en Dina's broers, naar hun zwaard, overvielen de op niets bedachte stad en doden alle mannen. Ook Hemor en zijn zoon Sichem doden zij met het zwaard. Daarop haalden ze Dina uit Sichems huis en gingen weg. De zonen van Jacob stortten zich op de verslagenen en plunderden de stad, omdat men hun zuster onteerd had. Schapen, runderen en ezels, alles wat in de stad of op het land was, maakten zij buit. Alles wat zij bezaten, al hun kleine kinderen en hun vrouwen, namen zij gevangen en zij plunderden de huizen leeg. Toen zei Jacob tegen Simeon en Levi: jullie hebben mij in het ongeluk gestort door mij in opspraak te brengen bij de bewoners van het land, de Canaanieten en Perizieten.
Ik heb maar weinig mannen tot mijn beschikking. Als zij gezamenlijk tegen mij optrekken, verslaan ze mij en doden ze mij. Met mijn familie. Maar zij zeiden, moest hij dan onze zuster als een hoer behandelen?

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Genesis, hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 29. God zei tegen Jacob: ga naar Bethel en vestig u daar. Richt er een altaar op voor de God die u verschenen is, toen u vluchtte voor uw broer Esau. Jacob zei toen tegen zijn familie en tegen iedereen die met hem meetrok: doe de vreemde goden weg die jullie bij je hebben. Reinig je en trek andere kleren aan. Wij gaan naar Bethel. Ik wil daar een altaar oprichten voor de God die mij verhoord heeft toen ik in moeilijkheden verkeerde en die mij beschermd heeft op mijn reis. Toen gaven zij aan Jacob al de vreemde goden die ze hadden en ook de oorringen die ze droegen. En Jacob begroef alles onder de terebint bij Sichem. Toen zij opbraken, werden de steden in de omtrek door God met schrik geslagen, zodat zij de zonen van Jacob niet durfden achtervolgen. Toen Jacob met al zijn mensen in Luz, ook wel Bethel genoemd, in Canaan was aangekomen, bouwde hij daar een altaar en noemde de plaats God van Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had, toen hij op de vlucht was voor zijn broer. Daarna stierf Deborah, de voedster van Rebekka. Zij werd begraven ten zuiden van Bethel, onder de eik die hij Alon Bakut noemde. Toen Jacob uit Padan Aram terugkeerde, verscheen God hem opnieuw en sprak deze zegen over hem uit: uw naam is wel Jacob, maar voortaan zult u geen Jacob meer heten, maar Israël. Zo gaf hij hem de naam Israël. Ook sprak God tot hem: ik ben God de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, een menigte van volken zal uit u voortkomen, en koningen zullen uit uw lendenen afkomstig zijn. Het land dat ik aan Abraham en Isaac heb gegeven, geef ik aan u en ook aan uw nakomelingen. God steeg op van de plaats waar hij met hem gesproken had. Op de plaats waar God met Jacob had gesproken, richtte deze een heilige steen op. Op deze steen goot hij een plengoffer van olie uit. Aan de plaats waar God tot hem gesproken had, gaf Jacob de naam Bethel. Na hun vertrek uit Bethel, even voor Efrata, bracht Rachel een kind ter wereld. De bevalling was moeilijk. Tijdens die zware bevalling zei de vroedvrouw tegen haar: wees maar niet bang, want je krijgt weer een zoon. Toen het leven van haar week en zij op sterven lag, noemde zij hem Ben-Oni, maar zijn vader gaf hem de naam Benjamin. Rachel overleed en werd begraven langs de weg naar Efrata of Bethlehem. Jacob plaatste een gedenkteken op haar graf. Deze gedenksteen op het graf van Rachel staat er vandaag nog. Daarop trok Israël verder en hij sloeg even voorbij Migdal-Eder zijn tent op. Terwijl Israël in dat gebied verbleef, had Ruben gemeenschap met Bilha, de bijvrouw van zijn vader. En Israël kwam dat te weten. Jacob's zonen waren 12 in getal. De zonen van Lea waren Ruben, Jacob's eerstgeborene, Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel waren Jozef en Benjamin. De zonen van Bilha, de slavin van Rachel, waren Dan en Naftali. De zonen van Zilpa, de slavin van Lea, waren Gad en Azer. Dat zijn de zonen van Jacob die in Padan Aram geboren zijn. Jacob ging naar zijn vader Isaac in Mamre bij Kiryat Arba, nu Hebron geheten, de woonplaats van Abraham en van Isaac. Toen Isaac 180 jaar was, gaf hij de geest en stierf. Oud en verzadigd van jaren werd hij met zijn voorvaderen verenigd, Zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem.

Genesis, hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 43. Dit zijn de nakomelingen van Esau, ook Edom geheten. Esau was gehuwd met Canaanitische vrouwen, met Ada, een dochter van de Hetiet Elon, met Oholibama, een dochter van Ana, de zoon van de Chiwiet Sibon, en met Basemat, een dochter van Ismaël en een zuster van Nebachot. Ada schonk Esau Elifas, Basemat schonk hem Reuel, en Oholibama schonk hem Jeus, Jalam en Korach. Dat zijn de zonen van Esau die in Kanaan geboren werden. Esau verliet zijn broer Jacob met zijn vrouwen, zonen en dochters en al zijn huisgenoten, met zijn bezittingen, met al zijn vee en alle eigendommen die hij in Kanaan verworven had, en ging naar een ander land. Hun bezit was zo groot dat zij niet bij elkaar konden blijven. Het gebied waar ze rondzwierven kon hen en hun kudde niet onderhouden. Esau, ofwel Edom, vestigde zich in het Seir-gebergte. Dit zijn de nakomelingen van Esau, de vader van Edom, in het Seir-gebergte. De namen van Esau's zonen zijn Elifas, zoon van Esau's vrouw Ada, en Reuel, de zoon van Esau's vrouw Basemat. Elifas' zonen zijn Teman, Omar, Sefo, Gatam en Kenas. Timna, een bijvrouw van Esau's zoon Elifas, baarde Amalek. Dat zijn de zonen van Esau's vrouw Ada. Reuels zonen zijn Nahat, Zerach, Samma en Midza. Dat zijn de zonen van Esau's vrouw Basemat. Zonen van Esau's vrouw Oholibama, de dochter van Ana, de zoon van Sibon, zijn Jeus, Jalam en Korach. Dit zijn de stamhoofden van de zonen van Esau. De zonen van Elifas, Esau's eerstgeborene, zijn de stamhoofden Teman, Omar, Sefo, Kenas. Korach, Gatam en Amalek, deze zonen van Ada, zijn de stamhoofden van Elifas in Edom. Zonen van Esau's zoon Reuel zijn de stamhoofden Nahat, Zerach, Samma en Midza. Deze zonen van Esau's vrouw Basemat zijn de stamhoofden van Reuel in Edom. Zonen van Esau's vrouw Oholibama zijn de stamhoofden Jeus, Jalam en Korach. Dit zijn de stamhoofden van Esau's vrouw Oholibama, dochter van Ana. Dat zijn dus de zonen van Esau of Edom, en dat zijn hun stamhoofden. Dit zijn de zonen van de Goriet Seir, de oorspronkelijke bewoners van het land Lotan, Sobal, Sibon, Ana. Dizon, Ezer en Dizan. Dit zijn de stamhoofden van de Gorieten, de zonen van Seir in Edom. Zonen van Lotan zijn Gori en Hemam. Timna is Lotans zuster. Zonen van Sobal zijn Alwan, Manahat, Ebal, Sefo en Onam. Zonen van Sibon zijn Aya en Ana. Deze laatste ontdekte de hete bronnen in de woestijn toen hij de ezels van zijn vader Sibon weidde. Zonen van Ana zijn Dizon en Oholibama, eigenlijk Ana's dochter. Zonen van Dizon zijn Gemdan, Esban, Jitran en Keran. Zonen van Ezer zijn Bilhan, Zaawan en Akan.

Zerach uit Bosra. Jobab werd na zijn dood opgevolgd door Husam uit het gebied van de Temanieten. Husam werd na zijn dood opgevolgd door Hadad, zoon van Bedad, die Midjan in de vlakte van Moab verslagen heeft. Zijn stad heette Awit. Hadad werd na zijn dood opgevolgd door Samla uit Masreka. Samla werd na zijn dood opgevolgd door Saul uit Rehoboth aan de rivier. Saul werd na zijn dood opgevolgd door Baal Ganan, zoon van Akbor. Baal Ganan, zoon van Akbor, werd na zijn dood opgevolgd door Hadad. Zijn stad heette Pau. Zijn vrouw heette Mehetabel. Zij was een dochter van Matred, de dochter van Mezaheb. Dit zijn de namen van Esau's stamhoofden, gerangschikt naar geslacht, woonplaats en naam. Timna, Alwa, Jetet. Oholibama, Ela, Pinom. Kenas, Teman, Mipsar. Magdiel en Iram. Dat zijn de stamhoofden van Edom met de woonplaatsen die ze in het land bezetten. Tot zover de stam van Esau, de vader van de Edomieten.

Genesis. Hoofdstuk 37, versen 1 tot en met 36. Jacob woonde in Kanaan, waar ook zijn vader als vreemdeling verbleven had. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef was een jonge man van 17 jaar toen hij met zijn broers, de zonen van Bilha en Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de kudde hoedde. Hij bracht de kwade geruchten die over zijn broers in omloop waren aan hun vader over. Israël hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat hij hem nog op zijn oude dag had gekregen. Hij had voor hem een prachtig kleed laten maken. De broers merkten dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, en ze gingen hem zo haten dat ze geen goed woord meer voor hem over hadden. Jozef had eens een droom. Hij vertelde die aan zijn broers en daardoor gingen ze hem nog meer haten. Hij zei: "Hoor toch eens wat voor droom ik heb gehad. Wij waren schoven aan het binden op het veld. Mijn schoof kwam overeind en bleef rechtop staan. Jullie schoven kwamen eromheen staan en bogen voor mijn schoof." Zijn broers zeiden: "Wou je soms koning over ons worden of over ons heersen?" Zo haatten ze hem steeds meer vanwege de dromen die hij vertelde. Later had hij nog een droom en ook die vertelde hij aan zijn broers. "Ik heb weer een droom gehad," zei hij. "Ik zag dat de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij bogen." Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, gaf zijn vader hem een berisping. Hij zei: "Wat moet dat met die droom van jou? Moeten ik, je moeder en je broers zich soms voor jou tot op de grond neerbuigen?" Daardoor werden zijn broers nog afgunstiger op hem, maar zijn vader onthield het gebeurde. Eens waren zijn broers bij Sichem de kudde van hun vader gaan weiden, toen Israël tegen Jozef zei: "Je weet dat je broers de kudde weiden bij Sichem. Zou je niet naar hen toe willen gaan?" Hij antwoordde: "Dat wil ik graag doen." Israël zei: "Ga dan eens kijken of alles in orde is met je broers en met het vee, en kom het mij dan vertellen." Zo liet hij hem uit het dal van Hebron vertrekken. Toen hij in de buurt van Sichem en daar buiten aan het ronddwalen was, kwam iemand op hem af en vroeg hem: "Wat zoekt u?" Hij antwoordde: "Ik ben op zoek naar mijn broers. Kunt u mij misschien zeggen waar zij hun kudde weiden?" De man antwoordde: "Ze zijn van hier vertrokken en ik heb ze horen zeggen: laten we naar Dothan gaan." Jozef ging daarop zijn broers achterna en vond hen in Dothan. Ze hadden hem al in de verte zien aankomen en voor hij bij hen was, smeden zij het plan om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar: "Daar komt hij aan, de grote dromer. Nu hebben we de kans. We vermoorden hem en gooien hem in een put. We kunnen zeggen dat een wild beest hem verslonden heeft. Dan zullen we eens kijken wat er van zijn dromen terechtkomt." Toen Juda dit hoorde, probeerde hij hem uit hun handen te redden en zei: "We mogen hem niet doden." Ruben zei tegen hen: "Vergiet toch geen bloed. Ginds in de steppe is een put. Gooi hem daarin, maar sla niet de hand aan hem." Hij wilde hem uit hun handen redden en bij zijn vader terugbrengen. Zodra Jozef bij zijn broers kwam, trokken zij hem het kleed uit, het prachtige kleed dat hij droeg, grepen hem vast en wierpen hem in de put. De put was leeg en er stond geen water in. Terwijl ze zaten te eten, zagen zij ineens een karavaan van Ismaëlieten die van Gilead kwam. De kamelen waren beladen met gom, balsem en hars. Zij waren op weg naar Egypte om de koopwaar daar af te leveren. Juda zei tegen zijn broers: "Wat hebben we eraan, die broer van ons te vermoorden en zijn bloed te bedekken? Laten wij hem liever aan de Ismaëlieten verkopen en niet de hand aan hem slaan. Hij is toch een broer van ons, ons eigen vlees." Zijn broers stemden daarmee in. Toen Midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor 20 sikkel zilver aan de Ismaëlieten. De kooplieden voerden Jozef naar Egypte.
Toen Ruben weer bij de put kwam en merkte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. Hij kwam terug bij zijn broers en zei: "De jongen is weg, wat moet ik nu beginnen?" Zij namen het prachtige kleed van Jozef, slachten een geitenbokje en doopten het kleed in het bloed. Toen lieten zij het naar hun vader brengen met de boodschap: "Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed. Is het misschien het kleed van uw zoon?" Hij herkende het en zei: "Het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is vast en zeker verscheurd." En Jacob scheurde zijn kleren, deed een zak om zijn lendenen en treurde lange tijd om zijn zoon. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij liet zich niet troosten en zei: "Treurend daal ik af naar mijn zoon in het dodenrijk." En zijn vader bleef hem bewenen. Intussen hadden de Midjanieten Jozef in Egypte verkocht aan een zekere Potifar, een hoveling van de farao, de overste van de lijfwacht.

Genesis. Hoofdstuk 38, versen 1 tot en met 30. In die tijd trok Juda van zijn broers weg en nam zijn intrek bij een man in Adullam, Gira genaamd. Daar zag Juda de dochter van een Kanaaniet, Sua geheten. Hij huwde haar en had gemeenschap met haar. Zij werd zwanger, baarde een zoon en noemde hem Er. Zij werd opnieuw zwanger, baarde een zoon en noemde hem Onan. Daarop baarde zij nog een zoon en noemde hem Sela. Juda was in Kezib toen zij Sela baarde. Juda koos voor Er, zijn eerstgeborene, een vrouw die Tamar heette. Maar Er, Juda's eerstgeborene, was slecht in de ogen van de Heer, zodat deze hem liet sterven. Toen zei Juda tegen Onan: ga naar de vrouw van je broer, sluit met haar een zwagerhuwelijk en zorg dat je een kind verwekt voor je broer. Maar Onan wist dat dit kind niet van hem zou zijn. Daarom liet hij, telkens als hij met de vrouw van zijn broer samen was, het zaad op de grond verloren gaan, om geen kind voor zijn broer te verwekken. Zijn gedrag was slecht in de ogen van de Heer, zodat deze ook hem liet sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: ga als weduwe naar het huis van je vader terug, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Want hij dacht: anders sterft ook hij, net als zijn broers. Tamar ging dus naar het huis van haar vader terug. Geruime tijd later stierf Juda's vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, ging Juda op een keer naar Timna, op bezoek bij de scheerders van zijn schapen, samen met zijn vriend Gira uit Adullam. Toen Tamar vernam dat haar schoonvader naar Timna kwam om de schapen te scheren, legde zij haar weduwenkleren af, hulde zich in een sluier, parfumeerde zich en ging bij de Enaïmpoort aan de weg naar Timna zitten. Want zij had gemerkt dat Juda haar niet aan Sela tot vrouw gaf, ofschoon die de volwassen leeftijd bereikt had. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een publieke vrouw, omdat zij haar gezicht bedekte. Hij ging naar haar toe langs de weg en vroeg: kan ik bij je terecht? Hij wist niet dat het zijn schoondochter was. Zij antwoordde: wat geeft u mij als u bij me mag komen? Hij antwoordde: ik zal je een geitenbokje van mijn kudde sturen. Zij antwoordde: geef mij dan een pand tot u mij het bokje gestuurd hebt. Hij zei: wat voor een pand moet ik je geven? Zij gaf ten antwoord: uw zegel, uw snoer en de staf die u bij u hebt. Hij gaf ze haar, had omgang met haar en zij werd zwanger. Daarna ging zij weg, legde haar sluier af en trok haar weduwekleren weer aan. Door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam probeerde Juda de vrouw het geitenbokje te geven om het pand van haar terug te krijgen. Maar zijn vriend kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de inwoners van haar stad: waar is de publieke vrouw die hier bij Enaïm langs de weg zat? Maar zij antwoordden: er is hier geen publieke vrouw geweest. Toen hij bij Juda terugkwam, zei hij: ik heb haar niet kunnen vinden. En bovendien beweren de mensen uit de buurt dat daar geen publieke vrouw geweest is. Toen zei Juda: dan moet ze het pand maar houden, anders maken wij ons nog belachelijk. Ik heb geprobeerd haar het bokje te geven, maar jij hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer 3 maanden later werd Juda meegedeeld: uw schoondochter Tamar heeft ontucht bedreven en ze is nu zwanger. Juda sprak: breng haar dan weg om verbrand te worden. Terwijl men haar wegbracht, liet zij echter tegen haar schoonvader zeggen: van de man aan wie deze dingen behoren ben ik zwanger. En zij voegde eraan toe: ga eens na van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Juda herkende ze en zei: zij staat tegenover mij in haar recht, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Verder heeft Juda geen gemeenschap meer met haar gehad. Toen de tijd van de bevalling gekomen was, bleek er een tweeling in haar schoot te zijn.
Tijdens het baren stak een van de beide kinderen een handje naar buiten. De vroedvrouw greep dit, bond er een scharlaken draad omheen en zei: "Deze is het eerst gekomen." Maar het kind trok zijn hand terug en toen kwam zijn broer tevoorschijn. Toen sprak zij: "Je hebt voor een flinke bres gezorgd. Daarom noemde men hem Peres." Daarna kwam zijn broer met de scharlaken draad om zijn hand. Hem noemde men Zerach.